zou zomaar kunnen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen.

misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weekend op televisie, benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: uitdagen tussen Tolven en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolven voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
4: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Friesland, non-stop.
2: Omroep Friesland.
1: Twaar nu over het op punt, 12 FM.

Einheit werden.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de berg.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Friesland.
1: Een nummer over Schiermonnikoog in het Gronings. Wij komen nogal vaker Schiermonnikoog, zijn er een grote fan van. Alleen de laatste tijd was er even sprake van dat je ook met je auto naar Schiermonnikoog mocht als toerist zijnde. Wij zagen dat helemaal niet zitten. Er is maar 3 kilometer weg op Schiermonnikoog en als iedereen daar nu met zijn auto op gaat staan. Dat zagen wij al helemaal voor ons en daar gaat het volgende lied over. Het heet zeer toepasselijk Schiermonnikoog.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Jennifer. Dit is Friesland van de Moorn. Aarsen is hier het verhaal van Gerrit Bochum, die al 40 jaar op Friesland komt om vogels te ringen.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Zomerlijk nieuws eisen met deze van Phil Collins. Something happened on the way to heaven.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Hallo allemaal, goeie. Ik ben Baba. En ik doe een project. De kleding verzamelen, voetbalkleding. Ook andere kleding verzamel ik ook. En breng ik naar Senegal om kinderen daar te helpen.
0: Baba uit Burgum is misschien wel de bekendste Senegalees van uw provincie. En al wennen er nou hier, hij gaat gauw dus waarom wij zien heiteland om de mensen daar te helpen. Hier staan ze meer hoor in Friesland van de Moorn. En het gaat ook hoe het ringen van vogels op Friesland.
4: Kijk, het eiland is even goed nog breed. En doordat wij, die netten hier op bepaalde plekken in de polder hebben staan en je hebt er dus geluid bij, trek je dus die vogels een beetje naar de netten toe.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. De editie van 23 september 2026. De eerste Maasvogels ben er ook al bij. Jaap en Charlie in de app. Jouter die zit alweer op de bus. Die zei de week is door de helte. Proto Willem, Mijlkoor en ik nog even lijn 54 naar Dokkum. Jan Jaap zei goedemorgen team Eriet, ik ben er ook alweer. En Martin zei goedemorgen Harm en Feike, ik ben er ook alweer. Nou, dat zal een teleurstelling wezen, want Eriet is er net en Feike is er ook net.
5: Nee, ik mat je hem helaas teleurstellen. Het is Isa Weres.
0: Isa, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen. Straks hebben we het meer over het tankgedrag, wat fors verhoor is. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen. En Pokémon-kaarten, nou, we weten hoe de roeren die GNO voor een soort yield voort. Maar om wat voor bedragen dat gaat, ik verbaasde me erover, maar straks daar meer over.
1: Omroep Friesland.
0: Friesland
1: van
0: de Moorn. Je hoort er eerst mist. Verder is het wikselend bewolkt met bijtijden zin en dripke rein. De temperatuur wordt zo'n 18 tot 20 graden. Moorn is het droeg met vaker zinnen. Dan viel het wel frisser om, want dan is het 16 tot 17 graden. Het is 9 minuten oer 6. Dit zijn de 3 J's in Friesland van de Moorn en de toekomst.

0: De drie E's in de toekomst.
1: Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is heel nuttig dat er geen subsidie is voor het ringen van vogels op Vlieland. Dat zei het altijd Gerrit Bochum. Hij komt al 40 jaar op het eiland om vogels te ringen. En door die ring kunnen wetenschappers informatie achterhalen hoe de vogels staan, maar ook hoe de verspreiding van bepaalde ziektes. Het is al je vrijwilligerswerk en dat zoeken ijs oorsmatig, zei Bochum.
3: Kijk, de financiële kosten zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers altijd voor jezelf. De regering sponsort niks. Dus we hebben hier al de ringen die we verbruiken, zeg maar, die moeten we zelf betalen. Dus met excursies vangen we wel geld in. Dus, en als we dan maar genoeg geld binnenkrijgen om die ringen te kopen en om ons. En dan blijft de contributie €150 per persoon. En anders moet je bijstorten, zeg maar, in het fonds.
4: En wat vind je daarvan, dat jullie eigenlijk daar niet een subsidie voor kunnen krijgen?
3: Nou ja, dat is jammer natuurlijk. Ik zeg, in België, daar krijgen alle ringen de ringen van de regering, zeg maar. En wij moeten alles betalen. En dan krijg je nog de btw, moet je ook nog betalen, want dat is ook tegenwoordig weer nieuw. Dus dan komen weer en dan de portokosten. Dus er komen allemaal weer kosten bij.
4: Maar waarom wordt dat vogelonderzoek dan niet als belangrijk genoeg beschouwd om daar een subsidie voor te kunnen krijgen?
3: Dat moet je bij de regering lezen. Die bepalen waar ze geld aan uit kunnen geven. En tegenwoordig hebben ze allemaal andere prioriteiten.
4: En Staatsbosbeheer, jullie zitten op het terrein van Staatsbosbeheer. Kunnen zij daarin nog een financiële bijdrage leveren?
3: Die doen ook. We krijgen al een bijdrage voor de excursies van het Staatsbosbeheer. We zitten voor een gereduceerde prijs in een huisje van het Staatsbosbeheer. Dus dat dempt al de prijs. In een hotel is even duurder of een huisje in het dorp. We zitten dichterbij. Dat is ideaal voor het weer, dat je weet wat het is. En ja, voor de rest. Kijk, hun geven de faciliteiten. We moeten daar de excursie dan voor doen. Die excursie is dan van 11 tot 12. Dat je het niet altijd hartstikke druk hebt. Want als je in de ochtenduren, zeg maar, vang je meestal het meest en dan zakt het iets af. En af en toe gaan ze hoog over. Ik heb hier ook wel eens dagen gezeten en dan vind je niks. Struiken vol met de bessen en je zegt, ze moeten nog komen. En toen bleek met het radarsysteem dat ze torenhoog overgingen in één stuk door naar Frankrijk, zeg maar.
4: En je doet het al jaren. Wat is er nou zo mooi aan?
3: Nou ja, het eiland en de rust en de vogels gewoon. Het is. Ik geniet hier in ieder geval elke dag. Ik zit vers van het dorp af, dus ik heb er niks met de drukte te maken. Dus dat is een heel ander ding. Als je in Amsterdam werkt, dan is dit totale rust.
4: Mooi.
3: Ja, ik geniet altijd hier. Ook al vang ik weinig vogels. En dan smiddags misschien even lepelas aflezen. En met andere vogels kijken. Ik heb kleine plevier gekeken. Dus dan heb je allemaal verschillende soorten.
4: En nou ving ik net ook op dat je wat last hebt van je rug. En dat er dus wel wat kwaaltjes zijn die door het werk van de lange jaren. Hoe lang ga je er nog mee door, denk je?
3: Zolang ik het vol kan houden, zeg maar. Als het hier niet meer gaat, zeg maar. Kijk, het is nu kurkdroog. Maar ja, we hebben ook wel eens jaren en dan is het heel erg nat, zeg maar. En dan is het allemaal bagger. En als je dan een vogel eruit haalt, dan zuigen je laarzen vast. En als je dan wil lopen, dan blijf je staan. Ik heb ook wel eens gehad, dan bleef mijn laars staan. En dan trapte ik weer in de bagger met mijn sokken. Want dan staat je laars er nog. Dus ja, het is altijd heel anders. Kijk, en zolang het nog gaat, gaat het. Ik hoop nog een aantal jaren. Kijk, ik ben nu 69. Dus ja, het schiet op natuurlijk.
4: Maar dan kun je nog even mee.
3: Ja, dat hoop ik. We moeten ook elke 3 jaar certificeren bij het VT. Dan ga je dan ook naar een vinkenbaan toe op de vaste wal. En dan wordt er door een examinator wordt er gekeken hoe je vogels eruit haalt, hoe je hanteert, of je ze op naam kan brengen. Dus alles wordt bekeken. En dan, als dat weer goed is, dan kun je weer 3 jaar krijgen. Elk jaar je vergunning kun je aanvragen.
4: Ik heb het idee dat we je over 20 jaar nog met een scootmobiel hier naartoe zien rijden.
3: Nou, dat lijkt me stug. Misschien kom ik nog wel op het eiland, maar niet meer om te ringen dan.
0: Dat zei Gerrit de Bochum, zijn verslagjouwer Lennart Kingma van de Warrenomroep.
1: De Maas!
0: Ja, als je al die vogels daar bij Gerrit zou in de achtergrond jaren, dan maakt hij de Maas voor lekker even wekker, meidje. Want Maarten vreeg het in iedere week weer, want Flin Wieke wierde er net. Nee, dat hier alles met de Wieke van de jaren 80 te krijgen. Maar hij zit hier gewoon in de kou, dus als de Maas een vleer niet heeft, als er los gaat.
1: De Maas?
0: Dus dit waren mooie prijzenkleren in de prijzenkloers van Friesland van der Moorn. Een t-shirt en de koffiekannen. Dus als hem eerst, dan appst het wutje Maasvoegel naar 0620 4991 1991. En dan maken ze kans op die mooie prijzen.
2: De media van der Moorn.
0: Nou, dan was het even nog tanken, ha, Isa.
5: Nou ja, ik wil te leven net hoor, ha. Maar ja, we komen er bijna net hoor, hè. Want de benzineprijs die breekt record na record. En dat had effect op het gedrag van meesken bij de pomp. Nou, dat kun je je natuurlijk wel voorstellen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Financieel Dagblad. Meesken hebben een oortankgedrag. En dat snap ik. Ik zou ook wat vaker de fiets pakken. Huishoudens tanken gemiddeld zo'n 10 liter brandstof minder in de mannen. En dat is, als ze dat vergelijken met de vorige jaar en dan deze periode, dan is dat 12% minder. En die cijfers die hebben ze echt corrigeerd op dat meesten die dicht bij de grens wenje, die tanken vaak in het buitenland natuurlijk. Die gaan sneller naar Duitsland.
0: Dat uit, ja.
5: Of België. Nou, ja. Dat zoek ik dan als ik daar iets dichterbij ben. Is voor Usno net heel haalbaar. Maar ja, het blijkt dus dat toch meer meesken, en dat gaat om particulier, maar ex zakelijk, dat meer meesken toch op oren manieren richting hun werk gaan.
0: Dus minder tanken, want ik stel eerst naar zo'n man die zei, ja, ik denk alles ik gewoon voor €24 warm.
5: Nou, ben dan?
0: Ja, gewoon het bedrag €24. Oh, dus ja. Uiteindelijk denkt hij ook minder.
5: Ja, nou, ik snap het. Ja. En die denkt 24 mei ik oprijden en daarna is het kleren.
0: Dat is gebeurd.
5: Ik zeg het toevallig gisteren op het Nijs in Spanje. Daar is hij nou volgens mij ook wat stegen. En op sommige plakken wie dat 2 euro de liter. En die meesten wie in de kapot van. Toen dacht ik, nou, het zou een mooie prijsje wezen.
0: Ja.
5: Maar ja, dat is een lief verschil.
0: Zo bij de handen tegen mijn knieën bij.
5: En de Pokémon-kaarten. Vorige week weer natuurlijk een heel ding. Die naaie setjes kwamen uit. En nou ja, het is wel duidelijk. Die kaarten gaan voor een soort yield voort. Maar er is nou een bijzondere, zeldzame Pokémon-kaart. En dat is net die vorige week uitkwam binnen. Deze binnen al krijgt wat orde. Want het gaat om een Pikachu Illustrator-kaart. Uit 1998. En die kaart is voor 4,3 miljoen euro voortgegaan. Het is net normaal.
0: Dat is heel wat verdenken.
5: Ja, nou, bizar. Van deze kaart binnen er dus maar 39 exemplaren. En de koers die kaart dus destijds ik net keepje. Want die wonnen als het een tekenwedstrijd woon hierdest.
0: Dus ja, als van de dynamiek, illustratorkaart natuurlijk.
5: Precies, ja. Het is dus een bijzondere kaart. En dat gaat dus inderdaad om dat wut. En er zit een symbool van een pen op. En er ben dus mijn jochen het rietig van. En deze is dus voor 4,3 miljoen euro voortgegaan. Hier ik vroeger ook maar wat beter teken je kind.
0: Ja, nou dan hier is heel wat tanken kind dan.
5: Zo mooi wezen.
0: Ja. Azen, dan hebben we een reportage van Isa Visser van Streekhamer op RTV NOS.
5: Nou, wat toevallig.
0: Nou, waar zou dat nou wezen?
5: Geen idee.

Ja, want hier zijn we juster in Burgum bij Baba, de bekende Senegalees, die de voetbalshirts spart en dan uiteindelijk is in Battle on U deelt. Eerst naar de muziek van Amy McDonald, hoe dat gang is. This is the life. Oh,

0: van het land. De dochter van de band daar en Kwatlin had Baba ook weer in zijn heiteland west.
1: Ik ben net terug uit Senegal. Heb duizenden shirts gebracht in een container. Bijna half container vol met tenues dat ik heb verzameld van clubs, amateurclubs, profclubs. Net als SC Heerenveen, PEC Zwolle. En hoe ik in Senegal heb ik duizenden kinderen blij gemaakt. Ik doe dit al 8 jaar nu. En ik maak kinderen daar blij. En ik zelf word ook blij van om wat te betekenen in het land van mijn afkomst, Senegal.
2: Want dit was alweer de 4e keer. Hoe was het op dat moment, omdat die kinderen doen die shirtjes aan, om hun dan zo blij daar te zien?
1: Ja, dat doet me echt heel erg blij. Ik word heel blij van om kinderen blij te zien. Net als ik vertel altijd, als jongs af aan had ik dat niet. Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen in het land van mijn afkomst. Omdat ik weet dat daar is een beetje armoede en kinderen daar hebben niet veel, net als hier. Dus om dit te doen, kleding verzamelen, die kant op brengen. Hun laat hun zien voetballen met mooie shirtjes dat ik heb hier verzameld en aan hun gegeven. Dat maakt me echt blij. Dat maakt me echt. Zo ben ik ook. Zo wil ik ook leven. Solidair leven. Een beetje kinderen helpen die arm zijn. Die niet veel hebben.
2: Want je hebt ondertussen ook alweer een paar tassen hier staan. Maar het gaat maar door. En het gaat maar door. Hoe voelt dat zoveel mensen jou zo goed weten te vinden waar hun oude shirtjes van de clubs heen kunnen?
1: Ja, gaat maar door. Ik heb net ook deze shirtjes gekregen van VVD. Dus dit is de eerste lading nu. En er zijn ook andere clubs die mij benaderen om shirtjes te brengen. En gaat maar door. Ik ga niet stoppen. Ik vind dat mooi om te doen. Ik vind dat echt leuk om te doen. Ik vertel het altijd. Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun zeg maar shirtjes geef, mooie shirtjes, en hun worden blij, ik word ook blij van.
0: En dat zei Baba Tjien, de verslagjouwer Isa Visser van Streekomroep RTV NOF. Baba die is van doel om met kwarten weer naar Senegal te gaan en wil daar ook nog een sportaccommodatie op rochtje. Daarvoor ziet hij nog wel sponsoren. Meer over dit verhaal kunt vinden op rtvnof.nl.

0: Billy Joel en She's Always a Woman to Me.
1: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
2: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
1: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even del te gaan.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelvezon. Dit wat Friske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. De Ljouwte voetballers van LAK Friesia binnen de krek net in slagen om te stunten in de kwalificatie voor de KNVB-beker. Bij de laatste wedstrijd verleer Friesia van Noordwijk. Het waard 1-0. Winst wie wel heel bijzonder west, want Noordwijk is koprinder in de derde divisie. Friesia staat 12e in de vierde divisie. Noord Friesia definitief net meidocht on het H-toernooi binnen de nog 12 Friese deelnemers oer. Heerenveen en Cambuur. Novreed lotsen ze voor de eerste ronde. De opvolgers van Tom Kenties en Teske binnen tige populair bij puttersbattenplakken en bennenopvangen in Friesland. De startersplakken, de starterspakketten binnen honderden keren onvregen en worden op het stuit volle broek tijdens de Les Mafarweken.
6: Op het heen van Teske staat een groot vleertuig. Wow! Tussen moelen valt er even van.
5: Ja, zag je dat bij Pjutters Bottenplakken de krielpiekjes in Nijbeets. De Les Maar Far Weekend is een campagne die het ontinken vreegt voor het Friesk van lezen om ben van 2 tot 8 jaar oud. En dat is heel belangrijk, zei Hieke Rienstra van de AVOEK.
7: Als je wil dat ben 2-talig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput, in dit geval het Friesk, heel erg belangrijk dat er wat extra ontinken voor is. En dan krijg de ben ik mooi dat lezen leuk is, krijg je een positieve associatie met lezen en met boeken. En dat is eigenlijk wel een vereiste als je wil dat ben letter lezen blauwen.
5: De politie had een man van 22 jaar uit die extra deal aanhouden voor belutsen hiet bij een grote vjochtpartij op het starteiland bij Snits, Arune Snitswieken. Bij de vjochtpartij, naar de hutsieldij, waat een beveiliger mishandelen. In totaal rekken op 5 augustus 2 meesken verwoenen. Een van Harden, een man van 36 uit Emmen, waat jeder aanhouden. De politie verwachtte dat er net nog meer meesken aanhouden worden voor de vjochtpartij. Het onderzoek naar wat de Dion Bart is, rint nog wel altijd. Het is heel raar dat er geen subsidie is voor het ringen van vogels op Vlieland. Dat zei het vogelringer Gerrit Bochum.
8: Kijk, de financiële kosten zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers altijd voor jezelf. De regering sponsort niks. Dus we hebben hier al de ringen die we verbruiken, zeg maar, die moeten we zelf betalen. Dus nou ja, dat is jammer natuurlijk.
5: Bochum komt al 40 jaar op Vlieland om vogels te ringen. Troch het ringen kennen wetenschappers informatie achterhelden hoe de vogels staan, maar ook hoe de verspreiding van bepaalde ziektes.
0: Isa, dankjewel. Was nog één keer op de knopje drukken, ja, van het Omroep Friesland piepje? Ja, dit is het RTV NOF piepje.
5: Ja, ik dacht al wat Jerk, je klopt iets net.
0: Dit is een grapje van Jitse Alle de Vries die juist dit programma Tarred had.
5: Hij is zo leuk, hè?
0: Ja, want hij had dus onder het knopje wat normaal dit loetje door.
5: Ja, dat wie nou even krijgt dat hoor.
0: Had je nog een loetje zetten, maar hoe een oren hebben ze nou een Friesland loetje. Dit ze erin krijgen. Dankjewel, Isa.
3: Friesland van de Moor.
4: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Nog een Jochen Oer is dit Friesland van de Moorn. Aans dan hebben we contact met Heremastaat op een Jouwer. Dan hebben we het over de agrarische skou. Maar eerst hebben we het over het waar. Sitske Wiebinga, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen.
1: Hoe beginnen we deze dag?
2: Nou, we beginnen deze dag eigenlijk wel vrij helder. Zeker in het eerstelijke pas van de provincie. Daar zeg ik wel een enkel wolkenveld. Maar de zichten binnen Saphirus, dat ik zien ken, goed. Alleen nog in het westelijke pas van de provincie. Daar hebben we nog wat te krijgen met dies. Ik zeg op de webcam op Schielgen dat er wel echt wat dies in de haven hingen. Maar verder jippen de provincie in. Daar zeg ik dat het zicht nou op dit stuit goed is. En dat het verder heel kalm waar is. Dus die het amper wienbop het Vesterland. En hier is matige boppen Schielgen. En de temperatuur, ja, die litten dus dan ik een grut verschil. Het eerste van de provincie, de leegste temperatuur. Bakkeveen, overkomma 4 en Frieske Pijlen zit op overkomma 8. En hoe verder we naar het westen tak roepen, hoe heger de temperatuur dan ik weer oprint. Akrum zit op 12 graden. Danwaard zit ik op 12,7. Dwaim zit al krekt even onder de 13 graden met 12,9. Ja, en de heegste temperaturen wordt op dit zuid al echt wel meer meten. Bij het wetter, Vlieland 15,6 graden en Laaksem ik 15,8. Nou, en wat we via de dag verwachtje kennen is dat we nou toch wel wat een wikseling hebben van types bewolking. Via de binnen ik zo dan wel eens even schoften dat de zinnen erbij is. Maar het kan zo dan ik wel eens een beetje wie het onslaan. Nou, het is nou nog kalm. De wind wordt in een referent die het zwak ontmatig komt uit het zuidwesten waar je. En dan zitten we dan op een temperatuur van zo'n 15 rond zandje graden. Maar in de meetje dan stiet het toch al wel echt een matige, gewoon vrij krachtige zuidwestelijke wien. En dan zou er nog een graad bob op komen kennen. Een 8 jochtje in graden heb ik als maximum temperatuur staan. Dankzij de gatten in de bewolking, maar het zinneskien waren er al hinnen. Maar hoe letten we op het dijk komen, hoe chokken de bewolking op gewoon plakken. Ik word eens heel vanuit het noordwestenwaai. En dan zo'n eerste bui ik alles even een oerloeken kennen. Nou, daar hebben we dan benamen het echt tegen het eind van de midden en begin van de jongen te krijgen. Enkel de buien die het oerloeken. Hoe noordelijker, hoe groter de kans daar op een klap tonger. Ik verwacht je wel echt boppen de eilanden en boppen de Noordzee. Daar zullen we echt wel eens even een klap tonger waar ze kennen. Ja, en dan altijd keldfront, want daar hebben we dit om te tanken. Altijd dan voorbij is, zei jij waar de jongen het. Dan giet de wien even om. Dan giet de wien om naar het noordwesten en dan helpt er ik even stevig om. Dus dan hebben we wel een windkracht 4 rond Zijsteen in het westelijke of noordwestelijke kustgebied en binnen de der windpoesters mogelijk. Nou, die wien die zakken zagen waar je de nacht wel weer een beetje aan. Maar ik dan ziet er nog een matige krachtige wien uit het noordwesten waar je de temperatuur, ja, die lid dan ik weer Rutte verschillendje en een 8 en jochen graden als minimum echt in het zuidoosten van de provincie. En ik werd de 14 naar 15 graden boven de eilanden. Dus ja, dat hebben we toch wel weer een grut temperatuur.
1: En die noordwestenwind had die morgen ook nog in vloer?
2: Ja, die noordwestenwind die hebben morgen ik nog mee te krijgen. In trogsneed verwacht ik matig rond vrij krachtig. Maar had ik wel invloed op de temperatuur, want het viel in mij wat frisser. Wel is het verder een hele droge dij. We zitten in een wat koudere luchttype. Nou, dat zullen we dan ik gewoon het waarbeeld, want het is een stik iepener. De zinnen lid hem volle vaker zijn. En het dik het eigenlijk voor de rest van de dij wel heel veel droeg te bloeien. Nou ja, waar de man die het is dan zo'n over rond 15 graden. Maar in een midden dan hellen we maximum van zo'n zegje naar Santje graden. Het is wat aan de frisse kant, maar ik denk dat het waarbeeld mij een soort rondte voor de zinnen dat alle keer wel weer goed maakt het harm.
1: En de dagen daarna dan?
2: Ja, nou dan knapt het waar eigenlijk nog verder op. We hebben op vrijdag echt een hele mooie nijsimmerdij te pakken. Met een maximum temperatuur van 18 rond 20 graden. En een heel soort romte voor de zinnen. De zuidwestelijke wien is dan ik maar zwak ontmatig. Dus het is ik vrij kalm. Maar dat is ik echt een heel mooi waarbeeld. Ja, en nou met die bjemmen die het al een beetje beginnen te kleuren. Nou ja, dat smiet vers wel weer een hele mooie gezichten op. En verder op sneun en snijm. Dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen. Hoe dijs liek het dan droeg te bloeien. Of moet ik zeggen, sneun het eerste pad van de dij, dan zou er een lichtrip krijnwet te vallen kennen. Maar dat we het zagende wij de dij, dan knapt het waar weer op. Ik dan een 20 graden als maximum temperatuur. En dan op snijn, dan komen steuringswol in de buurt. Als ze u op snijn al breken kennen, dat is nog even de vraag. Maar het snijn liek het ik wil wel een droege dij te wijzen. Maar een mix van wolken en zinnen. Ik dan zo'n jochetje aan 20 graden. Dus het waarbeeld, ja, de temperatuur erin hebben namelijk een letter in de weken, waar we het op. En mij vreet echt als knapste dij van de weken.
1: Tjitske, dankjewel, ontazend.
2: Ja, ontazend.

0: 18 minuten verzonnen. Dit is Friesland van de Mooie. Dat is muziek van Reboelje en Doch de Raaien.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Mooie.
0: Het is het moedingspunt voor de agrarische sector. En had ik een heeg reunieke halte voor toezenden bezoekers. Ik had hoe de agrarische skou in Heerma staat op een jouwer. Morgen is alweer de 12e editie van die agrarische vakbeurs. En joen is de openingsbijeenkomst. Maar het thema AI of de boer, wie staat er aan het roer? De skou had morgen een record aantal standhouders. Want het bent er maar liefst 163. Ik praat erover met beursmanager Ipke Bouwhuis. Bouwhuis, een goeie morgen.
3: Ja, goeie morgen.
0: Een record aantal, zeg ik, van 163 standhouders. Hoe kun je hem die al hier kwijt te herren?
3: Dat is altijd puzzelen. En dat is nou wat het mooi maakt aan mijn werk. Graag zo volle mogelijk standhouders tevreden maken. Want we hebben er heel veel die er komen willen. En we kennen net zien iedereen zeggen, kom maar. Want er is net plakken af.
0: Nee, je mag nog heel tijd naar wachtlijst, begrijp ik, hè?
3: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, ja, er zijn meer die de steen willen dan dat er plak is. Maar het is dus lukt en weer een beetje meer rond te krijgen. Er is wat verhoren in het park. Door de verbouwing is er een parkeerplak aanlijn voor bezoekers. En daar hebben wij iets meer kwijtken.
0: Ja, dus je bent tevreden hoe het Noa's nou is dit?
3: Wij zijn zeker tevreden, hartstikke tevreden.
0: En is het goed hoe daar nog de laatste puntjes op die? Of wat doe je hem dan nog?
3: Ja, de tinten staan al een keer al, dus de tintenbouwers die buffert. En nou kennen de standhouders komen hier en die vullen hun stand om het samen te zitten. Of ze klaren hun tinten om, of ze leveren nog allerlei spullen om hun fjouwkant een beetje te vullen.
0: Ja, dat is een mooie dynamiek die dan loskomt, hè?
3: Dat is een prachtige dag. Iedereen, shop mekaar is er ook bezig. Alles om te klaaien. Ken nog even een praatje, maatje tussentrof. Een soort beweging in het park. Even stilstingen, want ja, filevorming. Alles jet erbij. Dat maakt het zo'n dag. Ik ben eigenlijk hartstikke leuk.
0: Joen is de evening. Ik zei het al, het thema is het broeken van AI. Ken je dat ik vernemen onder standhouders? Dat er meer van die AI-technieken tussen stinnen?
3: Ja, het is eigenlijk zo dat eigenlijk het dat al langs je niet treden ding, wat je misschien wel net vernomen hebt. Maar het speelt al in heel veel takken van de landbouw, dat AI al broek wordt.
0: En wat voor toepassings kun je dan dat zien?
3: Nou, als voorbeeld ziekteherkenning via camera's, maar bestrijding van planten, ziekte. Dat camera's kunnen het herkennen, kunnen het bestrijden. Heel plaatselijk kennen ze dat wel. Dat wordt al tapas, maar camera's die men gebruikt om een koot te kunnen herkennen, wanneer dat hij precies gietjelje. In de vakkerij wordt het al heel volle tapas, maar voorspellingen van de naaikommeling gaan leveren. Dus eigenlijk heel breed al, we dat al erin zet.
0: AI of de boer, wie staat er aan het roer? Wat is voor jou het antwoord?
3: Ik ben dat jong, oud wachtje. Iedereen mag dat voor zichzelf, Jan. Wat mij betreft, bloed de boer baas. De agrarische wereld is springlevend. Er stiet misschien hing je wat donkere wolken boven ons, maar we moeten misschien al zwaarder dat we dit aan de gang houden in Nederland.
0: En wat is verder nogal hier te zien op die skou?
3: Nou, eigenlijk ben er zoveel verschillende mensen die relateerd aan de landbouw werkzaam binnen als stands. Ik heb bijvoorbeeld in een voorbeeldje, wat is noodontwikkeling bij batterijen. Dus er zijn heel veel partijen die de steen willen maar dat soort dingen. En zo hebben we alle jaren weer trends van wat komt er nou weer op bij jou. Ik hier van de grootbanken stiet er nou dit hier voor het eerst, dat ik er nooit stien. Dus die hele landbouw die bloed gewoon bewegen en dat kan wel heel goed zijn.
0: Het kan, alles zit erin om een prachtige editie de weg van de meid.
3: Mijn verwachtingen luidt hegen. Dat wil ik graag, maar het waar zit mooi. Dus ik denk dat wij weer een hele fantastische beursdeel zetten.
0: En morgen, hoe laat begint het?
3: Ja, van Johan.
0: Stiert noteert. Ja. Ipke Bouwhuis, nog een soort succes met de laatste puntjes en een goede evening te wensen.
3: Dankjewel.

0: Bastille en Good Grief.
1: De exacte tijd is...
2: 10 minuten voor zon.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Een bijzonder jubileum, Joert. Bouwbedrijf Oosterhof Holman die zit stil bij de mijlpeel van 1 miljoen kub zon die woon is door de elektrische zonzoeger Henk Piet. Die zoeger is in 2023 in gebruikname bij de Panhuispool in Gariep. En ik praat erover met uitvierder Ruud Huytema van het bouwbedrijf. Een goeie morgen.
4: Ja, goeie morgen.
0: Hoe bijzonder is Henk Piet?
4: Henk Piet is in zoverre bijzonder dat hij elektrisch is. En ja, vrij nee.
0: Ja, want de eerste van in Nederland, begreep ik?
4: Nou, het is net de eerste, maar het is wel niet van de weinigen die transportabel is, zeg maar. Dus ja. Ik kan helemaal uit mijn koren en ik kan ervan werken.
0: En hoe komt die naam? Want hoe komt die naam zo aan Henk Piet?
4: Nou, Henk Piet is van een, die had iets verstandige broer van Leen Holman.
0: Ja.
4: Gewoon die later van Koninklijke Oosterhof Holman. En ja, de familie is altijd heel belutsen bij de bedrijf en bij het ark. En ja, het is een skip met een naam aan, no?
0: Ja, en dat is mooi dan dat die naam zo dan teruggeeft, hè?
4: Ja, precies. Dan moet er al iets meer.
0: En waarin verschilt door de werkwijze van deze zonzoeger met die van de traditionele machines? Je zei het al, hij kan Huttelkoor?
4: Ja, hij kan Huttelkoor, maar het voornaamste is dat hij elektrisch is en daarmee een stuk schiller en stiller. He, dus voor de schepen zeg maar, is dat ja, volle bellen te doen.
0: En hij had nou 1 miljoen kub zon. Als je dat erop tellen, dat is een heel soort. Is dat zo'n 2023? Is dat, ja, ik zit er net in vanzelf, is dat een heel prettig?
4: Nee. Nou nee, dat is een mooie hoeveelheid. Ja, dat is ja, voor u net uitzonderlijk, maar ja, het is een kleine 100.000 per jaar, dat is mooi.
0: Ja, dus het is een mooie opbrengst. We hebben dat zo eigenlijk verbroekt wat boem wordt?
4: Het zal met veel namen gebruikt in de wegenbouw, in Vraburg. Dus uitbreidingen van wenningbouw en dat soort dingen.
0: En je misschien hoort ook even stil bij deze mijlpeel?
4: Ja, zelf. Van wie je dan... eind van de middag dan zijn we op de kant tegen een feestje bouwen. Dus dan nog een hap en drankje en dat soort dingen. Ja.
0: Ja, doe je hem dat vaker met sokken machine of is dit wel uitzonderlijk?
4: Nou, het is wel, ja, maar die machine op zich net, maar van zo'n machine is het wel, ja, wel een mijlpeel, zeg maar. Dus dan, ja, een feestje is altijd leuk, toch?
0: Ja, ja, ja, feestjes mag je vieren, Ruud.
4: Dan moet je altijd omleiding zitten, toch?
0: Ja, maar is het nou extra dat er, omdat die elektrisch is, langer mij kan? Of wat is de levensduur van zo'n machine?
4: Ja, het is volgens mij een slitage, hè, dieselmotoren. De oude zoeker is 5 dieselmotoren. Nou ja, die gaan, zeg maar, om het zien door het materiaal weer oerheilen worden. En dit gaat gewoon hier en hier en mij.
0: Ja, dus
4: het is volgens mij een slitage.
0: Dus ze kunnen heel wat zon winnen?
4: Jazeker, ja, zeker.
0: En orenmachine, had die ook al je familienam? Of is het Henk Piet echt een uitzondering?
4: Ja, dat komt omdat het schip is, hè. Dus normaal hebben we misschien net een naam, tenminste. Nee.
0: Nou, ik wens je een heel soort willen, Joert, met die mijlpeel. En hoop je dat Henk Piet het nog lang volhouden zal, Ruud.
4: Ja, dankjewel. De game voor.
0: Ja. Ruud is van bouwbedrijf Oosterhof Holman, dus van die elektrische zonzoeger Henk Piet. Die zoeger die had dus 1 miljoen kub zon woen. En het is speciaal, want het is een elektrische zonzoeger. Nou, zoals Jocht Isa nog even in de oren media wat hier te melden. En eerst draaien we nog muziek van Roxette. Dit is The Look.

0: 3 minuten voor zon in Friesland van de Moorn. Jij dus de Roxette en The Look.
1: De media van de Moorn.
0: Wat melden de oren media, Isa?
2: Ja, opvallende verhaal. De Italiaanse politie die hier het even ziekje. Want bij een appartement werd een inval dien in Caifano. Dat leidt dicht bij Napels. Daar vonden ze contant geld, wat in het totaal ongeveer 3,2 miljoen euro wie. Maar daarvoor moesten ze nog wel aardig even het appartement terugspeuren. Want dat zie je het goed verstopt. Het zie je het namelijk verstopt achter wand- en vloertegels en in verborgen lades van meubels.
0: Oh.
2: Dan denk ik, als dan een stoel en zit er dan ergens een verborgen laadje in.
0: Ja, dubbele, ja.
2: Best dat dan uithellen. Nou, ik vond het creatief betocht. Maar uiteindelijk...
0: Dat hadden een heel wat biljetten west.
2: Ja, het zien voornamelijk briefjes van 50 euro. Dus dat had heel wat best. De nijste vond ze, die 3,2 miljoen euro, vond ze ook... Olven Rolex horloges, wapens en spullen wat al je te krijgen hier met drugshandel. In totaal had ze 34 meesken oppakt. En deze meesken jaren al je bij een saneemde Angelino clan.
0: Mafia.
2: Precies, ik wil correct zeggen. Ja. En dat valt dan weer onder maffiapraktijken. Nou, de politie had ik heel lang telefoongesprekken en alles aanluisteren. Maar uiteindelijk is het geld en 34 meesken oppakt. En een amateur-archeoloog, die had een mooie dijhoorn. Die wie onderwijs, om natuurlijk wel te ziekje, maar zie een metaaldetector in een veld bij Wesseling. Dat leidt ergens ten zuiden van Keulen, ergens in Duitsland dus. En op een gegeven moment bleun die metaaldetector, die bleun maar piepen. Dus op een gegeven moment had hij maar de autoriteiten inschakelen, want het wie een hele vondst. Uiteindelijk bliekte dus dat hij 934 zilveren Romeinse munten vond hier. En dat is de grootste muntschat uit de tijd van keizer Hadrianus, die ooit in Duitsland voen is. Hadrianus, het zei het me verder niet.
0: Keizer Hadrianus, kist die net?
2: Nee.
0: Ik net.
2: Nou, het scheelt weer. Ik dacht, ik ben wat jonger, ik ken dat weer net.
0: Nee, deze had ik met mij maken.
2: Maar uiteindelijk, wat ik dan wel weer grappig vond, iemand uiteindelijk had dat natuurlijk al je besjoen. En een Romeinse man of vrouw uit het leger, die verdienen ongeveer 300 denarii per uur. En iemand die er heel soort verstand van had, die had het dus even uitzocht. En dat budget dus, wat ze vond haar, dat mat ongeveer 6 keer al het inkomen wezen wat iemand opsparren had van 6 jaar lang, zeg maar, wat er voen is om munten. Dus daar had er iemand...
0: Had hij een hier ontsparen?
2: Daar had er iemand 6 jaar lang al zijn inkomen sparren. En dat is dus die munt, die munten die ze daar voen haar, zeg maar. Dus iemand had er heel lang al zijn inkomen opsparen, of die hier gewoon een heel soort yield. Want het betjutte dus dat het voor die tiert in elk geval een heel soort yield wie.
0: Ja, en dat komt dan nou saffel hier letteren dus weer naar boven.
2: Ja, nou is het ding net zo volle meer waard, maar zult wel een mooi plakje krijgen ergens in een museum in Duitsland.
0: Zijst. Dankjewel Isa. Wij skikkelen even bij Hilversum. Daar zitten collega's van het NOS-journaal van het Orenhuis uit Binnen en Boeteland.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Hey, ik kan hier even stelen het apparaat.
6: Nou dan?
5: Die blam krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten hij wel van die bedrijf al?
6: Nou ja,
5: Hast de jest actie van Omroep Friesland als jongen?
6: Nee.
5: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
7: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
6: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
10: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon mensen zeggen less is more, maar wij zeggen less maar voor. En als Tono thinks dat is crazy, dan mag de radio maar even omhoren. Icehouse en Crazy komt er aan, dankjewel Jetsen.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Ga je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Friesland van de Moor.
5: Mijn Harm Wijstra.

0: eigenlijk ben het hier mij net hoeft. Want het oren gaat eerder een beetje uit. Hè?
1: Harm Wijstra.
2: Ja, dat vind ik toch wel heel leuk. En ik geniet ervan. Ik geniet er gewoon voor de volle 100% van.

0: 10 minuten nog zon, het 84 Icehouse en Crazy.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Wow. Tussen moelen valt er iepen van. Teske klimt in het vleentuig.
0: Het voorlezen van Ben is hartstikke belangrijk. En al hielden we al in het Friesk. De juist aan zijn meerroer in Friesland van de Moorn. En getek hoe het ringen van vogels op Vlieland.
4: Kijk, het eiland is even goed nog breed. En doordat wij, die netten hier op bepaalde plekken in de polder hebben staan. En je hebt er dus geluid bij. Trek je dus die vogels een beetje naar de netten toe.
0: De maasvogel die komt ook nog voorbij. Ik heb hem nog net jet. Hast je hem al zien, Isa?
5: Nee, ik heb hem nog net jet. Nou, ik niet zien.
0: Nee, nou, nee. Ik hoop dat er razend nog voorbij vliegen komt.
5: Zo wel leuk wees, hè?
0: Kist een mooie prijzen winnen als het je maasvogel-apps naar 0620 4 9 9 maar dan moet de vogel eerst vliegen. Isa, wat de vierde nog te melden?
5: Nou, er is een vrouw en die had geen werk meer, totdat ze een hyrox-dien had. En honderden ziekenhoespakjes werden elke week voortgooid in ziekenhuizen. Maar waarom eens? Daar kom ik aan op waarom.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerste paar nou in de kwad. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Een hele goeiemorgen. Nou, het eerste pad van de dag is het droeg en kalm waar, maar je uit een trog zinnen en maximaal 19 graden. Maar zowel de wien als de bewolking zal toenemen, maar in de rin van de middag en begin van de juni een matig wordt krachtige zuidwestenwind en enkele buien, mogelijk met tonger. En letter op de jong, dan krimpt de wien naar het noordwesten en helpt dan even stevig uit met wienpoesters. Verder klettert het op en is het droeg bij dan 15 graden. Morgen droeg waar en vaker zinneskien waar. Een bij de matige ont vrij krachtige noordwestenwind is het dan maximaal zonnetje graden.
0: Ties en Teske, de opvolgers van Tomke, binnen tige populair bij de Pjotterwatersplakken en Bennenopvang in ons provincie. De statuspakketten binnen al honderden keer aanvragen en worden op dit stuit ook volle broek tijdens de les maar voorwieken. Dat is een campagne waarbij het omtinken gevregen wordt van het Friesk voorlezen aan Ben van 12 onder mij 8 jaar oud. Verslagjouwer Wendy Kennedy die zegt bij een Pjotterwatersplak de krilpikjes in Nijbeets en sprut ze mij Hieke Hienstra van de AVOEK.
3: Op het hien van Teske stiet een grut vleentuig. Wow! Tussen moelen valt er iepen van. Teske klimt in het vleentuig.
7: Dat is een startpakket waar ze die zijn Teske voor een vleerende stad maar aan kunnen op de opvang. Mooi een knibbelboek en praatplaten, taalactiviteiten, vestjes. Bij alle thema's die ze al op de opvang broeken. Dus die ik aansluit bij de landelijke programma's, die ze op opvang broeken. En een falesboek, mijn 24 verhalen. En ik poppen van Ties en Teske.
8: Hoe belangrijk is het dat dit soort van materiaal er is om het gebroek en het lezen van het Friesk onder Ben te stimuleren?
7: Ja, nou, elke keer weet denk ik wel hoe belangrijk het falesen is. Dat is voor elke keer, voor alle talen goed. Maar als je wil dat Ben tweetalig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput, in dit geval het Friesk, heel erg belangrijk dat er wat extra omdenken voor is. Omdat ze die taal toch wat minder om haar heen jaren erbij. En ik hield iets minder jaren zillen als ze ouder worden. Dus ja, het begint al jong dat er een soort taal nodig is.
8: Zeg je hem dat hier in Friesland even los van de taal. He, hoe wordt er in toch Frieske ben minder en minder goed lezen?
7: Ja, we hebben vorige week al jaren in dat het met het lezen net zo goed gaat. Dat is bij oudere ben, maar dat zul je in Friesland net oors wijzen als in de rest van Nederland. En dat begint eigenlijk al jong als je een soort mammakoor maar de ben lezen. En dan krijg de ben ik mooi dat lezen leuk is. Krijg je een positieve associatie mooi. Maar lezen en maar boeken. En dat is eigenlijk wel een vereiste als je wil dat bij een letter lezen blauwen. Ja, dat begint dus al jong bij een soort van lezen.
3: Ik moet die wat zien letten. Ties zit in de zandbak en schrikt ervan. Teske loopt hem aan de mouw omheen. Kom Ties.
9: Ik ben Ilse Dam en ik mijn functie hier is assistentleidinggevende en pedagogisch professional. Romke Tomke gong fut. Nou, daar hebben we nog mooi wat nieuw materiaal voor van Ties en Teske. Nou, dat hebben we mooi in de kring het introduceerd en de Ben Wien eigenlijk vond het dadelijk wel heel enthousiast. Ja, dus dat vonden we wel heel leuk.
8: En wat broeken je hem dit als soort?
9: Ja, ik ben dan de Friese leidster en ik broek het eigenlijk alleenig maar. En mijn collega is dan de Nederlandse leidster en die broekt dan bij wat OS.
8: En hoe belangrijk is het echt voor je dat er zulk materiaal is, zoals Ties en Teske?
9: Ja, ik vind het wel heel fijn. Dan had toch even een handvat, waskesbroeken, de verhaaltjes, de filmpjes. Van alles op het digibord hebben broeken met Ties en Teske. Dus dat is wel heel fijn. De praatplaten, ik vind heel leuk. Ben ik heel leuk om naar te zien. Dus die broeken wil ik wel protten.
0: Ties en Teske, de opvolgers van Tomke, binnen dus tieren succesvol.
1: De media van de morgen.
0: Nou, hoe stoort u ziekenhuizen?
5: Dat klopt, ja, want in ziekenhuizen gooien ze wekelijks honderden uniformen voort. En het probleem waardoor dat komt, dat binnen pennen en stiften. En nou, hoe gaat dat dan? Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuws. En ze nemen dan het ziekenhuis in Utrecht als voorbeeld waar ze Delwest binnen. Want volgens mij gaat dat in elk ziekenhuis wel zo. Hel je artsen en dokters, die hel je daar een skinpak op. En midjes werd dat weer in één grote bak gooit. En uiteindelijk gaat die bak natuurlijk naar de wasserij. En bij die wasserij wordt het al je goed checkt op dingen die er nog in zitten. Dus naalden, kladbokjes, sieraden, neem maar op. Maar er is dus één probleem en dat is dus heel hardnekkig op dat apparaat te zien. En dat zijn dus stiften en pennen.
0: Die werden net detecteerd?
5: Die werden heel lastig detecteerd. Ze schreeuwen, we detecteren 99% van de spullen, maar pennen en stiften zijn een hardnekkig probleem. En vooral de impact daarvan. En dat snap ik, want die pakjes, die komen dus uiteindelijk er eigenlijk vaak blauw uit, omdat dat inkt natuurlijk trollekt.
0: Ja.
5: Dus wekelijks binnen ziekenhuizen aardig wat uniformen minder. Omdat ze dus al je blauw weer omkomen en ze kunnen ze natuurlijk net meer in het ziekenhuis staan.
0: Maar honderden uniformen?
5: Ja, in de wieken. Ik dacht eerst nog, misschien per maand of per kwartaal. Nee, per wieken. Maar ja, dat is natuurlijk net alleen nog het ziekenhuis in Utrecht. Dat is hoe het gewoon ziekenhuizen mij berekenen. Maar alsnog, ik vind het een soort. En schande van die pakjes.
0: Ja, toch?
5: En een vrouw die werken bij een makelaarskantoor in Tilburg is ontslaan nadat zij een Hyrox dien hier. En dan denk je, dat is toch prima, maar is het een Hyrox dan?
0: Het is heel populair.
5: Het is heel populair, want inderdaad, bij een Hyrox dan rinst 8 keer een kilometer en tussen trocht, dus al je oefeningen als burpees en weet ik veel wat. Maar die vrouw die hier zich dus ziek meldt, al langere tijd, omdat zij de ziekte van vijver haar zo. En ze zo snel uitput wezen van lietse inspanningen.
0: Ja, dat is dit wel wat heks op een Hyrox.
5: Dan wat ik zees, ik vind een Hyrox net een lietse inspanning inderdaad. Nou, uiteindelijk is het dus op staande voet ontslijn. En het is een heel ding. Maar uiteindelijk had de werkjouwer, dus dit makelaarskantoor in Tilburg, had gelijk kregen, de vrouw mocht ontslijn worden. Vol kreeg de vrouw nog €870 mei als transitievergoeding en €2500 aan achterstallig loon en vakantiegeld. En dan denk ik, fijn dat ze dat nog mij kregen had. Dat zien oer, stiewol, dat ze jin €2500 schadevergoeding nog betalen moest. En ze moest nog €154 waarom betalen voor het opnemen van vakantiedagen. Dus al met al had ze er misschien een paar €100 nog een oor houden. Maar wel een baan minder.
0: En alle tijd om een Hyrox te doen.
5: Maar wel een Hyrox ervaring rijker. En wat tijd om meer te trainen. Nou, mooi mijn naam.
0: Aanzien is dit het verhaal van Gerrit Bochum. Die is al 40 jaar te gast op Vlieland om daar vogels te ringen.

0: Thin Lizzy en The Boys Are Back in Town. En voor de oplettende harker had ik wat oorzet, want ik zocht de appjes binnenstreamen op 0620 Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen en in de omroep app met Wutje Maasvogel.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Als je met Gert haast, dan kiest het Wutje app en dan komt hij in de grote tonnen. En dan in de laatste hoeren van Friesland van de Moon bel je de Maasvogel waarom. Ik wil leuk om het er even bij te vertellen. Bij hem stel je hoort al dat Saïr en Betier erbij best. Vind ik wel leuk. Stuur maar in via de app van Omroep Friesland. Nou, hoe vogels sprutsen, bestelt haar hoe vogels op Vlieland. Het is heel raar dat er geen subsidie voor is voor het ringen van die vogels. Dat zei al eerst Gerrit Bochum. Die komt al 40 jaar op het eiland om vogels te ringen. En door die ringen kunnen wetenschappers informatie achterhalen hoe de vogels staan. Maar ook hoe de verspreiding van bijgelijks ziektes. Het is al je vrijwilligerswerk en dat zou eigenlijk oorsmatten, schrijft Bochum.
3: Kijk, de financiële kosten zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers altijd voor jezelf. De regering sponsort niks. Dus we hebben hier al de ringen die we verbruiken, zeg maar, die moeten we zelf betalen. Dus met excursies vangen we wel geld in. Dus, en als we dan maar genoeg geld binnenkrijgen,

0: belangrijk genoeg beschouwd om daar een subsidie voor te kunnen krijgen?
1: Dat moet je bij de regering weten. Die bepalen waar ze geld aan uit kunnen geven. En tegenwoordig hebben ze allemaal andere prioriteiten.
0: En Staatsbosbeheer, jullie zitten op het terrein van Staatsbosbeheer. Kunnen zij daarin nog een financiële bijdrage leveren?
1: Die doen ook. We krijgen al een bijdrage voor de excursies van Staatsbosbeheer. We zitten voor een gereduceerde prijs in een huisje van Staatsbosbeheer. Dus dat dempt al de prijs. Een hotel is even duurder of een huisje in het dorp. We zitten dichterbij. Dat is ideaal voor het weer dat je weet wat het is. En ja, voor de rest. Kijk, hun geven de faciliteiten. We moeten daar de excursie dan voor doen. Die excursie is dan van 11 tot 12. Dat je het niet altijd hartstikke druk hebt. Want als je in de ochtenduren, zeg maar, vang je meestal het meest en dan zakt het iets af. En af en toe gaan ze hoog over. Ik heb hier ook wel eens dagen gezeten en dan vind je niks. Struiken vol met de bessen en je zegt, ze moeten nog komen. En toen bleek met het radarsysteem dat ze torenhoog overgingen in één stuk door naar Frankrijk, zeg maar.
0: En je doet het al jaren. Wat is er nou zo mooi aan?
1: Nou ja, het eiland en de rust en de vogels gewoon. Het is, ik geniet hier in ieder geval elke dag. Ik zit ver van het dorp af, dus ik heb er niks met de drukte te maken. Dus dat is een heel ander ding. Als je in Amsterdam werkt, dan is dit totale rust.
0: Mooi.
1: Ja, ik geniet altijd hier. Ook al vang ik weinig vogels. En dan smiddags misschien even lepelas aflezen en met andere vogels kijken. Ik heb kleine plevieren gekeken. Dus dan heb je allemaal verschillende soorten.
0: En nou ving ik net ook op dat je wat last hebt van je rug. En dat er dus wel wat kwaaltjes zijn die door het werk van de lange jaren. Hoe lang ga je er nog mee door, denk je?
1: Zolang ik het vol kan houden, zeg maar. Als het hier niet meer gaat, zeg maar. Kijk, het is nu kurkdroog. Maar ja, we hebben ook wel eens jaren. Dan is het heel erg nat, zeg maar. En dan is het allemaal bagger. En als je dan een vogel eruit haalt, dan zuigen je laarzen vast. En als je dan wil lopen, dan blijf je staan. Ik heb ook wel eens gehad dat een bleef mijn laars staan. En dan trapte ik weer in de bagger met mijn sokken. Want dan start je laars er nog. Dus ja, het is altijd heel anders. Kijk, en zolang het nog gaat, gaat het. Ik hoop nog een aantal jaren. Kijk, ik ben nu 69, dus ja, het schiet op natuurlijk.
0: Ja, maar dan kun je nog even mee.
1: Ja, dat hoop ik. We moeten ook elke 3 jaar certificeren bij de VT. Dan ga je maar ook naar een vinkenbaan toe op de vaste wal. En dan wordt er door een examinator wordt er gekeken hoe je vogels eruit haalt, hoe je je hanteert, of je ze op naam kan brengen. Dus alles wordt bekeken. En dan, als dat weer goed is, dan kun je weer 3 jaar krijgen. Elk jaar je vergunning kun je aanvragen.
0: Ik heb het idee dat we je over 20 jaar nog met een scootmobiel hier naartoe zien rijden.
1: Nou, dat lijkt me stug. Misschien kom ik nog wel op het eiland, maar niet meer om te ringen dan.
2: Zei het Gerrit Bochum, zie je verslag jouw Lennart Kingma van de Warrenomroep. Het is al gast weer Jal Wagen, het Nijs-Zuid-Friesland komt er aan.
3: In de toekomst van de jerrebare pleets, hoe komt het met Leonne en Gjald?
4: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderregels. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer op in de route te komen.
3: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: K
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jaren

0: lang.
1: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is nou Jelve 8, het is dier van het Nijs uit Friesland. Kun je eerst even het piepje testen?
7: Oh,
6: ja, nog een keer?
7: Ja.
6: Ja.
7: Tjee. Nou, hij is er.
6: Gelukkig.
7: Goeiemorgen.
6: Voor de mensen die kennen radio aan haar oerlien, hier wij al je rode gloedjes onder uw knopjes.
7: Ja, toen wie het gloedje van RTVNOF.
6: Dat hier uw collega Jitse Alle de Vries die dit programma dan...
7: Ja, u zijn grappen maken.
6: Taret.
7: Nou is het piepke van de omroep.
6: Ja, nou gaan we echt los.
7: Nou gaan we echt los.
6: Het Frieske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen. De Ljouwerse voetballers van LAK Friesia binnen de kreknet in slag om te stunten in de kwalificatie voor de KNVB-beker. Bij de laatste wedstrijd verleer Friesia van Noordwijk. Het waard 1-0. Winst wie ik wil heel bijzonder west, want Noordwijk is koprinner in de derde divisie. Friesia stiet 12e in de vierde divisie. Noord Friesia definitief net mij docht onder het H-toernooi binnen er nog 12 Frieske deelnemers hoor. Jereveen en Cambuur. Nou vreed lotsen ze voor de eerste ronde. De opvolgers van Tomke, Ties en Teske binnen tige populair bij pjuttenboartes plakken en bennen opvangen in Friesland. De starterspakketten binnen honderden keren onvregen en worden op het stuit volle broek tijdens de les maar voorwieken.
8: Op het heen van Teske staat een grut vleentuig. Wow! Tussen moelen valt er even van.
7: Ja, Sagi dat dus bij de Pjutters Battersplak de krielpiekjes in Nijbeets. De Les Ma Foire Weekend is een campagne die het omtinken vreegt voor het Friesk van lezen om ben van 12 onder mij 8 jaar oud. En dat is heel belangrijk, zei het Hieke Rienstra van de AVOEK.
9: Als je wollen dat ben tweetalig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput, in dit geval het Friesk, heel erg belangrijk dat er wat extra omtinken voor is. En dan krijg je de ben ik mooi dat lezen leuk is. Krijg je een positieve associatie mooi lezen en mooi boeken. En dat is eigenlijk wel een vereiste als je wollen dat ben letter lezen blouwen.
7: Bij een container vol voetbalshirts is Baba Bouane uit Burgum naar zijn heiteland Senegal gingen om de band daar te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts en hij is al meerdere keren in Senegal West om ze daar te brengen. Want hij wil graag dat de meesten daar een beter leven krijgen. Zelfs had er het echt net makkelijk hoorn.
10: Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun zeg maar shirtjes geef, mooie shirtjes. En hun worden blij, ik word ook blij van.
7: Zeit Baba Bouane. Hij is van doel om mijn kwatten weer naar Senegal te gaan en wil er zelfs een sportaccommodatie op rochtje. Maar daarvoor zie ik het hij nog vol sponsoren. Hutfietser Thijs Wiersma van Sint-Niek is als 15e eindige op het WK T3 voor junioren in Canada. Hij ging hut van start en hij is zelfs lang de rapste tiert bij de eerste tuskenpunt naar 6 kilometer. Maar in het middelste part van de race moest Wiersma Thijan ons zien meeste concurrenten. Hij die een minuut langer door de race en de uiteindelijke winnaar wie Benjamin Novel uit Spanje. Het WK is nog net dien voor Wiersma. Moest je er rond de start van de wedstrijd op bediek. En vreed komt Jurgen Sommermaan van Frenscher in actie bij de beloften.
6: Dankjewel Isa. Meer Nijs kust altijd te vinden in de app van Omroep Friesland. En ek op omroepfriesland.nl. Dankjewel.
11: Kom, Tongensje is het Westen 4. De knappe klinken hebben rond van agrarisch geschouw op een jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in hier beloft met meer dan 100 standhouders. Jouw winnaar van het welkom van morgensjogen op middags jouwe 5.
12: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Werge.
13: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
14: Friesland van de Moor.
15: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moon. Als een Jochen op een jouwer, de meisjes haar kleren van de agrarische skou met een record aantal standhouders. Maar eerst Jochen wie het waar. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Als alleen Boetenwest?
1: Ja, ik heb alleen Boetenwest en het viel er eigenlijk heel kalm mooi hier op Jereveen. En ja, het zit er wat tussenin. Het echt koud viel het erbij net aan. Maar hoe eerstelijker we komen, hoe leger de temperatuur. Nou, dat is op landelijk niveau XA. Wat dat dan belangrijk is het land echt in twee kleuren opdeeld. Het eerstelijke part van Nederland, daar is het nou 4,2 graden. Wilst het heel in het westen, dus echt aan de Noordzeekant, daar is het nou zegtje en een hele graad. Dus de temperatuurverschil binnen Grut, en dat zie je dan ook heel mooi in de kleurkes. Die temperatuur dan aanjouwen. Nou, in de provincie is dat eigenlijk XA. Op dit stuit een gratis hast, zeg je, een graden op Vlieland. En nog hield hij het olven en een hele graad Friese Pjern. Maar de temperatuur, ja, die het wel lege west al rond de nacht. Bakkeveen 10,6 graden, Friese Pjern hier 11,3 als minimum temperatuur. Grauw ziet dan op Tolle Vroen. En de Pijn 12,2. Dwaai hem hier hast 13 graden als minimum. Maar daar zit de krek nog even onder. Vlieland 15,3 en laagste meer 15,6 als minimumtemperatuur. Nou, die temperatuur die zal zagende bij de man die het wol weer oprinnen. En dat komt omdat we het eerste part van de dag de zinnen dus nou dan wel eens even bij hebben. Maar er bindt er ik al wel wat wolkenvelden bopus provincie. En het zicht, nog hield hij het in het westen, zeker op Skielge. Nou, daar hebben ze nou wat te krijgen met deze, maar verder, het zicht is verder goed. Nou, van de morgen dus droeg en wat wolkenvelden vanuit het westen bij. En van de middag, ja, dan zal de bewolking wat meer taannemen. Dat staat gewoon wat chokken. Dus de zinnekriet hield iets minder rondte. Maar die wind, die hellet erbij, ik hield iets meer aan. En dan hebben we van de middag uiteindelijk een matige, want vrij krachtige, soms zelfs al krachtige zuidwestelijke windsteen. Nou, en dan zei Jelwij de man, of Jelwij de middag, maar ik zei ze, dan komt vanuit het wat westen bij een eerste bui oeskomen. Nou, dat is eerst nog een lichte variant, maar hoe letter op de dijen, hoe voeler dat ze ik worden. En dan is het aan het begin van de juntiet, ja, dan schoot echt dat keldfront voorbij. En dan zoeder ik nog eens even een klaptongen bij, waar ze kennen in het waardgebied. De temperatuur der voor u rint nog op naar zijn 18 of 19 graden. Nou, dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. En dan hebben we, nadat het keldfront oerlutsen is, ja, dan kiet de wien echt even om. Krimpen nemen we dat, of hij heegt eigenlijk naar het noordwesten. Helle trek even flink uit. Maar je wienpoest dus op een rond. Dus ik en zeker niet in het noordwestelijk kustgebied. Nou, en daarna dan heb ik te krijgen mijn brede opklaring. En wordt het wat rustiger in de rin van de nacht. En dan zakken de temperatuur uiteindelijk wel naar een graad als 8. Njochen in het eerstelijke part van de provincie. En een graad als 14, 15 in het westen.
0: Is Monodij dan ik frisser?
1: Ja, het is morgen wel een stukje frisser. En dat komt omdat dan, ik hield niet nog die wien uit het noordwesten bij waait. En we echt wel weer in een koelere luchtsoort zitten. Nou, dat heb ik wel zien vardelen. Want de zinnen die zullen morgen weer volle vaker zien litten. En het bloed morgen de hele dag droeg. Dus hebben we morgen echt een mix van wolken en geregeld zinnen erbij. Nou, dan is het zei jou de man die het al een gratis stretje. En in de midden dan verkennen we rekken harder maar een maximum van zo'n zegtje. Misschien zandje graben. Maar ja, zeker op de rond. Dus dan is de wien nou wel wat vleger. Harm.
0: En de dagen erna, bloot dat dan zo?
1: Ja, het knapt wel aardig wat op. We komen uit een vrij frisse nacht op vrede morgen. Ja, en dan hebben we weer een onvier vanuit het zuidwesten wij, maar warme en week weer wat vochtigere lucht. De temperatuur rint dan weer op en op vrede een prachtige mooie dij, maar een heel soort rondte voor de zinnen en maximum 20 graden. Wel zien in de nacht naar sneun en op sneun betieren morgen, dan loekt er wel weer even een zwakke steuring oor en dan hebben we de eerste part van sneun nog wel een beetje last van, maar nog wel aardig wat wolkenvelden, mogelijk een drip rijnwetter, maar dan in de rin van de duinen knapt het weer op en ook dan is 20 graden het maximum temperatuur op snijn. Is dat ik dezelfde temperatuur en dan heb ik weer een mix van wolken en zinnen. Dus ja, de temperatuur die rint vooral wat op, maar op sneun te morgen even een lichte drip rijn, maar voor de rest vreet een prachtige mooie dij en ook morgen zullen we de zinnen echt alweer wat vaker zien.
0: Nou, dat ben een mooie brugje toch?
1: Ja. Zeker, mooi jest waar. Hè?
0: Ja, heerlijk. Hè? Met die mooie kleuren aan op een BM.
1: Ja.
0: Geniertje. Tjitske, dankjewel. Nog een gedij.
1: Hey, hetzelfde.
2: Waar stem stoop op voor het laatste naar Zuid-Friesland?
3: Wie bent daar Friesen?
4: De actuele sport.
5: Ja, leuk hè?
6: De beste muziek.
7: Beslist.
8: En ik voor...
5: Ja, voor de gezelligheid.
2: Dat is toch Omroep Friesland?
9: Naar mijn mening wel.
10: Want daar is alles voor gespeeld.
11: Dat is mijn mening.
3: misschien dat jou er ook zo tegen de buurt.
2: Dus pak die knop vast op 92.12 FM.
4: Dan moet je nooit weg doen.
2: Ik

0: Ja, ze stieren al 4-4 droeg wat nieuwe muziek aanbelangt. De War on Drugs, Amerikaanse band. Komt een nieuwe album aan en dit is het vaproken daarvan. De nieuwe single, die heet Who's That? Ja, dat is die heren in Friesland van de moment.
1: De exacte tijd is...
0: 16 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de moment.
0: Het is het moedingspunt van de agrarische sector. En had ik een heeg reuniegehalte voor duizenden bezoekers. Ik had hoe de agrarische skou in Heerema staat op een jaar. Morgen is alweer de 22e editie van die agrarische vakbeurs. En joen is de openingsbijeenkomst. Met het thema AI of de boer. Wie staat er aan het roer? De skou had morgen een record aantal standhouders. Want er zijn er maar liefst 163. Ik praat erover met beursmanager Ypke Bouwhuis. Bouwhuis, een goeie morgen.
3: Ja, goeie morgen.
0: Een record aantal, zeg ik, van 163 standhouders. Hoe kan je hem die al hier kwijt heren?
3: Dat is altijd puzzelend. En dat is nou wat het mooi maakt aan mijn werk. Graag zo volle mogelijk standhouders tevreden maatje. Want we hebben er heel veel die er komen willen. En we kennen net zien iedereen zeggen, kom maar. Want er is net plek en af.
0: Nee, je mag nog heel tijd een wachtlijst, begrijp ik, hè?
3: Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja, ja, er zijn meer die de steen willen dan dat er plak is. Maar nou ja, het is dus lukt en we een beetje meer rond te krijgen. Er is wat verhoren in het park. Door de verbouwing is er een parkeerplak aanlijn voor bezoekers. En nou ja, daar hebben we iets meer kwijtken.
0: Ja, dus je bent tevreden hoe het Noa's nou is dit?
3: Wij zijn zeker tevreden. Hartstikke tevreden.
0: En is het Joert Hoedij nog de laatste puntjes op die? Of wat doe je hem Joert dan nog?
3: Ja, de tinten staan al een keer al, dus de tintenbouwers die buffert. En nou kunnen de standhouders komen, Joert, en die vullen hun stand om het samen te zitten. Of ze klaren hun tinten om, of ze leveren nog allerlei spullen om hun fjouwkampometjes te vullen.
0: Ja, dat is een mooie dynamiek die dan loskomt, hè?
3: Dat is een prachtige dag. Iedereen in shop mekaar is er ook bezig. Alles om te klooien. Ken nog even een praatje, maatje tussentrof. Een soort beweging in het park. Even stilstaan. Want ja, filevorming. Alles jet erbij. Dat maakt het zo'n dag. Ik ben eigenlijk hartstikke leuk.
0: Joen is de evening. Ik zei het al. Het thema is het broeken van AI. Ken je dat ik vernemen onderstand had? Dus dat er meer van die AI-technieken tussen stenen?
3: Ja, het is eigenlijk zo dat eigenlijk het dat al langs je niet tweede ding, wat je misschien wel net vernomen hebt. Maar het speelt al in heel veel takken van de landbouw, dat AI al broek wordt.
0: En in wat voor toepassings kun je dan dat zien?
3: Nou, als voorbeeld ziekteherkenning via camera's, maar bestrijding van planten, ziekte. Dat camera's kunnen het herkennen, kunnen het bestrijden. Heel plaatselijk kennen ze dat dan. Dat wordt al tapas, maar camera's die men gebruikt om een koe te kunnen herkennen, wanneer dat hij precies gaat jellen. Nou, in de vakkerij wordt het al heel volle tapas, maar voorspellingen dan, al de naaikommeling gaan leveren. Dus eigenlijk heel breed al, we dat al erin zet.
0: AI of de boer, wie staat er aan het roer? Wat is voor jou het antwoord?
3: Ik ben dat jong, oud wachtje. Iedereen mag dat voor zichzelf, Jan. Wat mij betreft, bloed de boer baas. De agrarische wereld is springlevend. Er stiet misschien, hing je wat donkere wolken boven ons. Maar we moeten misschien al zorgen dat we dit aan de gang houden in Nederland.
0: Wat is verder nogal hier te zien op die skou?
3: Nou, eigenlijk ben er zoveel verschillende mensen die relateerd aan de landbouw werkzaam binnen als stands. Ik heb bijvoorbeeld in een voorbeeldje, wat is noodontwikkeling bij batterijen? Dus er zijn heel veel partijen die de steen willen maar dat soort dingen. En ik heb alle jaren een trendje van wat komt er nou weer op jou? Ik hier van de grootbanken stiet er nooit hier voor het eerst, dat ik er nooit stien. Dus die hele landbouw die bloed gewoon bewegen en dat kan wel heel goed zijn.
0: Ik ken alles zit erin om een prachtige editie de weg van de meid.
3: Mijn verwachting luidt tegen. Dat wil ik graag, maar het waar zit mij. Dus ik denk dat wij weer een hele fantastische beursdel zetten.
0: En morgen, hoe laat begint het?
3: Jelvin Johan.
0: Dus dit noteert. Ja. Ypke Bouwhuis nog een soort succes met de laatste puntjes en een goede evening te wensen.
3: Dankjewel.

0: Madonna en Dear Jessie. Ja, Hendrik die stuurt in een briljantje. Die zet haar mooi die trekkers daar bij de Oatskou. Maar draait hij maar om één ding uiteindelijk. Het binnen bierkens naar haar in. Ja, die pro rekelt niet lekker dat je zo'n Oatskou gewoon haar, Hendrik.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Een bijzonder jubileum, joh. Bouwbedrijf Oosterhof Holman die zit stil bij de mijlpeel van 1 miljoen kub zon die woon is door de elektrische zonzoeger Henk Piet. Die zoger is in 2023 in gebruiknaam bij de Panhuispool in Gariep. En ik praat erover met uitvierder Ruud Huytema van het bouwbedrijf. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe bijzonder is Henk Piet?
3: Henk Piet is in staat weer bijzonder dat hij elektrisch is. En
0: ja, fijn heen. Ja, want de eerste van in Nederland, begreep ik?
3: Nou, het is net de eerste, maar ik wil niet van de weinigen die transportabel is, zeg maar. Dus ja. Ik ken helemaal uit mijn koor en ik ken ervan werk naar werk.
0: En hoe komt die naam? Want hoe komt die naam zo aan Henk Piet?
3: Nou, Henk Piet is van een naar de jaar die het verstorene broer van Leen Holman.
0: Ja.
3: Gewoon die vader van Koninklijke Oosterhof Holman. En ja, de familie is altijd heel belutsen bij de bril en bij het ark. En ja, het is een schip met naam aan. No?
0: Ja, en dat is mooi dan dat die naam zo dan trogeert, hè?
3: Ja, precies. Dan doet er al iets meer.
0: En waarin verschilt nou de werkwijze van deze zonzoeger met die van de traditionele machines? Je zei het al, hij kent Uttelkoor?
3: Ja, hij kent Uttelkoor, maar het voornaamste is dat hij elektrisch is en daarmee een stuk schiller en stiller. He, dus voor de schipper zeg maar, is dat ja, volle bellen te doen.
0: En hij had nou 1 miljoen kub zon. Als je dat optellen, dat is een heel soort. Is dat zo'n 2023? Is dat, ja, ik zit er net in vanzelf, is dat een heel prettig?
3: Nee. Nou nee, dat is een mooie hoeveelheid. Ja, dat is ja, voor u net uitzonderlijk, maar ja, het is een kleine 100.000 per jaar, dat is mooi.
0: Ja, dus het is een mooie opbrengst. We hebben dat zo eigenlijk verbroekt wat boem wordt?
3: Ja, het zal met voornamelijk gebruikt in de wegenbouw, infrabrukken, dus uitbreidingen van wenningbouw en dat soort dingen.
0: Je misschien hoort ook even stil bij deze mijlpeel?
3: Ja, zelf. Van midden dan, eind van midden dan zijn we op de kant even een feestje bouwen. Dus dan nog een hap en drankje en dat soort dingen. Ja.
0: Ja, door je hem dat vaker met sokken machine of is dit wel uitzonderlijk?
3: Nou, het is wel, ja, maar die machine op zich net, maar van zo'n machine is het wel, ja, wel een mijlpeel, zeg maar. Dus dan, ja, een feestje is altijd leuk, toch?
0: Ja, ja, ja. Feestjes mag je vieren, Ruud.
3: Ja. Dan moet je altijd een leerling zitten, toch?
0: Ja, maar is het nou extra dat er, omdat die elektrisch is, langer mij kan? Of wat is de levensduur van zo'n machine?
3: Ja, het is volgens mij een slitage, hè. Dieselmotoren, de oude zoger, die zijn dieselmotoren. Nou ja, die gaan, zeg maar, om het zien door het materiaal weer oerhellen worden. En dit gaat gewoon hier en hier en mij.
0: Ja, dus
3: het is volgens mij een slitage.
0: Dus ze kunnen heel wat zon winnen?
3: Jazeker, ja, zeker.
0: En orenmachine, had die ook al je familie nam? Of is het Henk Piet echt een uitzondering?
3: Ja, dat komt omdat het schip is, hè. Dus normaal heel de machine net een naam, tenminste. Nee.
0: Nou, ik wens je een heel soort willen, Joert, met die mijlpeel. En hoop je dat Henk Piet het nog lang volhouden zal, Ruud.
3: Ja, dankjewel. De game voor.
0: Ja. Ruud is van bouwbedrijf Oosterhof Holman, dus van die elektrische zonzoeger Henk Piet. Die zoeger die had dus 1 miljoen kub zonwoen. En het is speciaal, want het is een elektrische zonzoeger.
1: De media van de morgen.
0: Zorg het eindbesluit van deze oer, Friesland van de morgen, even in de oren media. Isa, wat melden die al, hè?
4: Nou, begin het haar, oer iets werk, had ik er al een tink op kriegelig van weer.
0: Oh.
4: Maar dat is een Rubik's Cube. En het gaat dan om een treien Rubik's Cube. En ja, had ik er al een tink, dat goed, dat mast. En dat schijnt voor sommige mensen heel ontspannend te wijzen. Nou,
0: dat vind ik heel irritant.
4: Ja, ik ken het ook net. Dus dan is het natuurlijk ook al meteen minder leuk. En nou ben ik 26 en ik ken het net. Maar Lian Yunxi uit China is 20 jaar jonger. Ze is namelijk 6 jaar. En die is wereldrecordhoudster met die cube. En dan mist zij's en
0: ja.
4: dan denk je, nou, dan doet dat wel aardig vlot. Nou, ik zeg die tien, nou vlot, het is bizar bijna. Ik is dat die net voorstellen. Maar ze had in drie dagen had ze 2 keer het record verbrutsen. Ze begon met 4,2 52 seconden.
2: Hé?
4: Dus dan dost dus in minder dan 4. Ja, ik had het, ja, het is jammer dat ik het filmpje net Shenlit ken, maar dat famke, dat doet voor,
0: dat
4: die doet voor mijn gevoel
0: drie
4: keer en draai en hij zit. Terwijl die handen al op verschillende plakken gingen. Dus het gaat zo mega snel. Maar uiteindelijk verbeterde ze hij het echt nog naar 4,22 seconden.
0: Oh, oh, oh.
4: Dus zij is hier. Bizar. En ze is zijs hier. En ze beheerst dus nogal tretje hoe het algoritme om zo'n kubus dus op te lossen. En het Arune hier oefende ze dan ook 2 à 3 oeren dijs. Nou, had ik daar al een ding, dat is 3 oeren op een dij. Maar zo'n ding dwaan de bist van, nou, hoe kan dit beter, hoe kan dit sneller? En dan binnen 4 seconden had ze zo'n ding oplost, ja.
0: Bij mij leidt er net 10 minuten tot Ruud in, hè?
4: Ja, nou, het is maar goed dat wij net zo'n ding in huis.
0: Het is wel knap, ja, het is heel knap.
4: Ja, het is bizar. En voor een automobilist in Den Haag, wie het een minder dij, Arune Vreed, controleren de handhaving, of de politie, hier een grote handhavingsactie in Scheveningen en Duindorp. En daar kwam een man, en die wat ik controleren. Die man die mij krijgt wat minder yield, bij die controle weer fut. Want die automobilist in Den Haag, die kwam er dus, wat controleert. Maar het bleekte dus dat hij een hele grote IP-steende belastings achter. Nou, neem ze dat eigenlijk?
0: Een betellingsachterstand.
4: Ja, nou, dat werd zocht ik.
0: Hij heel, heel lang in belasting betalen.
4: Ja,
0: en dus dan ik wel eens je boeten liaut, hè? Dan had je op naar je hurde griep gaan.
4: Nou.
0: Bij iets zien en dan stond er zo'n scanner van de belastingdienst.
4: Als nog een achterstand hast, pas op dus.
0: Ja, ik weet net waarom dat ze dat richting de Frieske woorden toch?
4: Nee. raar.
0: Ik zie ook een kausaal verband.
4: Ja. Maar dan denk ik dat het om een paar duizend euro. Nou, deze man die mocht dus uiteindelijk weer vertrekken, omdat hij het dus direct betellen, maar het ging net om een paar duizend euro. Het ging om 100.000 euro.
0: En die tikken die zo.
4: En die tikken die dus zo. En toen dacht ik dus, die man had dus gewoon dat bedrag gewoon rustig op zijn bank gewoon en toch, jong, ik betel je het voor. Hoef ik in elk geval met mij, gee ik weer voort.
0: Een ton.
4: Bizar. Nou, in het totaal hier ze uiteindelijk 38 voertuigen aan ze onhouden. Roem 190.000 euro aan belastingsschulden is uiteindelijk in.
0: En toch van die man.
4: Nou, precies. Dus zo'n 30 van die meesten hadden in totaal 90.000 betellen. En die man 100.000. Ja, bizar verhaal.
0: Het is alweer 8 uur, dus wij zien je contact met Hilversum, de collega's van het NOS-journaal.
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
5: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
6: En op sneur om 8 en 12 uur.
1: Nou in Friesland.
7: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
6: Maar Nijs, dat telt.
1: Sport, die libbet.
8: Promotie, dat is ook promotie.
6: En het waar dat erom komt.
9: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stooieren worst.
6: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou in Friesland.
10: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit je goed.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
11: Naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
13: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker had.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toe in toekomst keren.
16: Waar kan ik veel over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen des alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
13: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
19: Bouw of metaalproject?
20: Staal Digitaal.
19: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Kom je mik ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyhopfeest in Hardwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyhop.frl.
19: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
22: Sit van der Linde met het NOS-journaal.
2: De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
7: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
2: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik geef mij de laatste woorden van Friesland van de Moorn. Al jaren ben de enorme pjallen op de Brede Plaats. Mensen in Frensje net naar het zin. In 2023 werd het plein zelfs beneemd dat lelijkste stikje van de stad. En twee lino bepaalde de gemeente hier unaniem dat die pjallen verdwijnen moesten. Maar hoe kan het dat ze er nog altijd in zinnen? Dat is dadelijk zien Friesland van de Moorn. En er is muziek van Toto. Stop loving you. Komt erop.
14: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsingen.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Nou dan?
20: Hast de Yes-actie van Omroep Friesland als jongen?
17: Nee.
20: Nou, dan zoek Terna gauw even naar Sjen.
22: Deze Yes profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Friesland van de Moorn.
24: Mij Harm Wijstra.

0: 10 minuten naar 8 met Toto en Stop Loving You.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Wow! Tussen moelen valt er iepen van. Teske klimt in het vleentuig.
0: Het verlezen van Ben is hartstikke belangrijk en al heel wel in het Friesk. Daar staan ze meer over in Friesland van de Moorn. En we praten met een bekende Senegalees uit Burgum, die bij een container vol voetbalshirts naar zijn heitelang hier.
4: Hallo allemaal, Aguia. Ik ben Baba. En ik doe een project, de kleding verzamelen, voetbalkleding. Ook andere kleding verzamel ik ook en breng ik naar Senegal om kinderen daar te helpen.
0: En Isa Visser, die er direct nog heel dit bij. Isa, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Ja, ik had de kranten er even bij gepakt. En voordat we naar de Friese kranten gaan, beginnen we bij de landelijke. En we hebben het onder horen hoe de beweegmidje voor Oderijn. En geen druppel en drank en drugs achter het stuur. En daar is zo'n trijekwart van de Nederlanders wel voorstander van. Maar of dat helder is, is nog wel één grote vraag.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwartnoot, Sjitske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Een hele goeiemorgen. Nou, het eerste part van de dag is het droeg en kalm warm, maar Utrecht zinnen en maximaal 19 graden. Maar zowel de wien als de bewolking zult toenemen, maar in de rin van de midden en begin van de juni een matig ontkrachtige zuidwestenwien en enkele buien, mogelijk met tonger. Let erop, jong, hegen de wien naar het noordwesten en hel het dan even stevig uit met wienpoesters. Verder klettert het op en is het droeg bij zo'n 19 graden. Morgen droeg en vaker zinnen skien waar. En bieden matig rond vrij krachtig en wat westenwin is het dan maximaal zandje graden.
0: Twee jaar nadat de gemeente hier van Waardhoeken unaniem bepaalde dat de grote pjellen verdwenen wassen van de brede plaats in Frentjer, is er van Voortheiljen nog hield dit geen sprake. Sterker nog, het liek erop dat die megapjellen nog wel even een skofje steen bleven. Simon Hofman van de lokale omroep Zilt, die volgt het dossier. Goeiemorgen, Simon.
7: En goeiemorgen, Harm.
0: Ja, hoe zorgen die pjellen er precies uit voor de mensen die ze net kennen? Want die binnen echt mega, toch?
7: Die binnen wel echt mega, ja. Ik zorg een beetje als twee grote grieze skipsmasten die het wat uit dat plein steken. Daartussen hingen kabels, dus het is voor krek als eerste in de haven. Die ding binnen ongeveer zo heen de wiesjes van de Martinetjerken. Die zit in ijs. Dan is het ook een meter als 30. Dus eigenlijk een enorme ijzeren constructie die het over dat plein hingen.
0: Ja, je kinderen net oors heugen dat ze er stenen. Waarom stier ze er eigenlijk? Waarom is ze er kaam?
7: Ja, als we binnen in 2013 hadden ze stenen al even. Het originele idee was toen, dan kregen we er een tent in hangen. Bij evenementen, zo'n 5 keer in het jaar het idee. Dan kreeg ze dat hele plein door kappen, stier elke keer droeg. Maar ja, in de praktijk bleek het werd aan bebroekt. In 2022 één keer, in 2024 heel dol met meer.
0: En waarom wil de gemeente hier ze er nou bij gaan?
7: Nou ja, allereerst, de functie is dus al voort. En ja, dat vind ik net mooie meisjes. Het eerste, het zijn twee enorme ijzeren pjel midden in historische binnensteden. Daarvan heeft de gemeente er zijn, het is een Gries. Maar daarvan heeft bijvoorbeeld ik Frensje er zijn. Dit maakt echt wat oors. Daar hebben ze de mispoel voor gekregen. Een soort negatieve prijs om te zeggen, toch hier wat oor. In het natuurrapport zie ik al, de enige functie van die pjel is nog het vergriemen van een mooi plein. Oftewel, er zijn weinig fans nog.
0: Ja, nou, dat de twijlien dat de Rier dat unaniem bepaald had. Is het nou zo'n regen om die dingen erbij te krijgen?
7: Ja, je zoon zegt dat je naast me al genoeg te zeggen nog in. Maar nee, dat is wat lastiger. Want ja, het heeft nog een functie. In de kabels tussen de pjellen hingen de verlochting. Nou ja, dan kun je zeggen, die hebben we toch voort. Dan heeft een keer een proefdien, het nog een nacht uitzetten. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan zitten mensen het veld minder veilig, de sfeer is minder noffelijk. En op San Centralplein in het uitgangsgebied, wat dat liever wil. Dan kun je, ik zeg ze, we hingen hier naar je jocht op. We zijn er een lantiernpijlendel, ik neem maar wat. Maar de gemeente zei, we willen die hele binnenstad oppakken en aast de brede plaats ik. Maar daar hebben we dan geen plan voor en ook geen geld. Dus dan kan ik ze wijzen dat we nou voor del zetten wat Oetraai hier weer plat had. En dat is ik zonde van geld. Dus eigenlijk is de boodschap, let dus eerst even nadenken over ja, wat er op die brede plaats gebeuren maakt. En dan zullen we wel naar die pjaan.
0: Wat is dan die inschatting? Hoe lang blijven die pjaan daar nou nog staan?
7: Ja, het zoe kinder dat de gemeente hier nou toch zei voor termijn, dat hebben ze er net voor niks unaniem dienen. Maar ja, er hingen hier wel risico's om, er hingen hier dubbele kosten om. Of de veiligheid wordt minder. Ja, dus of de gemeente hier maakt nog een trucje hebben dat ze op een hele goedkope manier de jocht opzetten kunnen. Maar oors denk ik dat de stegen nog langer toe uit het hak hoort.
0: Simon Hofman van Omroep Zeil Tiergetank.
7: Gedag in Haarlem.
2: De media
1: van de Moorn.
0: Geven wij de kranten.
5: Ja.
0: Wat had hij te melden, de landelijke kranten?
5: We pakken de landelijke kranten. We beginnen hier bij De Trouw, hakje van mij. En ja, blijven meedoen en blijven bewegen. Dat stond centraal op de Wereld Alzheimer Dag. We beginnen het haar over de Wereld Alzheimer Dag. En De Trouw schroot hier over een beweegmiddag. Dat is een beweegmiddag voor ouderen. Of meesken die mantelzorgen binnen. Of gewoon meesken die hardensteun betjoegje willen. En op die beweegmiddag komen ze aan. Het is eerst gewoon heel laagdrempelig. Even praten, even binnenkomen. En daarna nemen ze plak en gaan ze in beweging. En dat doggen ze net stand. Want dat is voor gewoon ouderen soms wat te gevaarlijk. Dus dat doggen ze zittend.
0: Oh ja.
5: En zittend krijgen ze al je van die buizen, bollen in hun hoorn. En dan gaan ze oefeningen met wan. Dus op een gegeven moment de muziek hier aan. En wat krijg je dan voor muziek? Natuurlijk jaren 60 en 80 muziek. Want ja, past wel een beetje bij de doelgroep.
0: Wat nostalgische muziek.
5: Precies, ja. Als we Roxy Dekker op doggen, dan doen ze dat denk ik ook net, net heel lekker. Maar en op de beat van de muziek gingen ze mij zien aan los. En verskaten Audrein Komedel, Jos van 84, maar ik Lara van 79 en ik Anne van 72. Maar sommigen die zitten er dan dus op die stoel, maar die ben nog best vrij fit. Want hier vertelt zij dus, Anne van 72, vertelt iedere ochtend fiets ik een uur en thuis loop ik op de loopband. En dat helpt mij om scherp te blijven. Dus zo'n actieve middag vind ik fijn. Nou, ik dacht als 72 bist en nog elke dag een uur op de fiets zit en ik nog wel wat stappen zest.
0: Daar teken ik voor.
5: Dan is wel aardig fit.
0: Ja.
5: Ik vond wel een mooi voorbeeld van dat je dus ouder binnen, maar ik nog best in beweging wijzen kunnen.
0: Een voorbeeld voor oren.
5: Nou, misschien wel, ja.
0: Ja.
5: En wat hebben we hier? De AD pak ik er nog een bij. Want drank en drugs in het verkeer. Nou hielden er natuurlijk, 0,5 promiel. En, dat is voor als het al een ervaren bestuurder bent. Als het, hoeveel en was dan ik wel in Riebewies, hè?
0: Ja, ik ga nog zo'n. Ik ben wat ouder dan jij. Ik mij in je haar, zeg maar.
5: Oh ja.
0: En door mij is daar ook niks meer, toch?
5: Nou, ik haam nu al bijna een jochen hier. Dus oh, ik denk, nou misschien.
0: Ja, dan mij is misschien ook in je haar, maar beter is van net.
5: Nee. Nou, het binnen in elk geval, nou mij is nog iets haar. Hier is het volgens mij als het ervaren bestuurder is, twee glazen. En als de jonge bestuurder is, is het 0,2 promiel. Nou, ik denk, het is een pisslokken, denk ik. Dus kist het beter net van. Maar, geen druppel drank en je spoortje drugs. Daar is dus trijekwart van de Nederlanders is daar wel voorstander van. Die suggen san zero tolerance beleid, suggen dat wel zitten. En dan denk je, nou, al trijekwart van de Nederlanders het zit een shit. Waarom net?
0: Maar?
5: Maar, er komt inderdaad een maar achter. Want, de politie shit nog best wel wat, wat gedoe daarin. En dat is vooral omdat voor harden de werkdruk tegen omheen keert.
0: Die kan het handhaven niet.
5: Het is lastig te handhaven, inderdaad. Want er komt voor hun dus een soort werk bij. Maar daarnaast, ze beginnen dan bij de drugscontroles. Dat toch is een trog bloedaanname. Die bloedaanname moet naar het laboratorium. En dat wordt natuurlijk best wel een tiertje. En plus, het kost een soort tiert.
0: Ja.
5: Dus, dat kost voor harden extra tiert, extra werk. En zij zeggen, dan kiest een speekseltest wel, maar die is net altijd accuraat. Dus dan kan het wezen dat het op zo'n moment iets zeist zien iemand, terwijl dat misschien helemaal net klopt.
0: Hey.
5: En ook bij alcohol verwacht je ze probleem, want bij een ademtest kunnen de lege waarden soms net heel dal accuraat wezen. Dus voor hun leidt een nulnorm eigenlijk tot meer werk en gedoe. En ze zeggen ook nog, politie vraagt zich vanwege belastingpersoneel ook af of het wel haalbaar is. Want ja, al die extra boetes en ding, dat moet natuurlijk ook verwerken worden.
0: Ja, dat wel, ja.
5: Dus ik dacht het is wel een mooi plan, maar het bleek het nog wel wat eerdingde fotenta.
0: Nou, ik wie al aan de simmer in Slowakije. En daar had ze dat dus ook, dat zero tolerance.
5: Ja.
0: Maar ik dwars super. Nee, ik dwars eigenlijk net meer een bierke te nemen.
5: Nee, dat snap ik.
0: Want op alle hoeken die daar wel een politieauto.
5: Ja, voor degene die denkt, ik ken wel INH als ter dus bist, dan zoek ik het risico ook net nemen.
0: Dan bist er even weer kwijt. Dus dat had er helemaal hopen.
5: Want dat was niks hoor.
0: Ik had niks hoor.
5: Wilstel want de auto in wist.
0: Ja.
5: Nou,
0: keurig. Dus het kind dus hoor. Het kind dus hoor. Ja.

0: Somber en Undressed, wie een van zijn eerste hits had er nou al een heel soort scoort. Takamir komt direct van Rieke Concerten naar Nederland. Voor de mensen die denken van, we ook wel rennen. Nou, die melodie wordt verkocht. We zullen het wat oors houden. Baba!
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Nou, mensen die de tierlijnen willen zien, maar die show was voorbij komen. Babatjar Babuana uit Burgen. Hij is van een van al je filmpjes op internet. Hij wennet in Burgen, maar hij komt van Senegal. En in zijn heitelon is hij nog net vergeten, want hij gaat er geregeld heen. En dan neemt hij altijd wat mij, want hij sammelt voetbalshirts. Verschieten of oude voetbalshirts die nog wel te broeken binnen. Van de band daar in Senegal. En kwartlien had Baba daar ook weer west.
3: Ik ben net terug uit Senegal. Heb duizenden shirts gebracht in een container. Bijna een half container vol met tenues. Dat ik heb verzameld van clubs, amateurclubs, profclubs. Net als SC Heerenveen, PEC Zwolle. En hoe ik in Senegal heb ik duizenden kinderen blij gemaakt. Ik doe dit al 8 jaar nu. En ik maak kinderen daar blij. En ik zelf word ook blij van om wat te betekenen in het land van mijn afkomst, Senegal.
2: Want dit was alweer de 4e keer. Hoe was het op dat moment, omdat die kinderen doen die shirtjes aan, om hun dan zo blij daar te zien?
3: Ja, dat doet me echt heel erg blij. Ik word heel blij van om kinderen blij te zien. Net als ik vertel...

0: maakt me echt blij. Dat maakt me echt. Zo ben ik ook. Zo wil ik ook leven. Solidair leven. Een beetje kinderen helpen die arm zijn, die niet veel hebben.
1: Want je hebt ondertussen ook alweer een paar tassen hier staan, maar het gaat maar door en het gaat maar door. Hoe voelt dat zoveel mensen jou zo goed weten te vinden waar hun oude shirtjes van de clubs heen kunnen?
0: Ja, gaat maar door. Ik heb net ook deze shirtjes gekregen van VVT. Dus dit is de eerste lading nu. En er zijn ook andere clubs die mij benaderen om shirtjes te brengen. En gaat maar door. Ik ga niet stoppen. Ik vind dat mooi om te doen. Ik vind dat echt leuk om te doen. Ik vertel het altijd. Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun, zeg maar, shirtjes geef, mooie shirtjes, en hun worden blij, ik word ook blij van.
2: Ja, Baba uit de Burgum is blierd. Hij is van doel om in kwaad wennis heen gehaald te gingen. En hij wilde direct nog zelf een sportaccommodatie brioftje. Maar daarvoor ziekert hij nog wel sponsoren. Het is alweer haast Jalvin Jon. Dat we het Friske Nijs op een rietje zetten. Ik heb hem naast vroeger ook nog weer in de reprise. Heel soort mensen hadden het wordje appt. Als dat dien haast, dan zoek de telefoon maar even in de buurt horen. Want het kan maar zo dat we daar weer rondbellen. En dan meestal greep je in de reprise kloos dwaan van Friesland van de Moorn. Daar zit een t-shirt of een thermoskanne in. Zo de telefoon in de buurt.
3: Wat is die Nijs van deze week?
4: Dat is nogal iets prutsen.
3: Bijzonder?
5: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
6: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
7: Ik word er blij van.
6: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
8: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
6: Debat en opinie op radio.
7: Ja, klopt.
9: Maar ik op de televisie.
6: Sjoch mij op Snijn te middy bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
5: Dat maakt het extra spannend.
9: Bureau de Vries.
7: Ah. Is dat zo?
10: Dat is niet anders.
9: Nee. Op de radio.
6: Precies. Maar ik op televisie.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Wil je kunnen facebooken op je mobiel en facetimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat? Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Hey Remon!
15: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
14: Hey Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
2: Het is nou Jalvin Jon. Het Nijs uit Friesland. Isa Visser, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Drie van Steert had voor eerst een streek zet troch een jedere uitspraak van de rjochter oer een dongvergister in Tjemarm. Die rjochter hie zei dat de vergister te grut wijze zou en dat de vrachtwijn vol met dong voor oerlestvarkje zoen. Maar drie van Steert zei nou dat onderzoek aantoont dat de nije vergister binnen de normen bloedt. Deze uitspraak is nog net definitief. Daarvoor is eerst nog een saneemde booienprocedure nodig. Omwenners denken dat er nog een kans is dat die procedure daarvoor zwartje kind dat de vergister alsnog verbinden wordt. Bij een grutte hijskraan binnen in Dokkum de klokken van het carillon werden rondplaatst in de toer van het Stedhoes. In maaien wien ze de ruttakelen voor onderhoud en restauratie. Dat werk je bij de grutschalige restauratie van het Stedhoes. Het is de bedoeling dat het klokkenspul met kwattenwet

0: Bruyère is. Het is heel raar dat er geen subsidie is voor het ringen van vogels op Flylân. Dat zei vogelringer Gerrit Bochum.
1: Kijk, de financiële kosten zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers altijd voor jezelf. De regering sponsort niks. Dus we hebben hier al de ringen die we verbruiken, zeg maar, die moeten we zelf betalen. Dus nou ja, dat is jammer natuurlijk.
0: Bochum komt al 40 jaar op Flylân om vogels te ringen. Troch de ringen kunnen wetenschappers informatie achterhalen hoe de vogels staan, maar ook hoe de verspreiding van bepaalde ziektes. Hutfietser Thijs Wiersma van Sint-Niek is als 15e eindige op het WK tiertrien voor junioren in Canada. Hij ging hut van start en hier zelfs lange tiert de rapste tiert bij de eerste tussenstaan staan naar 6 kilometer. Maar in het middelste part van de race moest Wiersma Thijaan ons zijn meeste concurrenten. Hij ging een minuut langer door de race en de uiteindelijke winnaar wie Benjamin Novel uit Spanje. Het WK is nog net tien voor Wiersma. Moorn zit er op de start van de wedstrijd op het diek. En vreed komt Jurgen Sommermaand van Frenzier in actie bij de beloften.
2: Dankjewel Isa. Meer nieuws gestalt in Fini News app en ik op omroepfriesland.nl.
3: Hey, hey! Ik kan niet even stieren met het apparaat.
4: Nou dan?
3: Die blerm krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten hij wel van die bedrijven al?
4: Nou ja,
3: Hast de jest actie van Omroep Friesland als jongen?
4: Nee.
3: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
5: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je rijdt omroepfriesland.nl/reclame.
6: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
7: Goeie, het werd teerd om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Ontzien.
8: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: Thuiskomen is in het binnenkomen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jouwt. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
10: Is jouw keusgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
11: Kom tongens je 21 vier. De knappe klinkerbron van agrarisch geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in ieder loft met meer dan 100 standhouders. Jo, winnen van het welkom van morgens Johan op middags Jouwer 5.
12: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergi.
13: Friesland van de Moor.
14: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Nog een liedje aloer Friesland van de Moor. We hadden daar nu Ties en Teske. Dat zijn de opvolgers van Tomke. Wat had ik nog hoe het ringen van vogels op Friesland. En hoe vogels prutsen. De winnaar van de Moasvogelsactie. Die komt ook voorbij. Maar eerst het waar. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
2: Een hele goeiemorgen.
1: Als alleen Boetenwest?
2: Ja, ik heb alleen Boetenwest en het viel dan eigenlijk heel kalm mooi hier op Jereveen. En ja, het zit er wat tussenin. Het echt koud viel het erbij net aan. Maar hoe eerstelijker we komen, hoe leger de temperatuur. Net als op landelijk niveau XA. Wat dat dan belangrijk is het land echt in twee kleuren opdeeld. Het eerstelijke part van Nederland, daar is het nou 4,2 graden. Wilst het heel in het westen, dus echt aan de Noordzeekant, daar is het nou 16,5 graden. Dus de temperatuurverschil binnen grut. En dat zie je dan ook heel mooi in de kleurkes. Die temperatuur dan aanjouwen. Nou, in de provincie is dat eigenlijk XA. Op dit stuit een gratis haast 16 graden op Vlieland. En nog hield dit olven en een hele graad in Frieske Pjern. Maar de temperatuur, ja, die het wel lege west al rond de nacht. Bakkeveen 10,6 graden. Frieske Pjern hier 11,3 als minimumtemperatuur. Grauw ziet dan op Tolle Vroen. En de Pijn 12,2. Dwaaiem hier haast 13 graden als minimum. Maar daar zit de krek nog even onder. Vlieland 15,3 en laagste meer 15,6 als minimumtemperatuur. Nou, die temperatuur die zal zagende bij de man die het wol weer oprinnen. En dat komt omdat we het eerste part van de dag de zinnen dus nou dan nog wel eens even bij hebben. Maar er bindt er ik al wel wat wolkenvelden op uw provincie. En het zicht, nog hield dit in het westen, zeker op Skielge. Nou, daar hebben ze nou wat te krijgen met deze, maar verder, het zicht is verder goed. Nou, van de morgen dus droeg en wat wolkenvelden vanuit het westen bij. En van de middag, ja, dan zal de bewolking wat meer taannemen. Dat wordt wat staat gewoon wat chokken. Dus de zinnekriet hield iets minder rond. Maar die wind, die helle te bij ik, hield iets meer aan. En dan hebben we van de middag uiteindelijk een matige, want vrij krachtige, soms zelfs al krachtige zuidwestelijke windsteen. Nou, en dan zei Jelwij de man, of Jelwij de middag, maar ik zei ze, dan komt vanuit het wat westen bij een eerste bui oeskoen. Nou, dat is eerst nog een lichte variant, maar hoe letter op de dij, hoe voeler dat ze ik worden. En dan is het aan het begin van de juntiert, ja, dan scoot echt dat keldfront voorbij. En dan zoeder ik nog eens even een klaptongen bij wijze kennen in het waardgebied. De temperatuur der voor u rint nog op naar zijn 18 of 19 graden. Nou, dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het hier. En dan hebben we, nadat het keldfront oerlutsen is, ja, dan kiet de wien echt even om. Krimpen nemen we dat. Of hij heegt eigenlijk naar het noordwesten. Helle trek even flink uit. Maar je wienpoest dus op een rond. Dus ik en zeker niet in het noordwestelijk kustgebied. Nou, en daarna dan heb ik te krijgen mijn brede opklaring. En wordt het wat rustiger in de rin van de nacht. En dan zakken de temperatuur uiteindelijk wel naar een gratis 8. Njochen in het eerstelijke part van de provincie. En een gratis 14, 15 in het westen.
1: Is Monodij dan ik frisser?
2: Ja, het is morgen wel een stukje frisser. En dat komt omdat dan, ik hield niet nog die wien uit het noordwesten bij waait. En we echt wel weer in een koelere luchtsoort zitten. Nou, dat had ik wel zien vardelen. Want de zinnen die zullen morgen weer volle vaker zien litten. En het bloed morgen de hele dag droeg. Dus we hebben morgen echt een mix van wolken en geregeld zinnen erbij. Nou, dan is het Sajewa de man die het al een gratis stretje. En in de midden dan verkennen we rekken harder maar een maximum van zo'n zegje, misschien zandje graben. Maar ja, zeker op de rondes, dan is de wien nou wel wat vleeg.
1: En de dagen daarna, bloot dat dan zo?
2: Ja, het knapt wel aardig wat op. We komen uit een vrij frisse nacht op vrede morgen. Ja, en dan hebben we weer een onvier vanuit het zuidwesten wij. Maar warme en week weer wat vochtigere lucht. De temperatuur rint dan weer op. En op vrede een prachtige mooie dij. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. En maximum 20 graden. Wel bos in de nacht naar sneun. En op sneun betieren morgen. Dan loekt er wel weer even een zwakke steuring oor. En dan hebben we de eerste part van sneun nog wel een beetje last van, maar nog wel aardig wat wolkenvelden, mogelijk een drip karijnwetter, maar dan in de rest van de duinen knapt het weer op. En ook dan is 20 graden het maximum temperatuur op snijn. Is dat ik dezelfde temperatuur en dan heb ik weer een mix van wolken en zinnen. Dus ja, de temperatuur die rint vooral wat op, maar op sneun te morgen even een lichte drip karijn, maar voor de rest vreet een prachtige mooie dij en ook morgen zullen we de zinnen echt alweer wat vaker zien.
1: Nou, dat ben mooi bruggen toch?
2: Ja. Zeker, mooi jest waar. Hè?
1: Ja, heerlijk. Met die mooie kleuren aan op een jam.
2: Ja.
1: Geniertje. Tjitske, dankjewel. Nog een gedij, hè?
2: Hey, hetzelfde.
3: Friesland van de Moor.
4: Mijn Harm wijst

0: De Feedwarmers, juist, hier bij Friesland van de Moorn. Nou ja, dan krijg je wel zin in. En Pansje hier appels in. Rode staren, juist. Het is een zontje minuten van Johan. Heel soort mensen die vregen houden, is die Maasvogel wekker. Nou, hij weer er aardig op tier bij, hoor je.
1: De Maas!
0: En heel soort mensen die stuurden het Wutje Maasvogel naar de studio van Omroep Friesland. En een van die mensen wie Christian Wiebinga van Haas. Christian, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen. Harm en de collega's van Omroep Friesland.
0: Ja, hoe betiert wie is erbij, Chris?
2: Nou, de wekker gaat meestal 20 uur huizen, maar je moet koek in principe wat langer lezen blijven, want je hoeft werk ik even thuis. Ja. Maar in principe de overige dagen werk ik op kantoor in Ljouwt.
0: En wat doet die in Ljouwt precies?
2: Ik werk administratief voor de netbeheer elektra en gas.
0: En dat is mooi werk?
2: Zeker, ja. Niks meer is mooi.
0: Maar dan kun je dus echt thuiswerkje.
2: Ik ken niet thuiswerken, maar ik werd mijn thuisbureau bezwaren. Dus vandaar dat ik thuiswerken. Met een zit- en sta-bureau bezwaren.
0: Oh, zitten en steen en dan kun je thuis mooi noffelijk werkje, zeg maar.
2: Precies, dat zou ik kennen, ja.
0: Ja, dus de maakt wel thuisbureau.
2: Maar aangezien ik BNV ben, wordt van mij wel verwachten dat ik minimaal 3 dagen in de week op kantoor werk.
0: Nou, dat is wel handig, ja. Want Oors is Haas jou wel een grote afstand van BNV.
2: Precies, inderdaad.
0: Doe jij dus de Maasvogel voorbij vliegen? Nou, ik ga die online, want dan ben ik wel eens Maasvogels.
2: Hij kan wel diverse keren voorbij dit keer.
0: Nou, hier, je hoort nog gewoon, Chris. Want Flin Mieke in de wieken van de jaren 80 gaat er ver zitten in de kou. Dus hij hoort wel heel enthousiast. Maar goed.
2: Ja, ik zie het erop. Wat draai ik graag in boek over.
0: Ja, hij wil wel draaien. En dan toch weer er mensen die hem net jet hier. Maar gelukkig is het hem jet. En mij stond een greep in de prijzenkloos van Friesland van de Moorn. Daar leidt een t-shirt of een thermoskanne.
2: Ik denk een t-shirt.
0: Nou, dan wordt dat een Friesland van de Moorn t-shirt. Dat noteren we. En dan komt die richting Haas. En dan mag ik mij nemen net werk.
2: Zeker. Ik denk ze in de kristal.
0: Nou, dan is het er wel, denk ik. Ik wens jullie een goeie dag en succes met het bureau, hè?
2: Prima, dank u wel. En weg, zeg. Goeie zending, hoi.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather. Ja, t-shirt is uit de papierkast. Krijg je opmerkingen, de kast zit net meer zo vol. Nee, die mat even vult worden. Dus ik zal het even trooien aan, hoor, de Ardeal in Priezen. Dan zit er na een week weer griffen vol met mooie Priezen. De Friesel van de Moorn Priezenkast. Ties en Teske, dat zijn de opvolgers van Tomke. Die zijn tiege populair op dit stuit bij Pjotterbattersplakken en bennenopvang in de provincie. De starterspakketten binnen al honderden keren aanvragen en worden op dit stuit ook volle broek tijdens de lesma voorwiegen. En ja, het is alweer bedoeld om ben in het Friesk voor te lezen, die campagne. En dat is belangrijk, zei Hieke Rienstra van de AVOEK.
1: Ja, nou, elke keer weet denk ik wel hoe belangrijk het vanlezen is. Dat is ja, voor elke keer en voor alle talen goed. Maar als je wil dat bij een tweetalig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput, in dit geval het Friesk, heel erg belangrijk dat er wat extra omdenken voor is. Omdat ze die taal toch wat minder om haar heen jaren erbij. En ik hield iets minder jaren zillen als ze ouder worden. Dus ja, en dat begint eigenlijk al jong. Als je soort mammekoor maar de band lezen. En dan krijg je de band ik mooi dat lezen leuk is. Krijg je een positieve associatie mooi lezen en mooi boeken. En dat is eigenlijk wel een vereiste. Als je wil dat band letter lezen blouwen. Ja, dat begint dus al jong bij een soort van lezen.
2: Ik wil die wat zien letten. Ties zit in de zandbak en schrikt ervan.
0: Ja, zag ik hier dat voorlezen, juster bij Pjotterbattersplak. De krielpiek is in Nijbeek.
3: Oor Noeren, Friesland van de Moor.
0: Het is een nuver dat er geen subsidie is voor het ringen van vogels op Friesland. Dat vindt Gerrit Bochum. Die docht dat al 40 jaar op het eiland om vogels daar te ringen. En door die ring kunnen wetenschappers dan informatie achterhalen hoe de vogels staan, maar ook hoe de verspreiding van bepaalde ziektes. Dat is al je vrijwilligerswerk, maar dat zou eigenlijk oorsmatten, zei de vogelman.
4: Kijk, de financiële kosten zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers altijd voor jezelf. De regering sponsort niks. Dus we hebben hier al de ringen die we verbruiken, zeg maar, die moeten we zelf betalen. Dus met excursies vangen we wel geld in. Dus, en als we dan maar genoeg geld binnenkrijgen om die ringen te kopen en om ons. En dan blijft de contributie 150 euro per persoon. En anders moet je bijstorten, zeg maar, in het fonds.
5: En wat vind je daarvan, dat jullie eigenlijk daar niet een subsidie voor kunnen krijgen?
4: Nou ja, dat is jammer natuurlijk. Ik zeg, in België, daar krijgen alle ringen de ringen van de regering, zeg maar. En wij moeten alles betalen. En dan krijg je nog de btw, moet je ook nog betalen, want dat is ook tegenwoordig weer nieuw. Dus dan komen weer en dan de portokosten. Dus er komen allemaal weer kosten bij.
5: Maar waarom wordt dat vogelonderzoek dan niet als belangrijk genoeg beschouwd om daar een subsidie voor te kunnen krijgen?
4: Dat moet je bij de regering lezen. Die bepalen waar ze geld aan uit kunnen geven. En tegenwoordig hebben ze allemaal andere prioriteiten.
0: Ja, dat zei Gerrit Bochumtje, verslagjouwer Lennart Kingma van de Warrenomroep. Meer nijs vindt in uw zap en ek op omroepfriesland.nl. Dit is Friesland van de Moor, mijn muziek van Paul Simon. Dit is Coda Grown.

0: Paul Simon en Coda Groom, onderijn van deze Friesland van de Moorn.
1: De media van de Moorn.
0: De Frieske Maaskrant, maar we nog even bij de kop, Isa.
2: Klopt, ja. En voordat we naar de Frieske gaan, beginnen we bij de krant uit het noorden. Ik ga je namelijk nog het dagblad van het noorden, Fami.
0: De Grunniger.
2: De Grunniger. want Arifa die gaat op nij strenge controleren op perrons. En dat begint bij het perron Emmen en Zwolle. En dat had alles te krijgen bij dat het aantal zwartrijders tanaam is. En Dagblad van het Noorden schroot dat het vooral gaat om de zogenaamde veilige landers. En dat ben vooral meesken uit Noord-Afrika of Noord-Afrikaanse land of de Balkan. En dat ben vaak meesken die asiel aanvragen, maar zij komen dus uit land waar het relatief veilig is. Dus dat asiel wordt vaak net goedkard. Maar ja, die reizig je dus wel vaker zwart. Blik dus
0: die denken dat ze net betalen.
2: De muziek van Arifa.
0: Ja.
2: Ja, misschien wel. Of misschien snappen ze het net. Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Of ze willen het net snappen.
2: Maar in elk geval, Arifa jouwt om dat ze al dagelijks controleren. Op de eerste eigenlijk trein tot onder de laatste. Maar dat wordt dus nog stranger. En ik zal hem even iepen slaan. Want we blijven bij het Dagblad van het Noorden, maar wel iets wat het in Friesland onleidt. We gaan namelijk naar Lauwersoog. Want het Wereld Erfgoedcentrum ziet het Jilt. Het is jouw oor, het WEC, de zeehondenopvang in Lauwerszeeg. Jouw oor dat de financiële situatie kwetsbaar is. En de toekomst van de opvang onder druk staat. En ze jouw oor. Dat ze het lastig vinden dat ze deze vraag stellen moeten. Want het lefst zoen ze het natuurlijk net van. Maar ze jouwen on, wat als er morgen een zeehond in nood is, maar wij er niet meer zijn om te helpen?
0: Ja, er zit wat in. Alleen dat het gebouw is van miljoenen
2: welzetten.
0: Ja. En dan gaan ze de bouwers vragen van, kunnen we de helft van een rekening trofstreepje?
2: Ja, ze jouw al on, dat ze alle kosten weerombrocht gaan, dat ze werken met een zeer krappe begroting. Daarmee is het voortbestaan van het opvang niet verzekerd. Het was naast een heel nij gebouw daar voor de zeehoen. Dan kunnen straks die zeehoen.
0: Is er failliet. En de Friese krant, had die ook nog wat te melden? Ja.
2: We gaan nog even naar het Fries Dagblad. Want vorige week wie het studentenfestival Leip. Alle nije studenten die gaan weer even kennis maken in Leeuwarden.
0: Ja.
2: En ze dienen daar wel een leuke actie. Want Ian Unit, tijdens het festival van Leip, werd natuurlijk een soort drankjes nuttig geworden. Hadden we NIL Stenden, net NIL Stenden, had het festival Leip, had een soort stunt in dat meesken die binnenkamen kon zich opjam van ik drink de hele Unit. En Jonnes, voor het eind van het festival moesten ze dan weer rondkomen en dan dienen ze een blaastest. En degene die uiteindelijk dus blaasde en geen alcohol gewoon hier, die kwam al jaar in één pot en daar werd één iemand uitloekt. En die kreeg een dikke prijs. En dat wie Julia van Tongeren, zij is tredje-ier student van het NIL, dus net niet eens een beginneling van de studie, maar tredje-ier. En zij woon daarmee 2694 euro.
0: Oh.
2: En lees ik het even net zo snel, maar volgens mij, hoe ik het mij kreeg en hier, woenen ze dan eigenlijk een jaar lang vergees studeren.
0: Nou, dat kan wel uit.
3: Collegegeld is dat.
0: Ja, dat is collegegeld.
3: Dat is mooi te zinnen.
0: Van Joontje Boppen.
2: Net verkeerd. Nou, precies. Daarvoor wil ik wel mij doen destijds.
0: Je wordt wel preventief bezig, hè? Begint jij er ook al zero tolerance?
2: Ja, ze binden er helemaal mee dwanen. Zelfs bij het Live Festival. Ja.
0: Isa, dankjewel. Jij is allemaal Arjen Overmaat. Zit te popelen om ervoor te gaan.
3: Ja, en ongelukkige muziek bij de koffie voor zelfs. En sterke verhaal uit de Arbeeldziel.
0: Mooi. Dat en meer aas Nijn Jochenen. Ik zeg ont een andere keer.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterOntharders.nl.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
18: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
19: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
18: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
20: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
18: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Mooi, dankjewel. Het riet fijn droog op de Friese Riek. Dat kilt. Dan noffelijke muziek bij de koffie. Maar Bryan Adams en Melanie Ciasen, When You're Gone en In Excess.
21: You might know I'm the original.
3: Hoor een minuut al te jern.
22: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
23: Werkcentrum Friesland is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
24: Hoe kom ik je waai?
23: Of in die tij wekker had.
25: Hoe kom ik aan het werk?
23: Vragen die toet in toekomst keer.
26: Waar kan ik van over werk leren?
23: Vragen die praktisch binnen.
27: Hoe vind ik personeel?
23: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
28: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
23: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
22: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
29: Nul de Voor.
30: My Arjen Overmaat.

0: Brian Adams en Melanie C. When You're Gone and In Excess. En Original Sin uit de geniale rollen van Nile Rodgers van Chic, die de producer wie van het lied. En die echt nog Daryl Hall en John Oates in de telefoonklapper steen hier. En die vregen haar gewoon, was het al misschien even de maaisjongen, dat doen ze wel. Dus die binnen 10 jaar in Original Sin.
1: Bak je koffie, Arjen?
0: Nou, wat dat het antwoord is op wat zullen we drinken? 7 dagen lang, graag.

Johannes Riba, Mirjam Timmer en ik Woldij. Ik zie het even te zien. 62.000 keer bezoeken op YouTube. Nou, aardig, maar ja, dat ben je een aantal waar Mirjam Timmer stijl van achterhoe slacht. Ik zeg even op Spotify. Wat denk je dat Wer Bisto van Twarres? Hoe vaak dat streamt is op Spotify? Dus 62.000 keren. Ik Woldij. 20 miljoen keer is weer Stel van Twarres streamt. Oh, dat binnen ontans is. Wat mooi. Lola Jong is hier. You know.

0: Reviver simmert en ze is hallo, Cindy Est. Seasons come, seasons go. Bobby Gentry. Friske Nijs en Brazen. Marisa.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boetende provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2
0: FM. Ja, wat zien is het. En eens even jaren wat er al hier. Bart in Friesland. Friske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. De Rie van Steert had voor eerst een streek zet door een jedere uitspraak van de rochter over de dongvergister in Tjemarm. Die rochter hier zei dat de vergister te grut wezen zou en dat de vrachtwijnen vol mij dong voor oerlestvaartje zoen. Maar de Rie van Staat zei nou dat onderzoek aantoont dat de nije vergister binnen de normen bloot. Deze uitspraak is nog net definitief. Daarvoor is eerst nog een zogenaamde boeienprocedure nodig. Omwenners denken dat ze nog een kans is dat de procedure daarvoor zwartje kind dat de vergister alsnog verbeerd. De politie had een man van 22 jaar uit die Tsjechstra deel aanhouden voor de belutsen niet bij een grutte vjochtpartij op het starteiland bij Snits, Arune Snitswieke. Bij de vjochtpartij, nij de Hutsjildij, waard een beveiliger mishandelen. In totaal rekken op 5 augustus 2 meesken verwoenen. Een van Harden, een man van 36 uit Emmen, waard jeder al aanhouden. De politie verwachtte net dat er nog meer meesken aanhouden worden voor de vjochtpartij. Het onderzoek naar wat er die jongpart is, rint nog wel altijd. Bij een container vol voetbalshirts is Baba Bouane uit Burgum naar zijn heiteland Senegal gien. Om de band daar te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij shirts en die hij meerdere keren in Senegal ons en hier wie al meerdere keren in Senegal om ze daar te brengen.

0: Want hij wil graag dat meesken daar een beter leven krijgen. Zelfs had er het echt net makkelijk hoorn.
1: Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun zeg maar shirtjes geef, mooie shirtjes. En hun worden blij. Ik word ook blij van.
0: Zeit Baba Bouane. Hij is van doel om mij kwatten wanneer hij Senegal te gaan. En wil daar zelfs een sportaccommodatie op rochtje. Maar daarvoor zie ik het hij nog wel sponsoren. De Ljouwte voetballers van Lakfrisia binnen de krek net in slaggen om te stunten in de kwalificatie voor de KNVB-beker. Bij de laatste wedstrijd verleer Frisia van Noordwijk. Het waard 1-0. Winst wie wel bijzonder west, want Noordwijk is koprinner in de derde divisie. Frisia staat 12e in de vierde divisie. Noordfrisia definitief net mij docht on het H-toernooi binnen er nog 2 Friese deelnemers oer. Heerenveen en Cambuur. Nou vreed lotsen ze voor de eerste ronde. En dan nog het waar. Je hoort eerst plotseling mist en via de wisselend bewolkt mij betien zinnen en een drip rein. De zuidwestenwind loekt on naar matig ontvrij krachtig en het wordt maximaal 18 on 20 graden. Ont eind van de middag en in de joen loeken er enkele buien oer wanneer de wind noordwestelijk wordt en krachtig is in het kustgebied.
2: Dank u wel, Isa. Meer waren ijs op omroepfriesland.nl of in uw app Affietsie Drassen. Maar ik het goede doel. Goed, 12 minuten.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Nodig voor.
17: My Arjen Overmaat.

Avicii en Hey Brother. En dankzij de dochter van Dan Tominski is dit misschien wel een hele grote hit worden. Dan Tominski is een stem die stiest op Hey Brother. En het wie in 2013 dat Dan een telefoontje kreeg van de grote platenmaatschappij. Was het misschien maar die mooie bluesgrass stem zongen op de track van Avicii. En hij denkt, ja, Avicii, wat is dat voor muziek dan? Electronic dance music, nou, hier er nooit van je. Dus ik dacht, dit is niet voor mij. Nee, dank u wel. Dus, maar hij dacht, wees, ik stuur mijn dochter toch nog even een berichtje. Als het al wel eens van Avicii hebt. Dus hij krijgt een bericht. Voor het weer om, 12 vinken. Wat? Dit is mijn favoriete artiest. Genie is het. Waarom? Ja, toen moest hij zeggen, ja, nou ja, ik koos jongen op zijn track. Maar ik ga maar nee zijn. Wat? Zei zijn dochter. Als dit net weer omdraait, gek op Kims. Nou, goed. Uiteindelijk dacht hij, nou ja, dan jong ik maar mij. En hey, Masters, even zin. Wat een succes voor Avicii en Dan Tominski. Dus de stem die is gisteren op Hey Brother. Deze man had zijn jetje gehoord. Zo ontzettend hier. Bruce Springsteen. I'm on fire. In Ode for. Hey.

0: op Friesland.
1: Twa en jocht op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Jocht uit Museum Iepen. Op 26 september beleven we de 5e Museumnacht FRL in 30 Frieske musea. Tickets museumnacht.frl.
3: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
6: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
5: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
6: Sjonge jo ik mij.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Het is Van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Oké, awesome, de Lex Quiz, bij de koffie, Jet of Letter. En nou had Bruce Springsteen, Jutsi Jiggy dus. Ja, nee, die beste man stiert centraal met zijn muziek. En ik wil graag weten, ja, de hoen van Willem Wartpik, die blaft er steeds doorheen, maar hij blaft een word voort. We go down to the... Nou, wat voor woord wordt er voortblaft als dat wist? Jouw loert, dat is het kwalificatiefragment via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Via horen Jochen, Ian, Jochen. Voor de mok, de koekjes, de Omroep Friesland koffie of theelepel en 2 kaarten voor het Flyelfeest. Nou, sneur nog 1 keer. App het maar terug.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
12: Nodig voor...
13: My Arjen Overmaat.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Raimi in en Jerry Rafferty en Baker Street daarvoor.
1: Jedder of letter?
0: Dus even op een condition. Jelke van der Velde die appt één keer en bam, voort in de quiz. Jedder of letter? Het wie een grote verrassing voor jou, Jelke. Hè?
2: Ja, dat is helemaal, maar ik ga er nooit mee doen.
0: Nou, maar dat is hartstikke leuk. Voor alles is een eerste keer en dus ik voor de quiz Jedder of letter.
2: Ja, dat liet het me hartstikke leuk.
0: En het jit over Bruce Springsteen, joh, want de beste man had zijn jitje. Zo'n zandig hier.
2: Ja,
0: dus wat
2: dat, is een mooie manier om ouder te worden.
0: Nou, zeker ja. Hast wat mij de muziek van Bruce Springsteen?
2: Zeker weten.
0: Ja, wat waarom?
2: Binnen al je dingen die een beetje mij de maatschappij te krijgen.
0: Ha. Juist, ja, dus dat spreekt die jongen, die ja. Kant van Bruce, oké, ja.
2: Ja,
0: mooi.
2: Zeker weten.
0: Nou, de hartstikke goed appt, want dit is het kwalificatiefragment. We go down to the... and into we die... Ja, de hoenje die had wat voor te blaft. De vraag wie dus, wat had er voor blaft? Mist een word.
2: Deze mutsje River.
0: Yes! Helemaal ja. Goed, officieel nou in de quiz, Jelke. En nou ja, begint het jetter of letterpad, hè? Dat wist.
2: Ja, dat okay. Ik.
0: Ja, oké. Okay. Nou, concentratie dan voor de noten voor koffiemok bij vragen hier. Baker Street draaide ik dus correct van Jerry Rafferty. Dat komt in 1978. Maar ik wil graag weten, The River dus, van Bruce Springsteen. Is dat jetter of letter?
2: Ik denk dat het letter is.
0: Ik denk het ook. 1981, zeker letter. Dus ja. Daarmee de mok binnen. Nou, spiel je voor de koekjes. En van de River naar deze van Bruce. Born to Run. Ja, op volle snelheid. Maar is dit jetter of letter als de River dus? Is het Born to Run? Moeilijk. Moeilijke vraag. Wat denk je?
2: Ik denk dat het jetter is.
0: Ja, het is goed. Jotje 74, Born to Run. En ja. River in 80. Mooi zo. De koekjes, ekkel in de tas. Dit is mooi, Jelke.
2: Ja.
0: Nou, voor de koffie of theelepel en twee kaarten voor het Flyelfeest. Nou, sneun. Nou, natuurlijk, misschien dit wel de grootste hit weed van de Bruce. Ja, Dancing in the Dark, Courtney Cox in de videoclip. Maar is dit jetter of letter als Born to Run? Dus Dancing in the Dark.
2: Ik denk dat het een letter is.
0: Als het goed is, dan sturen we alle prijzen naar de Gedicta. En het is letter, want dit kwam uit 84. Dus zeker letter als Born to Run in 74. Mooi zo. Nou, dit kiest een mooi zwart, Jelke.
2: Ja, dat is
0: een
2: mooie
0: om een keer mee te bijten. Lokweeske, wij sturen alles op. En ja, omdat de boss hier je had, ik ga hem correct tackle draaien. Maar vooruit nog een eentje dan van Bruce Springsteen, oké? Okay?
2: Ja,
0: oké, okay. Fijne dag, hoi. Alle vrienden van Jelke van der Velde, van de Griek. Zo ontzettend hier is, de boss. Ah ja, Bobby G nog even, hè. Ja.

Wij zitten morgen bij Omroep Friesland en wij dunder je lekker deur bij Normaal. En Bruce Springsteen, daarvoor Bobby Jean, zo'n zantig Ier. Hij had zien, je duwt daarom een beetje Bruce Springsteen centraal in de quiz. Aan het beetje, gewoon helemaal. Aas een contact, mij, Arbeeld Ziel. We hadden een sterke verhaal, het fietsje van de kleine keizer. Nou, daar zit een verhaal achter, daar hadden we het Aas Noor. Maar ik zeg dat Jaap Scheffer hebt. Ja, Bruce Springsteen had zien je dit dan wel, maar ook Jaap Lauwers had zien je dit. Nog even een noemer van Jaap. Nou, dat is toch wel een goed idee, heb je zin? Jin Santegier is Jaap Lauwers. Nou, een keer mooi even onder het nijs bij Lars de Leeuw. Famke.

0: maken.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
4: Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is Jelva Olven. Ja, het Friese Nijs is hier, Lars de Leeuw. Goeiemorgen.
16: Goeiemorgen. Op de burgemeester Valkenaarweg op het Jereveen is van de morgen een 44 kilometer auto op een zietkant ontroffen. De bestuurder, Wie Porter, die blikken dat de auto er al zo'n kwartier van zijn en lijp, maar de helpjesten die kwamen pas krekt van Jochen Oer op het plak. De auto zou eerst een lanterenpeel rekken hebben en kantelen daarna. Oostergo-huisartsen hiepen het in Kolm een nijs zwaarpunt. Dertig kunnen patiënten dorst nog in het warp te lonen van een part van de huisdokter zwaar, na het sluiten van de praktijk van dokter Berenvoet. In eerste instantie zou de zwaar verdwijnen uit het warp en moesten patiënten daarom naar dokken of contact hebben met de huisdokter via een chat. Bij een informatiegeerkomst waard liek was duidelijk dat er verlet weer van een verschijning in het warp. In het zwaarpunt kunnen patiënten aan sterjochten van Bigelix bloed prikken, inleveren van urine en aanspraken met de praktiekstieper. De opvolgers van Tomke, Ties en Teske binnen tien populair bij de Pjutte Bartensplakking en Binnenopvang in Friesland. De statuspakketten binnen honderden keren omvregen en weer op het stuit volop broek tijdens de les maar voorwieken.
17: Op het heen van Teske staat een groot vleentuig. Wow! Tussen
16: moelen
17: valt er
16: even
17: van.
16: Ja, zag je dat dan dus bij Pjutte Bartensplak de Krielpiekjes in Nijbeets, wie dit? De Les maar voorwieken is een campagne die het omtinking vreegt voor het Friesk van lezen om Bern van 12 tot 18 jaar. En dat is heel wichtig, zo het Hieke Rienstra van de AVOEK.
18: Als je wollen dat Bern tweetalig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput, in dit geval het Friesk, heel erg belangrijk dat er wat extra omtinken voor is. En dan krijg je de Bern ik mooi dat lezen leuk is.

0: is een positieve associatie, mooi lezen en mooi boeken. En dat is eigenlijk een vereiste als je wil dat bij een letter lezen blauwe.
1: De Ljouwse voetballers van LAK Frisia binnen de krek net in slag om te stunten in de kwalificatie voor de KNVB-beker. Met de laatste wedstrijd verleer Frisia van Noordwijk. Het waard 1-0. Weest hier wel heel bijzonder west, want Noordwijk is koprinner in de trainerdivisie. En Frisia zit op het staart 12e in de vierde divisie. Noord Frisia definitief net mooi dat on het H-toernooi binnen er nog 12 Friese deelnemers oor. Heerenveen en Cambuur. En no vreet wordt er de lotte van de eerste echte bekerronde. En dan nog het waar. Het is wisselend bewolkt, maar met 10 zinnen en een drip rein. De zuidwestenwind loopt onnormatig rond vrij krachtig. En het wordt maximaal 18 rond 20 graden. Om de eind van de middag en in de jong loeken enkele buien oor. Wanneer de wind wat westelijk wordt en krachtig is in het kustgebied.
2: Dank u wel, Lars. Oeren, dan Jeffrey Ware. Muziek van Linda Roos en Jessica Aasen. Dat is even een jeugdsentiment. Die hier in jochtig. En deze man. Voice, you know, and I want to stop.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Code voor Linda, Roos en Jessica, de ademnood. Wapens onder een bed, een hoen die bij de keer van een hoes inbegrepen ziet en een verstoppen jildvar hier die per ongeluk mij verkocht werd. In bezoekerscentrum Adenplaats in Arbeelzeel, daar hing je onder mijn zoon 20 september, zo'n 1520 sterke verhalen uit het dorp. En een ervan bracht Bertus Dijkstra in. En het gaat over het fietske. Het fietske van een bekende Arbeelzieler.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: En dat fietske bedaar uiteindelijk 12.000 kilometer verderop in Canada. Nou, hoe dat nou correct zit, ik heb Bertus aan de telefoon. Goedemorgen, Bertus.
2: Goedemorgen.
0: Van waar wie dat bijzondere fietske eens?
2: Van wie het wie?
0: Ja.
2: Nou, dat wie van de Lietse kleine Gerrit Keizer van Oudziel. Kleine Gerrit Keizer, die dus dat wie eigenlijk wel een bekend persoon op Oudziel. En hij wie eigenlijk bekend omdat hij zo liet wie. Hij wie een liniputter en hij is op zijn grust, hij is 690 centimeter worden. En ja, die man die draagt een heel verhaal mooi.
0: Ja, en dit is eigenlijk een beetje in zijn tijd wie er een ster, wie eigenlijk een soort circusartiest. En net...
2: Ja, nou ja, goed. Ze nemen hem wel een zeldzaam natuurwonder. En dat zeldzame natuurwonder wordt soms op kermissen tentoongesteld. Maar hij is ook een tijd, die gewoon helemaal uitbuit, Tromeenschen. En dat zie ik wel wat. Ja, dat wie net altijd even leuk, maar hij is dus wel op kermissen, circusartiest.
0: Ja, zeker. Ja. En dat wie net alleen in Europa, hij is zelfs naar Amerika geweest.
2: Bijzonder
0: verhaal. Maar goed, dat fietske. Want dat fietske, dat weten we nou dus. Dat is wie dus van de kleine keizer.
2: Ja.
0: Wie dat speciaal voor hem maken dan, dat fietske?
2: Ja, dat is trotelijk zelf een beetje speciaal van hem maken. Ja, inderdaad. Ja, klopt.
0: Dus op maat, want ja, dat was een Lietse man. Ja. Dus dan kreeg je een fietske. Maar nou, dat verhaal, want ja, dit is een sterk verhaal. Dus ja, ik zit kleren over voorzelfs. Want nou ja, goed, hoe begint dit al hier, dit verhaal?
2: Nou, het is al hier begonnen. Hij is toen zelf naar Amerika gegaan. Maar dat fietsje, dat had hier een hele tijd bij mijn vrouw. En die Joutje Roodhuis. Bij haar paken op een zolderlooi. En op een gegeven moment in dat fietsje trok kleinkinderen van Hendrikus Bos en dat wie de zwager van kleine Gerrit Keizer is dat mooi om naar het grote Amerika in het begin te integreren. Dus dat eigenlijk weer dat net bij haar paak op zolder. En dat vond ze, mijn vrouw vond dat heel jammer, want ze zei ja, eigenlijk vind ik dat fietsje, dat je op alle ziel te wezen, want kleine Gerrit is een oude zielse, dus dan je dat fietsje hier eigenlijk ik beginnen.
0: Ja.
2: Maar goed, dat weer net zo makkelijk natuurlijk, want zo'n fietsje. Canada, die weten dat is 240 keer groter dan Nederland. Nou ja, zie ik dat fietsje maar eens op. En mijn vrouw had er geen kunde, geen familie, helemaal niks. Dus mijn vrouw ziet je thuis en hier zit roze. Maar we konden eigenlijk niks. Maar het toeval was dat Henk de Vries, die komt uit Stienjes en die kwam bij mij in contact. En die zei, nou, die hing weer datzelfde verhaal. Ze deelden bij mij in mijn koor. En op een gegeven moment zei hij zei, nou, wacht eens even. Hij zei, ja, hij zei, ik heb wel wat familie in Canada. Hij zei, ik kan allicht eens een balletje opgooien. Nou, we zeiden, ja, dat zou mooi zijn. Maar ja, we zeiden, nou, dat wordt een mission impossible. Dat gaat me never nooit lukken. Maar goed, op een gegeven moment, van het ene gesprek naar zijn familie kwam het andere gesprek. En heel langzaam, ja, dan leek het wel dat er wat bij. En op een gegeven moment, ja, het is een speld in een hooiberg, zeg ik dan maar. Maar nou, een speld, misschien wel een naald in een hooiberg.
0: Ja.
2: Het is een zakgrut. Maar op een gegeven moment, bij een hele oude vrouw, die al heel vier op leeftijd. En die woe eigenlijk daarbij, het werd ze winnen. Want ze winnen in Silver Lake, Alberta. En ze stier op het punt om te verhuizen. En dat fietsje, dat stier behoort in een schorke. Helemaal achter alle rotsen. En correct op dat moment kwam wij erachter, of kwam Henk de Vries er eigenlijk achter, dat het fietsje bij haar wezen moest. Dus dan hebben ze alles goed snel in gang zetten en uiteindelijk is dat fietsje zou redden. En dan komt het mooie verhaal over. Want ja, dan is het fietsje boven water in Canada. Maar dan, hoe krijg je het even mooi?
0: Ja, want het mat dan naar je Arbeelzieel voor zelf, die fiets.
2: Ja, het moest natuurlijk naar Arbeelzieel, want dat is eigenlijk niet steek van het hele verhaal. Nou, ik bedoel, wie er heel toevallig in 2012, wie er een reunie op een lekere school hier in Oudziel. En wat wil het feit? Rutger Visser uit Canada, maar helemaal van de oren komt van Canada, die zoe hierheen. Nou, en dat wie die Rutger Visser, die hier dan bij Henk de Vries in de klas zitten, dus die jongens die konden komen, en dat wist Henk dat hij komen zo. Nou, hij zei, maar dat heb jij de fietsje van hier de komst van Canada naar de oren komen te krijgen. Nou, maar al je vier toestanden en al je dingen, is dat niet gelukt. En op een gegeven moment had Rutger dat fietsje mooi om en die kwam hier in Nederland. Dat vierde wij ik nooit, want wij zijn Henk de Vries, ik en mijn vrouw, wij zijn met z'n draaien, bij wij in de skiphal te verdienen om rug voorop te hebben. En wij komen daar op skiphal en hij komt daar eigenlijk de aankomsthal in en hij ging een grote doos in de hond, hij hier een grote cowboyhoed op en hij pakt die doos en hij had hem omheen, nou dat kon we net missen, hij zei, I've got him. Nou ja, dat is natuurlijk geweldig. En dat ben ik van die verhalen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou. Ja, zulke verhalen die binnen volle meer. En dat maakt deze hele expositie zo mooi uniek.
3: Ja, dit ben geweldige, sterke verhaal van zelfs. Is dat fiets, zit dat ook daar in Aardeplaats?
2: We hebben het eerst, mijn vrouw een peer hier thuis. Maar op een gegeven moment zei mijn vrouw, nou ja goed, eigenlijk is het wel mooi dat ik het hier thuis heb. Maar eigenlijk maakt meer mensen je van genieten kennen van dat fietsje en dat verhaal wat erbij hebt. En dat fietsje is toen met een liedje wandelstokje, er weer een heel liedje domino speltje, dat hier mijn vrouw nog thuis, dat is nou eier in de aarde plaats en dat wordt eigenlijk daar permanent tentoongesteld. En een hele pot mensen die kennen ook gelukkig van mij genieten.
3: Nou,
2: en van het
3: schitterend
2: verhaal natuurlijk.
3: Ja, dit geweldig verhaal, Bertus die strategie. Dank voor het verhaal. Het voor zelfs ook zijn eigen stormbeeld, daar hebben hier in mijn dorp.
2: Ja, zeker. Schitterend
3: dus,
2: is dat.
3: Ja, als het meer weer te worst, stap ademplaats binnen. Maar sowieso is dat nou ook leuk. Want onder mijn 22 september in Arbeeldziel, binnen die sterke verhalen daar nog te jern en te sieren eigenlijk, zei ze het.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Ik zou het zeker horen hier. En ik zou ook horen dorpen horen hier om dit te doen. Want dit leven van dit soort verhalen, net alleen in Oudebeziel, maar ik in Minnetje al in Belsum, overal leven dit soort verhalen en dat zou het mooi zijn als de mensen dat wat bedoel gaan, denk ik.
3: Tinkertek, Bertus Dijkstra, Tiegetank.
2: Graag gedaan.
3: Deanna Ross is hier in Oude voor Baby Love.

0: Nu voor een aardig liedje, het instrumentaaltje van Wolfman en Tommy de Bourbon. 92 Degrees.
1: Inclusief
0: Fate. Elvis Presley Fate zit hierin. Leuk. Te leuk om zulke dingen even te jaren. Nou, ervoor. Als een Alven, dan hadden we er tussen Lame Skierplaat. Ben we even om in de jaren 80, nu in 88 om krek te wijzen. Wat doen we hier, Boukje Westra, 16 hier. En ze hier haar geboortedatum terug hebt via de app van Noord-Friesland. Dus dan zie je we voor haar uit wat er op 1, 2 en 3 in oktober 88 stond.

0: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die leven net lood opstelst.
1: Hoe kom ik je waai?
0: Of een die tij wekker houdt.
2: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
1: Waar kan ik veel werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
3: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen des alle dagen mij omrinst.
4: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
0: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
5: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
8: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
7: Kom naar Easyzit in Burgen. Nou, ontzon 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef, en omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mooi, tegendank. Dit is Omroep Friesland. Nou, de vooravond tussen lame skiplaten zie ik je voor YouTube wat er op 1, 2 en 3 is. Die dus door seks en hier wist. Boukje Westra in dit geval. En er is muziek van Luke Combs en ik Joe Jackson zat.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Nul de Voor.
15: My Arjen Overmaat.

0: Luke Combs en Fast Car. Wat toevallig, wie dit in Jotje in 88 brandt, het origineel van Tracy Chapman. Een van de grootste hits dat hier.
1: Tusken Laan.
0: En skier. En lid 88, nou krijgt het Ierwezen dat Boukje Westra van Lollum sexy in hier weer. Goeiemorgen, Boukje.
2: Nou, goeiemorgen.
0: Dat weer rock'n'roll verzelfs daar in Arem.
2: Ach man. Het fjord spatte eraan.
0: Ja, want dat doe wie zo 16 in Arum. Dat wie daar in Arum. Ja, oké.
2: Ja, ja.
0: Ja, wat hiest met jou nou? Wij spot het fjord van al?
2: Oh ja, nou je Arum centraal van een mooie dwarfsfeest, hè?
0: Ja.
2: Arum, Kimzut, Pingjem, ik koest alle kanten wel op.
0: Ja, zeker. En vooral Keertserij, denk ik.
2: Ja, maar dat bouwt je net aan. Ook ik al heb ik de goede achternamen, maar nee. Dat is net op mij besteed.
0: Nee, maar het feest wat erbij jij wil.
2: Het feest wat erbij, ja, dat is prima. Ja,
0: okay.
2: Dat komt wel.
0: Ja. En werk je naar Squallen?
2: Ik ging naar de MAVO in Haas naar Squallen.
0: Fietsen?
2: Ja,
0: fietsen, denk
2: de
0: je toch?
2: Klasse, ja, vanzelf. Ja, ik was van eens hard fietsen. Ja,
0: ja nou.
2: En ik ben er net minder van wudden, maar toen vond ik het stom. Want je giet altijd in de wien in.
0: Ja, en dan denk je, nou, fietsen weer in de hoers, is het weer in de wien. Dat is vaak
2: wie dat ding draait. Ja, precies. Ongelooflijk.
0: Ja. Ja.
2: En toen hielden we nog geen elektrische fiets. Hè? Dus soms dan kon je rinden naar eerst de fiets, omdat het zo hut waaide en dan joeg het niks om te fietsen.
0: Nee, maar het had hij uiteindelijk gewoon ook in 2026 gebracht. Dus dat is geen probleem.
2: Ja,
0: maar
2: dus
0: ik ben wie net een keertje, maar wat vond je dan wel leuk?
2: Nou, ik voel vooral muziek maar heel leuk. Dus ik ben net een sportfiguur.
0: Nee, maar precies bij het korps of zo? Of,
2: Nou, koor. Ja, koor van Arem ik nog. We hebben een gospelkoor daar, ja.
0: Ah ja. Precies. Nou, dat is een gospelmuziek songs dan. En als naar de hitlist dan zegt, wat wien die favoriete artiesten?
2: Oh, ik zie George Michael boven me bij het hingen.
0: Nou. Ja, nou, dat wie gewoon grote stier vanzelfs, ja.
2: Ja. Wat mij betreft nou nog, maar hij doet het net meer. Maar dat wie een legende natuurlijk. Ja.
0: En kaamst worden ze in de bioscoop?
2: Jawel. Maar nou, ik weet net dat in een goede periode, wie Ghost?
0: Nou ja, 88, Die Hard, wie een van de favoriete films van dat hier. Rain Man en Mississippi Burning. Dan weet ik even net wat voor film dat nou krijgt is eigenlijk.
2: Nee. Monsieur, dan moesten we ik altijd weer maar de fiets of maar de hinder. Ja, dat is, ja, ik die dat net zo soort. Nee, weer wat afhankelijk van oren daarvoor.
0: Ja, is zoals even zien wat hangen we nog meer. Nou, George H.W. Bush wordt verkiezen als nieuwe president van de Verenigde Staten. Ja, we hebben ook een Morris Wierum. Dat we in de digitale wereld, wie dat hield dat opscoren. Want dat wie een van de eerste computer Wierums. Nou, in 88
2: geen
0: al.
2: Idee.
0: Nee.
2: Ja, wil ik een paspoortaffaire, zoiets net?
0: Ja, wie dat net iets. Maar van traden, nee, dat wie letter loopt. Nee, ik weet het niet meer.
2: Geen idee.
0: Wat ik wel weet is, nou wie is er net zeg van de sport, maar een hele soort meesten zien voor de Olympische Spelen in Calgary.
2: Ja.
0: En waar woont daar drie keer goud?
3: Maar het moet kunnen, naar mijn gevoel. Het moet absoluut kunnen.
4: Ja.
3: De beste tijd is 7:17.12. En hier komt de drievoudige Olympisch kampioenen. Haha, kijk eens even hier.
0: Juist.
3: Oh, wat een tijd, wat een tijd. 7:14.13,
0: wie
3: had dat gedacht?
0: Nou, Ivor van
2: Gennep.
0: Ja, dat ziet toch elke niet voor de televisie. Dat,
2: ik,
0: mooi.
2: Sportzin is prachtig.
0: Zij is het. En Dwan, dat is weer wat oors.
2: Maar, we hebben met oren dikke volgens mij.
0: Maar qua muziek, gospel, dat vond ik mooi. Maar ik gewoon George Michael en Sassil, wij zijn naar de hitlisten, Sim. Want daar
2: hier
0: toch. Doe het 16, wie is 24 oktober 1988 klonk de top 40 sa. U2 opdraaien. En Desire. Ja, nou, daar hast al wat bij, Erik Bob.
2: Ja.
0: Dat is de wie noemen draaien. Dit hier.
2: Heel zoet, hè?
0: Zeker dit.
2: Ja.
0: Phil maar Collins.
2: Ik een fantastische artiest. Ja. Best eerlijk.
0: Groovy Kind of Love, dat wie de noemen twa. En de nummer 1, dan krijg ik wat meer voor het doen. Wammek en Wammek.
2: Ik leuk. Ja.
0: En Teardrops. Nou ja, het is zo'n dijen, Boukje. Je bent wel best zelfs tussen Laam en Skier kandidaat.
2: Maar ik ben er al uit, Ik ben er wel uit.
0: Jet, U2 klonk het wat.
2: Ja,
0: je wilt
2: zeker. Nou, ja, lekker pittig.
0: Dan lekkere en mooi noemer ik. Nou, ja. Bist alweer even bron. Doe staan sexy hier, wist. Dan draai ik YouTube voor die.
2: Ja, nou, dankjewel.
0: Desire.
2: Joe,
0: hoi.

U2, topkeuze, App Jelle. Desire. Jullie noemen traaien op 24 oktober 1988. En de favoriet van Boukje Westra op dat stuit. Haar toptraaien. Ze die Mayo natuurlijk gelamen skiplaatsen. Haar geboortedatum terug app dan als tekst. Nou, dat vind ik leuk eigenlijk. Wolk Hekwolles, app dan ik vooral die eigen geboortedatum terug. Dan zetten we die op het listje. Even een blik op de Friese Dieken. Ik zag dat het heel druk is. Jereveen op de A32. Ljouwert in de richting van Meppel. Tussen Jereveen Centrum en Jereveen Zuid. Daar is de diek dicht. Er is een ongeluk gebeurd. Dus dat kist even net, Del. Dus tussen Jereveen Centrum en Jereveen Zuid is de diek dicht op de A32 in de richting van Meppel. Cyril is hier. Stamp erin.

0: De vakantie is voorbij, het wordt al wat griezenboeken en de agenda in de vol. En dat begint nice maken is ik nog.
1: Ja, Eltse Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakkers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakkers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

0: conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Jouw vertolver is het en het Frieske Nijs, Lars de Leeuw. Goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. 60 partijen hebben interesse toont in een terugstart van de failliete fietsfabrikant Axel. Bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu. Curatoren kregen zowel biedings op losse merken als voorstellen voor de oername van groepenmerken. Schreeuwen ze in haar eerste faillissementverslag. Uit het verslag komt naar voren dat curatoren aanspraken maken hebben, maar enkele grote schuldeerskes, om de kansen op een terugstart te vergrutsen. Het faillissement van Axel waar het begin augustus uitsprutsen. Het bedrijf dat ooit begon in Friesland, hier 3 locaties in Nederland. Jereveen, Apeldoorn en Amsterdam. Op de burgemeester Valkenaanweg op het Jereveen is van de morgen een 45 kilometer auto op een zitkant ontroffen. De bestuurder, Wier Porter. Die blikken dat de auto er al zo'n kwartier van zijn en lui, maar de helpdiensten kwamen pas correct van Jorgen Oer op het plak. De auto zou eerst een lanterenpeel rekken hebben en kantelen daarna. Oostergo-huisartsen hebben het in Kolm een nieuw zwaarpunt. Dertig kunnen patiënten dochs nog in het warp te lonen voor een part van de huisdokter zwaar, naar het sluiten van de praktijk van dokter Begervoet. In eerste instantie zou de zwaar verdwijnen uit het warp en moesten patiënten daarom naar dokken of contact hebben met de huisdokter via een chat. Bij een informatiegeerkomst waard dikwijls duidelijk dat er verlet weer van een verschijning in het warp. In het zwaargepunt kunnen patiënten aasterjochten van Biggelix bloed prikken, inleveren van urine en aanspraken met de praktiekstieper. En de opvolgers van Tomke, Ties en Teske binnen dat, die binnen tieren populair bij de Pjutte Battersplakken en Bennenopvang in Friesland. De statuspakketten die binnen al 100 keren onvreren en weer op het stuit volop broek tijdens de les maar voorwieken.
9: Op het hier van Teske staat een groot vleentuig. Wow! Tussen moelen valt er even van.
8: Ja, zag je dat dan bij het Pjutte Battersplak De Krielpiekjes in Nijbeets? De Les maar voor Wieken is een campagne die het omdenking vreegt van het Friesk van Les en Omber van 12 tot mooi 18 jaar. Dat is heel wichtig, zo uit Hieke Rienstra, zij is van de AVOEK.
10: Als je wil dat band twaatalig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput, in dit geval het Friesk, heel erg belangrijk dat er wat extra omdenken voor is. En dan krijg de band ik mooi dat lezen leuk is, krijg ze een positieve associatie met lezen en met boeken. En dat is eigenlijk wel een vereiste als je wil dat bij een letter lezen blauwen.
8: Het waren nog, het is wikseljend bewolkt, maar betieden zinnen en een drip rein. De zuidwestenwind loekt onnormatig rond vrij krachtig en het wordt maximaal 18 rond 20 graden. Onder de arm van de mini en in de jong dan loeken enkele buien hoor, wanneer de wind wat westelijk wordt en krachtig is in het kustgebied.
7: Oké, dank u wel, Lars. Het is goed mis bij Jereveen op de A32. Er is een ongeluk gebeurd. Dertig is de dik dicht tussen Jereveen Centrum en Jereveen Zuid. En de andere kant op, dit is in de richting van Meppel. Als het naar jou het was tussen Wolvenkee en het Jereveen, daar is dan de Sjoggersfile alweer ontstaan. Dertig is daar een vertraging van 5 minuten en zo'n 5 kilometer file daar. Maar de dik tussen Jereveen Centrum en Jereveen Zuid, als het naar Meppel was, die is dus dicht door een ongeluk. Rita Franklin in de razen.

0: gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Nul de Voor.
9: My Arjen Overmaat.

0: Hoekstra.
1: Ja, goeie. Mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Hallo.
1: Wat ga je bied aan?
0: Ik sta hier op het ogenblik in een tuincentrum. Rob's tuincentrum.
1: Oh, nou en wat moet er komen?
0: Nou ja, wat viooltjes, winterviooltjes voor in de baak.
1: Oh ja, en die voor het balkon of in de tuin?
0: Achter op uw... achter aan mijn rondte, dus dat wordt een beetje fleurig, maatje.
1: Ja, en welke kleuren zit je naar de Sienno?
0: Nou, je zit geel, peers, oranje, allerlei kleuren, denk ik, uitziekje.
1: Ja, en
0: wat... Dus dat ben ik nou net hoor uit.
1: Nee, wat zou het beste bij jou tuin passen, denk je, joh?
0: Alle kleuren wel.
1: Ja, ja. Dus maakt het eigenlijk niet zo vol uit.
0: Het maakt het mij net zo vol uit, nee.
1: Nee, dus de winterviooltjes, die komen sowieso in het karken?
0: Ja.
1: En haal je verder nog wat op de eeg? Dat je denkt, nou, ken ik wel maar.
0: Nee, maar nou ja, je weet nooit wat je naar zien komen.
1: Nee, je bent net van de laven. Ja, ik neem maar wat, hè. mooi kabouterke.
0: Nee, ja, of wat nee.
1: Nee, oké, okay, nee, best. Dus het bloot biedt het viooltje, maar je dan ook nog potgroen ha?
0: Nee, dat ga ik wel op zware altijd.
1: Dus je bent er eens klaar voor?
0: Ik ben er helemaal klaar voor, okay, ja.
1: Maar en hoe lang blozen dan steen die winterviooltjes?
0: Nou, als het een beetje kreeg is, dan wordt dat maaien.
1: Oh, daar haal je ook er een profijt van, Azen. Dat is...
0: Ja.
1: Dat wordt fleurig uit het rutsje.
0: We speciale viooltjes voor de winter, dus die kunnen wel wat vast vroost hebben.
1: Nou, geweldig. Ik zou zeggen, shop ze daar, winkel ze.
0: Ja, dankjewel.
1: En een soort willen alvast met de winterviool.
0: Ja, dankjewel. Fijne dag. Ja, dan.

0: Vanessa Carlton in 1000 Miles. En Benny Huisman ervoor, mij Blauwviooltjes. Aan stolvoeren, Jacob Stelwagen, zit hier al voor Nel in Friesland. Wat is het in het programma staat?
1: De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen dan om de oerlijst van een groep jongeren in Wolvegeer en wat woorden op te pakken. Bij Iwenners en Riesleden in een soort zwannengenoord. En het bad geregeld jongeren die het harden in de sporttraining net goed gedragen. Sport Friesland had er om trainings, om coaches en trainers van meerdere sportclubs. Dus een coach voor de coach, zeg maar. En er is het waar met Jitske, Nijsuit Oren Media en de eerste muziekjesaars van Coldplay.
0: Dank u wel, Jacob. Het is Jut Kokedai in Warkum, 23 september, heb Willem Breusma. En de Jijjes had Rek Maai Stuart, ja. Bruce Springsteen in de quiz vanzelfs, zo'n Santagier. Steve Boone, de bassist van Love and Spoonful, is 83. En Wallace Scott van The Whispers, it's a love thing, 83 hier, Rek. Mr. Sticks van The Two Life Crew, 63. Niet zo horny, dat veske. Sam Bettens van Case Choice, 54. En Justin de Wild van Cheerio is 23. Marek, Julio Iglesias, 83 hier, Jort. Ah, die keer wel even wel om toven. Manuela. Graag een monier, jongen horen. Voor een varske noden voor.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
3: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
2: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
3: Sjongejo ik mij.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat een naaie show! Heima, service en auto's is er voor elzen hier.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen dwand om de oorlast van een groep jongeren in Wolvegeer en Wat Woorden om te pakken. Stint wat files tussen Wolvegeer en het Jereveen, 6 kilometer, zorgt voor de vertraging van 6 minuten. Maar ook tussen Jereveen Centrum en Jereveen Zuid, die file is maar 3 kilometer, maar de vertraging is 60 minuten, want er zijn bergingswerkzaamheden ondergang en er is maar 1 rietstrook iepen. Verder dadelijk in dit programma, het waar met Jitske, Nijs Zuidoren Media en de eerste muziek is aan van Coldplay.
9: Jocht uit Museum Iepen. Op 26 september belibben ze de 5e Museumnacht FRL in 30 Frieske Musea. Tickets museumnacht.frl.
10: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargeles Leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
11: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyelfeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
6: Noe in Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: Tim Stolboer.
1: Voor het lekkerste ijs en de beste muziek.
2: Beide dingen ben we druk mee bezig.
0: En vanzelfs de sport en het water.
3: Dat is het allerbelangrijkste.
4: Vanzelfs.
5: Wij nu de Medeas United team.
0: Onder op Friesland.
5: Wij zijn Bleek Yes. Dit is het.
6: 12.12 FM.
5: Ja.

0: Muziek van Coldplay weer dat en The Hardest Part.
1: Van Tol woont in Oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland, nee, de editie van Waar is die 23 september. De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen wandel om de oorlijst van een groep jongeren in Wolvenkeer en wat woorden om te pakken. Bij inwenners en riedsleden in der Zwanegenoer. En het bad geregeld, jongeren die hadden in de sporttraining net goed gedragen. Sport Friesland jouwt hem training, zo'n coaches en trainers van meerdere sportclubs.
2: Kinderen die worden in mijn ogen steeds slimmer. Die gaan grens opzoeken. Net zoals dat volwassenen soms doen, doen kinderen dat ook.
0: Maar nou eerst, het waarbedocht in het wat. Tjitske Wiebega, een goeie middje.
3: Ja, een goeie middje. Nou, het is zegt je nog het jochtje graad, maar in het eerste nog wat zinnen. Maar in het westen tan in de wien en bewolking. En in de rin van de middje en begin van de jongens stiert er een matige, ontkrachtige zuidwesten wien en loeken enkel de buien oer. Nou, let er op de joen, dan heegt de wien naar het noordwesten en stiert er een stevige noordwesten wien met wienpoesters. Vierde kleert het op en is het droeg bij een jochen rond 15 graden. Morgen droeg waar en hield iets vaker de zinnen erbij. En met de matige, ontvrijkrachtige noordwesten wien is het dan maximaal zo.
1: Oort Ieroeren, Noe Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen van de onderoerles van een groep jongeren in Wolvenkeer, maar ik in dat woord om te pakken. Bij inwenners en riedsleden ben de zwaar genoeg en daarom wat er een informatieunie organiseren. VVD riedslid Sylvia Heida, die wie erbij en die kent dus daardoor bijpraten. Een goeiemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, wij bestuurt die oerlist bij hem in de gemeente Vrolijk?
5: Ja, de overlast bestaat met name uit groepen jongeren bij ons in de centra van Noordwolde en Wolfga samenscholen met elkaar op plekken hangen. En dat is op zich niet erg. Ik bedoel, het snap ik ook wel dat jonge mensen graag willen rondhangen en ergens op een plek met elkaar willen chillen, want dat zeggen ze dan vaak. Alleen, ja, daarbij gebeurt ook dat er vanuit zo'n groep best wel wat intimidatie uitkomt. Ze staan daar met fatbikes. Ze gaan mensen uitjoelen, schelden. Nou, noem het allemaal maar op. Ze racen door de straten met hun fatbikes en dat soort dingen allemaal. Ja, mensen voelen zich niet veilig. Dus ons als raadsleden bereiken veel signalen van inwoners dat men zich geïntimideerd voelt, dat ze 's avonds niet meer de straat op willen. Ja, en wij vinden dat natuurlijk verschrikkelijk om te horen.
0: Ja, hoe groot is die groep?
5: Nou, ongeveer in Wolfga is de groep ongeveer 20, 25 personen. En in Noordwolde is dat rond de 10, 15 ongeveer.
0: Ja, en hier dan ook op specifieke plakken doen, binnen bepaalde hotspots, zul ik maar zeggen?
5: Ja, in het centrum van Wolvenga zijn wel een aantal plekken waar ze graag rondhangen. Ook in een woonwijk, daar heeft ook eerder wat in de krant gestaan. Die is nu wel wat rustiger, omdat daar ook bankjes zijn weggehaald waar ze 's avonds graag op zaten. Maar met name in de centra van Noordwolde en Wolvenga zien wij dat daar de jongeren zijn. En we weten ook uit de bronnen en ook door zelf met ze te praten van dat ook is omdat, nou ja, daar is de reuring, daar gebeurt het, daar rijden auto's, daar zijn mensen. Dus ja, dat is natuurlijk leuk om daar een beetje bij te staan. Dus dat zijn zeg maar wel de hotspots.
0: Ja, en wat krijg je dan te hebben van inwoners van de gemeente? Wat merken zij van die oerlijst?
5: Nou ja, wat ik net al aangaf, hè. Ik bedoel van met name, en dat ervaar ik zelf ook en wij zelf ook als raadsleden. Ja, we hebben veel te maken met jongeren op fatbikes die de hele dag door eigenlijk bij ons in Wolvenga door de straat scheuren en nou, op hoge snelheid. Dus dat is al een ding. Wat we te horen krijgen van inwoners meer is als ze 's avonds over straat lopen, dat ze geïntimideerd worden, dat er mensen naar hen lopen te joelen. Soms zijn het ook vaak jongeren die gekleed gaan in hoodies met soms gezichtsbedekkende doekjes ervoor. Dus ja, dat geeft niet echt een heel veilig gevoel. En ja, zelf ben ik er niet zo heel erg bang voor, maar ik kan me echt wel voorstellen dat als je naar een supermarkt gaat en er staat daar een groep van 20 man daar op de hoek te kijken en te doen, ja, dat is gewoon niet prettig.
0: Nee, en wat wordt er al dien, of beter, wordt er al wat dien om die oorlijst zin te gaan?
5: Ja, zeker. Gisteravond hebben we een uitgebreide werkvergadering gehad, georganiseerd door de gemeente. En in ieder geval, ik zeg het hier ook maar even op de radio, complimenten aan al die samenwerkende partners die echt wel met elkaar bezig zijn om dit in de kiem te smoren. Alleen, ik begrijp ook echt wel goed dat dat van vandaag op morgen niet zo werkt. Maar ja, vanuit mijn partij, de VVD, zouden wij wel graag zien dat er nog wel meer dingen gebeuren. Maar ja, er gebeurt wel veel. Er zijn jongerenwerkers actief die met ze in gesprek zijn. Opbouwwerkers die de buurt ingaan, die met inwoners spreken om te vragen van, wat hebben jullie nodig? Wat kunnen wij doen? En wat kunt u zelf doen? Zodat de buurt ook zelf misschien daar een soort sociale controle op kan uitoefenen. Politie is erbij betrokken. Jeugdwerk, noem het maar op. Gemeente zit er bovenop. Dus ja, was gisteren wel verhelderend om te zien wat ze allemaal doen. En ja, heel veel theorie hebben we natuurlijk gelezen. Maar ja, wij zouden ook wel zien dat er wat meer actie komt, zeg maar, om het echt op te lossen.
0: Ja, want zoals Joost schetste, er gebeurt een heel soort, maar het werkt nog net echt. Wat zoen Joost zijn wollen? Wat moet er gebeuren?
5: Nou, kijk, gisteren hebben we bijvoorbeeld ook een mooi stuk gehad. Je hebt jongerenwerkers die echt wel echt goed hun best doen. En ik vind het ook echt, we hebben leuke jongerenwerkers in de gemeente actief die echt wel weten van, die kennen hun pappenheimers, om het maar even zo te zeggen. En ja, en dan heb je zeg maar, je hebt jongerenwerk, je hebt een aantal interventies die gemeenten kunnen doen en die vanuit bijvoorbeeld een bureau HAL toegepast kunnen worden. Maar, en dan uiteindelijk kom je bij de politie. Maar dat is natuurlijk echt een brug te ver. Eigenlijk wil je van tevoren zorgen dat die kinderen en jongeren daar helemaal niet komen. En wij zouden bijvoorbeeld, dat zijn ook ervaringen die vanuit andere plekken in Nederland heel goed werken, zouden wij wel bijvoorbeeld tussen jongerenwerk en de politie in nog een extra stap willen zetten door te zeggen, zet dan ervaringsdeskundigen in. Laat bijvoorbeeld ex-gedetineerden met deze jongeren aan het werk gaan. Laat ze eens uitleggen dat het eigenlijk helemaal niet stoer is om leuk is om in een gevangenis te zitten of om niet meer bij de maatschappij te horen. Het zijn echt goede initiatieven in Nederland, waaronder het in project Heilige Boontjes in Rotterdam, die echt goede ervaring hebben en ook het perspectief kunnen bieden aan die jeugd om ze weer op het rechte pad te krijgen. En ja, dat hebben we gisteren ook gedeeld, ook onder andere aan onze burgemeester. Nou, die was dan wel heel erg in geïnteresseerd. Dat zijn dus wel dingen waarvan ik denk, ja, kijk, je kunt wel gelijk zeggen van, nou, ga er met een arrestatieteam heen en tik iedereen naar binnen. Maar zo werkt het natuurlijk ook niet. En dat wil je ook niet. Het gaat hier wel om kinderen. En uiteindelijk moet je die ook proberen te beschermen tegen hun eigen daden. Maar ook wel perspectief bieden door te zeggen van, joh, er is meer dan alleen maar wat rondhangen op straat en rolstoel schoppen.
0: Duidelijk. Sylvia Heida, lijsttrekker voor de VVD in West-Ellerwerf. Dank wel voor de uitdaging.
1: Noi Friesland Media Oersjoch.
0: Isa, een goeie middje.
3: Een goeie middje.
0: Wat heeft er in de media?
3: Ja, wat doch je nou als je hielendal gek binnen van iets? Nou ja, dan kun je een heel soort ding betinken wat je dan doch. Maar Ewan van der Kamp is 20 jaar en komt in het Voorthuis en dat leidt in Gelderland. Die had er een tattoo van zetten litten. En hij is hielendal gek van auto's en dan net per se de auto's zelf, maar het merk. En dan gaat het om een Audi. Dus de kist al wel raden wat had Ewan tatoeëren litten.
0: Het logo van Audi.
3: Een logo van een Audi. Nou, ik moet zeggen, het valt nu nog taver. Het is op de enkel. Dus nou ja, het is op zich nog wel een mooi plak. Wat je net meteen altijd sjuggen. Dus
0: redelijk beskieren.
3: Nou, het is net in de nek of zo dat je iemand meteen sjuggen. Dat je meteen denkt, hé, Audi logo, leuk. Nee, maar Ewan is Hyundai gek van auto's. Hij werkt in auto's. En zijn ouders hier vroeger ook een Audi. En toen hij een jonkje zag, toen betocht hij meteen, ik moet letter ook een Audi. Hij werkt het nou in auto's. En hij zei het zelfs, ja, als ik mijn holle even leeg meidje mat, dan stap ik in en dan keer ik even een blokje rieden.
0: Ja, dan maak je dan met deze benzineprijzen.
3: Ja, dan maak ik zelf het brechtje al. Want ze kwam inderdaad ik bij het volgende. Ik had het van de morgen ook al een beetje kwaad te horen. Maar het tankgedrag van meesken verhoren. Nou, net bij Ewan dus. Want Ewan die blote rustig verder rieden. Maar bij een soort meesken wol. Gemiddeld is het 10 liter per maand minder. Wat meesken al rekken je bij de pomp. Dus er wordt minder rieden. Wat dan wel weer opvallend is. En dat schroot het Financieel Dagblad. En die sprutst daar in een podcast. Ik hoor mijn expert. Maar dat het aantal files dus net dan neemt. En nou, hier hebben we dus die expert
6: van de podcast van het Financieel Dagblad.
7: Maar je zou dus in die file-druk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in denkgedacht.
0: Zoetwijzen kennen dat ze zuniger in gang binnen.
6: Zuniger als in bij de buren tanken?
0: Nee.
6: Of zuniger van we doggen echt alleen nog de blokjes die matten?
0: Nee, zuniger. Gewoon het nieuwe rijden is maar wat minder brandstof verbruiken op dezelfde afstand.
6: Ja, het Financieel Dagblad zei dus ook dat het net per se is dat meesten meer elektrisch rijden kunnen binnen. Dus daar kan het een net per se in zitten. Maar bracht me meteen op het volgende dat ik altijd denk. Als er nou een paar mensen minder rijden, files blowen toch altijd? Ik vind files sowieso altijd een soort grut raadsel. Soms had ik iets te vier nijting. Dat denk ik, ja, en dan in één keer, 5 minuten letter, in één keer kan ik rijden en dan rijd ik in één keer bij 100.
0: Ja, en dan staat het er nog aan.
6: Nee, en dan denk ik, waarom komen we dan met mijn snel gewoon 50 trolley in blowen?
0: Ja, nee, goede vraag.
6: Ja, nou, vreeg ik me altijd al. Maar goed. Dus voor de mensen die denken, lekker rustig op de dijk, dat valt in. En toonstje is het dan zover. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Xavi Hernandez. En juster hier ze weer een persconferentie loog. Ik weet net niet eens of het een persconferentie wie. Nou, in elk geval, hij wie weer even ontwut. De wie gelegen niet om vragen te stellen. En ik, KNVB-directeur Marianne van Leeuwen, die vregen wat van de bondscoach. En dat zij toch eigenlijk wel heel noffelijk vinden zo, is dat hij zich wel een beetje verdjipje mat in het Wilhelmus.
0: Oh.
6: En het zou nog mooier wezen had hij het nou wel meisjongen kind. Nou, hij had oorjoen, daar wil ik me wel in verdjipje, maar verwacht je net dat ik het toonsje al volle, het volle borst meisje. Maar hij gaat zich dus in verdjipje. Nou, en in die voetbalprogramma's, volgens mij, wie het hier vandaag in site. Hebben we natuurlijk uitgebreid hoe praat. En Johan Derksen en Wilfred Gené. Nou, die begrepen er maar weinig van het hele fysiek. Want ja, die man is Spaans, dus waarom had hij nou dan dat kennen?
0: Ja, ik zoet eigenlijk niet. Tenminste, voetballers mompelen toch ook maar wat mij.
6: Ja, toen dacht ik dus. De Johan Derksen hier zelfs. Dus ik zei van, ik ken zelf dat nummer eigenlijk net. En toen dacht ik, waar ken het nou net? Maar toen dacht ik, ik zong het ook altijd maar makkelijk mij. Altijd op de achtergrond ik al mij zong Wuts is. Maar mij zong het maar eens zelfs mij zonder de muziek erachter. Ja, dan wordt het denk ik de tekst aardig lastiger.
0: Ik zong het kennen, maar ik zult de harken besparen.
6: Ik.
0: Oké, Isaac, dank je wel. Het is op dit tijd 20 minuten oer 12. Jongeren die hadden in de sporttraining net goed gedragen. Sport Friesland houdt er om trainings, om coaches en trainers van meerdere sportclubs.
4: Omroep Friesland. I'm sitting down here, but hey, you can see me.
1: Alles wat er speelt.
8: 92.2 FM.

0: Lynn Marlin en Sitting Down Here. Het bad geregeld. Jongeren die het hadden in de sporttraining net goed gedragen. Dat zegt Sport Friesland ook. En ze jouwen tijdens een training zo'n coaches en trainers van verschillende sportclubs en leren ze hoe ze omgaan kunnen met die gedragsproblematiek. Jorik de Haan van Sport Friesland hoe het soks ontstaan kan.
1: Die kinderen die worden in mijn ogen steeds slimmer. En die hebben door op het moment dat Pietje voordringt en daar wordt niet iets mee gedaan. En Jantje die wordt daar wel op aangesproken. Die gaan grens opzoeken. Net zoals dat volwassenen soms doen, doen kinderen dat ook. En dat is wel iets waar je dan het beste maar op kunt handelen. Want dan heb je daar later in het sportseizoen heb je daar minder last van.
2: Wat speelt er volgens jou qua gedrag bij de jeugd?
1: Ik denk dat kinderen wat harder zijn geworden. En dat uit zich in gedragingen. Gedragingen in groepen. Eigenlijk hele logische dingen die kinderen doen. Aandacht vragen. Soms ook negatieve aandacht vragen. De communicatie met elkaar opzoeken. Ook bijvoorbeeld als de trainer aan het woord is. Eigenlijk dat soort gedragingen die horen bij kinderen.
2: Wanneer kan een begeleider iets signaleren waarop hij moet inspelen?
1: Het is vooral belangrijk dat je wat over hebt om daadwerkelijk de groep in de gaten te houden. En dat kan op verschillende manieren. Je kan er natuurlijk voor zorgen dat je eigenlijk voor de training alles hebt klaargezet en dat alles lekker doorloopt in een training. Maar ja, daar heb je niet altijd de veldruimte bijvoorbeeld voor. Dus dan zou het bijvoorbeeld ook helpen als je die kinderen daarin betrekt en autonomie geeft van hey, hoe zou je willen dat de oefening wordt uitgezet. En dat je de kinderen concrete opdrachten geeft, zodat ze niet gedrag gaan vertonen wat kinderen anders doen als ze niet iets worden gevraagd.
2: Als je nu zegt, als er morgen maar één ding veranderd is in het signaleren en erop inspelen van de trainers, coaches, wat zou dan datgene zijn?
1: Ik denk dat we het sportieve gedeelte misschien in eerste instantie even los moeten laten. En dat dat er op elke training of elk sportmoment een persoonlijk aandachtmoment moet zijn voor een kind. Dat denk ik.
2: Hoe belangrijk is het, want jullie organiseren meer van deze avonden, hoe belangrijk is het eigenlijk echt voor die coaches, begeleiders, om deze avonden ook voor de toekomst mee te maken?
1: Ik denk ontzettend belangrijk, want een recent onderzoek van Mulier Instituut toonde eigenlijk aan dat maar 1/3 van alle ondervraagde clubs aangeeft dat ze in staat zijn om trainers te helpen op dit vlak, op pedagogisch vlak. Dus dan is het heel fijn als je

0: en liet zien dat Friesland daar aan het hert giet.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws met Lars de Leeuw. Lars, een goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. Op de A32 tussen Jereveen Centrum en Jereveen Zuid had een ongeluk west. Daarbij is in elk geval één auto flinks kan sjerre rekken. Of de inzitters van de auto verwoenen rekken binnen is op dit stuit nog net duidelijk. Intussen is er weer één rietstriepe Ippen op de A32. Bestuurders moeten wel rekening houden, mooi vertraging. 60 partijen hadden interesse toont in een terugstart van de failliete fietsfabrikant Axel. Bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe. Curatoren kregen zowel biedings op losse merken als vaststellen van de oernamen van groepenmerken. Zo schreeuwen ze in haar eerste faillissementsverslag. Uit het verslag komt naar voren dat curatoren oorspraken maken hebben met enkele grote schuldeiskes om de kansen op een terugstart te vergrutsen. Het faillissement van Axel waard begin augustus uitsprutsen. Het bedrijf dat ooit begon in Friesland, in je 3 locaties in Nederland. Op het Jereveen, Apeldoorn en in Amsterdam. Op de burgemeester Valkenaarweg op het Jereveen is van de morgen een 45 kilometer auto op een zietkantoor ontroffen. De bestuurder, die weer Porter, die blikken dat de auto er al zo'n kwartier van size en lie, maar de helpchance in die kamer pas krijgt van Jochen Oren op het plak. De auto zou eerst een lanterenpeel rekken hebben en zou daarna kantelen wezen. Oostergo huisartsen iepen het in Kollum een nieuw zwaarpunt. Daardoor kunnen patiënten toch nog in het warp te lonen van een pad van de huisdokter zwaar, naar het sluiten van de praktijk van dokter Begervoet. In eerste instantie zou de zwaar verdwijnen uit het warp en moesten patiënten daarom nooit dokken of contact hebben met de huisdokter via een chat. Bij een informatiegeerkomst waard liek was duidelijk dat de verlet weer van een verschenning in het warp. En in het zwaarpunt kunnen patiënten naast terjochten van Bigelix bloed prikken, inleveren van urine en aanspraken met de praktiekstieper.
13: Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waard, meidje het geoer. 10 minuten.
15: Thuiskomen is in het binnenkomen en voor dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt. Eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
16: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
17: Goeie, het werd teerd om eerdappels.

0: enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rein scheppig laat worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schug uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Ontzien.
1: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
2: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
4: Daar komt Tongersje 21-4. De knappe klinkerbron van agrarisch geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in ieder loft met meer dan 100 standhouders. Jo, winnen van harte welkom van morgensjogen op middags jouw vieren.
5: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergie.
3: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
7: Noe in Friesland.
8: Jacob Stelwagen.

0: op Vlieland is verleden weekend naar het Wien Museum, het Windmuseum van de Helderhiet, Iepenem. In dat museum komen verhalen over de Wien, waarkunde, skiernis en kunst bij elkaar. Nou is het waarbejocht, Tjitske, een goeie meedje.
1: Een goeie meedje.
0: Nou, doe je van de morgen hier naar het skiende de zinnen volop, mag ik ze. Maar ja, dat zei natuurlijk niks voor de rest van de provincie.
1: Nee. En er is niet tussen ik wel wat verroring in kwam. Want doe ik van de meedje hierheen naar het, vanuit Jereveen. Ik in het mooie zinnen skien waar. En ik wil echt een hele ongename temperatuur, 18 graden en amper wien. Maar doe ik voorbij grauw wie, toen werd het er niet in gries en grauw en ja, dus die bewolking vanuit het Noordwesten, maar die is al behoorlijk aan het aannemen. Dus daar al geen zinnen misschien waar meer. En dat liet die temperatuur dan ik zeg, want de heeste temperaturen vinden we dan op dit stuit ik in het eerstelijke part van de provincie. Frieske Pjeln schroet 19,2 graden. Nou, dat is heel ongenaam daar, want dat stiet ik nog amper wien. En verder, ja, Vlieland zit op 19,3 graden. Zontje een hele graad is die kwaaien. Maar ja, de waarnemste zei het ik, van de morgen hier we nog wel aardig wat zinnen, maar die krijgt het nou toch echt wel dreig. Isbrechtum zit op 18,2, Sumar 18,7, Laaksum dan 19,1 en in Bakkeveen, daar is het ik nog een ongename 18,4 graden. Maar als ik dan nou naar de satelliet zeg, ja, dan zeg eigenlijk die bewolking al heel stadig vanuit het westen, waar hoe de rest van de provincie heen een stroep als het ware. Nou, op de Waadzee, daar is ik wil even al een spetterke stoorijn van, dat ik dan nou naar de camerabeelden op Skielgebiegelijk zeg, dan zeg ik dat de Brandaris, nou, het zicht is wat ski. Dus ja, het wordt al een wat minder, het wordt al een wat zuteriger. En in de rin van de media, naar zo'n week al een eerste spatje rijden. Dus vanuit het westen, wij verwacht je kennen. En ik verwacht je dan nou ook dat de maximumtemperaturen al bereikt binnen. Nou, wat we verder ik merk is dat de wien stadig gewoon wat meer onhelt. Is matig ontvrij krachtig. En die kennen in de rin van de media matig ontkrachtig worden. En ja, dat waait nog heel tijd uit het zuidwesten, wij mij die onvier van dat relatief warme luchtsoort. Dan jong, dan hebben we dus te krijgen mij dat keldfront wat oerloekt. En vooral ging ik al een paar buien. En ja, nadat dan dat keldfront voorbij loekt, dan giet de wien om naar het Noordwesten. En dan kan die wien even vernienig uit helly. Dus dan hebben we benamen op een romtes en in het noordwestelijke part van de provincie toch wel te krijgen mij wienpoesters. En dat, nou ja, en dat de wien dus omgiet, nou dat kan het meestal ik wel eens even verrassen. Dus daar even een lietse waarschuwing voor het verkeer benamen. Want nou, het zil krek om er bij de spits of de krek naar de spits wezen. En dan in de joen en in een letter op de joen en in de nacht dan hebben dus de brede opklaringen achter dat keldfront. En dan zakken de temperatuur naar een graad als 8, misschien nog een wat jippen de provincie in. Maar die wienbloed steen. Ik in de nacht, dus dan op de Waadeilanden, zult een stuk heger uitkomen, dat minimumtemperatuur.
0: Ja, een stukje dus. Wat wordt dat voor morgen?
1: Nou, dat we morgen eigenlijk, nou, toch wel in die koelere luchtsoort zitten achter dat keldfront. Dat betekent dus dat de zin een wolfvolle vaker Sjenlitterseel en het bloed eigenlijk morgen de hele dag wel droeg. Want we komen onder invloed van een nijhege drukke biert. En die, ja, die houdt ik dat heft wel even in handen. Want hoe dat is, dan zakken de wien. Ik sta er gewoon weer wat meer aan. Is in trogsneedmate gewoon vrij krachtig. In de mand zie je het dan eerder nog wel even aardig vlagerig. En dan in de midden, mij die wat westelijke wien. Pakt het een stukje frisser uit. Ik voor het gevoel. Trouw wien, zo'n zegje en assantje granus maximum. Dus het zal wat oors onvielen als joerd. Maar qua waarbeeld is het prima morgen.
0: Ja, en de dagen erin, want de bewaarders meestal het beste voor het les.
1: Ja, nou ja, zoest het stellen kennen, vreet, dat wordt de knapste dag van deze week, kan ik wel stellen. Dan hebben we echt een heel soort rondte voor de zinnen. Dan zitten we ik stevig onder de werking van dat hege drukke biert. 18,20 graden heb ik steen. Mij een zuidwestelijke wind die dan ik maar zwak ontmatig is. Dus alle ingrediënten binnen onwijzig voor een prachtige mooie nijszinbedij, zoek sissen. Letter in de nacht, of eigenlijk sneun, moet ik sissen, dan loekt er weer even een zwakke steuring voorbij, want ja, hoe wilt we wel echt onder invloed van hege druk zitten, steuringsbin net 4 foot. En gewoon van die steurings, die wieten is toch in een hele zwakke farm wat te breken. Dus op sneun en snijn is er toch wel weer wat meer bewolking. Maar ik de zinnen liet hem dan uit een dag zien. Sneun zou er een lietstripke rein uitvallen kennen, maar de temperaturen die bloeien prima. Mijn 18,19 graden op sneun en op snijn komt er weer een graad bob op. En dan mijn zuid-eerstelijke wind die ik dan zwak ontmatig is. Dus ja, die nijs simmer, dat zucht er eigenlijk wel heel vriendelijk uit. En goed voor de paddenstoelen trouwens.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, ja die binden nou wel aardig. Maar dat ja, warme, vochtige waar ik voor het kof van Vreta en in het weekend. Ja, dan hebben we er wel weer een paar mooie exemplaren bij verwacht. Ja.
0: Of voorzichtig, want je kent ze net al eerder, Pieter.
1: Nee, dat zoek ik zeker net wel.
0: En ik weet het verschil met Dovel?
1: Nee. Maar die Ian en mij reert mij wie te stippen, die zoek maar steen litten.
0: Nee.
1: Ben wel de mooiste trouwens.
0: Ja, nou, die gewoon steen.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel. Een hoffelijke middag.
1: Hetzelfde.

0: De Griene Waarden, een Ierse folkband, met onder andere Aantje Soeboer en de Nijemoorn. Sint-Anne wordt al hier een pleger troch Eindekroos. De Noorderveer, die rug troch het dwarp giet, is al man felgrien kleuren, maar nou aan het wetterschip bestetten, die werd de plant Druteheiling. Maar wat is het kijkse plantje en waarom groeit die in Sint-Anne zijn vlug? Verslaghouwer Jelmer de Kampen van Omroep Zilt spreekt met ecoloog van het wetterschip Reinder Nauta, oordelingsmanager Meinte Meinsma en Wiebe Lageveen van Leenbedriel Lageveen.
1: Nou, Eindekroos is eigenlijk een heel liefst plantje. Een van de liefste plantjes die in het wetter groeit of op het wetter groeit. En het groeit zo op het wetter, dus het droogt ik op het wetteroppervlak. En het helpt je voeding uit het wetter. Dus het net zijn wattels in de boaiem.
2: Ja. Is het gevaarlijk of skeerlijk?
1: Nee, het is op zich net gevaarlijk of skeerlijk. Nee, daar ben ik beesten die eten net. Het is een heel deertgewoon plantje eigenlijk.
2: Ja. Waarom groeit het hier zo hut?
1: Nou, het groeit eigenlijk zo hut, omdat het is een wettergang en veert waar weinig stroming is en waar weinig invloed is van de wing. Want het zit echt in het dwarpje er zelf. En derde keer het aankroos zelf, ik daar mooi blauwen. En wat als het hut waait, dan zoet vanzelf voortspelen. Maar het blootje moet op je plak. En het kind zichzelf heel snel vermeerderen. Het helpt de voedingsstof uit het wetter. En het kind zichzelf heel snel vermeerderen, waardoor het heel snel een wettergang overnemen kan.
2: Ja, en wat baart er dan als het zo'n hele wettergang overneemt?
1: Nou, daardoor verdrukt het eigenlijk je oren wetterplanten voort. Dan wil je normaal in een mooie veert wetterplanten hebben die, zoals de gele plomp of witte waterlelie, die moet drillen of wetterplanten die onder het wetter groeien. Die verdrukt er eigenlijk omdat er heel snel groeit en daardoor het zonlicht hun aak ontneemt.
2: Ja. Is het op meer plakken in Friesland een probleem dat het zo hard groeit en dat zo'n vaart net meer in balans is?
1: Nou, net op boren plakken een probleem. We hebben op meerdere plakken wel kroos. Het is vaak in de Lietse sletjes waar het wat steels in het wetter is. Maar het is jeerlijk dat je een combinatie moet dat het oornekroos groeit en dat het zaagheid groeit. Dat de visken daaronder eigenlijk niet meer leven kunnen. Want het ontneemt eigenlijk het zuurstof wat ze krijgt zaai. En het is hier zo extreem dat de visken daar toch een glas van hebben. Dus daar toch is het hier wel in die zin een probleem.
2: Ja. Wat kiest de Chindwaan?
1: Nou, eigenlijk moet die ballons weer waarom krijgen. Kroos is een lief plantje, want het neemt de concurrentie keer om mijn orenwetterplanten. Eigenlijk leeuwt hij gewoon dat orenwetterplanten ik groeien kennen. En dat hij het kroos zelf wat verdrukken. Maar dat zullen we dus net. Dus een keer wat we nou doen, het kroos voortskeppen. Dan in ieder geval dat hel je voort. En dat gaat ik net volgend jaar weer op nij groeien. Dus dat ben je kwijt. En dan hoop je dat orenwetterplanten hier in de veert het weer ondernemen. En volgend jaar eigenlijk de strijd weer omgaan kunnen om het samen te nemen met kroos.
3: We hebben opdracht doen om op dit stuit de eindekroos opromming te letten. Dat is een tijdelijke maatregel om in ieder geval de overlast tijdelijk op te lossen. Dat hebben we voor het niet. In de hoop dat het probleem daar zichzelf moet oplossen. Maar dat is helaas net slagen. Dus we moeten nog verder zien hoe we dit aanpakken zullen.
2: Wat voor oorlast kwam bij jou binnen?
3: We hebben verschillende klachten binnenkomen met betrekking tot geur, maar ik deed de visking uit dit warbouw.
2: Ja, dit is iets wat nou al een aantal hier speelt. Is er eigenlijk een oplossing, een toekomstbestendige oplossing voor dit probleem?
3: Nou, straks zei we hebben voor het dier de eindekroos opromen in de hoop dat de wetterkwaliteit daarmee ook verbeteren zou. En dat orenplanten meer de oerhoorn krijgen in het wetter. Nou, dat is helaas net slagen. Dus waarom we het nou als tijdelijke oplossing, waarom we het nou weer op? En hebben we het verder in onderzoek hoe we je firma maken.
2: En binnen er ook opties, want het is een vaat, net een prot doorstroming. Ja, is daar wat mogelijk? Of?
3: Nou ja, het is hebben zo dat het onvoerde wetter van boven dit gebied van mindere kwaliteit is. Dus ja, we willen ergens zien dat we meer troststromen creëren kunnen. Dat vereist wel een technische aanpassing van het wettersysteem. Dat is net samen kleer. Dus dat hebben we zeker nog in onderzoek. Burgerlijk zien ik hoe we in het wetter zelf het wetter verbeteren kunnen.
4: Als je bij die veerdal riest, het hele eind is gringen. Dus het zit helemaal vol met eindekroos.
2: Ja, hoe doog je dat nou precies? Eindekroos in Wierderuut hellen?
4: Dus een boer die druwt het je hennen. En dan skep ik het eruit met de kraan. Ja. En dan gooi ik het op een kieper. En dan wordt het ergens hennen kiept. Nou, ik weet net krijg wat ze ermee doen. Hè? Dus,
2: bij de rotonde al een dikke bult liggen.
4: Ja, ja, we halen een paar vrachten dingen, dus we zijn juster begonnen.
2: Hoe lang denk je dat het nog dwaart? Dat het, je nog dwaande bent?
4: Ik denk dat ze morgen al wel werk gaan. Het is krijg of hier al matten, dat weet ik eigenlijk net.
2: Je collega komt er weer aan. Ik denk, je moet hem alweer verder werken.
4: Ja, mooi zo.
5: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
6: Oond één oren.
7: Oond één oren.
6: No in Friesland.
8: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Het is nou 10 minuten voor Ian. Dadelijk meer over het nieuwe windmuseum op Vlieland. En dan zitten we naar de muziek. En die is van Steve Winwood.

0: Steven Winwood, wie dat? My Higher Love. Op Vlieland is verleden week het nieuwe Wienmuseum. Het Windmuseum van de Helderiet Iepenen. In het museum komen verhalen over de Wien, waarkunde, skiertnis en kunst bij elkaar. Onder bezit is er een kuier of een fietstochtkeppel. Samen naar bezit te brengen op het museum is dus net mogelijk. Het zit in de Ordeskor van de reddingsboot om de Badweg. Dit is gids en uitbater Henk Veerdig.
1: Wat wij doen is zeg maar de badgasten een wandeling aanbieden, ongeveer van 5 kwartier. Waarin ik als gids zeg maar een 15-tal verhalen vertel, gerelateerd aan de wind. En we sluiten dan af hier in de expositieruimte in het Windmuseum.
2: Dus het museum is alleen te bezoeken met een wandeling of fietstocht erbij?
1: Ja, dat klopt. En de collectie, de windcollectie, bestaat uit meteorologische apparatuur en uit kunst over de wind. Dus wij proberen in feite, en dat zijn woorden van een dichter, het onzichtbare tentoon te stellen en het bewegelijke vast te leggen.
2: Ja, want heeft u zelf iets met wind? Waar komt die fascinatie vandaan?
1: Fascinatie is inderdaad een goed woord, want wij vatten het fenomeen heel breed op. Dat kan je ook zien in het museum. Maar ik heb een weerkundige achtergrond. Ik heb bij de luchtmacht voor de meteorologische dienst gewerkt. En ik heb dus in de loop der jaren gezien, en hebben we het over de jaren 80, 90... tot er heel veel ambachtelijk vervaardigde apparatuur verdween en tot de sensoren en computers terugkwamen. En ik hou erg van het ambachtelijke, van het oldschool spul, zeg maar.
2: Ja, want dat staat er allemaal binnen.
1: In feite is het een complete collectie meetapparatuur, een meteorologische apparatuur die gebruikt werd op de verschillende meteo's in den landen, zeg maar. Meetstations die als basis dienden om met die data weersverwachtingen te kunnen opmaken.
2: Oh. De wind, is dat dan ook iets echt wat bij Vlieland hoort?
1: De wind hoort bij de Wadden. We liggen natuurlijk rondom, we liggen aan zee, rondom water. Dus de wind heeft vrij spel. En het is dus ook goed toeven hier, altijd frisse, schone lucht. En de wind is prominent aanwezig, ook op Vlieland.
2: Hoe waren de eerste reacties?
1: We zijn op deze nieuwe locatie gestart bij vorige week met Open Monumentendag, zeg maar. En we hadden open huis en ja, de reacties waren positief. Er was belangstelling vanuit het dorp en niks aantal badgasten ook. En men vond het verrassend leuk, want ja, als je de kreet Windmuseum hoort, dan denkt men toch, men denkt waarschijnlijk van alles, maar men heeft er niet echt gelijk beeld bij. En dat vinden wij ook heel spannend. Dus dat noopt tot, of dat nodigt uit om binnen te komen kijken. En de verhalen aan te horen ook, denk ik.
2: Is er ook nog een reactie die u echt is bijgebleven?
1: Een reactie die mij is bijgebleven. Nou, wat ik heel aardig vond van onze oude aardrijkskundeleraar uit het dorp, die ook verrast was toen hij hier de collectie zag en wist dat hij nog een aneroïde barometer op zolder had, zeg maar, van zijn grootvader. Dus uit de tijd van Duinker, hè, de pionier die hier Duinkersoord heeft opgericht, zeg maar. Dus dat, en die heeft hij toegevoegd aan onze collectie. Dus dat was uitermate verrassend en plezierig natuurlijk.
2: Mooie aanwinst.
1: Een hele mooie aanwinst. En je moet natuurlijk oppassen, en dat heeft elk museum, dat je niet meer van hetzelfde uiteindelijk verzamelt. Maar dit is wel een hele mooie aanvulling, zeg maar. Dus dat was heel verrassend.
0: Henk Veerdig, wie dat, van het Windmuseum op Vlieland.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeie Mietje met Johan Terpstra. Johan, goeie.
4: Met je, Jacob. Hoi.
0: Wat zit erin?
4: Ja, Ben Groeien, Clean Nets. Dus wat dochst nou mij haast naar je kleren. Die kerst bij het gele laasje ruilen. Dan in de vacaturebank een opvallende baan. Ovenist in een hoesbiste crematorium. En het nice koe haast net missen, Juster. Huis is er in de loft.
0: Ja.
4: Is maar. Hier stel ik huis vroeger, Jacob.
0: Ja, zeker. Ja. Ja,
4: ik moest even graven, hè. De toensje in de banaan.
0: Ja.
4: De krabbels.
0: Ja.
4: En respect.
0: Ja. Ja.
4: Ik heb je op, jongen. Maar ik zit in de wachtrieger. Dus ik een heel soort meester.
0: Serieus?
4: We hadden even met Joer. En daar is eerst hebben we het door pets. Door steks de stekker in het stopcontact. En er springt een vonkje uit. Is dat nou gevaarlijk? Of kan je het gewoon negeren? Dadelijk zei Jester van elektricien Johan van der Veen. Ik zie je platen bij hoe stroom en hoe vonkjes. Hey.
0: Ja.
4: Ja, tink een link even mij. WhatsApp 0620 4 Jorgen Jorgen Ian Jorgen Jorgen of gebruik de Omroep app.
0: Oké, soort wil even met je. Dit hier, nou in Friesland, de editie van Waar zit trein 20 september van het jaar 2026. Dit programma is werd morgen om 12 uur. Voor nou een noffelijke middenvitter. Dag.
3: Omroep Friesland.
5: 12.2 FM.
3: Alles wat er spielen.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op Elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20... Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey, goeiemiddag.
17: Goeiemiddag, Johan.
4: Ah, mooi dat je erbij bent op radio en televisie. Bevenwer. En ja, denk eens even. Maar hartstikke dat was gewoon pets. Dus steks de stekker in stopcontact en er springt een vonkje uit. Dan denk ik, is dat nou gevaarlijk of kist het gewoon negeren? Daar is juist het van. De elektricien Johan van der Veen. Denk een link even mij. Platen die te krijgen hebben mij stroom voor zelfs. Of elektrisch. Vonkjes. Kijper, die zei het, ik klap er even een piratenklapper in van de Marlet, Johan.
18: De haren! Oh.
17: allemaal rechtop. Want ik heb weer mijn vinger in het stopcontact gestopt.
4: Ja, de latte leidt op heug kein petit getak, maar kerst tobetinken. Graag die link plaat. Hoe stromen vonkjes in de Omroep app of WhatsApp maar ik 0620. Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.
18: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Hey! Henk! Ik kan hier even steren met het apparaat.
21: Nou dan?
20: Hast de yes-actie van Omroep Friesland als jongen?
21: Nee.
20: Nou, dan zoek Terma gauw even naar Shen.
22: Deze yes profiteert eens van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je bij omroepfriesland.nl/reclame.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Goedemiddag.
24: Maar Johan Terpstra.

0: wat er spielet.
1: Juist hier.
0: 92.2 FM.
1: Het laatste nieuws.
0: De actuele sport.
1: Het waberjocht.
0: En die favoriete muziek.
1: Onder op Friesland.
0: Alles wat er spielet.

0: titel is volle dramatischer als de one in een ginkomeet, Jim Broadram, de man van Miley Cyrus, wie is zonder haar op vakantie naar Italië. Ja, end of the world, wie dat.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Hey, goedemiddag. En dat meisje weer er zeker weer van. Fijn als de radio onhaast en vanzelf wil ik te volgen op televisie. Ik maak die mooie beelden van Friesland van Boppen. Wat is het vieren, Joert? Jeetje had in heid eindelijk zijn bril weer omvoen. Grut of liet, wij willen graag jaren. Stuur die feestelijke brug nou in. En dat ken mij een brug in de Omroep app. Dan komt het aasten op de radio. Wat houden we van je? Die band groeien, de kleren net. Dus wat docht mij die hast naar je broek? Bij het gele laasje kerst me ruilen. In een vacaturebank, een opvallende baan. Overnist in een hoestdiercrematorium. De douche, de banaan, krabbels en respect. Wist het nog? Hives. Jerenlien verdwoen. Het is bij waarom. En daar gaan we het eerst door stroompets. Door stekste stekker in stopcontacten. Daar springt een vonkje uit. Is dat nou gevaarlijk? En master wat mij? Of kan ze het negeren? Daar is juist het van elektricien Johan van der Veen.
2: Tink en link.
0: En dat tink en linken, hè. Hoe stroom en vonkjes hidden. Ja, leakstream, wikselstream, ik link ACDC. Stel voor, als het onder stroom komt te staan en er komt er net al. Er zijn meer wijzigingen op het idee ACDC kamer. Zoals Ingrid, die komt op mij van de strak van ACDC. En Gary zei met jou aan de Pointer Sisters. En ja, zijn ze er nog bij Hives, hè? Geweldig. Echt, mis de eerste jaren. En ik ga me nou ook weer ommelden. Ja, dat hak ik niet, maar we zitten in de wacht hier, hè? Nog voor iets stuurig, zei Gary er nog bij. Wouter komt met Guus Meeuwers, het dondert en het bliksemt.
3: Het dondert en het bliksemt en het regent mee. Dus bieren, voetjes, pompen of verzuipen, dat is de enige manier.
0: En Nienke, er ik weer bij. Goeie media, together in Electric Dreams, uit Giorgio Moroder en Philip Oki. En Lieke, die komt met Eddie Grant.
4: We're gonna rock down to Electric Avenue.
0: Nou, kennen we in je woorden. En Sander, de hartstikke nieuwe te pakken. Lokweeske man. Hey, Johan Oeba Stroom. Hier is de spanning, ik weer heug. Ja, dat klopt, want er 16 accupakketten, hè. En hey, gestreven. Ja, tik er maar om. Geen vonkjes, Sander. Hij zei het, maar Joost is anders geaard. Vind ik wel een aardige van jou. Tinkerlink. Sander Kamega. Hey, dat is hem, hè.

0: beste nijs.
1: De actuele sport.
0: Het Faberjocht.
1: En die favoriete muziek.
0: Uw radiostation.
2: Waar alles was witte en jij
0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt.
3: Ja, ik had hem gewoon.

0: Blue, Venus. En daarvan de Stoepers en Joost is anders gaat de linkplaatje wordt.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Ja, Pets, een vonkje ten stopcontact. Lukt in hand misschien fort, maar vaak is er heel dan neer tot een hand. Dags binnen de elektrische signalen in hoers, die is beter net negeren kerst. Wanneer is een vonkje normaal en wanneer mag het wel in actie komen? We vregen het aan elektricien Johan van der Veen. Goeiemiddie, Johan.
3: Goedemiddag.
0: Laten we met de wichtigste vraag beginnen. Als er een lietsvonkje komt, als ik een stekker in de stopcontact stop, is dat dan gevaarlijk?
3: Nee, absoluut niet hoor. Dat is vrij normaal.
0: Oké. Okay. Ja. Wat bart er dan eens op het moment, daar zit Joost?
3: Dat komt als het apparaat nog ingeschakeld is en je trekt de stekker eruit of je drukt hem erin, dan springt de stroom even van het stopcontact naar de stekker toe. Dat is de vonk.
0: Ja, daar krijg je geen skok van.
3: Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet.
0: Oké. Ja, en dan even verder. Hè. We hebben vanzelf dat wetter en stroom net goed mee in handen gaan. Maar dochs hebben we vaak een stopcontact in de badkamer bijgeleakt. Ik denk dat ik wel eens over lamp aan het plafond. Hè.
3: Ja.
0: Is dat gevaarlijk?
3: Nee, dat is... we hebben allemaal regels in de installatiewereld. En het is allemaal goed geaard. Zodat mocht er wat stroom weglopen, dan loopt het via de ader weg. En dan krijg je geen schok of stroom door je lichaam heen.
0: Oké, maar die ader is net voor de kwartsluiting. Dat is ik om orenstroom voor te loodsen,
3: ja.
0: Maar.
3: Ja, absoluut. De weg van de minste weerstand, zeggen wij altijd.
0: Ja. Ach, geen duidelijk man. Ik leer wat van jou, Johan. Hey.
3: Gelukkig.
0: Hey, een elektra-probleem moet algemeen af en toe naar die werk als elektricien. Is er een groot verschil tussen nij en oude huizen?
3: Oude huizen, daar zie je echt slechte aarding, slechte bedrading. Heel veel mensen die thuis in het schuurtje bezig zijn geweest aan het rommelen. Gewoon niet goed voor elkaar. En in nieuwe woningen zie je gewoon heel goed beveiligd. Weinig problemen. En vaak bij de oude huizen een buitenlampje wat kapot is. Een kortsluiting hier en daar. En dat is eigenlijk vrij simpel te voorkomen om gewoon ook eens even een jaarlijkse check te laten doen.
0: Hey, heel duidelijk, ja. Nou ja, vonkje, dat maakt het dus net zoveel uit. Wanneer mag het dan in actie komen? Als het thuis bent en wat voor situaties?
3: Wanneer je geknetter hoort of wanneer het stinkt uit de groepenkast. Of je hebt, er slaat steeds een stop uit. Zet hem niet gewoon omhoog of draai er niet een nieuwe zekering in. Wees gewoon verstandig. Gebruik gewoon goed en verzond verstand, zeggen wij altijd.
0: Ja. Natuurlijk. Ja. Hey, nog niet aan de telefoon. Hey, ik ga een oplader van mijn telefoon. En ik ga verschillende opladers. Dus verschillende, die stop ik in stopcontact. Die ene wordt warm en de oren net. Mag ik die warm wordt, mag ik die fort gooien?
3: Nee, dat hoeft niet per se. Omdat sommigen wat meer vermogen nemen. Dus dan worden ze wat warmer. Die behuizingen die geleiden heel mooi. Dat zegt niks over dat je hem weg moet gooien. Maar onze advies is altijd wel, koop gewoon goede originele laders en koop ze niet uit China, de hele goedkope.
0: Nou, tuurlijk. Ja. Hey, ik ben heel nabij praat. Ja. Fantastisch, Johan. Nou,
3: super.
0: Ja, en ik weet nou al de hele keer wat pets dat ik een stekker erin stap. Dan kijk ik gewoon erop praten. Dan ben we nog gewoon op radio te hebben.
3: Ja, absoluut. Of ons bellen, hè. Dat is ook altijd goed.
0: Johan van de Veen, tien dank, hè.
3: Yo, oké, dankjewel. Hoi.
0: Hier is Jesse van Wieren en het Dwarpshoes. In goeie middag.

0: Jesse van Wieren en Dwarpshoers, dadelijk het Nijs, het Friesland. Jacob, wat houdt u dadelijk in het Nijs?
1: Ja, 60 partijen hebben interesse getoond in een trotsstart van de vierde fietsfabriek Axel. En interesse, ze hebben zelfs een bod uitgebracht, maar dat is dan weer non-binding, dus ze zitten er dan net onvast.
2: In de toekomst van de jerbare pleats, hoe komt het met Leonne en Gjald?
3: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderegen. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer op naar in de route te komen.
2: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij

0: Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: www.12fm.
7: Het is Jelbert Waan. En mij is het Friesland en Jacob praat is bij.
8: 60 partijen hebben interesse getoond in een trotsstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van de merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu. Curatoren kregen zowel bierings op losse merken als vaststellen voor de oername van groepenmerken, schreeuwen ze in haar eerste faillissementverslag. Uit het verslag komt naar voren dat curatoren afspraken maken hebben met enkele Gutterskultiskers om de kansen op een trotsstart Gutter te meiden. Het faillissement van Axel waat begin augustus uitsprutsen. De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen dan de om de oerlijst van een groep jongeren in Wolvenke en wat woorden om te pakken. Bij Ivan en zijn riesleden ben de zwaar genoeg en daarom maakt er een informatieunie organiseren. VVD-lijstlid Sylvia Heida, oer wat ze van de Ivan is jeert.
9: Jongeren die gekleed gaan in hoodies met soms gezichtsbedekkende doekjes ervoor. Dus ja, dat geeft niet echt een heel veilig gevoel. En ja, zelf ben ik er niet zo heel erg bang voor. Maar ik kan me echt wel voorstellen dat als je naar een supermarkt gaat en er staat daar een groep van 20 man daar op de hoek te kijken en te doen. Ja, dat is gewoon niet prettig.
8: Op de A32 tussen Heerenveen Centrum en Heerenveen Zuid had een ongeluk geweest. Daarbij is in elk geval een auto flink geschaard raken. Of de inzitters van de auto's ik voor rekken binnen is op dit tijd nog niet duidelijk. De dik weer tijdelijk voor een paar dicht, maar is nowhere iepen. Op Vlieland is verleden week het nieuwe Wienmuseum, het Windmuseum voor de helderheid, Iepenen. In dat museum komt een verhaal over de Wien, waarkunde, geschiedenis en kunst bij elkaar. Onder een bezieter is ook altijd een kuier of fietstocht keppelen. Dus samen een bezieter brengen op het museum is net mogelijk. Het zit in de oude skorde van de reddingsboot op de Badweg. Dit is gids en uitbater Henk Veerdig.
10: De collectie, de windcollectie, bestaat uit meteorologische apparatuur en uit kunst over de wind. Dus wij proberen in feite, en dat zijn woorden van een dichter, het onzichtbare tentoon te stellen en het bewegelijke vast te leggen.
8: Bewolking, zinnen en een drip reinjoed. Maximaal 18 rond 20 graden. Morgen is het droeg, maar vaker zinnen. Er zit een matig ontkrachtige noordwestenwind. En dat filtert er toch wel fris aan, met 16 of 17 graden. Vleetordij is soort zinnen en 18 of 19 graden. Sneun en de rest van het weekend bloedt het meest droeg. Dus dan ook bij zo'n 20 graden.
7: Freddie Mercury schreeuwt in minder dan 10 minuten. Minuten, dat is rapper dan dat ik mijn betalingsfiets poets, Jacob.
8: Ja, dat moet ik lullen.
7: Ja, doe is alles van Queen vanzelfs, hè? Hoe ziet dat ook hoor?
8: Nou, ik weet het alles, maar dit weet ik wel. Hij wende al dat stuit, net als mij, in München. Hij hier een Brutsen skonk, zit in bad en hier eigenlijk even in Sedan. En zei toen zien hier van, ja, moet even een kapblokje, dan schreeuw ik even een nummer in het.
7: Ongelooflijk, nou, hè?
8: En die in 10 minuten kleer. En dan kan wat nummer 1.
7: Crazy Little Thing Called Love. Yes, je dadelijk.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende

0: musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterOntharders.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Goedemiddag.
9: Maar Johan Terpstra.

0: Het jouwt echt zo'n jaren 80 gevoel, hè?
1: Ja, zo'n bijgezet. Vooral al de weekend. Weekend van de jaren 80. Frank Boeiengroep. Ja, dit korken, dat is van Mai Tai van vroeger. Die hier en ik een soort hits. En die weer even te gast bij Frank Boeien bij de opname van Kronenburg Park.
2: Hey, de slingers op!
1: De slingers liggen hier nog in de goede middenkast. En ze wollen er heel graag uit, hè. Hartstikke wat te vieren. Wist je, je had die partner dan was misschien u pakt zonder te vregen. Is die auto in één keer door de APK kwam. Had die paak of beppersisser zien of haar jeetje hoort. Lustrum van de biljartclub, het kent al je. Stuur die Facebook nou in. Dat ken mijn brug in de omroep. WhatsApp maar ik, 0620 Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. En dan jeste dadelijks weer, waarom hier in Goeiemiddag op de radio. Hier is Stella Lefty, Summer You Were Mine.

0: Set and How Do You Do, Stella Lefty ervoor. Mooie nieuwe plaat, hè? Summer You Were Mine.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Dat doe je wat van Sietske. Ze zei het, ja, u is heid, is Juwert 58 worden. Van het Lokweeske, Artman. Dus eigenlijk ben de slingers dan van haar heid, hè? En de groeten van de band en bands band. Arad zei het, Juwert binnen uw Borlue, 24 jaar trouwd. Marten en Inge Lokweeske. Eelke, hoi, mijn zus Geertje had wat oors te vieren, Juwert. Ze had haar 100ste oppasband. Zo, dat tel ik net kwietrekken onderwijs. Geweldig, hè, Geertje? Ze had Bennevang aan Hoes. Arno Postma van Sint-Jut had zijn jetje, Juwert. Dat jelt ik van Jaap Lauwers. Ja, we kennen hem van Brikkebek vanzelfs. Vanmorgen ik al even jet in Node voor bij Arjen. Geert Akkerman van Arm had zijn jetje. En TikToker Raptiel. Ja, het zie je, Juwert. Ja, de binnenmeesten die het op haar jeetje trakteren op taartbijgelings. Martijn Werkhoven trakteert het dus alle jaren op droege humor. Een situatie dat ze best zelfs niet herkent. Ja, Raptiel, goeie met je.
2: Goeie met je, Johan. Hallo.
0: Ja, ja, ja, geen taart, maar de bestel van het bakken west, hè? Hey.
2: Ja, nee, ik oh, nou, ik kom er even net uit. Al je spanning van mijn jiggy.
0: Als dat net verslept, begreep ik. Ja.
2: Nee, ja, ik vind het altijd wel een beetje spannend, hè? Oh. Wat er al je gebeurt en zo. Maar ik ben lekker rond werk, dus ik kan me lekker even focussen op de jongeren. Ja. Hier.
0: Maar door haar trakteert en wij haar op trakteert, Martijn. Hey.
2: Nou, op, ik mag nog even trakteren, drie uren bij de koffie, op cupcakes. En dan mooie ze de cupcake zelf even sieren, mooi slagroom en van die sprinkels erop.
0: Oh ja.
2: En dan door even een bakje en dan vind ik het al je wel best.
0: En als je een cupcake zou je zelfs maken thuis, begrijp ik?
2: Nee, nee, kan niet klaar, hè.
0: Oh.
2: Nee. Ik ga net zo'n grote oven. Ik heb maar een liedse oven, ik denk. Stiekem denk ik nou, snel klaar en dan kunnen we weer verder.
0: Wat haast u van via je hoorn, hey Martijn?
2: Nou, ik ben aan het werk en de jongeren, van de jongeren kreeg ik Pokémon kaarten. Dus dat is al leuk. En een Murdo Sudoku boek. Ik weet niet...
0: Murdo Sudoku boek? Wat is dat dan?
2: Ik weet niet of dat... Nou, dat is een soort een oefening waar je een soort sudoku, maar dan kun je een moord oplossen. Dat is een helemaal nieuwe rage.
0: Oh.
2: Dus ja, ken je het niet, Johan?
0: Nee, maar ik was even keepen. Ik ga het even opschreven, hè. Hartstikke leuk. Ik zet het op mijn verlanglistje, hé. Voor de familie. Ja.
2: Dus bijna jullie?
0: Nou, dat wordt februari pas, ja. Dus dan denk ik dat de kriesdagen Sinterklaas eerst nog even. Dat ik hem derde even opzet, ja.
2: Dan is hij al op, denk ik. En net meer in de rage.
0: Och, ik en dan. Kijk, dan is het verkeerd keepje litten, hè.
2: Nee, grapje.
0: Maar prachtig. Ja, dan weet ik even west in het dijster glippen bij het Wander Bist. Naast de TikTokken en de filmpjes Insta, Facebook en zo, hè?
2: Ja, ik doe al je filmpjes en de jongeren helpen nu. Wollen ze even maar de filmpjes. Ja, dan stekt die noos je vinger omhoog. Ja, nee, ik ben een druk ontwerk en maar de jongeren en de jongeren vinden de filmpjes natuurlijk geweldig. Dus die willen me graag wel even helpen.
0: Nou, stel voor, als die lippen ontnota, Juwert, die jeetje dan. Als dat nou in een TikTok van 30 seconden, maar net lang door je vanzelf. Zoals is die spanningsboog lang, is voorbij bij de jeugd. Hè? Dus stel voor, die eigen lippen in 30 seconden, hokken, traaien, bielen, maar er absoluut in.
2: Oeh, dat vind ik een hele drege vraag. Ik zal even, mijn geboorte, hè?
0: Ja.
2: De start van alles. Maar, ja, dat... Het klinkt wat overdreven, maar ook wel de start van TikTok. Want het heeft me zoveel mooie dingen gebracht.
0: Ja.
2: Dat klinkt wat gek eigenlijk. En daar ben ik heel trots op dat ik daar ooit mee ben begonnen. Want ik vind mijn leven daardoor wel leuker.
0: Ja.
2: Wat nog meer?
0: Betty. Typetje.
2: Oh, Betty natuurlijk. Ja, Betty. Ja. Die maak ik.
0: We zullen toch officieel even vieren. Wat sist of cheers? Wat ben je aan het doen?
2: Nou, ik zit nu met een jongere in een kamer. En we gaan net cracked even adres kunnen dienen.
0: Ah.
2: En straks doen we even met mooie jongeren Nederlands. Dan koffie en dan lekker uit eten met de vrienden.
0: Oké, helemaal goed. Nou ja, doen we het nog even officieel. Cheers of sist op de stuit?
2: Ik ben aan het staan.
0: Oké, ja, best klaar voor.

0: Hey.
1: Ja, ja.
0: Oké.
1: Hey, Lokwinske en Martijn, wij zien er fantastisch mooie dij van. Lekker uit die nek dan.
0: Ja, dankjewel Johan, geweldig.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Nou ja, nou steeds bij dezelfde. Ja, Martijn, wij dat ik er werd. Nou ja, hij is Jerk Interjern. De prachtige plaat van hem en Klaske Smit, Raptiel. Allinnig Meidij.

0: goed.
1: Viertje, Raptiel. Martijn Werkhoven. Ja, dadelijk naar 12 uur. Ja, misschien herkent dat wel. Die Ben, die de broek amper weer omkrijgen. En maar drie keer onhaan. Alberta Lietz, wat docht de mij? In de kastlessen litten, fotjaan. Of kan die broek nog een heel nij lippen krijgen? Bij het gele laarsje kist de kleren ruilje. Dadelijk naar 12 praat ik erover met Rianne. Nijskerig, hè? Ruilje, gewoon een grotere maat. Waarom ruilje? Prachtig. Raccoon, hier is No Mercy.

0: op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst, is er muziek, zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen. Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
5: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
4: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
5: Sjonge jo, ik mij.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3.500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, toonsfilms, wat ben je die populair in de jaren 80? Ja, de film Footloose, kerst die nog? Nee.

0: Voor 1 minuut de doemsfeer op met Kenny Loggins.
1: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
2: Hoe kom ik je waai?
1: Of in die tij wekker had.
3: Hoe kom ik aan het werk?
1: Vragen die toet in toekomst keer.
2: Waar kan ik veel werk leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
4: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
5: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
1: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
6: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's is de voor Elsen.

0: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog. Wonenaanwater.nl.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Goeiemiddag.
3: Maar Johan Terpstra.

0: Niall Horan. Zeg die Andalouse en Kenny Loggins daarvoor. Footloose, ben vanaf achter de poes nog.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
0: Komt in de doosfilm, hè?
2: Ja, die 81. Oh, populair die doosfilms, hè. Ja, wat dacht nou met Bennekleen dat die Ben in een uitgroeid is? In de kast hing je litten, voortbrengen of ruil je voor een nieuwe outfit? Bij het gele laarsje in Ljouwert krijg je Bennekleen een twadde, tredde en soms nog volle lange lippen. Wat begon met een eenvoudig idee bij een poppen is gegroeid aan een bijzonder dwars en plak. Want waarom zoen wij heel dit nieuwe kleinkeepje als er nog zo volle moois al bestiert? En ja, goeiemiddag, Rianne Kamerbeek.
3: Hallo.
2: Hoe is het idee ontstaan?
3: Nou, ik ben ooit een kinderkledingloop begonnen. Je hebt door het hele land kledingloops. Dan reist kinderkleding van huis naar huis en dan kan je er wat uitnemen. Maar er bestond nog niks voor baby's, dus dat ben ik begonnen. En een van de deelnemers had gezien dat je in Kollumerswaag ook een kinderkledingruil hebt, het Lietse Kofferke. En zij zei, is het niet een idee om dat ook in Leeuwarden te beginnen? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus nu organiseren we dat.
2: Ja, is dat een beetje voorbij? Dat was echt wel een hit, was dat, hè? De kleding.
3: Ja, nou, dat gebeurt op zich nog steeds nog wel. Dus er zijn best wel veel in Leeuwarden ook, veel volwassenen loops en ook wel kinderkleding loops. Dus dat leeft op zich wel. Maar ja, het is denk ik weer net wat anders dan dat je echt op een plek gaat ruilen. Maar dat ook, ja, dat gebeurt ook nog wel veel.
2: Ja, nou beschrijf eens, wat doe je dan bij het gele laarsje?
3: Wat doe je? Ja, je neemt kinderkleding die je thuis hebt liggen mee. Dus nou ja, als je een baby hebt, ken je het misschien, dan heeft het kleding nooit aangehad of een weekje. Als ze wat ouder zijn, hebben ze het vaak een seizoen aan. En vervolgens is het vaak nog best wel heel erg goed. Dus dat neem je mee en dan bij het gele laarsje checken wij de kwaliteit. En dan kan je vervolgens dus weer andere kleding meenemen.
2: Ja, het is gewoon een vaste locatie, begrijp ik.
3: Het is een vaste locatie, ja. Het is op NOL Stende. Eén keer per maand zijn we open, elke derde maandagavond. En dan kunnen alle vaders en moeders gewoon binnenlopen en hun kinderkleding komen ruilen.
2: Ja, je doet dit sinds december. Ja, hoe gaat dat?
3: Dat gaat hartstikke goed. Het is heel leuk. We bouwden langzaam op. Afgelopen editie was nu maandag. Toen zijn 68 gezinnen komen ruilen. Inmiddels kunnen mensen ook gratis hun kinderkleding laten repareren. Dus daar zijn we ook heel blij mee, dat die kinderkleding langer in de omloop kan blijven. Dus ja, het wordt eigenlijk steeds leuker.
2: Nou, ik voel ook dat je een doel hebt ook, hè? Waar wil je uiteindelijk naartoe met het gele laarsje,
3: ja.
2: Rianne?
3: Het is echt het idee om kinderkleding duurzamer te maken. Er is natuurlijk ontzettend veel kinderkleding in omloop. Iedereen koopt heel veel nieuw. Maar ja, er is al zoveel. En ook omdat speciaal kinderkleding wordt gebruikt. Dus we doen het echt om deze industrie een stuk duurzamer te maken. En met een mooie groep vrijwilligers kunnen we dit op deze manier doen.
2: Ja, wat zijn nou de items die heel hard lopen?
3: Spijkerbroeken worden mensen blij van, tuinbroeken. September jassen worden mensen inmiddels weer blij van. Dat wordt weer wat kouder. We hebben ook schoenen. Allemaal van dat soort dingen. Ja. Als het er maar nog heel mooi en bijna als nieuw uitziet. En daar zijn genoeg items van, gelukkig.
2: Ja. Ben je natuurlijk ook een mode. Het gaat om mode. Zijn er ook voorwerpen die je echt niet meer kwijtraakt, die je niet aan de straatstenen kwijt kan?
3: ja, en daar komen wij langzaam een beetje achter. En dat is soms best wel moeilijk, want je komt natuurlijk kleding inbrengen en wij nemen dus niet alles in. En dan zeggen mensen wel eens, maar dit is toch nog op zich goed. Maar langzaam maar zeker leren wij ook, ja, bepaalde items die blijven gewoon hangen. En dat is heel jammer. Dat is dan zo.
2: Ja.
3: En die moeten dan op een andere manier een goede bestemming geven.
2: Ja, stel voor, hè, ik heb een kraamcadeautje nodig. Ben ik dan bij jou het juiste adres?
3: Ja, kom alsjeblieft naar ons. Ja, want we hebben zoveel babykleding. Want mensen ruilen natuurlijk omhoog. Dus je hebt eerst een baby en dat wordt een peuter.
2: Ja.
3: Dus wij verzamelen kleine kleding. Dus die babykleding die verkopen we ook. We doen alles €2 per stuk, gewoon voor een aardig prijsje. Maar je kan het ook cadeau doen inderdaad. Dus we hebben mooie houten muntjes, die kan je dan aan iemand geven. En dan kunnen ze zelf hun babykleding uitzoeken. Dus dan weet je ook zeker dat ze het leuk vinden. En op die manier steunen ze dan ook de ruil. En later kunnen ze weer komen ruilen.
2: Nou, je hebt net weer een avond gehad. Maar wanneer is de volgende? Waar kunnen mensen meer informatie hebben? Ik kan me voorstellen dat mensen denken, daar wil ik even naar je toe, Rianne.
3: Ja, heel graag.
2: Nou.
3: We hebben een website, hetgelelaarsje.nl. Maar ze kunnen ons ook op Instagram vinden. 19 oktober is de manneneditie. Mannen, kom ook kinderkleding uitzoeken. En in november zijn we ook de derde maandag weer open.
2: Nou, duidelijk. Wat een leuk initiatief, Rianne.
3: Dankjewel.
2: Hey, zet hem op, hè.
3: Hey, dankjewel. Fijne middag.
0: Hoi. Jij ook. Doei, doei. Nou ja, zie je, hoort Jaap Lauwers. Hij komt er dadelijk om. Mij de losse binden. Het leidt om mij. En dit is het vrienden. Donna Summer in Goeiemidje. En Hot Stuff.

0: Vlogmeeske. Ja, Jut, dat was hier. Je leidt om mij met de losse binden, wie je dat. Adenienke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, we gaan nog wat binnenkrijgen. Ik, van de slingers. Adrie, die stuurde nog een bericht. Jut is uw leven. Tante Maaike van Dokkum 94 hier worden. Ze is nog tiergefit en skeurt op haar scootmobiel. Trot de hele ster. Dus er is trot Dokkum. En als je hier op een scootmobiel, dan is het Tante Maaike.
1: Leuk.
0: Lokweenske. Ja, we moeten bepalen wat het spultje Jut wordt.
1: Ik draai eens even naar het red. En dan is het even zien wat het wordt. Het wordt Jut. En we gaan fietsen.
0: Zo, en er zijn prijzen te winnen. Hé. En ik trok dit spultje, komt er dan extra prijs bij. Dus we hadden thermoslessen van Omroep Friesland. De mooie blauwe thermoslessen. En dan is de bioscoop 10-daagse. Dan maken ze deze week Else Dijk kans op 2 kaarten voor een film. En Jut 2 kaarten voor Avengers.
1: Avengers. Adventures Endgame.
0: Encore. Nee, stuurt mij Thanos, houden de Avengers haast alles verlend. Er komt nog één kans om het onmogelijk te doen en de meesten die het verdoen binnen brom te herrien. Ik weet de Marvel-film is op een ei op het bioscoopdoek te zien. Nou, en omdat het een speeltje Wargel Sietse is, krijgt de winnaar ik nog het boerspeeltje Remember the Music van Eigen Bodem. Het is een leuk partyspeeltje voor muziekleerhouders, testingkenners en onthoud van Nederlandse artiesten en groepen en harde hits. Haast naar jou vertraaien, jeste op jeste. Dit is muziek van Elton John en I'm Still Standing.

0: dagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
4: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoïerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
2: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Haast je trein. Het Nijs is Friesland, Jacob Goeiemietje.
17: Een goeie meetje. Het bad geregeld. Jongeren die hadden in de sporttraining net goed gedragen. Dat zocht Sport Friesland Nek en ze jouwen daarom trainings om coaches en trainers van meerdere sportclubs en leren hoe ze omgaan kennen met die gedragsproblematiek. Jorik de Haan van Sport Friesland, hoe werkt zo snedig is.

0: in het dorp te landen voor een pad van de huisdokterszorg na het sluiten van de praktijk van dokter Begervoet. In eerste instantie zou de zorg verdwijnen uit het dorp en moesten patiënten daar naar Dokkum of contact hebben met de huisdokter via een chat. Bij de informatiegekomsten waard liek was duidelijk dat er verlet weer van een verschenning in het dorp. Sint-Anna wordt alweer een pleger troch einde kroos. De Noorderveert, die het rug troch het dorp giet, is een man fel green kleuren. Maar nou wordt het wetterskip besletten de wetterplant eruit te helling, want het minder te volle.
1: Nou, daar troch verdrukt het aan je oren wetterplanten voort. Dan wil je normaal in een mooie veert wetterplanten hebben die, zoals de gele plomp of witte waterlelie, die moet drillen of wetterplanten die onder het wetter groeien. Die verdrukt er eigenlijk omdat er heel snel groeit en daar toch het zonnelicht hun aak ontneemt.
0: Op het Jereveen is van de morgen een 44 kilometer oude precieskant ontroffen. Dat wie op de Borgemaster Valkenaarweg. De bestuurder wie Poorter. Het is blijken dat de auto er al zo'n kwartier voor zijn lijn, maar de helpt zien zijn kampers krijgt voor Njogen Oeren op het plak. De auto zo is een lanteerbeelrekken haven en kantelen daarnaar. Bewolkingszinnen en een drip rein. Het wordt maximaal 18-20 graden. Morgen is het droog met vaker zinnen. Er zit een matig rond krachtige noordwesterwind. En daar viel het toch vrij fris om. Hij zegt 16-20 graden. Vredordij is soort zinnen en 18-20 graden. Sneun en de rest van het weekend bloemen meest droog. Het is dan Oedijs aan 20 graden.
2: Ja, en nice care of zelfs ik altijd op je orenkanaal vinden. Jacob, wat binnen?
0: Omroepfriesland.nl. De Omroep-app.
2: Ja. Heel fijn.
0: In het Fries, in het Nederlands en nog het zien orentaal.
2: Zien orentaal, ja. Ik kist echt alle kanten op.
0: Op de Inst, Turks, was maar worst.
2: Jacob Tiegel, dank. Oeren oeren, dan Jessenberg. Brooke Fraser is dat. Zij zegt het heel positief. Dat wiepen wetter. Ja, ik had het net. Want als ik die foto's hoor zeg op Facebook van fiskers die echt snoeken van wel een meter Shen litten daar. Dan denk ik, ja, ik steek mijn dikke tien net in het wetter. Brooke Fraser zegt dat hoor. De jest had dadelijk mij something in the water.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Goedemiddag.
12: Maar Johan Terpstra.

0: In december juist op bepaalde stewardess wel 20 keer op een dag, hè? Bij de crisisdagen. Annie Lennox, Nell Green en Put a Little Love in Your Heart.
1: De toetsen van Sietse.
0: Ja, het is Sietse Haarsma. U is hemmetorgelspecialist. Hij jet een deuntje en dan speelt er dat Sanai. Dat doet er dadelijk mij de opjefte. Ja, en dan zit het best wel op het spul. Want als Toon wist waar hij bedoelt, zeg maar, waar hij speelt, maak eens kans op de Omroep Friesland thermosflessen. En dan is het de bioscoop tiendaagse. En maak eens deze week Else Dijk kans op 2 kaarten voor een film. En Joert is dat. Was me wel helpen.
2: Adventures. Adventures and game and core.
0: Dat kerst het toch de beste. Nee, dus die meteen als we de Avengers haast alles verlenen. Er komt nog één kans om het onmogelijke te dwalen en de meesten die het verdwoen binnen rond te hellen. Het is de grote Marvel film en is opnij op het bioscoopdoek te sjem. En daarnaast krijg ik nog het speeltje Wargel Sietse. Bij het speeltje Wargel Sietse, het boerspeel Remember the Music van Eigen Bodem. Ja, het is een partyspeel voor muziekleerhouders, testing kennis en onthoud van Nederlandse artiesten en groepen en harnhits. Daar komt de opjefte van Juwet. Ja, wat is dit? Wat jeft hier? Hast een idee? Pak de Omroep app er even bij. Rust boppen, app u is de kerst antwoord inzetten. WhatsApp hem ik. Dat ken dan naar 0620. Fjouwen Jochen.

0: Shell stappenplan.
1: Voor een goede mening.
0: Stap hier.
1: Check die meterkast. Is er stroom?
0: Stap 2.
1: Doe de stekker van die radio in het stopcontact.
0: Stap 3.
2: Stem hem op 92.2 FM.
1: De beste muziek
2: en de leukste verhaal.
0: Van hier non-fjouden bij Omroep Friesland.
1: Goeie

0: Bee Gees, A Night on Broadway. Tja, nog één. Ja, valt het kwartje. Ik zag ik al Lydia with Joan als antwoord. En haar melody string. Send me the pillow. Ja, ja, ja. Dat zou ze kennen, maar Wargel ziet ze toch wel de Nederlandse versie. Hè?
1: De toetsen
2: van Sietse.
0: Simona, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Oh, daar wist er rap bij. Daar wist er rap hè, op de telefoon. Hey, met
3: ja, dat weet ik net. Ik stond even stil en toen ging ik even tiet. En nou, ik denk, dat is hem volgens mij.
0: En wist je het, Simona, stil?
3: Nou, ik zie nog voor een griëntekraampje om appels te keerpje.
0: Oké. Ja, en is het drok? Want mag je deze kunt stappen? Of ja, is
3: nee,
0: niet verkocht,
3: ik zit nog mooi stil in de auto.
0: Ja.
3: Ik zit mooi stil in de auto en de auto is uit en is stiert aan de kant, dus neer te rennen.
0: Hey, en ja, appelskippen dan bij een creemke? Waar zit het creemke?
3: De creemke stiert in de Maatburgen.
0: In Maatburgen?
3: En ik zoek eens even, dan is even maar de appels van de gang. Appelskermatje.
0: Ja. Och, heen, ja, lekker, ja.
3: Dat wat ouderwetse recepten, hoor.
0: Best wel lang met wanden, hè? Hey.
3: Ja. Dat skillen is altijd het minste, no?
0: En is dat bij een particulier, zeg maar?
3: Ja, dit is bij een particulier, ja.
0: En hoe werkt dat dan? Maar zelf wat jeelt in een bakje gooien, of hoe werkt dat?
3: Ja, denk ik al, Jeren. Denk ik al, en dat is meer slap vertrouwen.
0: Ja, nou, ze kennen het in Friesland, hè?
3: Ja.
0: Ja, jou nog even een goede antwoord, want de prier is niet haast woon je, hè?
3: Ja, happy, ik lig op mijn kussen.
0: Ja, nou, de thermosfles van Omroep Friesland is voorbij. En even lekker naar de bioscoop, hey.
3: Ja, nou hartstikke leuk.
0: Het is de bioscoop 10-daagse. En we doen er nog een boodspel bij. Remember the music van eigen bodem.
3: Ja, nou hartstikke leuk, dankjewel.
0: Nou,
3: we
0: mooi.
3: Ja, hartstikke leuk.
0: De prijzen komen er aan en succes met de appels, hè.
3: Ja, kom goed, oké.
0: Okay. Zit er nog appelgebakken in?
3: Soms dok dat ik wil, maar dat is, ik zie nog wel even door zien halen.
0: Oké. Nou, een soort succes aan mij.
3: Ja, prima. Dankjewel.
0: Nou, Simona, hoi.
3: Doeg.
0: Ja, het goede antwoord. Happy. En ik lig op mijn kussen stil te dromen.

Dus hij te lang. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Stien in de hitlist in heel Nederland, hè. Jen 80 weer dat. Dadelijks naar treien in de vacaturebank een opvallende baan. Ovenist in een hoesbistencrematorium. Hier is Cameron Wijkamp. Kingdom of Fear.

0: Omroep op Friesland.
1: Twa Njord op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Wij spiel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
3: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
4: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
2: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, vliegende weekend. Misschien had ze het op televisie mij zitten. Sjen, hier een nice met zo'n mooie spiegelbal. Hè? Ja, die hier nou even hing je kent. Van de plaat van Viola Wills. Zij maken de grutte disco-hit Gonna Get Along With You Now. Die is hem je dadelijk.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
9: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer. Service en auto's is er van Elsing.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
10: Goedemiddag.
11: Maar Johan Terpstra.

0: McCartney en Hope of Deliverance.
1: Goeiemiddag. Vacaturebank.
0: Ja, die vacaturebank, hè. Dat doe ik in bijzondere baan. Wat hebben we al je wond het hoorn, hè? Ja, bregenwipper, brandwacht, gasbeheerder bij de voetbalclub, het ken al je. En deze vacature voel op. Allround meiwerker en ovenist bij het Hoesbestencrematorium in Drachtse Kompanijen. Goeiemiddag, Jan van der Heijden.
2: Goeiemiddag.
0: Je bent op zoek naar een ovenist, allround meiwerker. Wat voor functie is dit?
2: Ja, om het in het kwart te zetten, het is allround medewerker, dus iemand in weten met je van alles op de hechten werken. Dat wil zeggen het zelfstandig bezien van de crematieoven. De meest kan helpen, routes rieden, bereid werden dat als de chauffeur bijvoorbeeld een jaloerke te letten, we hebben is omdat het druk is, dat we even een jaloerke langer bloeien. En dus in het kwart zijn is dat het eigenlijk.
0: Ja, overnist, hè. Maar ja, goed, is deze functie dan ik dat heel wat dwaande bist mijn meesken die mij een hoesbest aankomen?
2: In principe, als je dus inderdaad op kantoor zit en een meesken ontvangt, dan ben je inderdaad wel bezig met een meesken. En dan zei je van, we begeleiden ze even naar de uitkijkruimte. Daarna dat we dan dat meesten even rustig een afscheid nemen kunnen. Daarna in ontvangstruimte hebben we het dan al even besprutsen. Hè? Dus dan zetten we al in de papieren. En dan praten we even wanneer de crematie plaatsvindt. Wat er dus eventueel met de eerste gebeuren maat. Dat kan dus in principe dus of uur in het bos verstrooid worden. Het kan we hebben om in een strooi koken dat meesten zelf een plakje aan kunnen ergens. En dus, maar ken ik niet een urgentie als ze van wie wil het hebben waar je. Maar dat is heel persoonlijk voor iedereen.
0: Ja, persoonlijk. Hè? Ja, te keren met de vrouw Heimo Merel Sontje hier de Hoesbestencrematorium in Drachtse Kompanijen.
2: Ja, eigenlijk nog langer. Ja, tenminste, ik dat nou rond Sontje hier dat ik erbij kan ben. Want Sontje en Lien hebben wij het oornam. Maar mijn vrouw die werkt er al 40 jaar.
0: Zo, ja.
2: Ja, die is er echt van het begin. Ja. Eerst bij het pensioen. Ja, want er zit een dierenpension in oor. En daar is hij in eerste instantie aannam. En toen is het crematorium met de letter bijbouwd. En dus eigenlijk is hij er al van oud begin. En dus vandaar dat haar baas destijds, ik zei net van zo moet het wat werken om het in de toekomst overnemen willen. Dus dat is dus nog ondertussen Sontje Dielien.
0: Ja, Sontje Dielien. Wat is nou het mooiste om dit beroep, Jan?
2: Het mooiste is toch wel dat je dus een heel prettig meisje kan blijft mij te kennen, maar het laatste stukje van wat ze dwang kennen om een hoeddier voor te brengen, zeg maar.
0: Allround meiwerker en ovenist. Mas bepaalde kwaliteiten, hè, Jan?
2: Nee. Je weet het net. De eerste kwaliteit die je aanmaakt is goed met mensen omgaan kennen. En, en een beetje, heel beetje technisch inzicht van een, hoe een verbranding zeg maar, werkt. Maar heel kwart te zetten. Iemand die een beetje verstand heeft van een houtkachel, die weet al precies hoe dat werkt met meer of minder lucht en dergelijke. Dus in wezen is het heel simpel.
0: Ja.
2: Ja, en dat is ook al die computer gestuurd. Dus er stelt zijn temperatuur in en hij redt hem helemaal zelf.
0: Ja, en wat ziek is één persoon en voor hoeveel uren bij Glicks?
2: Ja, wie ziek in wezen is nou één persoon. En dat is gewoon van volledige werkweken. Dus zijn we 28 uur in de week. Eén keer in de maand. En dus om de 4 uur week hadden ze dan een weekendsdienst. En dus dat betekent van zaterdag van 9 tot 4 uur. En sneeuw hebben we dan oproepbaar. Door middel van een GSM.
0: Ja. Welke mensen zich aanmelden, Jan?
2: Zie mij de vacature. Sturen naar een e-mailadres. En dat is j.vanderheijdenfjouwer@knit.nl.
0: Nou, duidelijk en al, Jan. Succes met het ziekje. En let nog even weten of er iemand op de vacaturekamer is.
2: Nou, hartstikke goed. Doei.
1: Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
5: I've been out.

Chef Special daarvoor. Ja, aan het eind van het programma krijgt Web wat moois van u. Dus een spreuk om even om uit te denken. Juster Disse van Ida, hier heb ik nog bij Diana. Volg u die in het, want het klappert. Mooi, dat dacht je. En Nodo, pak die telefoon en stuur dus die in een spreuk die het voor jou heel belangrijk is. Stuur hem nou via de Omroep app. Maar weet, komt er op uw virtuele scorekalender. En Jessem Tjen, Fjouwer, Oeren hier op de radio zou voorbij komen. Leuk om dan even bij zo'n spreuk of zes wie zo aan te sluiten. Dus wat is die spreuk? Stuur hem nou, Omroep app. Naast op je telefoon, Jos Boppen, appjes en WhatsApp-kastikbroeken. Dat wat dan nummer 0620 Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen.

0: trije
1: goeie argumenten om al te stemmen op
0: Omroep Friesland.
1: Ian.
2: Wat weet je wat er in Friesland gaande is? Daar we op de hoogte. Leuke mensen ervoor brengen het goed.
0: Dit is Omroep Friesland.
3: Dit is een prachtig mooi.
1: Alles wat

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Jouw fjouwernist. Het Nijs in Friesland. Jacob, goeiemintje.
15: Een goeiemintje. De gemeente West-Stellingwerf is op meerdere wijzen het wandel om de oerles van een groep jongeren in Wolvegee en wat Wolverol te pakken. Bij Iwenners en Riesleden binnen er zwaar genoeg. Daarom wat een informatiejoen organiseren. VVD Rieslid Sylvia Heida, hoe wat ze van de Iwenners jaart?
16: Jongeren.

0: schreeuwen ze in een eerste faillissementverslag. Uit het verslag komt naar voren dat curatoren afspraken maken hebben met enkele gutte schuldeisers om de kans op een terugstart te vergrutsen. Het faillissement van Axel waar het begin augustus uitsprutsen. Suzanne wordt al jaren pleeg door eindekroos. De Noorderveert die terug door het dorp giert is al man veel green kleurd. Maar nu wordt het wetterschip besleppen, de wetterplanten uit de heiling, want het binder te volle.
1: Nou, daardoor verdrukt het aan je oren wetterplanten voort. Dan wil je normaal in een mooie veert wetterplanten hebben die, zoals de gele plomp of witte waterlelie, die moet drillen of wetterplanten die onder het wetter groeien. Die verdrukt er eigenlijk omdat er heel snel groeit en daardoor het zonnelicht hun aak ontneemt.
0: Op 1 oktober, dus Nijwieke Tongens, die stelt minister Karreman zien den oever de Nij spuisloezen en het Nije Gemaal officieel in gebroek. Maar de handeling is in Nederland, nevens de Rijksoerriet, beter daaruit op de gevolgen van Bigelieks klimaatverordening. Ondersloezen en het Gemaal is jarenlang werken. Bewolking, zinnen en een drip rein. Het is een gratis njuntje. Morgen is het droeg, maar vaker zinnen. Het zit matig ontkrachtige noordwestenwien. En daardoor viel het toch wel vrij fris onder, mijn 16 of 17 graden. Vleetodij, een soort zinnen, 18 of 19 graden. Sneun en de rest van het weekend bloedt het meest droeg. En het is dan op deze aan 20 graden.
2: Jacob Tegendank, het Nijs, het Friesland, wie je dat? Ja, we kennen hem vanzelfs als de presentator van Boulevard. Televisieprogramma, het levensprogramma Take Me Out. En daarvoor hier ik wat hits. En dit is Washing Grutste.
3: Bijna is niet helemaal. Je hebt hem niet gemaakt. Bijna. Bijna.
2: Eddie Zoe, bijna. Komt er dadelijk op.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Maar Johan Terpstra.

0: Eddie Zoe krijgt bijna. En dit is Marvin Gaye. What's going on? Dat zal ik daar vertellen.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: De doezende banaan, glitterplaatjes en krabbels. Er had een tiertwest dat we ons hele profiel op huis volzet. Maar alles wat mij, wat mooi vonden is maar.

0: Hoe een tretjen gie het platform offline, maar nu liek het huis weer waarom te komen. Waarom naar je tiertrek van Respect Jaan, krabbels, achterlid en misschien wat minder lang nijtinken. Hoe was het op die profiel, zest? We praten erover met onze social media redacteur Lars. Lars Hoekstra, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Johan.
0: Had je al gemeld?
1: Nee. Nee, ik zeg het even. Nefens meer weer een wachtlist. En ik tocht vanuit vakexpertise, om het zo maar even te zeggen. Ik wacht het eerst wel even aan. Want iedereen doekt er nou op.
0: Ja.
1: En dan wees maar eens even aan wacht hoe het erin.
0: Ik ga hem eerst erop, Joen.
1: Nou, sure.
0: Hij kreeg echt weer zo'n gevoel van doe, hè? Van huis.
1: Ja, dat is de mik. En daar leunt het nefens meer. Ik heel bot op van, want Jert hier het vroeger weer alles beter.
0: Alles beter, ja.
1: Dus ja, als je dan huis en de glitterplaatjes en alles, ja, die toch wel best wel leuk.
0: Ja, om even te schetsen. We hebben zelfs nog alle jaar oren soorten social media. We hebben, Facebook, Instagram, TikTok, X.
1: Ja, toen neemt ze al een heel lesje op. En ik denk dat ik het belangrijkste verschil is met Hives nou en toen is hoe zitten we toen op Hives?
0: Ja.
1: Tegenwoordig hebben we altijd de telefoon bij ons. En vroeger, dan zie je het achter de computer op Hives. Dus dan nam het echt even een momentje om erachter te kroepen. Even een krabbeltje achter te litten of wat dan ook. En tegenwoordig werkt het toch weer oors.
0: En wat is het verschil? Maar het vroegere Hives en ook tegenwoordig Facebook?
1: Nou ja, sure, ik denk dat het ik te krijgen had, maar dat algoritme volle meer bepaalder is. Merken zitten erop. Wie zitten erop? Dus mensen kunnen consumeren content. Ik woon heel oors dan vroeger. Dus ja, we hebben hier vroeger het echt van je vreun hier. En dan wie Facebook, ik mij begon, Instagram, ik natuurlijk. Is het nou gewoon eigenlijk meer content consumeren, om het maar even heel plot te zeggen.
0: Ja, ik zit echt even te graven, maar dat we hier dan op die Hives hier een vers ploegje, zeg maar, meesken.
1: Ja, op MSN hier is dat bewijzen van ik. Dus ja. Dat we op die manier die sociale interactie en zinwurg, of je doet via WhatsApp, of via Snapchat. Of je stuurt elkaar een DM op Instagram. Dus er zijn tig alternatieven van. En dit, het is eigenlijk gewoon nostalgie.
0: Ja, daar wachten ze nog even al. Wat denk je ervan? Wordt dit een succes?
1: Nou, ik ben bang. Ik had vermoeden dat dit eerst gewoon dat iedereen dan denkt, oh ja, dat weet ik nog wel. Oh, leuk, hij heeft lid ik een profiel om meidje. En dan meidje een profiel om. En dan ging je er even heel actief mee. En dan ben ik bang dat het heel snel toch wat verzuren gaat. En dat je denkt van het wie ik leuk, wat het wie. En de herinnering ben mooier dan wat het nou is.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd dat het na 2 weken dat het nog steeds echt een ding is.
0: Nou, ik kan mee op, joh, maar voorlopig mag ik wachten. Want er is soms wat mensen die graag erop willen, zeg maar.
1: Ja.
0: Mijn huisaccount, ik krijg dan een mailbevestiging als ik erop mij, zeg maar.
1: Dat is wel spannend.
0: Dat is wel spannend. Maar ja, zoet ik zou wezen dat de meesten Jutendijn nog wel een krabbel of iets hoors op een profiel zetten willen.
1: Nou ja, het is wel nieuwsgierig, want je zit er natuurlijk, ik maar van dat de grote social merken, de Meta's, de TikToks, dat is al je Amerikaans. En dan heb je een Europees alternatief of Nederlands alternatief voor het gemak. Ja, dat had ergens, ik moet weer wat. En dan ga je het wel in je eigen loon even voor het gemak. En ik weet vanuit Europa binnen ik dwaande mij daar platformen van. Ik misschien om het minder verslavend te krijgen. Dus ja, misschien had het dan nog wel ergens, reden om er te wijzen.
0: Dichterbij. Nederland, ja. Net Amerikaans.
1: Ja.
0: Waarom is het dan stoppen?
1: Ja, nee, dat is nog wel een goeie inderdaad. Volgens mij, het zit misschien mijn inkomen en alles te krijgen. Nou.
0: Ja. Ja.
1: Ja, want vanuit Facebook, Meta, alles, daar wordt goed geld mee verdienen. Dus qua businessmodel rent dat ik prima.
0: We wachten je toch, Lars?
1: Ja, we wachten je de uitnodiging al, Johan.
0: Ja, en ik let even weten, hè, als ik erop zit.
1: Ik ben benieuwd.
0: Maar is het even mij zijn, bij mij dan?
1: Oh, leven dan maar even aan.
0: Dikke dank, social media, redacteur Lars Hoekstra van Omroep Friesland, oer Hives. Hier weer de Simple Minds en Alive and Kicking. Yeah.

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Leeuwarden beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: en de Luwader Tango. Jan Dirk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat haast in het programma, dadelijk snel jou.
1: Wist al wat een strunner, Johan? Wist al?
0: Ja.
1: Dat is Twarnegons winkelstak.
0: Ja.
1: Om daar eens even, wat is die favoriet dan om dat te zien?
0: Ja, muziek vanzelf, hè. Platen vind ik dat wel grappig.
1: Okay.
0: Ja,
1: oude apparatuur,
0: ik? Ja, vind ik wel nieuwsgierig om dat te zien. Maar een keer heb je het ook het allemaal net. Denk ik, ja, we maken het horen.
1: Ja, dat zei ik. Dan maak je het eigenlijk aan de andere kant weer in leveren. Maar het docht blikken uit een onderzoek dat er nergens zo volle Twarnegons winkels binnen als in Leeuwarden.
0: Oh.
1: Opvallend, hè? En wat zou dat nou betreffen? Voor de concurrentie, zak je de Briesen hier dan? Is er wel een algemeen bad van al die Friesen om die winkels te vullen? Nou, dat en meer juist aanstaan in onderwijs.
0: Dadelijk zit hier bij Fjouweroeren dit week goeie midden. Daarin juist van elektricien Johan dat een Lietse pet bij het stopcontact net slim is, maar dat er wel orensignalen binnen. Wanneer is de actie ondernemen mast?
2: Nou ja, wanneer je geknetter hoort of wanneer het stinkt uit de groepenkast of je hebt, nou ja, of er slaat steeds een stop uit.
0: Elke derde manje van de mannen kende meestal bij het gele laarsje had een baby en liet ze bandkleen ruilen voor weer orenmooie kleen. Waarom begon Rianne Kamerbeek met het gele laarsje?
3: Iedereen koopt heel veel nieuw, maar ja, er is al zoveel. En ook omdat speciaal kinderkleding wordt maar zo kort gebruikt. Dus we doen het echt om deze industrie een stuk duurzamer te maken.
0: In de vacaturebank hier we Juwet de vacature van Ovenist bij het Hoesbeste Crematorium in Drachtse Kompanijen. Mijn eigenaar Jan van der Heijden vindt het mooi werk om te doen.
4: Nou ja, het mooiste is wel dat je door een heel prettig meisje blijft mij te kennen. Maar het laatste stukje van wat ze doen kennen om een hoesdier. Dus voor te brengen, zeg maar.
0: Goeiemiddag is de man weer. Haast een leuk idee voor uw programma. Dan kerst dat mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt u te zien wie ze van matchen. Focus vaker op mogelijkheden als op zwierigheden. En je leven zal mooier worden.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem sjoeg uit, hè? Oh ja, rijk een stok in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Ontzien.
4: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
5: Met Brassband De Waardzang. 5 repetities in Drachten.
4: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
5: Sjonge jo ik mij.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En daarmee is het 12 minuten oer voor jou. Dit is onderwijs van jou rond huis. Maar muziek, nee, zijn achtergrond. De eerste muziek die komt dadelijk van Sniffende Tears. En meer wetterfeest houden, zodat het natuur net uitdroegt. Daarover gaat het in het nijs. Op Longwood, Alterter, Blauwswold, wordt er hut om werken. Maar wat betekent dat voor de planten en de bissen in het gebied? Daarover dadelijk dus meer in onderwijs.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Onderwijs.
11: Marjan Durk de Haan.

0: Waar stem stoopbal van het laatste nijs?
1: Wat is dat dan weer voor een vraag?
2: Waar jij stoot de beste muziek?
1: Hallo ze, joh, val hem maar even.
0: Waar blijft op een hichte van het waar?
1: Volgende onderwerp.
3: Het is een overal een maatje.
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Nee, helemaal niet.
0: Omroep Friesland.
4: Ja, geweldig.

0: Als dat nou eerst is dat hij zo dreig in denken. Maar in het eigen loon, in Engeland, werd de band snifferend eerst waar ik aan. Woed het maar net een hit weer en oerl op de rest van de broadwall. Maar in Engeland, ja, toen werd het uitbracht en toen wie de platenmaatschappij kreeg plotline terug een staking of zo. Dus dat hoop ik niet echt mooi.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 6 minuten of jouw goeiemiddag. Welkom bij Onderwijs van de Sewaas, die 23 september 2026. Het is de dag dat er in Westelling bij zwaargen binnen over oerlijst. Die veroorzaken we terug jongeren in Wolvengeer en naar Waarden.
3: Ons als raadsleden bereiken veel signalen van inwoners dat men zich geïntimideerd voelt, dat ze s'avonds niet meer de straat op willen. Ja, en wij vinden dat natuurlijk verschrikkelijk om te horen.
0: Het is ook de dag dat Sport Friesland coaches inzet voor trainers, omdat we het leren hoe omgeen maten maar jongeren maar probleemgedrag.
4: Die kinderen die worden in mijn ogen steeds slimmer. Die gaan grens opzoeken. Net zoals dat volwassenen soms doen, doen kinderen dat ook.
0: En het is de dag dat in Santanne het water vrijmaken wordt van einekroos. Er is te volle en dat verstikt alle orenplanten en alle orenlippen.
5: Wij normaal in een mooie veert wetterplanten hebben die, hè, zoals de gele plomp of witte waterlelie, die moet drillen. Ja, die verdrukt er eigenlijk omdat er heel snel groeit en daar toch het zonlicht hun aankomt neemt.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer ontzijs, maar muziek, Nijs en Eftegron. Wat hebben dan dadelijk onder oren in het programma? Droege simmers zetten de natuur onder druk. Daarom wordt op Longwood de terplauw Zwolt ingriept in het wettersysteem. Ecoloog Rutger Diertens jou dadelijk uitlees. En waar denkt dat voor vintage en tweedehands naar Amsterdam was, of misschien wel naar een oplak in de Ronestad, die had het mis. Geestijd in Nederland had Perry Benner rekenen zoveel tweedehands winkels als Leout. Hoe zou dat nou kennen? Dat aasten, noodtijd voor het waar in het kwad. Maar het zit gebied met Gaia, goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. Nou, in Trasneet is het nou een graad als zonnetje en slacht het vanuit het noordwesten wij soms wat wie het oan. Aast en begin van de joen stiet er een matig want vrij krachtige zuidwestenwien en loeken enkel de buien oer. Let er op een joen hegen te wien naar het noordwesten, hel het oan en binnen wien stiet mogelijk. Verder klettert het in de nacht op en is het dan droeg bij een graad als njoggen ont vufje. Morgen een vreugelijk waarbeeld, maïszinnen en wolken en bloed droeg. Het is dan wel een beetje frisser, maar maximaal zonnetje graden terug de matige noordwestenwind.
0: En meer hoe dat roezige waar. Juist aansen. Op het Longwood Alteterblauw Zwolt in Beetse Zweeg wordt werk aan het herstel en het versterken van de natuur, zodat die beter bestaan is in droege simmers. Daarom worden sletten en oude wettergong in het gebied dichtmaken. Zo moet ruim wetter langer vasthouden worden en kan de ven in de simmer langer biedt blijven. Ecoloog Rutger Diertens die vertelt over waarom het wetter zo belangrijk is voor dit gebied.
7: We staan hier bij een van de sloten die wij hebben gedempt. We staan nu op dit moment in een laag, dat is eigenlijk een beetje het laagste punt van het gebied. Uit ons onderzoek is eigenlijk gebleken dat deze sloot dit was vrij diep ingesneden. En dat werkt als het ware als een afvoerputje richting het bos, want daar loopt ook weer een sloot. En vanuit daar stroomde het water gewoon direct het gebied uit. Dus wat je zag is dat in de winter de sloot stond vol, maar zodra het voorjaar begon zakte die steeds verder uit. En slurpen hij als het ware dit hele gebied waar wij nu in staan ook leeg.
8: Ja, dus doordat die sloot al gedempt is, blijft het water op het oppervlak?
7: Trekt hij in ieder geval niet het water wat hier dus straks valt in de winter, trekt hij niet die sloot in, waardoor dit gewoon langer nat blijft. Dus het zal wel wegzakken, maar het moet gewoon vertraagd gaan. En niet zo snel zoals het ging. We staan hier in een oud heidegebied, wat op een gegeven moment is verbost. Dus voor de houtproductie is dat aangeplant. Nou, de vroegere mensen dachten van, nou, het is te nat. We hebben om goed houtproductie te kunnen voeren hier. Was het hier te nat? We zitten hier op een uitlopen van Drents plateau, moet ik zeggen.
8: Mm-hmm.
7: En er zitten we keileem in de ondergrond. En het kan hier gewoon zeiknat worden.
8: Klei?
7: Keileem.
8: Oh, keileem, oké.
7: Okay. Keileem. En doordat het altijd hier zo nat is, kunnen bomen minder goed groeien. Dus hebben ze bedacht, laten we hier de boel ontwateren. Daarvoor zijn rabatten aangelegd, maar ook sloten. Onder andere water die af naar het Koningsdiep, wat ten noorden van ons ligt. En die maatregelen die ze toen voor het bos hebben uitgevoerd, die zijn wij gedeeltelijk weer aan het opheffen. Het is nu zo dat het in de winter heel nat wordt. Dan staat het hier gewoon helemaal blank. Maar dan is het in april, mei, is al het water alweer weg. En met de warme zomers die we zoals afgelopen jaar hebben gehad, zie je gewoon dat het hier gewoon natter moet blijven, zodat je wat meer buffering hebt. En dat het gewoon, ja, die vochtige vegetatie, die moet gewoon langer nat blijven. Mm-hmm. Dus we hebben liever dat het dan zeg maar juni, juli, augustus weg is, dan dat het alleen april, mei weg is. Zodat ook de vegetatie, maar ook de bijbehorende soorten ervan profiteren.
8: Maar versoepen de planten en de bijen dan net in de winter?
7: Nee. Het moet gewoon op tijd wel weer weg zijn, zeker voor de bomen. Zodat de bomen, wortels die in de grond zitten, weer voldoende lucht krijgen. Want als het te lang duurt, kunnen de bomen wel doodgaan. Maar de vegetatie die nat moet blijven, die zijn er gewoon tegen bestemd.
8: Rolf Germen Dijkstra, jou binnen het tassicht houden. Zoals sleet, hè, die dan dempt wordt. Hoe gaat dat in zijn werk?
9: Dat is eens een vrij eenvoudige maatregel. Ze komt mijn lid kraantje en die riet je oer de sleert heen naar Seesmar. En die skept even een beetje eruit, de Seesmar, de smarrigheid. En dat zet er een beetje aan de kant. En dan rieden we mijn hele liedse dumpers op rupsbandjes. Die het eens de boel net echt Seesmar stikken meidje. Maar wat zon achteruit erin. En die kiepel je zo elke keer een beetje zon erin. En dan komt er met de kraan, maakt het wel mooi vlak. En dan scoren we het weer tegen met de groen die eruit kwam is. Nou, en dan is het aantal jest en dan is er eens niks meer van weg.
8: Is het dan een bewuste keuze om daar onder je zon te lissen?
9: Ja, we hebben echt er heel bewust van gekozen om gebiedseigen materiaal. Dus we hebben van tevoren onderzoek dingen naar het type zon wat we erin brengen. We hebben zelfs gezien van, wat is de herkomst, wat is de korrelgrootte. Alles wat hier in het natuurgebied tussen hebt, dat hebben we direct weer ombracht. Dus dat is van tevoren, hak ik zelfs op de plak waar dat zon won wordt, hak ik west en dan hebben we monstersnaam en hebben we gezien van, komt dat door in mij ook hoor. En dat is steeds maar dat jetje tussen.
0: Ja, net gewoon dichtgooien dus, maar echt even een onderzoek doen van wat mat er dan in die sletten moet gebeuren. Rolf Germen Dijkstra, tafelsjeghouder van de organisatie Bosgroepen.

0: Sian Eerling dus, een dikke hit voor Gijke Arnaert. En bluf, Zoute Landen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Buiten op een goed keerpen wie ze zien interieur wat oppimpen wil, ja, die weet het eigenlijk al lang. Daarvoor mast naar een tweedehands winkel. Maar als denkst dat dan bij Glitz in Amsterdam wezen mast voor een grote ombad, dan haast het mis, want nergens in Nederland binder als het inwender ontal mooi rekken. Saffel de tweedehands en vintage winkels als in Leeuwarden. Daarna volgen je Haarlem en Amsterdam steeds pas op tredderplak, zou toch blikken nu het onderzoek van wijnwinkel Tarket. Ja, hoe zou dat nou kennen, dat tweedehands hier zo populair is? Loopt dat misschien ik meestal van boeten? Vreeg ik om Colin Hendricks, hij is van Goederenland om de Celsiusweg in Leeuwarden. Dat is nou de kringloopwinkel van Omrin. Ik voert namelijk de gruster van de stad. Colin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: De winkel van jullie, Goederenland, bestaat inmiddels 15 jaar. Wat voor winkel is het eigenlijk, die van jullie?
3: Ja, het is gewoon een kringloopwinkel. En nou ja, het is eigenlijk een heel breed en gevarieerd aanbod. Aan nieuw meubilair, tweedehands, vintage, retro, antiek, noem alles maar op.
0: Ja, meubels zijn belangrijk voor jullie?
3: Ja, dat is inderdaad wel. We hebben 2000 vierkante meter winkeloppervlak. Dus dat vullen we goed met meubels inderdaad. Tafels, kasten, stoelen, noem alles maar op inderdaad.
0: Vandaag dus de uitkomsten van dat onderzoek. Nergens in Nederland zijn zoveel van die vintage winkels, als je het inwoner in aantal meerekent, als in Leeuwarden. Verbaast het jou?
3: Nou ja, eigenlijk niet. Ik bedoel, je ziet dat het steeds meer een trend wordt inderdaad. Online, op socials, bij influencers. Het is wel echt een hype wat tegenwoordig echt steeds meer opkomt. Dus het is inderdaad ook leuk om te zien. En dat zie je ook aan het publiek hoor, binnenkomt. Ook heel veel jongeren en ja, van alles wat eigenlijk.
0: En komen die mensen vooral uit Leeuwarden en omgeving? Of zie je ook een trend dat mensen van buiten de provincie komen?
3: Ja, nee, zeker weten. Ook buiten de provincie. Veel mensen uit het zuiden ook. Die komen hier ook even kijken. En inderdaad ook heel veel Duitsers ook die langskomen. Die gaan graag even een dagje weg. Als ze in Friesland zijn, dan bekijk je graag even de kringloopwinkel.
0: Dan nou vraag ik me af, hoe zit dat? Hè? Want bij een normale winkel doe je gewoon de inkoop. Bij een fabriek, een leverancier, een groothandel. Bij jullie kan dat niet. Je bent echt afhankelijk van het aanbod, toch? Hoe regel je dat?
3: Ja, het is heel breed gevarieerd. Ik bedoel, wij krijgen hier dagelijks krijgen wij wel 10, 20 auto's op de stoep. Met aanhangers vol en een auto helemaal vol. We doen woningontruimingen. We kopen partijen op. Nieuwe partijen, faillissementpartijen. Dus zo houden we het aanbod ook een beetje gevarieerd. En zo blijft het ook leuk om even langs te komen natuurlijk. Dat het niet altijd maar hetzelfde staat. Want het is elke dag wel anders hier.
0: Ja, maar je hebt dus niet 100% invloed op je aanbod. Want je wilt misschien wel dat leuke bankje of dat mooie stoeltje of die mooie kast. Maar die moet dan maar net binnengebracht worden,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, nee, dat moet inderdaad maar net binnenkomen. Je moet er ook snel bij zijn. Dat is een ding dat zeker is. Nee, maar het is inderdaad het is heel gevarieerd. Daar hebben we inderdaad ook zelf een invloed op. Maar dat houdt het voor ons ook leuk. Dat het altijd maar hetzelfde is dat.
0: Maar gaan dan niet al die winkels, want dat zijn er dus best veel in Leeuwarden, gaan die niet allemaal op zoek naar dezelfde pareltjes?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen interesse heeft. Ook aan winkel, wat iedereen zijn eigen winkel wil neerzetten. En nou, wat ik zeg, we hebben zo'n groot meubel op, of zo'n groot winkel op een vlak hier. Dus wij zijn in principe echt voornamelijk op zoek naar meubels en partijen en dat is voor ons het aantrekkelijk, zeg maar.
0: Betekent dat ook dat je hogere prijzen kunt vragen?
3: Nee, we proberen het leuk te houden voor iedereen. Ik bedoel, hier 500 meter verderop zit ook een woonboulevard. Die vragen pak een beetje 2500 voor een bankstelletje. En wij vragen vaak een derde van de prijs. Misschien 200-300, hangt er een beetje vanaf wat het is natuurlijk. Maar ik zou altijd adviseren, kijk eerst bij een kringloop. En ga dan even op zoek bij een woonboulevard voor een bankstelletje.
0: Ja, ja. En als je het vergelijkt met die andere, misschien wel jullie grootste concurrent. De grootste, die van Omrin?
3: Ja, nou ja, goed. Wat ik zeg, bedoel, iedereen heeft zijn eigen aanbod. Hè? En je moet ook niet al te moeilijk wezen met wat je aanneemt. Je kan ook niet iedereen weigeren of alles maar laten staan. Zo blijft de mens ook aantrekkelijk. Je denkt van, ja, weet je, laat ik eerst Goederenland hebben. Want die kunnen vaak misschien wat sneller schakelen dan dat de Omrin het kan.
0: Ja, wat zijn jullie verwachtingen voor de toekomst eigenlijk? Als je kijkt naar je verdienmodel. Laten we eerst zeggen, is er nu goed geld mee te verdienen?
3: Ja, zeker. We kunnen er goed van leven hoor, 100%. En wat ik zeg, bedoel, er komt hier zo ongelooflijk veel binnen. En nou ja, het wordt hier achter binnen gebracht. En het gaat er eigenlijk rechtstreeks via de voordeur uit. Dus het is leuk te verdienen, zeker weten.
0: Ja, ja, wat dat betreft geen zorgen. En de trend voor de dag van morgen, wat zie je gebeuren?
3: Nee, nog niet meteen. Ik denk dat het steeds aantrekkelijker wordt, ook voor de toekomst iedereen. Ik bedoel, mensen passen toch een beetje de portemonnee inderdaad. En ik zou zeker adviseren van ga eens bij een kringloop kijken als je een inboedeltje zoekt. En ga vervolgens dan even kijken bij een andere woonboedelaar.
0: Dus het zijn er veel, de kringloopwinkels in Leeuwarden, maar ze vechten elkaar de tent niet uit.
3: Nee, zeker weten niet, zeker weten niet. En iedereen heeft ook zijn eigen aanbod. Ik bedoel, er zijn veel retro en vintage winkeltjes inderdaad. Maar ook heel veel kleine boutiquejes die vaak alleen maar klein goed verkopen. Of lampjes of boeken. En dat is bij ons met het oppervlak wel wat anders. Ik denk dat wij daar wel met kop en schouders bovenuit treden samen met de estafetten.
0: Hartelijk dank. En veel succes met de zaken de komende tijd.
3: Komt helemaal goed, bedankt.
0: Colin Hendricks, hij werkt dus bij die Iernoikruste kringloopwinkel die er is in Leeuwt. In dat enorme ombad opvallen, dus wel meer als in de Ronnestad in verhouding dan. Hast, jouw vieren is de mij in onderwijs, tijd voor Stevie Wonder. No, he's a Mr. I Know It All, de nooit het Frieskenijs. He's a

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En er begint nice maken ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Ja, de fever is nou. Het Frieskenijs, maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
16: Een goeiemiddag. De brandwacht van Tjolbert is vanmiddag waarschuwd voor een incident met mogelijk gevaarlijke stoffen onder Icarus op het Jereveen. Wat er correct onder hoorn is nog net bekend. De brandwacht onderzoekt dat. Oostergo huisartsen iepen in Kolm een nieuw zwaargepunt. De terug kunnen patiënten toch nog in het dorp te lonen voor een pad van de hoesdokterszorg na het sluiten van de praktijk van de hoesdokter daar. In eerste instantie zou de zorg verdwijnen uit het dorp en moesten patiënten daarom naar Dokkum of contact hebben met een hoesdokter via een chat. Bij een informatiegeerkomst werd het duidelijk dat er verlet weer van een verschenning in het dorp. Op 1 oktober, dat is Nijwikertongens, stelt minister Karremans in Den Oever de nieuwe spuissluizen en het nieuwe gemaal officieel in gebruik. Met deze handeling is Nederland, nevens de Rijksoverheid, beter te redden op de gevolgen van Biggelies klimaatverordening.

0: hoe kom ik je wij?
1: Of een die tij wekker houdt.
2: Hoe kom ik aan het werk?
1: Vragen die toe in toekomst keer.
3: Waar kan ik veel werk leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
4: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
5: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
1: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het voor jou.
6: Nou dan?
7: Die blaren krijgt wel onder controle. Maar weten de meeste knijs wel van die bedrijf al?
6: Nou ja,
7: Hast de juiste actie van Omroep Friesland als jongen?
6: Nee.
7: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
8: Deze juist profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier naar omroepfriesland.nl/reclame.
9: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
10: Onderwijs.
1: Bij Jan Dirk de Haan.
11: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: 3 minuten oer Jelve Vieven is nou, wat een hoefskeerpje wil, komt al gauw in een jungle van regels en onskreune wetten te lonen. Wat een makelaar, ja, wat maar die nobel doen, wat maar net, hoe kist argewaasje voorkomen? Ik vraag het thuis aan uw zwijste expert dat het gaat om de wenningmerk, en dat is Theo Vos. Maar eerst naar uw zwijste expert dat het gaat om het waar, dat is Tjitske Wiebinga. Ja, goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag.
12: En ja, begint al een beetje versaan, Juster. Een lichte kopie van de dive van Juster eigenlijk, hè?
13: Ja, ja, en uiteindelijk is het nog wel knapper uitvallen als Juster. Juster hier we de hele dij eigenlijk best wel aardig wat bewolking. Maar Juster, het eerste part van de dij en zeker het zuidoostelijke part van de provincie hier echt wel te krijgen, maar behoorlijk wat rond te verzinnen. Nou, dat smiert er. Ik val een langere skoft de heegste temperaturen op. In trog sneeds een 8 jochtje graden. En ik krijg nog zelfs van de waarnemer in het jaar in trog 20,1. Nou, daar is het nog droeg. Maar de waarnemer in Kwaaijum die jouwt om van nou, wij hebben je vermeden om 3 uur al een spot rein gaan.
12: Nou, dat vernuvert mij nou niks. Want ik hier, door ik boetenweek echt het gevoel van het kind, ik sa. Ik bedoel, geen grote hoeveelheid, maar wel dat je drupke haast vielen.
13: Ja. Ja, inderdaad. En dat had ik Sawest. Dat had hier en daar wat wie het onslijn. En nou, in Kwaaijum dan ik 0,2 millimeter. Dus het stelt al je net een heel soort voor. Maar ja, het die wat tussenin waren. En nou ik hoe de rest van de provincie een soort bewolking. En ik al de eerste wat nou, lichte buikjes die het nou oerskoen. Nou, die buien, die worden wel wat voeler. Want we zitten over, we komen nou eigenlijk in de warme lucht. Tussen het warmtefront en het keldfront in. En dat is heel mooi te zien. Omdat nou op Vlieland de temperatuur haast op 20 graden uitkomt. Wilst wat je met de provincie in, daar nou de temperatuur op zo'n 18 graden stiert. Dus, maar die 20 graden op Vlieland, dat is maar heel even, want het begin van de juni dan komt dat keldfront eigenlijk al op gong. Die buien, die activeren ik, die worden wat voeler en zeker boppen het verste land. En als dat keldfront dan voorbij is, dan giet de wien om naar het noordwesten en dan helpt er ik even uit en dan binnen er ik wel wat wienpoesters mogelijk. Zeker op een rondes en boeten.
12: Tongerik?
13: Wat zei je?
12: Een tonger, jij nog?
13: Ja, dus zo inderdaad een klap tonger bijwijzen kennen. Maar dat is wel echt eigenlijk alleen maar voor de Noordzee. Misschien het waardgebied, maar dat zal benamen hoe noordelijker op de Noordzee, ja, hoe groter de kans daar is.
12: Nou ja, het is heel goud Chester verzeild, om een oren zaagt al.
13: Ja.
12: Dus dat hij dan op een zeedijk steen, dan zie je het misschien wel eens weer achter
13: dat
12: op zee.
13: Die kans is wel onwijzig, ja.
12: En komt er een soort aan, Joen, vannacht qua wetterdienst?
13: Nee, het is alleen dat keldfrontje. Dat is het eerste part van de Joen. Want aan het einde van de juni, het begin van de nacht, dan is het eigenlijk al weer een heel soort opklaren. De wien is dan echt om naar het noordwesten. En dan zitten we in de koelere lucht. En dat betekent dus dat we vannacht alweer minimumtemperaturen hebben die het onder het 10 graden doeken kennen. Jippen de provincie in.
12: Ik ga morgen vrij.
13: Ja.
12: Ik word er zin aan. Ik wil even zien.
13: Nou, dan heb ik goed nice voor
12: je. Komt dat goed?
13: Ja, dat komt zeker goed. Ja, want we zitten dus morgen in die wat koelere luchtsoort. En dat het als eigenschap dat de loft vaak dan krijgt even wat skinner is. De blauwe, het blauw in de loft is ik weer mooi blauw. Tusken trog ik zeker wel wat bewolking. Wol in de midden, wol wat bewolking op hichten. Maar het had er alles van dat we daar de zinnen dan wat erin misschien zeggen. De temperatuur morgen, trod in wat westelijke streaming. Wol wat onder de frisse kant, zegt je zo. Graden heb ik als maximum steen, maar verder het waarbeeld is heel vriendelijk. En die wien, nou maar is nou wel redelijk onwijzig. Ik wil wat fris, maar in de media dan zak het er heel iets verder aan.

0: dan wordt het een hele kalme joen en nacht.
1: Nou, heb ik geluk, man.
0: Ja.
1: Maar vreed weer aan het werk, dan kent weer Reine.
0: Dan zou het Reine kennen. Ja. Maar voor de meesten die het vreedvrij hebben, ja, dat, dan heb ik goed nieuws. Want dat wordt de knapste dag van het weekend, van de weekend. Heel zo rond voor de zin. Of eigenlijk ken ik haar zo zeggen, de loft is heel dat skin. Want de zinnen die skint dan oermietig. Dus de wind komt dan weer uit het zuiden wij, via het warme lucht. Hoor. Dus alle ingrediënten binnen onwezig voor een hele mooie nijssimmerdij. 20 graden als maximum temperatuur. Dus ja, het is echt noffelijk om op een paard te gaan, te kuieren, maar je kent ik lekker het terras op. Dus dat is voor de vreed. Sneur en snijn, dat zijn dagen die beginnen wel aardig wat op een korte liedje. Dan moet ik wel zeggen dat de kans het grootste is op sneur, dat daar nog een dripke rijnwetter valt. Wil ze het op snijn wel droeg bloed, mij een afwisseling van wolken en zinnen. En ja, die wien, die bloed nog hield dit onder kalme kant. Dus ik, dat is heel onaangenaam. Nijsimmer waar echt van het, nou, jest, eind september, begin oktober waar. En de temperatuur een 18 on 20 graden in trogsneed, ik nog heel prima. Dus ja, het is wel echt noffelijk, juist waar.
1: Ja, eigenlijk niks mis mee, toch?
0: Nee, dat zoek ik.
1: Ja, het is daar gewoon 1 september. En,
0: precies.
1: Het is nog heel de 18, 19, 20 graden, ja. Een hele week. Dus ja, helemaal net onaardig.
0: Nee, zo is het.
1: Dank u wel.
0: Ja, graag, Dien.

0: draaien de Bounty Hunters en Hey Leven. En dit week Gabrielle en When a Woman.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Daarbij is nou kwartier voor vijven worden. We zullen het hebben over de makelaardij. Want regelmatig is toch weer in het nijs de ingewikkelde procedures om het bieren op een hoes hennen. Bieringen die het nog binnenkomen naar de deadline. Die het misschien nog mooi naam worden. Of net meer, mooi dat. Druk van de makelaar om het bod te verhegen. Een verkeer die thuis zijn is, maar opeens net meer trokken. Nou, de vereniging Eigen Hoes die kregen dit hier per 100 een klacht noer. Maar wat man nou eigenlijk wil en wat man net? Waarom ontsteert die argewaasje en kan ik wat bedenken om dat aan je voor te komen? Vraag ik Joet aan Theo Vos, uw vaste expert dat het gaat om de wenningmerk. Theo Vos is directeur van een groot makelaarskantoor in Friesland, maar vestigingen in Snits, Ljouwt en Steens. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Nou, laat ik maar eens een voorbeeld doen. Het is net echt zo, ja, ik ben net van doel om te verhuizen. Maar stel, ik heb een bad in. Lid is 410.000 euro op een hoes. Ik ga heel wat zin om dat hoes. En ik ga gelok, want ik wil waarom bellen terug de makelaar in die site van dit bad, dat accepteren wij. Ja, wat ben je in ruchten dan eigenlijk?
3: Ja, op dat moment nog net zo vol. Hè. En eigenlijk, als het op die manier ik bellen dus terug tot de makelaar, dan is het eigenlijk net helemaal goers. Want die makelaar met eigenlijk oor, Jan, dat is toch voorlopig de keper wist van die wedding. En nog net definitief.
0: En hoe zit dat dan? Want wat bieden daar nou de regels voor dan?
3: De kepers die binnen in de wet beschermen om overhaaste een keep te doen, waar toch ik een 2 dagen betekentje erin zit, en waar toch ik een opdracht, he? Dus als een wedding kepers, die maat schriftelijk tekenen willen middels een koopovereenkomst. En zolang die koopovereenkomst net teken is, ja, is er formeel nog geen opdracht dat toen die wedding mais keek.
0: Ja, want dat is was een protest, hè? Van stel ik heb dat bad in van 400.000 euro. Dan denk ik, nou, dit komt goed. Het bad is accepteerd. Hè? Dat is dat dan zijn. Bad is accepteerd. En we zullen aan de gang maar de keepovereenkomst die zal tekenen worden. En dan later, dan wil ik erom bellen van, oh ja, het gaat dan net terug. En ik kom erachter dat er nog een nieuwe biering wie die, nou, let eens, is 430.000 euro wie. Dat mag dus gewoon?
3: Tot het moment dat de koopovereenkomst, dat de keepovereenkomst net teken is, mij de verkoper een oorbod, in theorie mij die een oorbod, mij die accepteren. Want het is wel gebeurd, maar in theorie mij dat wel. En als makelaar, ja, als je een bod letter binnenkrijgt van 430.000 euro in die voorbeeld, ja, dan ben je als makelaar natuurlijk verplicht om dat vol om de verkoper terug te gaan.
0: Ja, want die verkoper zal denken van ja, ik krijg misschien wel 20.000 euro meer.
3: Ja, die denkt dat in zijn geval kinderen het letterlijk denken, ja.
0: Ja.
3: Dus er zijn een aantal aspecten die daarin echt wel van. Want er is dit hier ik een beatlogboek. Is ik verscherpen, het transparanter is wat er gebeurt tijdens dat hele proces. En dat is een hele belangrijke. En ik ben een groot voorstander ervan dat beatlogboek. Tijdens het hele biedingsproces ik dicht moet.
0: Ja, maar dan dus wil ik graag weten, wat staat er nou eigenlijk, hoe werkt het zo'n biedlogboek nou eigenlijk? Wat komt er nou in te steken en wanneer?
3: En dan komt gewoon de bieding in te steken van die kepers. En daar staat de tijdstippen in, de voorwaarden staat erin, de bedragen staat erin. Dus achter ons doen, maar dat is puur achter ons doen, om te zien dat alles transparant gebeurt.
0: En wie zet dat in dat biedlogboek dan?
3: Dat zet de keper er zelf in. Dus doe ik eens precies zien wat er op dat moment ik ben is. Ja, de makelaar mij dat erin zetten. Dus doe ik eens precies zien, is dat transparant is.
0: Nou, de makelaar en daarmee dus ik de keper, of de verkeper, sorry. De makelaar en de verkeper, die kennen heel veel in dat logboek zien?
3: Nee, want doe ik hem hier en doe ik hem dicht zetten. En die nu zit het al en hadden we altijd een dichtsteen. Dus doe ik eens net zien wat er biedingen binnenkomen. Of doe ik eens net zien welke biedingen er binnenkomen.
0: En hoe weet ik dus zeker dat de makelaar hem daarom had om die tassissing? Want ja, als je een stiekem in shirt, dan kan dat nog heel
3: goed. Ja, maar wat ik al hoor jou, De kaart, de makelaar, had zelf de ruimte om dat vol of net even of dicht te zetten. Ja, en ik ben er een groot vaststander van om dat gewoon altijd dicht te halen, dan ga je geen discussie.
0: En waarom is het een voordeel om het dicht te houden in jouw optiek?
3: Omdat je geen enkele discussie had van het voegt dit niks toe. Want in je tot een bieding. En wat ga ik tot het sluitingsdatum, wat ga ik daarover om te weten wat er binnen is? Dat kind al liggen, maar problemen oplossen achteraf.
0: Ja. En tegelijk had dat biedlogboek dan dicht is. En dat komt nadat het. De sluiting is van. Nou, tot zo lang kun je bieden. En daarna komt er nog een bad binnen. Dat mag dan toch nog gewoon of net meer?
3: Ja, dat mij. En dat zit er eigenlijk in de wet in nog. Waar het door de keper beschermd wordt. En de keper wordt beschermd in de wet. Om net overhaaste beslissingen te nemen. En die wordt daar eigenlijk in zo'n situatie wordt die daarvoor straft. Want, in het voorbeeld van daar dan. Want dan hast nog geen deal, hast nog geen opdracht, hast nog geen overeenkomst. Die overeenkomst is er pas als wij een handtekening zetten onder de koopovereenkomst.
0: En hoe zit het? Want er is een betinktijd van 3 dagen.
3: Ja,
0: hoe zit het dan in die tijd? Is dat alleen nog voor de keper of kan ik de verkeper hem nog betinken?
3: Nee, die is alleen voor de keper. Is die. Ja. En dus het is ter bescherming van de keper.
0: Dus de keper zodra de inkt van de ondertekening droeg is, dan ben je zeker dat je het hoeft hebben.
3: Ja, dan is de keper er zeker van. Alleen als in die tussentijd, ja, als makelaar is het dus wel heel belangrijk om ik zie die keper om te gaan. Nou, dan gebeurt meestal gebeurt het telefonisch. Die wordt de makelaar bellen. Nou, ben goed, nice. Op dit moment is voorlopig in ieder geval de keper van de nieuwe winning. Alleen, we moeten wel wachten tot de koopovereenkomst officieel ondertekend is.
0: Nou, zo, ik zei ze van, maar die koopovereenkomst voor een dadelijk tekeningen.
3: Die zou zo snel mogelijk, dat ik in ieder geval mijn advies in,
0: ja.
3: Om zo snel mogelijk het koopcontract te laten ondertekenen. Ja. Want dan gaan ze zeker niet.
0: Ja. Nou is hier altijd.
3: Ik snap de verwarring is er nou al over. Ja.
0: Ik zou ik al van, er is altijd weer betiezing over. Zon je dit nou uiteindelijk beter regelen kunnen of bloot die betiezing altijd bestaan?
3: Nou, als er een. Als je het op dat moment een mondelinge overeenkomst, ik direct de overeenkomst is, ja, dan wel. Maar dan valt de kepersbescherming ik weer voor. Dus toch dat de keper beschermd wordt, ja, kom je eigenlijk in deze situatie ik te lonen.
0: Ja.
3: Het is aan de te meidje. Ga je er varentiert, ben je duidelijk als makelaar en ik als verkeper. Ben je achter Oshoen, ben je dan weer duidelijk. Ja, en ben je in het biedingsproces ben je helder en consequent. Ja, dat spelen, dat helpt wel heel erg mij. Maar zolang het is een wet dat is, krijgt het nooit 100% sluitend.
0: In elk geval hebben we wat meer helderheid gekregen over hoe dat nou eigenlijk werkt en wat de consequenties binnen. Tegendank daarvoor Theo Vos. En daarmee is het nou zomeruten voor vieven. Onderwijs van Fjouwer Ontzijs hier bij Omroep Friesland. Maar muziek, Nijs en Eftergrond. Maar dadelijk een vooruitblik op de programma's. Dadelijk bij Omroep Friesland op de televisie. Nou is de televisie nog onderwijs. Maar er zitten al je oren programma's rond te komen. Moet het zitten dat je staat? Nou is hier John Mayer. Maar The Last Train Home.

0: Als Stingstra, dit liet het eigenlijk best wel wat op Eric Clapton of zo, of Toto, dan klopt dat, want dat weer ja, toch een beetje de inspiratie van John Mayer in 2021 om dit te maken. Last Train Home.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Dadelijk bij Omroep Friesland op de televisie van 4 uur al uit Frieskenijs in Friesland Joert, maar Lars de Leeuw, dan het waarbrugd van Tjitske Wibinga. En dan hier, wat voor vreunenploeg is de sterkste van Friesland? In Weensen moeten ze dat wel eens uitvinden, maar vrachtwagenloeken, trekkerban, kantelier, bierfretten, sjouwen, meer de deelnemers gaan krijgen, maar je kan net samen maar uitbouwen.
3: Je moet een beetje spierbal, je moet wat lef, je moet een beetje boerenafkomst hebben soms.
4: Ja, helpt dat?
3: Ja, agrarische jongens bent al vaak sterk.
4: Ja?
3: Ja, die ben gewend op de verrotten, of meestal in de tuin en dat soort dingen.
4: Oh ja.
3: Goed eten en drinken en gewoon gezond leven, dat scheelt dan heel veel.
4: Ja, dat viel net voor elke maand ploeg hier, hè?
3: Nee, sommigen drinken wat een volle bier en dat onderschatten ze wel. Ja, dan wil het onderdeel niet wat min.
0: En iemand die de sport wel heel serieus neemt, dat is de Santjenjarige Isa Bakker van Snits. Zij is een groot bokstalent. Jong Aljetterschen bij Omroep Friesland op de televisie in het programma Heer dus. Digitalisering maakt het contact met de gemeente makkelijker, maar het levert net automatisch meer waardering op. Daardoor blikken nu de nieuwe burgerpeiling in de Frieske Marm. We hebben in de inwoners tevreden hoor, wat maakt beter dat je staast in onderwijs.
2: Omroep Friesland.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: 12 minuten of 4 is er mooi. Een Friesland dat boerenperspectief hebben, de omjouwingsvoenbeleid en Elstringen Maartbank. En dat is het beeld van de toekomst in de provinciale omjouwingsvisie. Maar is Elstringen het helemaal eerst? Daarom gaat het aast in onderwijs. Maar eerst deze aast. De klanken van Blondie, My Heart of Glass.
15: Ljocht uit, Museum Iepen. Op 26 september belibben ze de 5e Museumnacht FRL in 30 Frieske musea. Tickets museumnacht.frl.
16: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
17: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
18: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
17: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
18: Sjonge jo, ik mij.
19: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
20: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
21: Onderwijs.
22: Marjan Durk de Haan.

0: Ik denk je 66 wie er een film die heet Heart of Glass, een film in Duitsland. Maar het hier dan, tafel of net, weer helemaal niet te maken, maar dit Heart of Glass van Blondie, want dat kwam in 78 pas uit.
1: Van Fjouwer ons wijs,
2: onderwijs,
1: maar Jan Dirk de Haan.
0: Het is nog 8 minuten over 7. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze woensdag 23 september 2026. De dag dat de bosken van Beetse Zweeg weer wieter worden matten.
3: Het is nu zo dat het in de winter heel nat wordt. Dan staat het hier gewoon blank. Maar dan is het in april, mei, is al het water alweer weg.
0: En we jaren op deze dag dat Ljouwt relatief schoon de meeste tweedehandswinkels had van heel Nederland.
4: Ik bedoel, je ziet dat het steeds meer een trend wordt inderdaad. Online, op socials, bij influencers. Het is wel echt een hype.
0: En er is nog altijd argewaasje over het proces van bieden op een hoes. Want omdat het keepcontract ondertekend is, is uiteindelijk nog niet het wis.
5: Want die makelaar had eigenlijk oor, Jan, dat ze voorlopig de keeper wist van die wedding. En nog net definitief.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzettend zoeren, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren van wijn en werken, ont natuur en landbouw. De keuzes die het nou maken worden bepalen hoe het Friesland de letter uitzucht. Provinciale steden die praten hier urenlang over de nije om jouw visie. Wat zit er op het spel? Zullen we het nog hebben? En een afspraak maatje, een melding dwan of een vraag stellen. Inwenners van de Friese Marren die doggen dat heel iets vaker online. Maar dat betekent net dat ze ik tevredener binnen over de gemeente. Hoe zou dat nou in elkaar zitten? Dat juist aansen, nou is het voor het Waarbrugd, maar Tjitske Wiebenga.
6: Een goeie meidje. Nou, in Trosneet is het nou een graad of zonnetje en slacht het vanuit het noordwesten waar soms wat wie het oan. Aanst en begin van de joen stiet er een matig en vrij krachtige zuidwestenwien en loeken enkel de buien oer. Letter op een joen hegen de wien naar het noordwesten, hel het oan en binnen wien stiet het mogelijk. Verder klaart het in de nacht op en is het dan droeg bij een graad of njoggen ont vuftje. Morgen een vreugdelijk waarbeeld, maïszinnen en wolken en bloed droeg. Het is dan wel een beetje frisser, maar maximaal 20 graden terug de matige noordwestenwind.
0: Het Friesland van de toekomst moet zoen, skien, veilig en inclusief wezen. Maar een haatstructuur voor de landbouw. Dat boeren een goede toekomst hebben. Dat binnen peer van de uitgangspunten van de provinciale omjouwingsvisie dat provinciale steden joet de hele midden en jong opraten. De Partij van de Arbeid, de grootste oppositiepartij in het Friese parlement, vindt die omjouwingsvisie van het provinciaal bestuur maar vaag. Dat Friesland nou het liefst is voor alle ambities, maar de provincie ook onjaan wat voor sector het in de toekomst groen inlevering moet, vindt Christa Oosterbaan van de PvdA.
7: Ik zie niet waarin hier nu keuzes worden gemaakt om dat op te lossen. Volgens mij hebben we nog steeds twee keer die provincie nodig. Er zijn wel wat kernwoorden als meervoudig ruimtegebruik of innovatie. Die horen we natuurlijk ook vaak, dat soort zaken. Maar wat kan er straks niet meer? Dat is mijn belangrijkste vraag. Op dit moment lijkt het alsof de kool en de geit gespaard worden door het college. Misschien is dat dan ook intern dat men er anders niet helemaal uitkomt. Dat zou kunnen, dat is een aanname van mij. Ik wil graag weten, wat kan er straks niet meer? Dat zijn de keuzes die wij maken. Zijn we het daarmee eens? Zijn we het daar niet mee eens?
8: Ik heb wel mooie intenties van de kant van het provinciaal bestuur. Het Friesland van 2050 moet veilig wijzen, skin, inclusief, een 30 minuten maatschappij.
7: Ja, hartstikke mooi. Ik krijg bijna tranen van in de ogen. Zo prachtig. Mooie doelstellingen, maar er staat nergens hoe we dat dan gaan behalen. Dat wordt dan weer verwezen naar programma's, terwijl er al 4 jaar lang wordt verwezen naar deze POFI. Blijven we dit nou vooruitschuiven? De programma's zijn geen integrale afweging. Dat is ieder programma voor zich. Ik weet nog niet zo goed wat ik hier nu verder mee moet.
8: Je bent net enthousiast.
7: Nee, nog niet. Nee, misschien komt dat nog verderop in de dag. We hebben nog 3 commissies te gaan. En volgende week nog een statenvergadering. Daar zal best wel flink wat moties en amendementen worden ingediend door de verschillende partijen, ook door ons. Maar we gaan zien wat het dan brengt.
8: Maar wat voor moties komt de Partij van de Arbeid?
7: Wij wilden vandaag even discussie afwachten en alle antwoorden ook van het college om te kijken waar gaan we nu daadwerkelijk op inzetten. Want als je met te veel moties komt, dan denk ik, verzandt het ook. Dus we gaan dan na vandaag nog goed bekijken hoe wat. In ieder geval komen wij met iets over dorpsmolens. We zullen waarschijnlijk met iets over sociale veiligheid. En dat mensen zich 's avonds op straat veilig kunnen voelen. Dat we daar iets voor willen inrichten om te kijken hoe kunnen we dat ook meten. Dus dat zijn de dingen waar we nu aan denken.
8: Maar je wil graag dat het jongens veilig is op Strutten. Maar dat is ook een doelstelling van Friesland moet jongens tjuster wijzen. Dat is goed voor de natuur.
7: Ja, klopt. En ook dat is hartstikke mooi. En ik denk dat die belangen niet tegenstrijdig hoeven zijn. Want er zijn ook heel veel nieuwe innovatieve. En dan komt hij weer ideeën om daar aan tegemoet te komen. Je hebt lage paaltjes, zodat er minder last is van lichtvervuiling voor dieren. Maar je hebt ook kapjes op, er zijn allemaal mensen die zijn daar helemaal hartstikke deskundig in. Dus ik laat die creativiteit dan graag bij het college.
8: Deputier Siebe Knol die vond de kritiek van Provinciale Steden. Zei hij van ja, dat vind ik een beetje jammer. Wat zou u's best doen? Van het eerst leidt hier een integrale visie.
7: Ja, ik zie die visie niet. Dat is denk ik het verschil waar we naar zitten kijken. Ik zeg ook niet dat niemand zijn best heeft gedaan. Ik denk dat iedereen hier heel hard werkt en iedereen zijn best doet. Maar ik zie nog niet de visie, waar gaan we nu echt heen?
0: Zuid het Skilger steedlid Christa Oosterbaans is van de PvdA in Provinciale Steden. Politiek verslagjouwer Onno Valkena, die is nog heel dit op het provinciehuis. Ja, goeiemiddag Onno.
9: Ja, goeiemiddag Jan Durk.
0: Wordt er eigenlijk op dit tijd nog vergaderen?
9: De Statencommissie die had nou diners gekocht, maar de geekomst gaat om zonnoeren wel los. En het eerstvolgende thema is dan sterke steden en dorpen. Want in de omjouwingsvisie krijg je de steden Jouwert, Snits, Drachten en het Jerevingen als Friesk stedelijk netwerk volop rondte van huizenbouw en orenontwikkelingen. En ik had zelfs altijd toch dat Friesland oversteden hier, maar hier op het provinciehuis gaat het joen oer de F-Fjouwer. Dan binden we zelfs meer plakken in Friesland met ambities. Dat hield in alle gevallen van Haas en Dokkum. Die het er daarom nou in de omjouwingsvisie regio staat. Met alle oren wat gruttere plakken, die moeten het dan dwaan maar het etiket regio kennen. Nou, daar ben lang net al die plakken het maar eens. Gemeente de Frieske Marren die vindt dat de Jouwer niet onderdocht voor Haas of Dokkum. En wil daar ik een regio staat van mij.
0: Ja, en had ik het goed had, dan moet ik nog wat over energie en wiemoen praten.
9: Ja, het spannendste onderwerp hadden ze van het lijst bewaren. Gewoon plakken in Friesland die kampen met een acuut stroomtekort. Dat hield toen de oren van de bedrieuwen in Hallum en Dokkum. Dat niet wat plakken die willen stomme graag zo gauw mogelijk los met een eigen energiepark in de vorm van zinnenpanelen en wiemoen. Dan zei de provincie in de nieuwe omjouwingsvisie: wij werken alleen nog maar aan nieuwe wiemoen als je met z'n clusterje en tagaliek orde wiemoen oproemje. Meer energie, mijn win, mijn minder wiemoen. Dat is het standpunt van de provincie. Maar de ondernemers in Dokkum en Hallum, die zijn hastig en die vinden dat maar lastig. Zij willen als het heel kent, vat nadelijks los, maar een eigen energiehub, zie je dat? En net eerst nog langer vergaderen en dreig onderhandelen met oerheden en bezitters van orde wiemoen. Nou, de partijen in het Friese parlement, die hadden grif ik een opvetting oer. En dat betreft dat energiedeputaire Siebe Knol, die kennen hem daar hier op kritische vragen en een pittige discussie.
0: Ja, deze discussie is net nij. Er wordt nu al een heel skof te praten over de POVI, de provinciale omjouwingsvisie. Wat zit er nou eigenlijk echt op het spul? Wat komt hier van op de hispel? Is het echt belangrijk of net?
9: De provincie is wettelijk verplicht om een omjouwingsvisie vast te stellen. Dat is een consequentie van de omjouwingswet. Nou, in die visie wordt bijgelijks vastgelegd maar hoeveel procent dorpen en steden groeien maaien. Een F-Jouwer-stad die maar meer als een regio-stad. Een regio-stad weer meer als een regio-keel. Nou ja, en kreeg daarom drie de gemeentes als de Friese Marren en wat eerst Friesland zou voelen van de groeikansen van Harl Haatplak. Nou ja, de provinciale omjouwingsvisie is dus eens een soort van slag om de ronde op het niveau van de provincie Friesland. Nou ja, om alle ambities en wensen in te vullen zou Friesland twakken zijn grut wijzen moeten. Nou, dat betekent dat de provincie beschikje moet om gewoon functies te combineren. Niet als landbouw en natuur, of landbouw en wetteropslag. Maar in de toekomst moet er keerzen worden waar de beschikbare ruimte voor inzet wordt. Als je grutte plakken als Jouwert, Snits, Drachten en het Jerevingen flink groeien litten, ja, dan bad dat in de praktijk haast altijd op landbouwgroen. Nou, het provinciaal bestuur van nou, die wil de agrarische sector beschermen met een landbouwhaatstructuur, maar zal zeker net voorkomen kennen dat de agrarische sector op woonplakken terrein inleveren moet.
0: Klinkt dus toch wel als belangrijk de wet jong oer verder vergaderen. Dank u wel voor nou, Onno Valkena, uw politiek verslagjouwer. Ja.

Het klinkt wat zinstridig. Kist hield het meer dingen digitaal, waar zelfs al aanhandelen. Maar bij de gemeente levert dat net een hege rapportcijfer op. Juist thuis. Naar Ilse de Lange.

0: wat zo incredible is. Dit nummer is van 18 jaar lang. Maar Ilse de Lange is weer helemaal waarom in de hitlist. En dat komt door TikTok, daar is dit weer oppakt. En ja, dan ga je op iets weer sky high. Vindt ze zelfs ook heel spannend en heel bijzonder.
1: Onderwijs.
0: Inwoners van de Fryske Marren, die maatje hield dit vaak het gebruik van de mogelijkheden om online een afspraak te maken, oerlijst te melden of een vraag te stellen. Maar dat zorgt het nog net voor een grotere waardering voor het werk van de gemeente. Daardoor blikken nu de Borgerpeiling 2026 die het bekend maken is. In de maatje het binnen 2500 inwoners van de Fryske Marren toch een onderzoekbureau benaderen om maatje het dan, dik 600 hadden het uiteindelijk gedaan. En opvallend heeg binnen cijfers die de inwenners jou over het plak dat ze wenen, daar scoort de gemeente een 8,3 op. Vooral door het onderhoud van het Grien ben ik wel eens wel kritisch. Maar 54% is daar tevreden over. Zelfs nog minder als het landelijk gemiddelde. Genoeg om moeten praten dus met wethouder Jan van Zanten van de gemeente De Fryske Marren. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, opvallend dus. De inwenners weten de gemeente heel goed te berekenen. Ze doen dat een soort online, hè? Online aanspraken, online oerlijst melden, online een vraag stellen. Maar de gemeente krijgt er net echt waardering voor. Hoe kan dat nou?
2: Ja, nou, dat moet altijd een uitdaging. Wij proberen natuurlijk zo goed mogelijk wanneer de klachten binnen. En we hebben dan een fictiemelding van het Grien, waar je ook al even op aanslaan hebben. Maar dat ik op te pakken, maar dat blijkt nou net voldwangen te wijzen. Dus wij zullen daar nog een tandje bij zetten met het.
0: Ja, wat vind je ervan? Teleurstellend?
2: Ja, je hoopt altijd op beter natuurlijk. Je probeert de chance maximaal te krijgen. Maar dit is wel even dat we zeggen van hey, hoe kunnen we dat beter doen? En dan kunnen we actie opzetten.
0: En dan ben je meestal heel kritisch hoe dat Grien onderhoudt. Dan score je hem ik onder het Nederlands gemiddelde. Had je daar een verklaring voor? Had de gemeente daar minder tijd en geld om bestegen de laatste jaren?
2: Ja, dat is wel inderdaad dat het mij beleid te maken. We hebben een aantal jaren waarom hebben wij een afschaling die van Grien. En daarin hebben we toch wel een soort reacties op gekregen. Dus wij hebben ongeveer 5 vrienden, ik zei, wij schalen 0 weer op. En dat effect, dat zullen we net weer in de peilingen waarom. Maar we willen daar wel een tandje bij zetten om dat beter te krijgen.
0: Ja, en de verkeerssituaties, want ik daar wordt vaker melding van maken van gevaarlijke situaties. Hoe zeg je daar nou?
2: Ja, dat is heel herkenbaar. Wij, wanneer wij bij de plaatselijke belangen op visite binnen als college, dan jerven we heel vaak, te vaak, dat er dus hutrieden wordt in het Warpen en Stert. Wij proberen daar vanuit de maatregelen, we zijn er bezig mee, een mobiliteitsprogramma voor op te zetten. Dat we zorgen van hoe kunnen we dat aanpakken. Maar we constateren ik wel dat de inwoners van eigen dorp en stad vaak de veroorzakers binnen. Dus dat vreegt om vaarlochting en bewustwording van de snelheden in een dorp.
0: Ja, maar zou je er echt wat om verorie kennen?
2: Nou, wij proberen dat wel. Het something is van het helpt net, maar we proberen wel mensen bewust te maken van de risico's van gevaar. Juist weer als college op de ziek in Oude Haske hebben we de situatie daar ik heb gezien. En daar stonden we aan de kant van de dik en koos heel mooi zien hoe dan verkeer, fietsers, vrachtauto's en auto's bijna langs gingen. En dan denk ik zoals, hoe kan dit al je goed gaan? En dat is heel goed om dat te bezien. En wat voor maatregelen kunnen we daarvoor treffen?
0: Ja, maar toch, als je nou totaal zeggen, dan komen er, ik wil weer opvallend, hege cijfers uit. Hè? Het wenning in de Fryske Marren, ik wil het cijfer 8,1. Dat is, ja. Dan kun je toch eigenlijk wel, dan kun je juist tevreden achterover leunen.
2: Ja, nee, daar ben we heel, heel blij mee. Dus het blijkt ook wel dat hoe het algemeen men heel veilig voelt in onze gemeente. Men voelt ik de buurtinitiatieven, dat werd ik heel gewaardeerd. Dus, hè, de sociale binding die men onderling heeft. Dus dat ben wij dus heel positief voor. En dat is ook heel mooi dat we dat zorgen in onze plattelandsgemeente. En wij proberen daar met zichtbare projecten en dergelijke meer naar voren te brengen om ja, de sociale cohesie, mooi om het te broeken, te bevorderen.
0: We hebben nog meer zaken behandelen. Ben er wat jou onbelangrijk dan nog punten, weet je over zezen. Maar dat en dat, uit het onderzoek, dat wil ik nog graag aanpakken.
2: Ja, nou wat wij graag aanpakken willen, dat is toch de zinsverlening op afspraak en baliebezoek. We zorgen de laatste tijd daar wel verbeteringen in. Nou, we hebben Nijke Meethuis op Jouren. Daar hebben de eerste indrukken ben positief, maar dat wil verder ik nog wel uitpakken. We merken dat mensen meer gewend zijn om digitaal afspraken te maken. In het begin wie dat ik nog wel even een gewenning. Nou, dat is mooi. Meestal moet dan net te wachten. Ze komen binnen, het paspoort, die bewijs of wat er ook maar is. Dat leidt dan clear. Verder willen we toch, het green, wat je ook al even neemde, verbeteren. En de participatie, hè, dus de betrokkenheid wanneer er wat gebeurt in een dorp of stad of in een wijk, dat is zeker meer dan aanspunt. De meesten goed betrekken bij de ontwikkeling en in hun eigen woonomgeving.
0: Ja, volop ambitie dus in de Fryske Mar.
2: Zeker weten.
0: Jan van Zanden is wethouder in de Fryske Mar. En dank u wel voor deze bijdrage. Dadelijk hier Jacob Stelwagen. Hij brengt een oorsig van de belangrijkste zaken uit het Nijs van deze dag. Maar eerst Andy Williams. Music to watch girls go by. The boys watch.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Ah. Is dat zo?
4: Dat is niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
1: Het is nou Jelbe Suizen. Het Nijs van deze dag, van deze waar is die de 23e, maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
19: Een goeiemiddag. De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen dwanden om de oerlijst van een groep jongeren in Wolvegee en wat woorden om te pakken. Bij inwenners en raadsleden ben er zwaar genoeg, daarom wat een informatiejoen organiseren. VVD-dierslid Sylvia Heida, hoe wat ze van de inwenners jaart?
20: Jongeren die gekleed gaan in hoodies met soms gezichtsbedekkende doekjes ervoor. Dus ja, dat geeft niet echt een heel fijn gevoel. En ja, zelf ben ik er niet zo heel erg bang voor, maar ik kan me echt wel voorstellen dat als je naar een supermarkt gaat en er staat daar een groep van 20 man daar op de hoek te kijken en te doen, ja, dat is gewoon niet prettig.
19: Op Langgoed, Olterterp, Lauswold in Meesterzweeg wordt werken aan het herstel en versterking van de natuur, zodat die beter bestand is in droege simmers. Daarom de sleppen en oude wettergang in het gebied dempt, samen met Rijnwetter langer vasthouden worden en kan de ven in de simmer langer weerbloeien. Ecoloog Rutger Diertens vertelt hoe werken dat ze wichtig is voor dit gebied.
21: Het is nu zo dat het in de winter heel nat wordt, dan staat het hier gewoon helemaal blank, maar dan is het in april, mei is al het water.

0: in staat zijn om trainers te helpen op dit vlak. Op pedagogisch vlak. Dus ja, dan is het heel fijn als je dit even kan meepakken. Je merkt ook dat er niet alleen uit gemeente Waardhoeken deelnemers zijn. Maar ook wat ik bijvoorbeeld al zei, uit Witmarsum. Dus het is mooi dat ze die kans pakken. Want het is kosteloos en wij doen het voor een vitale meanskip.
1: Sint-Anna wordt al jaren plegen troch einde kroos. De Noorderveert, die rug troch het dorp giet, is een man vol green kleurt. Maar nou had het wetterskip beslepen de wetterplant eruit te helling, want het minder te volle.
2: Nou, daar troch verdrukt het uit je oren wetterplanten voort. Dan wij normaal in een mooie veert wetterplanten hebben die, zoals de gele plomp of witte waterlelie, die mooi drillen of wetterplant die onder het wetter groeien. Die verdrukt er eigenlijk omdat er heel snel groeit en daar troch het zinnenlicht hun aak ontneemt.
1: Bij een container vol voetbalshirts is Baba Bouan uit Burgum naar zijn heiland Senegal gegaan om de band daar te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts en hij wil al meerdere keren in Senegal om ze daar te brengen. Want het is ook graag dat de meesten daar een beter leven krijgen. Zelfs had het echt net makkelijk gewoon.
3: Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun zeg maar shirtjes geef, mooie shirtjes. En hun worden blij, ik word ook blij van.
1: Zegt Baba Bouane. Hij is van doel om in Katten weer naar Senegal te gaan en wil er zelfs een sportaccommodatie op rotje. Maar daarvoor zie ik het er nog wel sponsoren. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
4: Wat dit weer het Nijs van nou, dadelijk krijgt het Waarbrug. Matjetske Wibinga.
5: Kom, Thomas, je eens het verse vier. De knappe klinkerbron van agrarisch geschouw op jouw. De grootste landbouwbeurs in Nederland in ieder geval met meer dan 100 standhouders. Je bent van harte welkom van morgensjogen op middags jouw vijf.
6: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwen, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergie.
7: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerrein. Wie maait ze jouw kwast hier vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of in die tij wekker had.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toe in toekomst keren.
11: Waar kan ik van over werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen des alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
8: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
14: Kom je mee, ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Hardwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
15: Maar Jan Dirk de Haan.
16: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: En het is nu 5 minuten oer jouw saus. Nog een saus oer is dit onderwijs bij op de radio. Waar denk dat de Alpensterrentocht zwier is, die mag dit een keer jaren. Want 350 kilometer draven troch de Alpen. Maar 24.000 hechtemeters en hallucinaties op de loer. Raar werd hij dat eigenlijk. Mark van Houten, hij komt voor een oorsprong van boksen. Die jaren bij de minderheid, dit is de legendarische Tour des Champs Utrum. Zijn verhaal, dadelijk, in onderwijs. Eerst nog het verhaal van Tjitske Wiebega. Als het gaat over het waar en Tjitske, de wien op het buien van de middag. Hoe ligt het eigenlijk voor de rest van de dag?
17: Die buien, die worden wel wat voeler. Want we komen nu eigenlijk in de warme lucht. Tussen het warmtefront en het keldfront in. En dat is heel mooi te zien. Omdat nu op Vlieland de temperatuur haast op 20 graden uitkomt. Wielst wat je de provincie in. Daar nou de temperatuur op zo'n 18 graden stiert. Dus, maar die 20 graden op Vlieland, dat is maar heel even. Want begin van de juni, dan komt dat keldfront eigenlijk al op gang. Die buien, die activeren ik. Die worden wat voeler. En zeker boppen het Vesterland. En als dat keldfront dan voorbij is, dan giet de wien om naar het noordwesten en dan helpt er ik even uit. En dan binnen er ik wel wat wienpoesters mogelijk. Zeker op een rondes en boeten uit.
4: Tongerik?
17: Wat zei
4: een tonger bij nog?
17: Ja, dus zo inderdaad een klap tonger bij wij ze kennen. Maar dat is wel echt eigenlijk alleen maar voor de Noordzee. Misschien het waardgebied, maar dat zal benamen hoe noordelijker op de Noordzee, hoe breder de kans daar is.
4: Nou ja, het is heel goud Chester verzeild, om een oren zaagt al.
17: Ja.
4: Dus dat je dan op een zeedijk steekt en dan zie je het misschien wel eens werkdachtje op de zee.
17: Die kans is wel onwijzig, ja.
4: En komt er een soort...

0: Wat aan Joen vannacht qua wetterdienst?
1: Nee, het is alleen dat keldfronsje. Dat is het eerste part van de Joentiet. Want aan het einde van de Joentiet, begin van de nacht, dan is het eigenlijk al weer een heel soort opklaren. De wien is dan echt om naar het westen. En dan zitten we in de koelere lucht. En dat betekent dus dat we vannacht alweer minimumtemperaturen hebben die het onder het 10 graden doeken kennen. Jippen de provincie in.
0: Ik heb morgen vrij.
1: Ja.
0: Ik word er zin aan. Ik wil even zin.
1: Nou, dan heb ik goed nice voor.
0: Komt dat goed?
1: Ja, dat komt zeker goed. Ja, want we zitten dus morgen in die wat koelere luchtsoort. En dat het als eigenschip dat de loft vaak dan krijgt even wat skinner is. De blauw, het blauw in de loft is ik weer mooi blauw. Tussen toch ik zeker wel wat bewolking. Wel in de midden, wel wat bewolking op hichten. Maar het het er alles van dat we daar de zinnen dan wat erin misschien zuggen. De temperatuur morgen, trodde in wat westelijke streaming. Wel wat onder frisse kant, zegt je zo. Graden heb ik als maximum steen, maar verder het waarbeeld is heel vriendelijk. En die wien, nou maas nou wel redelijk onwijzig. Ik wil wat fris, maar in de media dan zak het er heel iets verder aan. En dan wordt het een hele kalme joen en nacht.
0: Nou, heb ik geluk, man.
1: Ja.
0: Maar vreed weer aan het werk, dan kent wij Reine.
1: Dan zou het Reine kennen, ja. Maar voor de meesten die het vreedvrij hebben, ja, dat, dan heb ik goed nice, want dat wordt de knapste dag van het weekend, van de weekend. Heel zo rond de voor de zin, of eigenlijk ken ik haar zo zeggen, de loft is heel dat skin, want de zinnen die skint dan oermietig. De wind komt dan weer uit het zuiden wij, via het warme lucht hoor. Dus alle ingrediënten binnen onwijzig voor een hele mooie nice zimmerdij. 20 graden als maximum temperatuur, dus ja, het is echt noffelijk om op een paard te gaan, te kuieren, maar je ken ik lekker het terras op. Dus dat is voor de vreed. Sneur en snijn, dat zijn dagen die beginnen wel aardig wat op een korte liedje. Dan moet ik wel zeggen dat de kans het grootste is op sneur, dat daar nog een dripke rijnwetter valt. Wil ze het op snijn wel droeg bloed, mij een afwisseling van wolken en zinnen. En ja, die wien, die bloed nog hield dit onder kalme kant. Dus ik, dat is heel onaangenaam. Nijsimmer waar echt van het, nou, yes, eind september, begin oktober waar. En de temperatuur een 18, 20 graden in trog sneed ik nog heel prima. Dus ja, het is wel echt noffelijk, yes, waar.
0: Ja, eigenlijk niks mis mij, toch?
1: Nee, dat zoek ik.
0: Ja, het is daar gewoon al in september. En,
1: precies.
0: Het is dan heel de 18, 20 graden, ja. Een hele week. Dus ja, helemaal net onaardig.
1: Nee, zo is het.
0: Dank u wel.
1: Ja, graag, Dien.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Het slotstuk, de laatste plaat van dit Onderwijs. En als alle dagen kist over mij bepalen wat we draaien matten, mij betinken wat we draaien matten, bij een actueel verhaal. Een verhaal uit het nijs van deze dag. In Joert hebben we het over een verdwaalde pennen, want die kent van heel veel onnedig afvalsvargie vernemen de Nederlandse ziekenhuizen. Uit een rondgang van RTL Nieuws toch blikken dat wekelijks honderden uniformen in de prullenbak bedaar die, omdat ze bedongen uitzien. En dat komt omdat balpen of stiften vaak in de was gaan. Ja, dan hast van wit uniform. En dan kiest hij intanken, dan komt er blauw, green of red uit, met jou henkelijk van de inkt in de pen. De waskerij die neemt het een hardnekkig probleem. Die waskerij die waske te pakken van tientallen ziekenhuizen, onder andere die van het UMC Utrecht. En dat ziekenhuis docht nou een oproep aan het zorgpersoneel van Helly, alsjeblieft die pennen en die stiften uit de boezerbaai. Vaak nog komen die pakken nog maar sieraden, nullen en kladblokjes bij de waskerij te lonen. Ze hadden dan ik nog röntgenapparatuur om bepaalde apparatuur eruit te hebben. Maar als zo'n pen en stift heeft, dat is een heel soort plastic, dan zucht het röntgenapparaat het net. En dan bloot het dus gewoon zitten. Maar als gevolg dat het uniform de green en peers, blauw of wat voor kleur dan ik maar uitkomt. En al die jaar dan, he, werd ze bij inzitten. Wat kist er dan bij betinken? Wat voor plaat past erbij? We halen eventjes on het Nighting West op de redactie en wij kamen op. Ah, het kind toch net als Travasie.

0: Heel bekend verzeld van Travassi, de Wasma Scene. Of wat dachtest van Natasha Bedingfield? Want ja, als de Tahu stiften en pennen heeft, dan heeft het tekenwoord unwritten.
1: I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined.
0: Maar nou gaat het droom voor stoppen, denk ik eerst, en let het om je weten. Door dat maar de app van Omroep Friesland of broek de vertrouwde WhatsApp. Het nummer is 06 20 4 9 9 9 9 9.

0: is er van alles van vinden. Maar helder en duidelijk is wel dat dit echt heel wat anders is als alle oren Friese muziek die we draaien bij de Omroep op de radio. Muziek uit Friesland dus. Maite en haar plak.
1: Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: Intussen is er wel wat op aan de kaam. Is de slimste spierpine voorbij, zat denk ik. Maar het wierflinderweken een monstertocht voor de 44-jarige Mark van Houten. Voor hen kwam hij van boksen. Hij die als een van de al 100 deelnemers mee om de verneemde Tour de Chance. Dat is 5 dagen en 4 nachten lang vrijwel continu trot draven trog de Alpen. 350 kilometer lang draven en dan moest hij intanken. Dan gist ik nog op een del. 25.000 hechtemeters moest hij opbrengen. Maar eigenlijk kwalijk sliep. Soms krijgen deelnemers zelfs vreemde dream, hallucinaties onderwijs. Bij hem gebeurde dat een hele beetje, zeg ik daar ook nog vregen. Van die al 100 deelnemers hebben maar 690 de finish halen. Een beetje meer als de helft dus. En Mark van Houten is daar dus in je van. En hij is on de telefoon. Ja, goeiemiddag.
2: Hey, goeiemiddag.
0: Hoe gaat het intussen, Madij?
2: Nou, ik voel me wel aardig beter al. Nog wel een beetje burg. En de benen voel ik wel aardig zwier nog steeds. Dus voorlopig nog maar net draven nog.
0: En waarom woest al hier om mij doen? Hoe kwam dat zo?
2: Ja, wij zijn ben we dus naar Italië verhuizen. En voor de door eigenlijk deel ging dus een hele grote race. Dat bleek dus deze te wezen. En dan zagen wij in de nacht alle lampjes voorbij gingen. En ik dacht van ja, dit zei iets ken haast net. Dat is onmenselijk. Dat doet toch wat in je achterhollen wat hing je. En dan op een gegeven moment dat is een keer een 50 kilometer race, een keer een 80, een keer een 150. En ik denk van ja, misschien ken het dan toch wel. En nou ja, zag ik me dan toch uiteindelijk oormeld. En ben ik toch van start ging.
0: En de start, hoe ging het doen met jij?
2: De race zelf?
0: Ja.
2: Eigenlijk ging het vrij goed. De eerste dag wil je eigenlijk gewoon echt een beetje inkomen. Ik maakte iets en drinken. De eerste nacht, dat ging wel wat minder. Ik hield toch wat jelletjes gewoon. En dat voelt toch echt vrij zwier op mijn maag. Dus ik had er alles even uitjagen nachts. En daarna heb ik toch vrij lang misselijk geweest. Maar de volgende dag toch weer wat eten en drinken. En uiteindelijk komt ze toch weer bovenop.
0: Toch de volgende dag. Maar toen heeft hij in die hele periode 6 uur een slip, toch?
2: Ja, in die vrouwennachten, ja.
0: Ja, precies. Dus de volgende dag, hoe lang heeft hij toen slept? Oeren? Oorloeren?
2: Ja, ik ga in de tweede nacht in een oeren slept.
0: Zo is toch eigenlijk onmenselijk? Hoe kan een menselijk lichaam zoiets dan?
2: Ja, nou, ik hou het maar heel erg van sliep. Als ik één nacht een keer 6 uur sliep, dan vind ik het al vreselijk. Maar ja, op een of andere manier best je voor, leeft je voor dan op dat moment. En dan zit je in toch op iets meer adrenaline en had echt een doel, hè? Had gewoon een focus. En steeds de focus weer van, oké, ik moet nou naar deze top. En als ik bij die top ben, nou moet ik wel echt maar naar beneden. En ik denk ik helemaal net verder. Dus ik denk ik net all to follow sleep. En blijkbaar wil ik in de tweede nacht toch wel het werk.
0: Maar je vreet dus het uiterste van je lichaam. Je sliep eigenlijk kwalijk. Het is ik nog een keer zuster. Je ging op een del. Je ging oer de bergen. Is het uiteindelijk net hartstikke gevaarlijk? Ik was het ontwarm wist.
2: Ja, het kan wel gevaarlijk zijn. Als je bijvoorbeeld 12, 3 nachten trog zest. En dan denk je van, ik mat trog. En dan is al je hallucinaties krijgen. En dan is te zwalken en... Dan wordt het echt gevaarlijk, want dan rekt het van pad af en dan zit af en toe echt wel bij hele diepe afgronden. Dus dan kan het echt gevaarlijk worden. Maar wij trainen hier natuurlijk ook voor.
0: Ja, maar voor de rieren is er nog wel een derde van, toch?
2: Ja, klopt. Ja, en ik weet net exact hoe dat precies ging. Hè? Maar het kan natuurlijk gebeuren dat ze op een jongen wordt. Voor een manier heel ongelukkig valst en valst op die hollen. En...
0: Wat vindt die vrouw en ben je van, als dit doft?
2: Ja, die vindt het wel bijzonder, maar ze steunde me wel heel erg, Jerien. Ze vindt het wel erg leuk om mij te volgen. En ik had net het gevoel dat ze echt bang binnen dat mij iets gebeurt. Dus dat valt mij, hè.
0: En had je ook nog van die hallucinaties kregen?
2: Ja, de tweede nacht toen, kreien enorme keien op het paard steen. Ik dacht van, wat door die beesten hier. En toen kwam ik dichterbij. En toen wien ik gewoon treien dikke rotsen. En dat was zo'n moment dat ik dacht van ja, nou moet ik eigenlijk wel even sliepen.
0: Maar dan is het dus volbracht, deze meestertocht. Nou, dat is een prestatie. Is het nou clear? Of denk je alweer stiekem on nog zo'n meestertocht?
2: Ja, dit is wel echt een hoofddoel. Dus ik denk net snel dat ik nou weer een 350 kilometer zult wel. Maar het lijkt mij heel leuk om een vriend van mij bijvoorbeeld een koppelrace te doen. En dat hoeft net zo lang. Het maakt wel 100 of 200 van mijn part. Maar hè, dat jouw toch een hele oren dynamiek. Hè? Dan mag ik een gearworkje. Sommige races mag ik meer zelf navigeren. Hè? Deze route is bijvoorbeeld heel erg goed. Mijn vlaggetjes en pieltjes is heel goed bepaald. En dan ben ik wel volle ruwer. Dat is echt in het hege alpine gebied constant. En dat is natuurlijk weer heel naar je dimensie, naar je uitdaging.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ik vind het bijzonder om met jou over deze speciale prestatie te praten. Dank daarvoor.
2: Nou, leuk. Nou, graag dingen.
0: Mark van Houten dus. Hij komt van oorsprong uit Boksen, maar Trajelien is er vanwege de bergen en de leervouderij voor de bergen naar Italië verhuisd. En de dochter grafisch werk als ontwerper. Muziek nou in onderwijs. Years and Years. En dit is King.

0: ziet hier zijn jas en ik noem het Heat King.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: En wie de ene laatste plaat in deze Onderwijs, want de allerlaatste plaat, dat is het slotstuk en dat bepaalt stel wat we draaien. Maar het is een keer onderhand van het verhaal, het actuele verhaal, het verhaal uit het Nijs van die balpen en die stiften die zitten blauwen in de uniformen van de verpleging en van de dokters in de ziekenhuizen. En ja, die bedaren dan in de wask en dan komt het er helemaal gekleurd uit. Alle kleuren van K3 zoals dus draai ik in, zo zei Gary, John Mayer en Dirty Water zoals draai ik in. Die suggestie die komt van Teun, Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. Een nightinker, zei het Merkus. Die zei het een veske dat het een heel soort die voorkomt is het woordje was. Ja, dat komt dus van Veldhuis en Kemper. Paperback writer, zoals te draaien kennen, zei de Ingrid. Fashion van David Bowie. Multicolor, Sonnieu. Ja, multicolor, ik word ook goed betacht. Ik ken het balpenlied van André van Duin net, maar Marie van der Meulen komt er wel. Luwer, die zei wat dom van drukwerk, zoals draaien kennen. Ik neem het, terug Ijsbrand onder oren, Blue Monday, New Order. En Blue Sky van Peter Gabriel. Maar uiteindelijk kies ik voor een plaat uit de jaren 60 om te draaien. En wat die vind ik wel heel toepasselijk. De Swinging Soul Machine en Stop the Machine.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Het weer Anneke, die kan maar die suggestie. Daar maak je bij de juni. Nog een keer, dank voor het maatland en ontmoet een keer.

0: toe Friesland gingen de lichten oan in de huizen. De stritten werden stil.
1: Waarom Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.12.
0: Die soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Alleen nog deze week, Tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden, in het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Boeien, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt sjoeg uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier witte. Mooi, Jan.

0: in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
1: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
0: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
1: Tjongejo, ik mij.
2: Staal, zaar, geboren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Noorderwien.
14: My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze wijze, Jonne. Ja, we willen weer ontzoren horen zoals alle werkdagen. Maar als ze om jou wachten, weer op televisie. En daar praat ik hem zeker aan nog even over bij. Want we hebben hartstikke mooie onderwerpen en mooie optredens. FM, dat is televisie, dit is radio. En we zetten nu daar met de dame die van de origine van het Jereveen komt. Katie Carson, put your hands up. En we doen nog even in die sfeer. Swan, jeans en percussie.

is er goed, hè? Ginge, ja! Van origine komt het Ljouwert. Hengelt alweer een peer hier in de Ronestad om. Jitty en mij Perquisit, fantastische producer overigens. En Swan, get a grip. Ja, we volgen ze graag de talenten. En de Power Ladies van Jad Last Year, een geweldig Katie Kars. Ginge, je berichtje. Dan wil ik nog even een mooie plaat draaien van Hiske Oosterwijk. Jitty en mij, mooi nummer. Heilig.

0: Wat een stem, wat een talent. En wat een absolute onwinst is dit voor... net alleen de Friese muziek vooral trouwens. We hebben een peri in Grijnsland. Hiske Hoosterwijk, zet ik hem er even bij in. En het noemer heet Heilig. We gaan even naar de mooie Liedse Veskes van Grimtosk. Mij, mijn maten, in een hel.
1: Bieten van stof en het rin mij de deer. Waar de rinde oene vrouw. Mien het wogen na je veer, fieste volle op de kerfstok.

Die titel al in al. Mammy Martin in de hel. Grimtosk, mooi, fristalig, Lietsveske. Mooi uitpak trouwens. Goed, dit is Noorderwind. Het is Wensje. Want zo horen we er nog. Straks dus om jou wachten het televisieprogramma van Noorderwind. Onder oren dan te zien Rosa Westerbaan. Fantastisch jong talent, jongens, jongeres. Ansel Klooster met nog even een drumnoemer. Geweldige jazzdrummer is hij. We hebben nog een mooie opname. Onder oren van Laguna. Ik ben bij de cd-presentatie van H-West. Bente Hout, Skop van Weiden. En ja, wie indrukwekkend wat ze in neushoorn zien liet. En ik ga nog tag ontvangt. Dat verhaal begint komende snijwer in theater Milouk. Dat is in Haas. En tag is Rob Takeman, geweldig muzikant. Maar als je maten, zullen ze in ieder geval de muziek van Paul McCartney spelen. Na de Beatles periode, zeg ik er maar even bij. En hij stuurde mij nog een mooi live noemer. En ik heb een draaien van Inside McCartney. Sahit, de snij te mikje. Komende snij te mikje in Haas in ieder geval. Er binnen wordt kaartjes voor in Milouk. En krijgt dit nummer onder oren te jaren. Here, today. And if I-

Wijma en Van der Werf zijn jubileum hier. Spelen heel lang. Meisje Beiden, muziek ontmijt ze door ze niet onverdienstelijk, dames en heren. Je hebt mij wel bij het Fries bedoeld, want dit gaat over het verhaal dat je in Fries binnen en vielen. Nou goed, dan heb ik een mooi Engelstalig plaatje draaien. JB Bacon, uit een heel iets Fries dorpje komt hij. Hope and Fear.

J.B. Bacon, een hoop. Een fear. Ja, mooi. Mooi noemer, Mark. Ik zeg maar, elke keer het nog eens een keer gebeuren. Want, ja, maar dat is even live spelen, vind ik. In Noorwegen. Ja. In Kwartnek, de Rules trouwens. De album is wel op de streaming session. Dat heet Do Not Cover. Ja, ja. En ja, een typisch mooie titel voor een freestyle album, vies ik net. Nou, daarvan, dit noemer. Mien Bils.

krijg ik wel heel erg volle zin in het live optreden. Ik word Noorwegen live met de Rules. Album is hartstikke leuk, creatief, eigenwijs, eigenzinnig, past helemaal bij dit programma. En het, de titel Wie is eigenlijk Mien Beeld. Ja, ja, we draaien het zomaar in op deze BNC, Janne. Ja, de stap naar Nienke Lagerman is dan net heel groot. De ontdekker van

een prachtig nummer. En de titel De Ontdekker komt van de cd Nomade. Bij deze dus. Kiezen we ook alleen een mooie live tip. Hè? Theater Milou, komende snijdermiddag. Paul McCartney, muziek in ieder geval. Komende zaterdag, ik noem het aardig van die. De Migjes. Sjoe, dat is mooi op tijd weer thuis voor het jong zitten bij deze. De Sint-Johanneskerk in Morra namelijk. Hier een soort van summerprogrammering. Die summerprogrammering wordt komende zaterdag. Ik ben net sneur, is het? Ik ben net snij, maar het is zaterdag. Oorsluit met een prachtig mooie bijeenkomst van al je kunstenaars en een optreden van Willie Darktrousers. En ja, de 26e scroot in de agenda. Komende zaterdag dus, dan wist het even. Dat is, er komt een bundel uit. Mijn viertje en A-song, kaartjes met beeld en tekst. En nou goed, van alles wat te doen. De Sint-Johanneskerken, Morra, mij, deze Willie Darktrousers. Geweldige muzikant trouwens. En een goede keuze.

Willy Dartrousers komen de zaterdag. Mikje, zus ik hem er even bij. Live te zien in Morra. Van een oorsluiter van een mooie simmerprogrammering in de Johanneskerk. Dat wist het even. En hij zal daar optreden. Tietje Vlind, hij is ik al wel eens in Oren wie best. En ik waardeer dit soort artiesten meer en das. Altijd creatief, altijd leuk, altijd verrassend. De bloemetjes in de berm is het nummer dat we draaien van. Nogmaals, Willy Dartrousers. Wel leuk trouwens met de opschroeving van Willy Dartrousers. Het is wat folky muziek. Ja, mijn volk kist ik jirren uitkomen. De Griene Woorden en de Nijmegen.

De Griene Man en de Nijmoorn. Een vervolg naar Nederpunk. Dat stapje is in orde, een heel iets. Ja, ja, we beginnen met een faux bourbon. Had juist een nummer verdraaid. En toen had ik een instrumentaal nummer draaid, werd eigenlijk nog een tekst bij Jerry. Dus die had nog voor mij te goeren. Wie een foutje van mijn kant, helemaal niks. Maar goed, het nieuwe album werd in kwart presenteren. Wij zijn erbij, zoek ze. 10 oktober, om krijg te wijzen. En dit is alvast de preview. Buurman, faux bourbon.

komt eroen. We presenteren Faux Bourbon. Onthoud die namens. Kom hier uit Friesland. Wij fantastische Nederpunk band. Hoor aan de zaterdag nog live zien. Het zit als een hoes, maar ik zeg ze. En dit wie het nummer Buurman. Ja, dan heb ik nog.

Offer Band, Bad Luck Baby en Burn It. Zit rest op in deze aanleving op de radio. Aans om jou wachten op televisie. Ansel Klooster, de jazzdrummer. Rosa Westerbaan gaan we er nog bij. Laguna, ach, ze kijk nog wel even trokken. En Oors verwies ik die graag ik naar youtube.com/Noordwien. Dit is Black Box Red en I'm too sad to tell you. I am too sad.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
12: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
11: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
13: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
11: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Jong van Friesland.
15: Non-stop muziek.

0: Is de toekomst van de jerbare pleats? Hoe komt het met Leonne en Gjalt?
1: Uiteindelijk, ik moet mijn eigen rouwproces op berouwing onderregelen. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer naar in de ruimte te komen.
0: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.

Ik joeg daar alles, joeg die schoon en kleren. Hield op een bank en ik hield mijn leen. Dan kreeg eens alles van mij, juster en joed. Joeg daar het juiste van het juiste, maar nooit weer het goed. Joeg daar een Maserati, dat wie daar te min.

maar waarom? Nou, hier is de Ed van Stiel. Alles verlend, ik hak in Sint meer op de bank. Ik kreeg van Dij alleen nog stank voor dank. Wist de vertrokken in mijn game.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

had haar nog van dat getroede boer. Zo'n vinsje dat wat ramt en raast. En het verder komt als gauw gaast. Het wiel mis van het begin. Ze die voert al haar eigen zin. Ja wie, het is voorbij, het is ook. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Zat haar nog van dat getroede boer. Ze wil geen jonger zonder onderwijs. Die het net verder komt als raad en rees. Ze had het nou heeg in de kop. Het is voor mij een flinke strap. Een nij en een is mij te duur. Mijn gitaar gaat op de solo tour. De een uit door een muzikant leert mij in de steek. En mijn manager leveren mij gauw eens een minne streek. De platenmaatschappij had enkel praatjes verkocht. Maar dat kan ik begrijpen, maar dat ik niet toch. Mijn gitaar gaat op de solo toe. Zat haar nog van dat getroede boer. Zo'n mansje met een zwalke zaad. Maar net verder komt als boer en baat. Ze wil nou nog een oren taf. Ik leeuw haar niet van ietsen of zo. Dat is dags wel verrekte zoer. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Vreunen, hakle ook, die is er volle hand. En verkering met een femke, houden niet lang stand. Op een dag kwam mijn kat ik, en net meer thuis. En ik ga niet last van midden en van luus. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Zat haar nog van dat getroede boer. Van spiel je maar zwet en bier. In de feesttenten van wies of wier. En als jongerkes een keer mijn vleur. Geet zij weer gauw oer naar mijn uur. Ik hier oer haar neer weer bestuur. Mijn gitaar

0: dingen, het is oer. Mijn gitaar gaat op de solo tour.
1: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen hoor.
1: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
3: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
4: Ja, wat zeggen ze hier dan?
3: Ja, nou, Minskip.
5: Geweldig.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog omkomt.
2: Zibbelen waaier, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
3: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
2: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
2: Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt in totaal verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Het weer, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Op het Longwood Alteter Blauw Zwold in Beetse Zweeg werd werk aan het herstel en het versterken van de natuur, zodat die beter bestaan is tegen droge simmers, derm we de sletten en oude wettergong in het gebied dichtmaken. Zo moet ruim water langer vasthouden worden en kan de ven in de simmer langer biert blijven. Ecoloog Rutger Diertens die vertelt over waarom het water zo belangrijk is voor dit gebied.
1: We staan hier bij een van de sloten die wij hebben gedempt. We staan nu op dit moment in een laag. Dat is eigenlijk een beetje het laagste punt van het gebied. Uit ons onderzoek is eigenlijk gebleken dat deze sloot was vrij diep ingesneden. En dat werkt als het ware als een afvoerputje richting het bos. Want daar loopt ook weer een sloot. En vanuit daar stroomde het water gewoon direct het gebied uit. Dus wat je zag is dat in de winter de sloot stond vol. Maar zodra het voorjaar begon, zakte die steeds verder uit. En slurpte hij als het ware dit hele gebied waar wij nu in staan ook leeg.
2: Ja, dus doordat die sloot dan gedempt is, blijft het water op het oppervlak?
1: Trekt hij in ieder geval niet het water wat hier dus straks valt in de winter, trekt hij niet die sloot in, waardoor dit gewoon langer nat blijft. Dus het zal wel wegzakken, maar het moet gewoon vertraagd gaan. Niet zo snel zoals het ging. We staan hier in een oud heidegebied, wat op een gegeven moment is verbost. Dus voor de houtproductie is dat aangeplant. Nou, de vroegere mensen dachten van, nou, het is te nat. We hebben, om goed houtproductie te kunnen voeren hier, was het hier te nat. We zitten hier op een uitlopen van Drents plateau, moet ik zeggen. En er zitten we keilen in de ondergrond. En het kan hier gewoon zeiknat worden.
2: Klei?
1: Keileem.
2: Oh, keileem, oké.
1: Okay. Keileem. En doordat het altijd hier zo nat is, kunnen bomen minder goed groeien. Dus hebben ze bedacht, laten we hier de boel ontwateren. Daarvoor zijn rabatten aangelegd, maar ook sloten. Onder andere water die af naar het Koningsdiep, wat ten noorden van ons ligt. En die maatregelen die ze toen voor het bos hebben uitgevoerd, die zijn wij gedeeltelijk weer aan het opheffen. Het is nu zo dat het in de winter heel nat wordt. Dan staat het hier gewoon helemaal blank. Maar dan is het in april, mei is al het water alweer weg. En met de warme zomers die we zoals afgelopen jaar hebben gehad, zie je gewoon dat het hier gewoon natter moet blijven, zodat je wat meer buffering hebt. En dat het gewoon, die vochtige vegetatie, die moet gewoon langer nat blijven. Dus we hebben liever dat het dan zeg maar juni, juli, augustus weg is, dan dat het alleen april, mei weg is. Zodat ook de vegetatie, maar ook de bijbehorende soorten ervan profiteren.
2: Maar versoepen de planten en de bijen dan net in de winter?
1: Nee. Het moet gewoon op tijd wel weer weg zijn, zeker voor de bomen. Zodat de bomen, wortels die in de grond zitten, weer voldoende lucht krijgen. Want als het te lang duurt, kunnen de bomen wel doodgaan. Maar de vegetatie die nat moet blijven, die zijn er gewoon tegen bestemd.
2: Rolf Germen Dijkstra, jou binnen het tassicht houden. Zoals sleet, hè, die dan dempt wordt. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Dat is eens een vrij eenvoudige maatregel. Ze komen bij een lied kraantje en die rit je oer de sleert heen, zeg maar. En die skept even een beetje eruit, de smarigheid. En dat zet er een beetje aan de kant. En dan rieden we met hele lietse dumpers op rupsbandjes. Die het eind de boel net echt, zeg maar, stikken meidje. Maar wat zon achteruit erin. En die kiepel je zo elke keer een beetje zon erin. En dan komt er met de kraan, maakt het wel mooi vlak. En dan scoren we het weer tegen met de groen die eruit kwam is. Nou, en dan is het aantal jest en dan is er eens niks meer van weg.
2: Is het dan een bewuste keuze om daar onder in zon te lissen?
3: Ja, we hebben echt er heel bewust van gekozen om gebiedseigen materiaal. Dus we hebben van tevoren een onderzoek gedaan naar het type zon wat we erin brengen. We hebben zelfs gezien van, wat is de herkomst, wat is de korrelgrootte. Alles wat hier in het natuurgebied tussen hebt, dat hebben we direct weer ombracht. Dus dat is van tevoren hak ik zelfs op de plak waar dat zo'n won wordt, hak ik west. En dan hebben we monstersnaam en hebben we gezien van, komt dat door hier mij ook hoor. En dat is steeds maar dat jetje thuis.
0: Ja, net gewoon dichtgooien dus, maar echt even een onderzoek doen van wat mat er dan in die sletten moet gebeuren. Rolf Germen Dijkstra, tafelsjeghouder van de organisatie Bosgroepen.
4: Alle alles wat je op dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
6: De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen van de onderoerlijst van een groep jongeren in Wolfgier, maar ook in dat woord om te pakken. Bij Iwenners en Rietsleden ben de zwaar genoeg en daarom wat er een informatiejoen organiseren. VVD Rietslid Sylvia Heida, die wie erbij en die kent dus daardoor bijpraten. Een goeiemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, wij bestuurt die oerlijst bij hem in de gemeente Vrolijk.
7: Ja, de overlast bestaat met name uit groepen jongeren bij ons in de centra van Noordwolde en Wolfga samenscholen met elkaar op plekken hangen. En dat is op zich niet erg. Ik bedoel, snap ik ook wel dat jonge mensen graag willen rondhangen en ergens op een plek met elkaar willen chillen, want dat zeggen ze dan vaak. Alleen, ja, daarbij gebeurt ook dat er vanuit zo'n groep best wel wat intimidatie uitkomt. Ze staan daar met fatbikes. Ze gaan mensen uitjoelen, schelden. Nou, noem het allemaal maar op. Ze racen door de straten met hun fatbikes en dat soort dingen allemaal. Ja, mensen voelen zich niet veilig. Dus ons als raadsleden bereiken veel signalen van inwoners dat men zich geïntimideerd voelt, dat ze 's avonds niet meer de straat op willen. Ja, en wij vinden dat natuurlijk verschrikkelijk om te horen.
6: Ja, hoe groot is die groep?
7: Nou, ongeveer in Wolfga is de groep ongeveer 20, 25 personen. En in Noordwolde is dat rond de 10, 15 ongeveer.
6: Ja, en hier dan ook op specifieke plakken doen, binnen bepaalde hotspots, zul ik maar zeggen?
7: Ja, in het centrum van Wolfga zijn wel een aantal plekken waar ze graag rondhangen. Ook in een woonwijk, daar heeft ook eerder wat in de krant gestaan. Die is nu wel wat rustiger, omdat daar ook bankjes zijn weggehaald waar ze 's avonds graag op zaten. Maar met name in de centra van Noordwolde en Wolfga zien wij dat daar de jongeren zijn. En we weten ook uit de bronnen en ook door zelf met ze te praten van dat ook is omdat, nou ja, daar is de reuring, daar gebeurt het, daar rijden auto's, daar zijn mensen. Dus ja, dat is natuurlijk leuk om daar een beetje bij te staan. Dus dat zijn zeg maar wel de hotspots.
6: Ja, en wat krijg je dan te hebben van Iwenners van de gemeente? Wat merken zij van die oerlijst?
7: Nou ja, wat ik net al aangaf, hè, ik bedoel van met name, en dat ervaar ik zelf ook en wij zelf ook als raadsleden. Ja, we hebben veel te maken met jongeren op fatbikes die de hele dag door eigenlijk bij ons in Wolfga door de straat scheuren en nou, op hoge snelheid. Dus dat is al een ding. Wat we te horen krijgen van inwoners meer is als ze 's avonds over straat lopen, dat ze geïntimideerd worden, dat er mensen naar hen lopen te joelen. Soms zijn het ook vaak jongeren die gekleed gaan in hoodies met soms gezichtsbedekkende doekjes ervoor. Dus ja, dat geeft niet echt een heel veilig gevoel. En ja, zelf ben ik er niet zo heel erg bang voor, maar ik kan me echt wel voorstellen dat als je naar een supermarkt gaat en er staat daar een groep van 20 man daar op de hoek te kijken en te doen, ja, dat is gewoon niet prettig.
6: Nee, en wat wordt er al dien, of beter, wordt er al wat dien om die oerlijst zin te gaan?
7: Ja, zeker. Gisteravond hebben we een uitgebreide werkvergadering gehad, georganiseerd door de gemeente. En in ieder geval, ik zeg het hier ook maar even op de radio, complimenten aan al die samenwerkende partners die echt wel met elkaar bezig zijn om dit in de kiem te smoren. Alleen, ik begrijp ook echt wel goed dat van vandaag op morgen niet zo werkt. Maar ja, vanuit mijn partij, de VVD, zouden wij wel graag zien dat er nog wel meer dingen gebeuren. Maar ja, er gebeurt wel veel. Er zijn jongerenwerkers actief die met ze in gesprek zijn. Opbouwwerkers die de buurt ingaan, die met inwoners spreken om te vragen van, wat hebben jullie nodig? Wat kunnen wij doen? En wat kunt u zelf doen? Zodat de buurt ook zelf misschien daar een soort sociale controle op kan uitoefenen. Politie is erbij betrokken. Jeugdwerk, nou, noem het maar op. Gemeente zit er bovenop. Dus ja, was gisteren wel verhelderend om te zien wat ze allemaal doen. En ja, heel veel theorieën hebben we natuurlijk gelezen. Maar ja, wij zouden ook wel zien dat er wat meer actie komt, zeg maar, om het echt op te lossen.
6: Ja, want zoals jou te ketsen, er gebeurt een heel soort, maar het werkt nog net echt. Wat zou Joost zijn willen? Wat moet er gebeuren?
7: Nou, kijk, gisteren hebben we bijvoorbeeld ook een mooi stuk gehad. Je hebt jongerenwerkers die echt wel echt goed hun best doen. En ik vind het ook echt, we hebben leuke jongerenwerkers in de gemeente actief die echt wel weten van, die kennen hun pappenheimers, om het maar even zo te zeggen. En ja, en dan heb je zeg maar, je hebt jongerenwerk, je hebt een aantal interventies die de gemeente kunnen doen en die vanuit bijvoorbeeld een bureau HAL toegepast kunnen worden. Maar, en dan uiteindelijk kom je bij de politie. Maar dat is natuurlijk echt een brug te ver. Eigenlijk wil je van tevoren zorgen dat die kinderen, jongeren dan helemaal niet komen. En wij zouden bijvoorbeeld, dat zijn ook ervaringen die vanuit andere plekken in Nederland heel goed werken, zouden wij wel bijvoorbeeld tussen jongerenwerk en de politie in nog een extra stap willen zetten door te zeggen, zet dan ervaringsdeskundigen in. Laat bijvoorbeeld ex-gedetineerden met deze jongeren aan het werk gaan. Laat ze eens uitleggen dat het eigenlijk helemaal niet stoer is om leuk is om in een gevangenis te zitten of om niet meer bij de maatschappij te horen. Het zijn echt goede initiatieven in Nederland, waaronder het project Heilige Boontjes in Rotterdam, die echt goede ervaring hebben en ook het perspectief kunnen bieden aan die jeugd om ze weer op het rechte pad te krijgen. En ja, dat hebben we gisteren ook gedeeld, ook onder andere aan onze burgemeester. Nou, die was dan wel heel erg geïnteresseerd. Nou, dat zijn dus wel dingen waarvan ik denk, ja, kijk, je kunt wel gelijk zeggen van, nou, ga er met een arrestatieteam heen en tik iedereen naar binnen. Maar zo werkt het natuurlijk ook niet. En dat wil je ook niet. Het gaat hier wel om kinderen. En uiteindelijk, ja, moet je die ook proberen te beschermen tegen hun eigen daden. Maar ook wel perspectief bieden door te zeggen van, joh, er is meer dan alleen maar wat rondhangen op straat en rolstoel schoppen.
6: Duidelijk, Sylvia Heida, lidstift voor de VVD in West-Ellerwerf. Dank u wel voor de tijdachting.
5: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
4: De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ja, Baba uit Burgum. Hij is bekend bij een heel soort meisken, want zijn filmpjes die binnen op internet vaak te zien. Hij komt uit Senegal en zijn heiteloon is hij nog net vergeten. Sterker nog, hij gaat er geregeld heen. En eens neemt er ook altijd wel wat mee, want hij samelt al hier een oude voetbalshirt zien van al je verenigingen uit het noorden van het land. De dochter van de BNDR en Kwatlin had Baba ook weer in zijn heiteloon west.
4: Ik ben net terug uit Senegal. Ik heb duizenden shirts gebracht in een container. Bijna half container vol met tenues dat ik heb verzameld van clubs, amateurclubs, profclubs, net als SC Heerenveen, PEC Zwolle. En als ik in Senegal heb ik duizenden kinderen blij gemaakt. Ik doe dit al 8 jaar nu en ik maak kinderen daar blij. En ik zelf word ook blij van om wat te betekenen in het land van mijn afkomst, Senegal.
5: Want dit was alweer de 4e keer. Hoe was het op dat moment, omdat die kinderen doen die shirtjes aan, om hun dan zo blij daar te zien?
4: Ja, dat doet me echt heel erg blij. Ik word heel blij van om kinderen blij te zien. Net als ik vertel altijd, als jongs af aan had ik dat niet. Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen in het land van mijn afkomst. Omdat ik weet dat daar is een beetje armoede. En kinderen daar hebben niet veel, net als hier. Dus om dit te doen, kleding verzamelen, die kant op brengen. Hun laat hun zien voetballen met mooie shirtjes dat ik heb hier verzameld en aan hun gegeven. Dat maakt me echt blij. Dat maakt me echt. Zo ben ik ook. Zo wil ik ook leven, solidair leven. Een beetje kinderen helpen die arm zijn, die niet veel hebben.
5: Want je hebt ondertussen ook alweer een paar tassen hier staan, maar het gaat maar door en het gaat maar door. Hoe voelt dat zoveel mensen jou zo goed weten te vinden waar hun oude shirtjes van de clubs heen kunnen?
4: Ja, gaat maar door. Ik heb net ook deze shirtjes gekregen van VVD. Dus dit is de eerste lading nu. En er zijn ook andere clubs die mij benaderen om shirtjes te brengen. En gaat maar door. Ik ga niet stoppen. Ik vind dat mooi om te doen. Ik vind dat echt leuk om te doen. Ik vertel het altijd. Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun, zeg maar, shirtjes geef. Mooie shirtjes. En hun worden blij. Ik word ook blij van.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
6: Buiten op een goed keer wie ze zien interieur wat oppimpen wil. Ja, die weet het eigenlijk al lang. Daarvoor moest naar een tweedehands winkel. Maar als denkst dat dan bij Glitch in Amsterdam wezen moest voor een grote ombad. Dan haast het mis, want nergens in Nederland binder als het inwenner ontal mooi rekken. Saffel de tweedehands en vintage winkels als in Leeuwarden. Daarna volg je Haarlem en Amsterdam steert pas op tredenplak, zou toch blikken nu het onderzoek van Wijnwinkel Tarket. Ja, hoe zou dat nou kennen dat tweedehands hier zo populair is? Loekt dat misschien ik meestal van boeten? Vreeg ik om Colin Hendricks, hij is van Goederenland onder Celsiusweg in Leeuwarden. Dat is nou de kringloopwinkel van Omrin. Ik voort namelijk de gruster van de stad. Colin, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: De winkel van jullie, Goederenland, bestaat inmiddels 15 jaar. Wat voor winkel is het eigenlijk, die van jullie?
7: Ja, het is gewoon een kringloopwinkel. En nou ja, het is eigenlijk een heel breed en gevarieerd aanbod. Aan nieuw meubilair, tweedehands, vintage, retro, antiek, noem alles maar op.
6: Ja, meubels zijn belangrijk voor jullie?
7: Ja, dat is inderdaad wel. We hebben 2000 vierkante meter winkeloppervlak. Dus dat vullen we goed met meubels inderdaad. Tafels, kasten, stoelen, noem alles maar op inderdaad.
6: Vandaag dus de uitkomsten van dat onderzoek. Nergens in Nederland zijn zoveel van die vintage winkels, als je het inwoner in aantal meerekent, als in Leeuwarden. Verbaast het jou?
7: Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, je ziet dat het steeds meer een trend wordt inderdaad. Online, op socials, bij influencers. Het is wel echt een hype wat tegenwoordig echt steeds meer opkomt. Dus het is inderdaad ook leuk om te zien. En dat zie je ook aan het publiek hoor, binnenkomt. Ook heel veel jongeren en van alles wat eigenlijk.
6: En komen die mensen vooral uit Leeuwarden en omgeving? Of zie je ook een trend dat mensen van buiten de provincie komen?
7: Ja, nee, zeker weten. Ook buiten de provincie. Veel mensen uit het zuiden ook. Die komen hier ook even kijken. En inderdaad ook heel veel Duitsers ook die langskomen. Die gaan graag even een dagje weg. Als ze in Friesland zijn, dan bekijk ze graag even een kringloopwinkel.
6: Dan vraag ik me af, hoe zit dat? Hè? Want bij een normale winkel doe je gewoon de inkoop. Bij een fabriek, een leverancier, een groothandel. Bij jullie kan dat niet. Je bent echt afhankelijk van het aanbod, toch? Hoe regel je dat?
7: Ja, het is heel breed gevarieerd. Ik bedoel, wij krijgen hier dagelijks krijgen wij wel 10, 20 auto's op de stoep. Met aanhangers vol en een auto helemaal vol. We doen woningontruimingen. We kopen partijen op. Nieuwe partijen, faillissementpartijen. Dus zo houden we het aanbod ook een beetje gevarieerd. En zo blijft het ook leuk om even langs te komen natuurlijk. Dat het niet altijd maar hetzelfde staat. Want het is elke dag wel anders hier.
6: Ja, maar je hebt dus niet 100% invloed op je aanbod. Want je wilt misschien wel dat leuke bankje of dat mooie stoeltje of die mooie kast. Maar die moet dan maar net binnengebracht worden,
7: ja,
6: toch?
7: Ja, nee, dat moet inderdaad maar net binnenkomen. Je moet er ook snel bij zijn. Dat is een ding dat zeker is. Nee, maar het is inderdaad... Het is heel gevarieerd en wij hebben er inderdaad ook zelf invloed op. Maar dat houdt voor ons ook leuk. Dat het altijd maar hetzelfde is dat.
6: Maar gaan dan niet al die winkels, want het zijn er dus best veel in Leeuwarden, gaan die niet allemaal op zoek naar dezelfde pareltjes?
7: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen interesse heeft. Ook aan winkel, wat iedereen dus zijn eigen winkel wil neerzetten. En nou, wat ik zeg, we hebben zo'n groot meubel op, of zo'n groot winkeloppervlak hier. Dus wij zijn in principe echt voornamelijk op zoek naar meubels en partijen en... Dat is voor ons het aantrekkelijk, zeg maar.
6: Betekent dat ook dat je hogere prijzen kunt vragen?
7: Nee, we proberen het leuk te houden voor iedereen. Ik bedoel, hier 500 meter verderop zit ook een woonboulevard. Die vragen pak een beetje 2500 voor een bankstelletje. En wij vragen vaak een derde van de prijs. Misschien 200-300, hangt er een beetje vanaf wat het is natuurlijk. Maar ik zou altijd adviseren, kijk eerst bij een kringloop. En ga dan even op zoek bij een woonboulevard voor een bankstelling.
6: Ja, ja. En als je het vergelijkt met die andere, misschien wel jullie grootste concurrent. De grootste, die van Ommerin?
7: Ja, nou ja, goed. Wat ik zeg, broer, iedereen heeft zijn eigen aanbod. Hè? En je moet ook niet al te moeilijk wezen met wat je aanneemt. Je kan ook niet iedereen weigeren of alles maar laten staan. Zo blijft de mens ook aantrekkelijk. Je denkt van, ja, weet je, laat ik eerst goed het land uitbellen. Want die kunnen vaak misschien wat sneller schakelen dan dat de Ommerin het kan.
6: Ja. Wat zijn jullie verwachtingen voor de toekomst eigenlijk? Als je kijkt naar je verdienmodel. Laten we eerst zeggen, is er nu goed geld mee te verdienen?
7: Ja, zeker. We kunnen er goed van leven hoor, 100%. En wat ik zeg, bedoel, er komt hier zo ongelooflijk veel binnen. En nou ja, het wordt hier achter binnen gebracht. En het gaat er eigenlijk rechtstreeks via de voordeur uit. Dus het is leuk te verdienen, zeker weten.
6: Ja, ja, wat dat betreft geen zorgen. En de trend voor de dag van morgen? Wat zie je gebeuren?
7: Nee, nog niet meteen. Ik denk dat het steeds aantrekkelijker wordt, ook voor de toekomst iedereen. Ik bedoel, mensen passen toch een beetje de portemonnee inderdaad. En ik zou zeker adviseren van ga eens bij een kringloop kijken als je een inboedeltje zoekt. En ga vervolgens dan even kijken bij een andere woonboedelaar.
6: Dus het zijn er veel, de kringloopwinkels in Leeuwarden, maar ze vechten elkaar de tent niet uit.
7: Nee, zeker weten niet, zeker weten niet. En iedereen heeft zijn eigen aanbod. Ik bedoel, er zijn veel retro en vintage winkeltjes inderdaad. Maar ook heel veel kleine boutiquejes die vaak alleen maar klein goed verkopen. Of lampjes of boeken. En dat is bij ons met het oppervlak wel wat anders. Ik denk dat wij daar wel met kop en schouders bovenuit steken samen met de estafette.
6: Hartelijk dank en veel succes met de zaken de komende tijd.
7: Komt helemaal goed, bedankt.
6: Colin Hendricks, hij werkt dus bij die Iernoigruste kringloopwinkel die er is in Leeuwarden. In dat enorme ombad op van, dus wel meer Rosine Ronestad in verhouding dan.
2: Alles wat je Dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
0: Dit is de Dice voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Sint-Onne, wordt al hier een pleger troch Eindekroos. De Noorderveer, die rug troch het dwarp giet, is al man felgrien kleuren, maar nou aan het wetterschip besletten, die werd de plant Druteheiling. Maar wat is het kijkselplantje en waarom groeit die in Sint-Onne zijn vlug? Verslaghouwer Jelmer de Kampen van Omroep Silt spreekt met ecoloog van het wetterschip, Reinde Nauta, oordelingsmanager Meinte Meinsma en Wiebe Lageveen van Leenbedriel Lageveen.
2: Nou, Eindekroos is eigenlijk een heel liefst plantje. Een van de liefste plantjes die in het wetter groeit of op het wetter groeit. En het groeit, zoals ik zo, op het wetter. Dus het drooit ik op het wetteroppervlak. En het helpt je voeding uit het wetter. Dus het heeft net zijn wattels in de boaiem.
3: Ja. Is het gevaarlijk of skeerlijk?
2: Nee, het is op zich net gevaarlijk of skeerlijk. Nee, daar ben ik beesten die eten net. En het is een heel deertgewoon plantje eigenlijk.
3: Ja. Waarom groeit het hier, zou het?
2: Nou, het groeit eigenlijk zo hut, omdat het is weer een wettergang en veert, waar weinig stroming is en waar weinig invloed is van de wing. Hè, want het zit echt in het dwarpje er zelf. En daardoor kan het aankroos zelf daar mooi blauwen. En wat als het hut waait, dan zoet vanzelf voortspelen. Maar het blootje mooi op je plak. En het kan zichzelf heel snel vermeerderen. Het helpt zijn voedingsstof uit het wetter. En het kan zichzelf heel snel vermeerderen, waardoor het heel snel een wettergang oernemen kan.
3: Ja, en wat baart er dan als het zo'n hele wettergang oerneemt?
2: Nou, daardoor verdrukt het eigenlijk de andere wetterplanten voort. Dan wil je normaal in een mooie veert wetterplanten hebben die, zoals de gele plomp of witte waterlelie, die mooi drillen of wetterplanten die onder het wetter groeien. Die verdrukt er eigenlijk omdat er heel snel groeit en daardoor het zinnenlicht hun eigenlijk ontneemt.
3: Ja. Is het op meer plakken in Friesland een probleem dat het zo hard groeit en dat zo'n vaart net meer in balans is?
2: Nou, net op boren plakken een probleem. We hebben op meerdere plakken wel kroos. Het zit vaak in de Lietse sletjes, waar het wat steels in het wetter is. Maar het is gelijk dat je een combinatie moet dat het kroos groeit en dat het zaghut groeit. Dat de visken daaronder eigenlijk niet meer leven kunnen. Want het ontneemt eigenlijk het zuurste wat ze krijgt saai. En het is hier zo extreem dat de visken daar toch ook last van hebben. Dus daardoor is het hier wel in die zin een probleem.
3: Ja. Wat kiest de Chindwaan?
2: Nou, eigenlijk moet die ballons weer waarom krijgen. Kroos is een lief plantje, want het neemt de concurrentie keer het om met orenwetterplanten. Eigenlijk leeuwt hij gewoon dat orenwetterplanten ik groei kennen. En dat hij het kroos zelf wat verdrukken. Maar dat zullen we dus net. Dus een keer wat we nou doen, het kroos voortskeppen. Dan heb je in ieder geval dat heel je voort. En dat gaat ik het volgende keer weer op nij groeien. Dus dat ben je kwijt. En dan hoop je dat orenwetterplanten hier in de veert het weer ondernemen. En volgend jaar eigenlijk de strijd weer ondergaan kunnen om het samen te nemen met kroos.
4: We hebben opdracht doen om op dit stuit de eindekroos opromming te letten. Dat is een tijdelijke maatregel om in ieder geval de overlast tijdelijk op te lossen. Dat hebben we voor het niet. In de hoop dat het probleem daar zichzelf maar oplossen zou. Maar dat is helaas net slagen. Dus we moeten nog verder zien hoe we dit aanpakken zullen.
3: Wat voor oorlast kwam bij jou binnen?
4: We hebben binnen verschillende klachten binnengekomen met betrekking tot geur. Maar ik deed de visking uit dit warmbaai.
3: Dit is iets wat nou al een aantal hier speelt. Is er eigenlijk een oplossing, een toekomstbestendige oplossing voor dit probleem?
4: Nou, zoals ik zei, we hebben voor hier de eindekroos opgeromen in de hoop dat de wetterkwaliteit daarmee ook verbeteren zou. En dat oren planten meer de oerhoorn krijgen zoen in het wetter. Nou, dat is helaas net slagen. Dus waarom we het nou als tijdelijke oplossing, rommen we het nou weer op? En hebben we het verder in onderzoek hoe we je firma maken.
3: En binnen er ik opties, want het is een vaat, net een prot doorstroming. Ja, is daar wat mogelijk? Of?
4: Nou ja, het is hebben zo dat het onvoerde wetter van boven dit gebied van mindere kwaliteit is. Dus ja, we willen ergens zien dat we meer troststromen creëren kunnen. Dat vereist wel een technische aanpassing van het wettersysteem. Dat is net samen kleer. Dus dat hebben we zeker nog in onderzoek. In Burgerlijk show ik hoe we in het wetter zelf het wetter verbeteren kunnen.
5: Als hier bij die veerdel is het hele eind is gringen. Dus het zit helemaal vol met eindekroos.
3: Ja, hoe doog je dat nou precies? Eindekroos en Wierderuut hellen?
5: Dus een boer die druwt het je henne. En dan skep ik het eruit met de kraan. Ja. En dan gooi ik het op een kieper. En dan wordt het ergens henne kiept. Ja. Nou, ik weet net krijg wat ze ermee doen. Ja? Dus,
3: bij de rotonde al een dikke bult liggen.
5: Ja. Ja. We halen een paar vrachten dingen, dus Die ben juster begaan.
3: Hoe lang denk je dat het nog dwaart? Dat je nog dwaande bent?
5: Ik denk dat ze morgen nog wel werk gaan. Het is gek of vier of matten, dat weet ik al net.
3: Je collega komt er weer aan. Ik denk, je moet hem alweer verder werken.
5: Ja, mooi zo.

0: moet de provincie ook om wat voor sector het in de toekomst groen inlevering moet, vindt Christa Oosterbaan van de PvdA.
1: Ik zie niet waarin hier nu keuzes worden gemaakt om dat op te lossen. Volgens mij hebben we nog steeds twee keer die provincie nodig. Er zijn wel wat kernwoorden als meervoudig ruimtegebruik of innovatie. Die horen we natuurlijk ook vaak, dat soort zaken. Maar wat kan er straks niet meer? Dat is mijn belangrijkste vraag. Op dit moment lijkt het alsof de kool en de geit gespaard worden door het college. Misschien is dat dan ook intern dat men er anders niet helemaal uitkomt. Dat zou kunnen, dat is een aanname van mij. Ik wil graag weten, wat kan er straks niet meer? Dat zijn de keuzes die we maken. Zijn we het daarmee eens? Zijn we het daar niet mee eens?
2: Ik heb wel mooie intenties van de kant van het provinciaal bestuur. Het Friesland van 2050 moet veilig wijzen, skin, inclusief, een 30 minuten maatschappij.
1: Ja, hartstikke mooi. Ik krijg bijna tranen van in de ogen, zo prachtig. Mooie doelstellingen, maar er staat nergens hoe we dat dan gaan behalen. Dat wordt dan weer verwezen naar programma's, terwijl er al 4 jaar lang wordt verwezen naar deze POFI. Blijven we dit nou vooruitschuiven? De programma's zijn geen integrale afweging. Dat is ieder programma voor zich. Ik weet nog niet zo goed wat ik hier nu verder mee moet.
2: Je bent net enthousiast.
1: Nee, nog niet. Nee, misschien komt dat nog verderop in de dag. We hebben nog 3 commissies te gaan. En volgende week nog een statenvergadering. Daar zal best wel flink wat moties en amendementen worden ingediend. Door de verschillende partijen, ook door ons. Maar we gaan zien wat het dan brengt.
2: Maar wat voor moties komt de Partij van de Arbeid?
1: Wij wilden vandaag even discussie afwachten en alle antwoorden ook van het college om te kijken waar gaan we nu daadwerkelijk op inzetten. Want als je met te veel moties komt, dan denk ik, verzandt het ook. Dus we gaan dan na vandaag nog goed bekijken hoe wat. In ieder geval komen wij met iets over dorpsmolens. We zullen waarschijnlijk met iets over sociale veiligheid. En dat mensen zich 's avonds op straat veilig kunnen voelen. Dat we daar iets voor willen inrichten om te kijken hoe kunnen we dat ook meten. Dus dat zijn de dingen waar we nu aan denken.
2: Maar je wil graag dat het jongens veilig is op Strutten. Maar dat is ook een doelstelling van Friesland moet jongens tjuster wijzen. Dat is goed voor de natuur.
1: Ja, klopt. En ook dat is hartstikke mooi. En ik denk dat die belangen niet tegenstrijdig hoeven zijn. Want er zijn ook heel veel nieuwe innovatieve. En dan komt hij weer ideeën om daar aan tegemoet te komen. Je hebt lage paaltjes, zodat er minder last is van lichtvervuiling voor dieren. Maar je hebt ook kapjes op. Er zijn allemaal mensen die zijn daar helemaal hartstikke deskundig in. Dus ik laat die creativiteit dan graag bij het college.
2: Deputier Siebe Knol die vond de kritiek van Provinciale Steden, zei die van ja, dat vind ik een beetje jammer. Wat zou u best doen? Van het eerst sluit hier een integrale visie.
1: Ja, ik zie die visie niet. Dat is denk ik het verschil waar we naar zitten kijken. Ik zeg ook niet dat niemand zijn best heeft gedaan. Ik denk dat iedereen hier heel hard werkt en iedereen zijn best doet. Maar ik zie nog niet de visie, waar gaan we nu echt heen?
0: Zo uit het Skilger steedlid Christa Oosterbaan, ze is van de PvdA in Provinciale Steden. Politiek verslagjouwer Onno Valkena, die is nog heel dit op het provinciehuis. Ja, goeiemiddag Onno.
3: Ja, goeiemiddag Jan Durk.
0: Wordt er eigenlijk op dit tijd nog vergaderen?
3: Nou, de Steedencommissie die had nou diners koft, maar de geekomst gaat om zongenoeren wel los. En het eerstvolgende thema is dan sterke steden en dwarpen. Want in de omjouwingsvisie krijg je de steden Jouwert, Snits, Drachten en het Jerevingen als Friesk stedelijk netwerk volop rondte van huizenbouw en oorontwikkelingen. Ik had zelfs altijd toch dat Friesland Olversteden hier, maar hier op het provinciehuis gaat het joen oer de F-Fjouwer. Dan binden we zelfs meer plakken in die Friesland met ambities. Dat hield in alle gevallen van Haas en Dokkum. Die het er daarom nou in de omjouwingsvisie regio-stijd. Naar alle oren wat gruttere plakken, die moeten het dan dwaan met het etiket regio-keen. Nou, daar ben lang net al die plakken het maar eens. Gemeente de Frieske Marren die vindt dat de Jouwer niet onderdocht voor Haas of Dokkum. En wil daar ik een regio-stijd van maatje.
0: Ja, en had ik het goed had, dan moet ik nog wat over energie en wiemoen praten.
3: Ja, het spannendste onderwerp had ze vaart lijst bewaren. Gewoon plakken in Friesland die kampen met een acuut stroomtekort. Dat hield toen de roren van de bedrieuwen in Hallum en Dokkum. Dat niet wat plakken die willen stomme graag zo gauw mogelijk los met een eigen energiepark in de vorm van zonnepanelen en wiemoen. Dan zei de provincie in de nieuwe omjouwingsvisie: wij werken alleen nog maar aan nieuwe wiemoen als je met z'n clusterje en tagaliek orde wiemoen oproem je. Meer energie, maar win, maar minder wiemoen. Dat is het standpunt van de provincie. Maar de ondernemers in Dokkum en Hallop, die zijn hastig en die vinden dat maar lastig. Zij willen als het heel kent, fortnadelijks los, maar een eigen energiehub, zie je dat? En net eerst nog langer vergaderen je en dreig onderhandelen je met oerheden en bezitters van orde wiemoen. Nou, de partijen in het

0: Het Europese parlement die had een grif ik een opvetting hoor. En dat betreft dat energiedeputière Siebe Knol, die kan hem daar hier op kritische vragen en een pittige discussie.
1: Ja, deze discussie is net nee. Er wordt nu al een heel skoft te praten over de POVI, de provinciale omjouwingsvisie. Wat zit er nou eigenlijk echt op het spul? Wat komt hier van op de hispel? Is het echt belangrijk of net?
0: De provincie is wettelijk verplicht om een omjouwingsvisie te vast te stellen. Dat is een consequentie van de omjouwingswet. Nou, in die visie wordt bijgelijks vastgelegd met hoeveel procent dwarpen en steden groeien maaien. Een FJ-stad die maar meer als een regio-stad. Een regio-stad weer meer als een regio-keel. Nou ja, en kreeg daarom drie de gemeentes als de Friese Marren en wat eerst Friesland zou voel van de groeikansen van Harl Haatplak. Nou ja, de provinciale omjouwingsvisie is dus een soort van slag om de ronde op het niveau van de provincie Friesland. Nou ja, om alle ambities en wensen in te vullen, zou Friesland twee keer zo groot wijzen moeten. Nou, dat betekent dat de provincie beschikje moet om gewoon functies te combineren, niet als landbouw en natuur, of landbouw en wateropslag. Maar in de toekomst moet er keerzen worden waar de beschikbare ruimte voor inzet wordt. Als je grutte plakken als Ljouwert, Snits, Drachten en het Jereveen flink groeien litten, ja, dan bad dat in de praktijk haast altijd op landbouwgroen. Nou, het provinciaal bestuur van nou, die wil de agrarische sector beschermen, maar een landbouwhaanstructuur, maar zal zeker net voorkomen kennen dat de agrarische sector op gewoon plakken terrein inleveren moet.
1: Klinkt dus toch wel als belangrijk, de wordt jong oer verder vergaderen. Dank u wel voor nou, Onno Valkena, uw politiek verslagjouwer.
2: Om het alvoeren, de dag voorbij. Omroep Friesland.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Alles wat er spielt,
2: yes, hier.
3: Alles wat er spielt,
1: de dij voorbij.
4: Ties en Teske, de opvolgers van Tomke, binnen tige populair bij de Pjotterbewatersplakken en Bennenopvang in ons provincie. De statuspakketten binnen al 100 keer noorvregen en worden op dit stuit ook volle broek tijdens de les maar voorwieken. Dat is een campagne waarbij de omtingen vregen wordt van het Friesk voorlezen om ben van 12 onder mij 8 jaar oud. Verslagjouwer Wendy Kennedy die zegt bij een Pjotterbewatersplak de krilpikjes in Nijbeets en sprut ze mij Hieke Hienstra van de AFOEK.
5: Op het heen van Teske staat een grut vleentuig. Wow! Tussen moelen valt er even van. Teske klimt in het vleentuig.
6: Dat is een startpakket waar ze Ties en Teske voor een vleerende start mag aankunnen op de opvang. Dat mag je een knibbelboek en praatplaten, taalactiviteiten, vestjes. Bij alle thema's die ze al op de opvang broeken. Dus die ik aansluit bij de landelijke programma's, iets op opvangbroeken. En een valesboek, maar 24 verhalen. En ik poppen van Ties en Teske.
7: Hoe belangrijk is het dat dit soort van materiaal er is om het gebroek en het lezen van het Friesk onder ben te stimuleren?
6: Ja, nou, elke nieuw weet denk ik wel hoe belangrijk het valesen is. Dat is ja, voor elke nieuw en voor alle talen goed. Maar als je wil dat ben tweetalig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput in dit geval het Friesk. Heel erg belangrijk dat er wat extra omdenken voor is. Omdat ze die taal toch wat minder om haar heen jaren erbij. En ik hield iets minder jaren zillen als ze ouder worden. Dus ja, het begint al jong dat er een soort taal nodig is.
7: Zeg je omdat jullie in Friesland even los van de taal. He, hoe wordt er in toch Frieske ben minder en minder goed lezen?
6: Ja, we hebben verleden week overal jaren dat het met het lezen net zo goed gaat. Dat is bij oudere ben, maar dat zul je in Friesland net oors wijzen als in de rest van Nederland. Ja, en dat begint eigenlijk al jong als je een soort mammakoor maar de ben lezen. En dan krijg je de ben ik mooi dat lezen leuk is. Krijg je een positieve associatie mooi. Maar lezen en maar boeken. En dat is eigenlijk wel een vereiste als je wil dat bij een letter lezen blauwen. Ja, dat begint dus al jong bij een soort van lezen.
5: Ik wil die wat zien letten. Ties zit in de zandbak en schrikt ervan. Teske, loopt hem aan de mouw omheen. Kom Ties.
8: Ik ben Ilse Dam en ik mijn functie hier is assistent leidinggevende en pedagogisch professional. Romke Tomke gang fit. Nou, daar hebben we nou mooi wat nieuw materiaal voor van Ties en Teske. Nou, dat hebben we mooi in de kring dat introduceert en de Ben Wien eigenlijk vond het dadelijk wel heel enthousiast. Ja, dus dat vonden we wel heel leuk.
7: En wat broeken je hem dit een soort?
8: Ja, ik ben dan de Friese leidster en ik broek het eigenlijk alinnig maar. En mijn collega is dan de Nederlandse leidster en die broek dan wel wat OS.
7: Hoe belangrijk is het echt voor je dat er zoekmateriaal is, zoals Ties en Teske?
8: Ja, ik vind het wel heel fijn. Als toch even een handvat, waskesbroeken, de verhaaltjes, de filmpjes. Van alles op het digibord hebben broeken met Ties en Teske. Dus dat is wel heel fijn. De praatplaten, ik ben heel leuk. Ben ik heel leuk om naar te zien. Dus die broeken wil ik wel protten.
2: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
1: Wordt overvoeren.
2: De dag voorbij.
9: Op Vlieland is verleden week het nieuwe Wienmuseum. Het Windmuseum van de Helderiet Iepene. In het museum komen verhalen over de Wien, waarkunde, skiertnis en kunst bij elkaar. Onder bezit is ook een kuier of een fietstochtkeppel. Samen een bezit te brengen op het museum is dus net mogelijk. Het zit in de orde score van de reddingsboot om de Badweg. Dit is gids en uitbater Henk Veerdig.
10: Wat wij doen is zeg maar de badgasten een wandeling aanbieden, ongeveer van 5 kwartier. Waarin ik als gids zeg maar een 15-tal verhalen vertel, gerelateerd aan de wind. En we sluiten dan af hier in de expositieruimte in het Windmuseum.
11: Dus het museum is alleen te bezoeken met een wandeling of fietstocht erbij?
10: Ja, dat klopt. En de collectie, de windcollectie, bestaat uit meteorologische apparatuur en uit kunst over de wind. Dus wij proberen in feite, en dat zijn woorden van een dichter, het onzichtbare tentoon te stellen en het bewegelijke vast te leggen.
11: Ja, want heeft u zelf iets met wind? Waar komt die fascinatie vandaan?
10: Fascinatie is inderdaad een goed woord, want wij vatten het fenomeen heel breed op. Dat kan je ook zien in het museum. Maar ik heb een weerkundige achtergrond. Ik heb bij de luchtmacht voor de meteorologische dienst gewerkt. En ik heb dus in de loop der jaren gezien, en hebben we het over de jaren 80, 90... tot er heel veel ambachtelijk vervaardigde apparatuur verdween en tot de sensoren en computers terugkwamen. En ik hou erg van het ambachtelijke, van het oldschool spul, zeg maar.
11: Ja, want dat staat er allemaal binnen.
10: In feite is het een complete collectie meetapparatuur, een meteorologische apparatuur die gebruikt werd op de verschillende meteo's in den landen, zeg maar. En meetstations die als basis dienden om met die data weersverwachtingen te kunnen opmaken.
11: Oh. De wind, is dat dan ook iets echt wat bij Vlieland hoort?
10: De wind hoort bij de Wadden. We liggen natuurlijk rondom, we liggen aan zee, rondom water. Dus de wind heeft vrij spel. En het is dus ook goed toeven hier, altijd frisse, schone lucht. En de wind is prominent aanwezig, ook op Vlieland.
11: Hoe waren de eerste reacties?
10: We zijn op deze nieuwe locatie gestart bij vorige week. Met Open Monumentendag, zeg maar. En we hadden open huis en ja, de reacties waren positief. Er was belangstelling vanuit het dorp en niks aantal badgasten ook. En men vond het verrassend leuk. Want ja, als je de kreet Windmuseum hoort, dan denkt men toch... men denkt waarschijnlijk van alles, maar men heeft er niet echt gelijk beeld bij. En dat vinden wij ook heel spannend. Dus dat noopt tot, of dat nodigt uit om binnen te komen kijken. En de verhalen aan te horen ook, denk ik.
11: Is er ook nog een reactie die u echt is bijgebleven?
10: Een reactie die mij is bijgebleven. Nou, wat ik heel aardig vond van onze oude aardrijkskundeleraar uit het dorp, die ook verrast was toen hij hier de collectie zag en wist dat hij nog een aneroïde barometer op zolder had, zeg maar, van zijn grootvader. Dus uit de tijd van Duinker, hè, de pionier die hier Duinkersoord heeft opgericht, zeg maar. Dus dat, en die heeft hij toegevoegd aan onze collectie. Dus dat was uitermate verrassend en plezierig natuurlijk.
11: Mooie aanwinst.
10: Een hele mooie aanwinst. En je moet natuurlijk oppassen, en dat heeft elk museum, dat je niet meer van hetzelfde uiteindelijk verzamelt. Maar dit is wel een hele mooie aanvulling, zeg maar. Dus dat was heel verrassend.
9: Henk Veerdig, wie dat, van het Windmuseum op Vlieland.
2: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
1: Dit is de Dij voorbij.
12: Inwenners van de Friske Marren, die maatje hield het vaker gebruik van de mogelijkheden om online een afspraak te maken, oerlijst te melden of een vraag te stellen. Maar het zorgt nog net voor een grotere waardering voor het werk van de gemeente. Daardoor blikken uit. De Borgerpeiling 2026, die Joost bekendmaken is. In de maatje binnen 2500 inwenners van de Friske Marren toch een onderzoekbureau benaderen. Om maatje te wan, dik 600 hadden het uiteindelijk dingen. En opvallend heeg binnen cijfers die de inwenners jouw over het plak dat ze wenen. Daar scoort de gemeente een 8,3 op. Vooral over het onderhoud van het green binnen inwenners wel kritisch. Maar 54% is daar tevreden over. Zelfs nog minder als het landelijk gemiddelde. Genoeg om moeten praten dus met wethouder Jan van Zanten van de gemeente De Friske Marren. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
12: Ja, opvallend dus. De inwenners weten de gemeente heel goed te bereiken. Ze doen dat een soort online, hè? Online aanspraken, online oerlijst melden, online een vraag stellen. Maar de gemeente krijgt er net echt waardering voor. Hoe kan dat nou?
13: Ja, nou, dat moet altijd een uitdaging. Wij proberen natuurlijk zo goed mogelijk wanneer de klachten binnen. En we hebben dan een fictiemelding van het Green, waar je ook al even op aanslaan hebben. Maar dat ik op te pakken, maar dat blijkt nou net voldoende te wijzen. Dus wij zullen daar nog een tandje bij zetten met haar.
12: Ja, wat vind je ervan? Teleurstellend?
13: Je hoopt altijd op beter natuurlijk. Je probeert de chance maximaal te krijgen. Maar dit is wel even dat we zeggen van, hey, hoe kunnen we dat beter doen? En dan kunnen we acties opzetten.
12: En dan ben je meestal heel kritisch hoe dat Gringen onderhoudt. Dan score je hem onder het Nederlands gemiddelde. Had je daar een verklaring voor? Had de gemeente daar minder tijd en geld om bestegen de laatste jaren?
13: Ja, dat is wel inderdaad, en dat is het mijn beleid te maken. En een aantal jaren waarom hebben wij een afschaling die van Green. En daarin hebben we toch wel een soort reacties op gekregen. Dus wij hebben, wij schalen nul weer op. En dat effect, dat zullen we net weer in de peilingen waarom. Maar we willen daar wel een tandje bij zetten om dat beter te krijgen.
12: Ja, en de verkeerssituaties, want ik daar wordt vaker melding van maken van gevaarlijke situaties. Hoe zeg je daar nou?
13: Ja, dat is heel herkenbaar. Wanneer wij bij de plaatselijke belangen op visite binnen als college, dan jerben heel vaak, te vaak, dat er dus hutrieden wordt in het Warpen en Stert. Wij proberen daar vanuit de maatregelen, we zijn er bezig mee een mobiliteitsprogramma voor op te zetten. Dat we zorgen van hoe kunnen we dat aanpakken. Maar we constateren ik wel dat de inwoners van eigen dorp en stad vaak de veroorzakers binnen. Dus dat vreegt om vaarlochting en bewustwording van de snelheden in een dorp.
12: Ja, maar zou je er echt wat om verorie kennen?
13: Nou, wij proberen dat wel. Het soms ding zo is van het helpt net, maar we proberen wel mensen bewust te maken van de risico's van gevaar. Juste weer was college op de ziek in Oude Haske hebben de situatie de rekenvisioen. En daar stonden we aan de kant van de dik en koos heel mooi zien hoe dan verkeer, fietsers, vrachtauto's en auto's bijna langs gingen. En dan denk je, hoe kan dit al je goed gaan? En dat is heel goed om dat te bezien. En wat voor maatregelen kunnen we daarvoor treffen?
12: Ja, maar toch, als je naar het totaal zeggen, dan komen er, ik wil weer opvallend, hege cijfers uit. Hè? Het wenning in de Friese Marren. Ik wil het cijfer 8,1. Dat is, ja. Dan kun je toch eigenlijk wel, dan kun je haast tevreden achterover leunen.
13: Ja, nee, daar ben we heel blij mee. Dus het blijkt ook wel dat hoe het algemeen men heel veilig voelt in onze gemeente. Men voelt ook de buurtinitiatieven, dat werd ik heel gewaardeerd. Dus, de sociale binding die men onderling heeft. Dus dat ben wij dus heel positief voor. En dat is ook heel mooi dat we dat zorgen in onze plattelandsgemeente. En wij proberen daar met zichtbare projecten en dergelijke meer naar voren te brengen om de sociale cohesie, mooi woord te broeken, te bevorderen.
12: We hebben nog een paar zaken behandelen. Ben er wat jou onbelangrijk dan nog punten, weet je over Cezen. Maar dat en dat, uit het onderzoek, dat wil ik nog graag oppakken. Ja.
1: Morgen is er weer.
2: De dag is voorbij.
1: Nou dadelijk hier.
2: Met het oog op morgen.
14: Nou, de vakantie is voorbij, het wordt al wat griezenboeken en daar ging er in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
15: Ja, Helse Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
14: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht morgen wie het dorp in wil. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te houden om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies nu al niet op. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog een regel doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor een zedenzaak. Hij kreeg 15 jaar voor het aanranden van een voormalige productieassistente. Weinstein dwong haar 20 jaar geleden tot seks. Hij werd er al eerder voor veroordeeld, maar die straf verviel in hoger beroep, waarna de zaak opnieuw voor een jury kwam. Weinstein is door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hun onthullingen kwamen bekend te staan als de MeToo-beweging. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om die olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft buien. Vannacht wordt het dan droog en zijn er opklaringen bij 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts wat stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
18: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
19: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
20: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
21: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
22: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
22: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
23: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
24: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Als student zat ik in Maastricht in een vergaderzaal toen een Limburgse bekende binnenkwam. Die sprak dialect tegen mij en ik praatte plat terug. Waarop een man in de zaal zich naar mij keerde met een gezicht alsof hij in een hondendrol stapte en zei: ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. 35 jaar later hoeven dialectsprekers zich niet meer voor hun taal te schamen. Lokale talen als het Limburg zijn weer helemaal hip. En wat doet een dialect met een streek en zijn bewoners? Vandaag verscheen de Atlas van het dialect. En daarom praten we met drie zangers die zingen in hun moederstaal. Met Oosterling Remco Keizer, de Brabander Gerard van Maasakkers en uit Limburg Suzanne Zegers. En we draaien hun dialectliedjes. Ondanks al het omineuze wereldnieuws draait de Nederlandse economie kalmpjes door. Arjo Klamer legt uit waarom een dip nog even uitblijft. En premier Jette bezocht vandaag de Stonewall Inn in New York. Een monument van een homobar, omdat daar in de jaren 80 de homo-emancipatie begon. Oud-Amerika-correspondent Max Westerman maakte het van dichtbij mee. Als het konijn uit de hoed komt, zegt de goochelaar abracadabra. En die magische spreuk heeft een net zo geheimzinnige herkomst. Om 11:55 hoort u waar ze vandaan komt. Eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 23 september.
4: The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else.
2: President Zelensky haalde in zijn speech bij de VN hard uit naar Poetin.
4: After all of this, can you even imagine him without war? He is patient zero.
2: Hij noemde Poetin de bron die het oorlogsvirus verspreidt.
4: And wherever it spreads, it brings only pain, instability, new risks and of course new crisis.
2: Hij moet volgens Zelensky gestopt worden.
4: That is why patient zero must be stopped. He must be denied the space to act and the space to spread this evil further.
2: En daarom roept iedereen op om te stoppen handel te drijven met de Russen.
4: When someone gives Russia more money through trade, they give this war more time.
2: 3 maanden na de aanrijding in Vogelwaarde, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, stond de verdachte voor de rechter.
5: De rechtbank schorste de voorlopige hechtenis met ingang van morgen 11 uur.
2: De 20-jarige verdachte komt onder strikte voorwaarden vrij.
5: Geen strafbare feiten plegen, gehoor geven aan iedere oproep van politie en justitie, de meldplicht, volgen van behandeling, meewerken aan middelencontrole.
2: Hij reed volgens het OM 130, waar hij 80 mocht. Dat hij nu niet de cel in hoeft te blijven, zorgde voor veel emotie bij de nabestaanden.
6: Je bent een klootzak!
2: Tijdens de inleidende zitting was de verdachte erg stil, maar via een brief heeft hij geprobeerd uitdrukking te geven aan zijn emoties.
7: Cliënt is dag en nacht met het ongeval bezig en cliënt voelt zich enorm schuldig.
2: Het is nu zeker.
8: We gaan naar het Songfestival!
2: De EBU is zeer content met het besluit.
9: Waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk.
2: Nederland deed net zoals 4 andere landen vorig jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Avro Tros trok zich vorige maand als omroep volledig terug.
10: Het is nu een podium van verdeeldheid. Het is niet meer het neutrale karakter wat het Songfestival had. En daar willen wij dan niet aan deelnemen.
2: Geen enkele omroep meldde zich voor de rol als organisator. De NPO willen daarom een gezamenlijk project van maken.
11: In een wereld waar veel speelt, waar veel brandhaarden zijn, waar veel ook de meningen over verschillen, waar polarisatie is, dat kun je ook onderdeel maken juist van een festival waar verbinding over de as van de muziek de hoofdmoot is.
2: De reacties op de deelname zijn verdeeld. Opiniemaker Victor Vlam was vorig jaar kritisch op de boycott, maar zegt nu in Nieuws van de Dag heel blij te zijn met de deelname, maar hij gaat niet kijken. Thomas van Groningen confronteerde hem daarmee.
8: Je hebt zo lopen lobbyen overal en de Avro Tros moet zich schamen. Er zijn antisemieten en die geroepen en nu...
12: Maar ik ga niet kijken.
2: Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was vooral bekend van zijn jeugdboeken waar hij grote prijzen voor won. De verfilming van Het Zakmes won zelfs de allergrootste prijs, een Emmy.
6: The winner is The Penknife.
2: Kuipers schreef niet alleen jeugdliteratuur, maar ook gedichten, waaronder De Rest van Mijn Tijd.
12: Is sterven niets doen? Ik dacht het niet. Je wordt geboren, niet gestorven. Sterven doe je zelf. Een regendans. Ik heb het nu zo vaak gezien dat ik al bijna weet hoe het moet.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Volgens Belgische media wordt het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 gereden in India. De verwachting is dat de Internationale Wielerunie dat over enkele uren bekend gaat maken. In januari werd al een wielerronde in India gereden, de Pune Grand Tour. En diplomaat Rick Noble, hij was landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in New Delhi, is ook wielrenner bij dat Universe Cycling Team en reed mee in Pune, waar vermoedelijk ook het WK gaat plaatsvinden. Goedenavond, Rick.
13: Goedenavond.
2: Ja, wielrennen is geen grote sport in India. Waarom wil het land het WK zo graag binnenhalen?
13: Ja, dat is een goede vraag. Het is inderdaad geen grote sport. Toen ik wedstrijden reed in India, was het nog op de openbare weg. Ik weet nog dat ik een wedstrijd reed en op de finish werd ingehaald door een vrachtwagen. Dat was voor de Pune Grand Tour. India werkt aan wereldwijde prestige en sport hoort daarbij. Ze willen groot worden in andere sporten naast de sport cricket die het grootst is. En nu zijn ze dus ook uitgekomen bij het wielrennen.
2: Ja, je zei al, je reed die ronde in Pune. Was daar toen veel belangstelling voor van de Indiase bevolking?
13: Het was ongekend hoeveel belangstelling er was voor de Pune Grand Tour. Volgens schattingen van de organisatie, en ik weet niet of we die serieus moeten nemen, waren er 500.000 mensen bij de laatste etappe in Pune. Dus het stond vol langs de kant van de wedstrijd elke dag.
2: Ja, jij hebt je kent India. Hè? Kan India wel zo'n groot internationaal evenement aan? Het staat niet echt bekend als een fietsvriendelijk land natuurlijk, met al dat verkeer en zoals je ook zei, overal die vrachtwagens.
13: Ik snap dat beeld van India. Tegelijkertijd, India is ook een land dat we niet goed kennen als Nederland of als Europa. Maar ik ken India als een land als het haar zinnen zet op iets, een groot evenement, dan gaat het hoe dan ook gebeuren. En op een manier zoals alleen India dat kan. Dus om een beeld te schetsen, voor de Pune Grand Tour werd 450 kilometer aan nieuw asfalt aangelegd, alleen voor de wedstrijd. Alle drempels werden eruit gehaald. En men wilde er absoluut zeker van zijn dat er dat het parcours vrij was. Dus ik ben er vrij zeker van dat ze dit evenement feilloos kunnen organiseren.
2: Okay, dankjewel, Rick Noble. De krant van morgen, die is gelezen door Michiel van der Velde.
14: De Telegraaf schrijft dat de ergste incidenten in de asielopvang al meer dan een jaar niet openbaar worden gemaakt in een lijst. Terwijl dat wel zou moeten. Het ministerie van Asiel zegt dat het geen onwil is, maar dat het komt door capaciteitsgebrek.
2: Het niet noemen van incidenten bij het COA en de IND ligt gevoelig. In 2019 moest staatssecretaris Harbers nog opstappen omdat hij zware incidenten had weggemoffeld. In de jaren die volgden moest alles transparanter worden. Nog voor het eind van het jaar moet er een lijst liggen, hoopt het ministerie.
14: Moeten we ons drinkwater thuis gaan filteren op PFAS, vraagt Trouw zich af. Nee, zeggen deskundigen. Zo'n filter is een heel gedoe en het werkt maar kort. En daarna wordt het vanwege de groei van bacteriën zelfs gevaarlijk. Eerder deze week bleek uit onderzoek dat in delen van het land meer PFAS in het drinkwater zitten dan volgens het RIVM gezond is.
2: Je kunt dat maar op één manier oplossen en dat is een totaalverbod op PFAS, zegt een deskundige. Tot die tijd kun je het kraanwater gewoon blijven drinken, zegt een ander. Die chemische stoffen krijg je ook op genoeg andere manieren binnen.
14: Binnen de kerk gaat het te weinig over geld, schrijft het Nederlands Dagblad. Een nieuwe handleiding moet uitkomst bieden. Veel kerkgangers bemoeien zich niet met de geldstromen binnen een kerk, omdat dat is ondergebracht bij slechts een paar mensen.
2: Voor gemeenteleden is het lastig om het gesprek daarover te starten. Het klinkt al snel alsof de ander het werk niet goed doet, maar toch is het volgens de schrijvers een relevant onderwerp. Als je kerk blijkt te beleggen in een fonds dat investeert in slavernij of wapens, strookt dat niet met naastenliefde en zorg voor de wereld.
14: De Volkskrant was in Gouda, waar geprobeerd wordt om woningnood en eenzaamheid bij jongeren in één klap op te lossen. In een wooncomplex zitten betaalbare studio's met gezamenlijke ruimtes om te studeren, te kletsen of films te kijken.
2: Het idee komt van een vastgoedondernemer die geraakt werd door verhalen van jongeren die geen huis konden vinden. De bewoners mochten zelf meedenken over de inrichting. Een fitnessruimte vonden ze niet nodig, want er zit een sportschool in de buurt. Maar aan een studiezaal was wel behoefte.
14: De jongeren zijn enthousiast. Ze zijn al een boekenclub, een kookclub en een hardloopgroep begonnen. Door de week is er een professionele schoonmaak, dus een rommeltje wordt het niet. Meestal dan, geven ze eerlijk toe. Want na een feestje kan het er soms toch uitzien als een studentenhuis.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ik heb hier...

0: Dragen was dat van Gerard van Maasakkers. Door alle oorlogen en andere crisis in de wereld zou je denken dat ook de Nederlandse economie daar last van heeft. Maar die is in het tweede kwartaal van dit jaar juist gegroeid. Consumenten en ondernemers zijn er gemiddeld op vooruit gegaan. Huishoudens hebben meer te besteden. Nou, dit vraagt om uitleg. Goedenavond, Arjo Klamer, emeritus hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit. Is dit bericht voor u als econoom verrassend?
1: Nou, het is opvallend positief. Althans, ja. Dat is uiterlijke schijn, moet ik dan wel direct toevoegen.
0: Want schijn?
1: We kijken naar cijfers als economische groei. Nou, dat is 1,2%, dat is oké. Inflatie is iets wat hoog. Werkloosheid blijft 4%. Dat zijn allemaal best goede cijfers. Inderdaad, wel verrassend. Aandelenmarkt gaat omhoog. En dan zou je zeggen, met alles wat u zei, de oorlogen en alle onrust, politieke onrust, ja. Amerikaans beleid.
0: Straat van Hormuz, noem maar op.
1: Dat gaat allemaal niet de goede kant op, zou je zeggen. En dus op zich is dan, deze signalen zijn positief. Maar
0: hoe verklaart u ze?
1: Nou, dat komt vooral doordat de consumenten geld uitgeven en de overheid. Defensieuitgaven, zorg natuurlijk, maar de overheid geeft ook aan, export valt weer wat tegen, maar het zit vooral in de bestedingen. Dus mensen gaan wel naar de winkel en geven wel hun geld uit. Lonen zijn natuurlijk wat gestegen, dus er ook wat meer te besteden. Dat blijkt ook wel, de koopkracht houdt goed stand. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste verklaring. Maar er is altijd een maar. Er zit altijd een ander onder gas. Vervelend van mijn vak, economen, dat je altijd wat dieper kijkt. En dat je toch wel ontwikkelingen ziet die zorgwekkend zijn. Het is natuurlijk zo dat we hebben een problemen met energie, elektriciteit, gas gaat omhoog. Nou, we weten allemaal natuurlijk over de benzineprijzen. Daar word je ook niet vrolijk van als je moet gaan tanken tegenwoordig. Maar als ik naar de financiële sector kijk, dan zie ik ook de schulden enorm toenemen. Mensen die daarmee bezig zijn, maken zich daar toch flink zorgen over. Natuurlijk, de hele situatie internationaal is niet goed. De Duitse economie ziet er ook niet erg goed uit.
0: Franse economie?
1: Ja, Franse economie, echt een probleem. Echt zorgwekkend. Hoe ze krijgen die begroting niet op orde. Echt ongelooflijk, maar zeer problematisch. Kan heel Europa mee naar beneden trekken. En natuurlijk hebben wij ook wel in Nederland veel zorgen over onze innovatieslag. Arbeidsproductiviteit is trouwens verrassend goed heeft zich ontwikkeld. 2,4% gestegen.
0: Dat bleef jaren achter.
1: Dus
0: hoe verklaart u dat? Is dat AI?
1: Ja, dat heeft daar iets mee te maken. We denken ook lonen hoger, dus bedrijven worden efficiënter. Gaan efficiënter werken. AI heeft daar zeker ook mee te maken. Maar dat is natuurlijk we maken een flinke slag daarin. Met alle gevolgen van dien. Want we maken ons ook daar zorgen over natuurlijk. Ja. De vraag is natuurlijk die innovatieslag. Hè? In hoeverre de Nederlandse economie, de bedrijven die maken. De waarschuwing van Wenink, de voormalige baas van ASML, dreunt nog even wat door. Maar wat ik eigenlijk ook, maar dat is misschien een beetje buiten mijn terrein. Maar ook wat mij opvalt met al die welvaart, dat er zo'n grote onrust is. Uh-huh. Dat mensen niet gelukkiger, tevredener worden in plaats van tegenovergestelde. Dus terwijl we al wel die mooie economische cijfers hebben, gaan partijen die zich richten op de onrust, nemen enorm toe.
0: Floreren. Ja, even het beeld dat u schetst. U schetst een beeld van, er zijn allemaal hele donkere wolken rondom die Nederlandse economie. En die Nederlandse consument, die is toch niet bevreesd om meer geld uit te geven?
1: Nee, dat blijkt, ja.
0: Hoe kan dat?
1: Nou ja.
0: Of kijkt hij niet verder vooruit? Denkt hij, ik heb nu iets meer in mijn portemonnee, ja. Dus laat het lekker rollen?
1: Ja, goed, kijk maar naar hoe je het zelf doet. Ik bedoel, wij weten wel dat het klimaat is een probleem. Er komen allemaal dingen op af. Ja. Maar in onze eigen leven merken we daar niet direct heel veel van.
0: Ja,
1: we horen er veel van, maar we merken er niet per se heel veel van.
0: Nee, u noemt nu zelf klimaat. Hè, want als je kijkt dus naar naar deze cijfers, dat gaat om procentpunten.
1: Ja.
0: Hè, maar is die focus op groei en procentpuntjes meer of minder niet juist een immens risico voor de economie van de toekomst. Hè? Want de klimaatschade gaat dat verdienmodel waarmee wij nu die procentpuntjes sprokkelen enorm aantasten.
1: Ja, maar dan gaan we de discussie wat verplaatsen. Want ik denk inderdaad dat we door zo gefixeerd te zijn op dat ene cijfertje, namelijk het bruto binnenlands product, en vooral de percentageverandering daarin, dat we ons wel verkijken en missen dat er eigenlijk misschien hele andere zaken belangrijker zijn. Die discussie valt moeilijk te voeren. We hebben wel ideeën over brede welvaart. Dat we eigenlijk wat breder moeten kijken. Van zijn mensen echt gelukkiger? Wonen ze prettiger? Hebben ze betere relaties? Meer gevoel van gemeenschap? Is die economie, die groei, gaat het niet ten koste daarvan? Van belangrijke waarden? Dus we ook onder economen gaan we steeds breder kijken. En ons niet zo te fixeren op die paar cijfertjes die we net opgenoemd hebben.
0: Nee, dus u zegt de trend is, we gaan breder kijken. Maar hier blijven we focussen op die procentpuntjes. Ja. En u zei nog iets anders belangrijks. U zei, terwijl dus eigenlijk we dat relatief goed gaat in Nederland, is er een enorm ongenoegen en onbehagen.
1: Ja.
0: Hoe verklaart u dat?
1: Nou ja, uw gok is goed als de mijne, maar we zijn er ontzettend mee bezig om te begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En ik denk maar zelf, dat is waar mijn werk over gaat, is dat de hele individualistische maatschappij die we hebben, die ook in die economie meegaat. Hè, dat we allemaal als denken als individuen die consumeren en die werken. Maar je merkt bij mensen een enorme behoefte aan verbinding, noemen ze dat dan. Ergens bij horen. We gaan straks het hebben over dialecten, begrijp ik. Maar het gevoel dat je ergens bij hoort, dat je een gevoel van wij hebt, dat is enorm ondermijnd in
0: Daarom
1: de afgelopen
0: jaren. Daar breekt het aan.
1: Ja. En dat is, dus ik denk dat mensen best bereid zijn om wat op te geven, financieel, hè, om daarvoor in de plaats wat meer verbinding krijgen, meer gevoel van gemeenschap. Dat beproef ik heel sterk. En dat zie ik vooral ook in die onlustgevoelens die erboven komen, maar die zie ik ook wel vrij breed met allerlei soorten groepen mensen waar ik mee in gesprek ben.
0: Ja. En dan nog even terug naar die nitty-gritty procentpunten, die voor Nederland goed uitpakken.
1: Ja.
0: Zie je diezelfde economische meevallende groei ook in de landen om ons heen? Dus kijk, Duitsland, Frankrijk, België.
1: Nou ja, inflatie zitten we iets hoger. Het zijn allemaal kleine verschillen. Wij doen het redelijk goed vergeleken bij de andere landen. Maar nogmaals, we hebben wel reden om naar Duitsland te kijken, waar de situatie zorgwekkend is.
0: Ja.
1: Waar die Duitse industrie, toch de grote motor van de Europese economie, echt hapert. De concurrentie met China lijkt te verliezen. En de vraag is, wat gaan we dan doen? Wat zijn de alternatieve bestedingen en investeringen? En dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: Nee, dus wat dat betreft is dit nog geen zwaluw die een enorme zomer maakt.
1: Nee.
0: Dank u wel, Arjo Klamer.
2: Weet weg, ben ik druk om mijn reën.

0: Hai Michvas, is dat van Suzanne Zegers. Premier Jette bracht vandaag een bezoek aan de iconische homobar Stonewall Inn in Greenwich Village in New York. Niet zomaar een gay bar, maar een internationaal symbool van verzet en homo-emancipatie. Na een politieinval in 1969 ontstond een revolte die algemeen wordt beschouwd als een keerpunt in de strijd voor meer LHBTIQ-rechten. Max Westerman is oud-Amerika-correspondent en woonde jarenlang in New York. Goedenavond, Max.
1: Goedenavond, Marcia.
0: Ja, jij verhuisde midden jaren 70 naar New York als student en hebt jarenlang in de wijk Greenwich Village gewoond en gewerkt. Kwam je in die tijd wel eens in Stonewall Inn?
1: Ja, ik was 18 jaar. Ik ging studeren in New York. En mijn universiteit lag midden in Greenwich Village. Wat een beetje dé gay-buurt was van New York toen. Het wemelde er van de homobars, waaronder de Stonewall Inn. Hij is ook lang gesloten geweest. Maar vanaf de jaren 90 kwam ik er ook af en toe.
0: Ja, en had die Stonewall Inn toen al die mythische status?
1: Nou, ik stond daar niet zo bij stil, moet ik je eerlijk zeggen. Voor mij was het gewoon een van de vele bruine homo-kroegen aan Christopher Street. Zeg maar de hoofdstraat van gay Amerika in die jaren. Ook nu zie je op de foto's van Jette's bezoek dat het een simpele bar is met een lange toonbank, een pooltafel en een podiumpje voor de optredens van drag queens. Maar iedereen wist natuurlijk wel dat er iets bijzonders was gebeurd. En die mythische status is over de jaren alleen maar gegroeid. De bar en het gebiedje eromheen is door president Obama in 2016 zelfs tot een nationaal monument verheven.
0: Ja, en over die mythische status, ik noemde net al een inval in 1969. Wat is toen gebeurd?
1: Nou, je moet je voorstellen dat in de jaren 60 gay bars officieel verboden waren in Amerika. Ze mochten niet bestaan. En de meeste werden gerund door de maffia. Af en toe werden er invallen gedaan. Mensen werden gearresteerd. De drankvoorraad werd in beslag genomen. Maar op 28 juni 1969 pikten de klanten van de Stonewall dat niet langer. Ze zeiden enough is enough en ze vochten terug tegen de politie. Dat leidde tot 3 dagen van rellen en demonstraties en is uiteindelijk de katalysator geworden voor de Amerikaanse homorechtenbeweging.
0: Oké, en dat verspreidde zich toen ook de wereld over.
1: Dat klopt, ja. Uiteindelijk is de bar en de naam Stonewall zelfs internationaal uitgegroeid tot symbool van die strijd. Je ziet het, dat het echt wereldwijd Stonewall gebruikt wordt voor gay organisaties, gay initiatieven.
0: Ja, hey, en die Stonewall, je zei al iets, bruin café met een podiumpje voor drag queens. Wie kwamen daar allemaal? Want jij kwam ook.
1: Ja, wat ik zei, het was eigenlijk een van de vele gay bars in the village. Maar ik ben er toevallig 2 jaar geleden nog eens een keer geweest. En wat me wel opviel, is dat het nu echt is uitgegroeid tot een soort bedevaartoord, ook voor jonge gays uit Amerika en de hele wereld, die het echt zien als de geboortegrond van de gay beweging. Waar de strijd begon, waar zij nu de vruchten van plukken. Er werkt bovendien een oude bekende van me, Tree Sequoia. Destijds al bartender in een van de eerste bars in New York die ik bezocht. Nu over de 80, maar nog steeds bartender in de Stonewall Inn.
0: Wow,
1: hij kan smakelijk vertellen over de rellen waar hij nog aan meedeed. En werd ook door de Obama-regering regelmatig naar het buitenland gestuurd om als een soort gay ambassador buitenlandse pride-evenementen op te luisteren.
0: Oh, denk je dat
1: kun je nu onder de regering Trump natuurlijk niet meer voorstellen, nee.
0: Nee, maar denk je dat premier Jette hem vandaag heeft ontmoet?
1: Hij werkt volgens mij alleen op zondag.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat Jette hem niet heeft ontmoet, nee.
0: Nee. En in die Stonewall Inn, daar is ook de allereerste gay pride ter wereld gehouden.
1: Nou, niet in de Stonewall Inn, maar precies een jaar na de rellen werd in New York de eerste Gay Pride optocht georganiseerd.
0: Ja.
1: Met als startpunt de Stonewall Inn.
0: Precies, ja.
1: Sindsdien is dat natuurlijk een wereldwijd fenomeen geworden in navolging van die New Yorkse Pride March. En wat opvalt is dat de meeste Pride-optochten in andere landen, niet in Nederland, ook nog steeds worden georganiseerd op of rond die 28e juni, de datum van de Stonewall Riots.
0: Oh ja, nou dat is dus echt, je vertelt heel mooi hoe dat echt een symbool is geworden van homo-emancipatie. Is dat de reden dat Trump ook echt zijn pijlen op die plek heeft gericht?
1: Ja, klopt. Ik zei al, Obama heeft het tot nationale monument verheven. Er kwam zelfs een officieel bezoekerscentrum naast de kroeg. En het parkje ervoor werd een nationaal monument waar regenboogvlaggen wapperden. Maar die vlaggen waren opeens begin dit jaar verdwenen. Op last van de regering Trump, die lak heeft aan dat soort diversiteitssymbolen, zoals ze het noemen. Nou, na veel protesten en een rechtszaak kwamen die vlaggen weer terug. Maar als je nu naar de officiële website gaat van het Stonewall Monument, dan kom je ook het woord transgender niet meer tegen. Die site wordt gerund door de National Park Service, een overheidsdienst. En ze hebben het nu op hun site over de LGB-movement in plaats van de LGBTQ-beweging. De T van transgender is verbannen, zoals transgenders in Amerika ook in het leger worden verbannen. En de regering Trump ook op andere fronten een strijd is begonnen tegen wat ze genderideologie noemen.
0: Ja, en die beweging zie je niet alleen in Amerika. Deze week werd uit onderzoek duidelijk dat ook hier in Nederland homoacceptatie achteruit gaat. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik heb in zekere zin in New York misschien wel de gouden jaren van die beweging meegemaakt. We kregen steeds meer rechten. De AIDS-epidemie zorgde er bovendien natuurlijk voor dat de gay community zich wel moest organiseren en voor zijn rechten moest opkomen. Je ziet nu in veel landen dat de acceptatie afneemt. Maar Amerika is wel een heel ander verhaal dan Nederland. Wij hebben nog wel een overheid die zich inzet voor gelijke rechten en homo-emancipatie. In Amerika is het andersom. Daar strijdt de eigen overheid nu tegen die rechten. Waardoor je ziet dat de discriminatie in Amerika weer toeneemt en steeds meer gays ook niet meer uit de kast durven te komen.
0: Ja, ja. En was het in dat licht belangrijk dat Jette vandaag op die plek was?
1: Ja, dat denk ik wel. En een heel schril contrast met Donald Trump, die op dezelfde dag in de VN tekeer ging tegen

Kont en New Kid. Wat de schoonheid van Streektaal is en wat die opmars betekent, bespreek ik straks met drie verschillende liedjeschrijvers. Gerard van Maasakkers uit Brabant en Suzanne Segers uit Limburg, we hoorden ze net. En Remco Keizer van de Heino's uit de Achterhoek. Die zit hier klaar. Live in de studio gaan we horen de Heino's met het nummer Iedereen van hun nieuwe album.

0: Iedereen, stad van de Heino's. Remco Keizer, kom aan tafel zitten. En we hebben ook contact met Gerard van Maasakkers en Suzanne Zegers. Goedenavond allebei.
1: Hallo.
2: Hoi hoi.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn. Remco, zou je kunnen zeggen dat in de Achterhoek de streektaal eigenlijk nooit is weg geweest?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het is misschien een beetje ondergesneeuwd in de loop.

0: de jaren, maar ik denk dat het nooit is weg geweest, inderdaad.
1: Nee. En heeft Normaal daar een grote rol bij gespeeld?
0: 100%. Ja, die heeft wel ervoor gezorgd dat de plattelander bij ons in de buurt zeg maar een kont in de box heeft gegeven. Maar in de broek echt daar wel echt ondersteuning aan heeft gegeven. Ja.
1: Ja. Gerard, dat jongeren streektaal weer hip vinden en het omarmen, merk jij dat ook tijdens concerten bij jou? Jij zingt veel in Brabant.
2: Ja, zeker. Tot mijn verbazing was dat ik in een keer weer veel meer jonge volk in de zaal zat. Want ja, ik ben 77. De mensen zijn een beetje met mij meegegroeid. Ik ben al 50 jaar bezig. En als je dan in een keer weer veel jonge volk ziet, dat is ongelooflijk lekker. Dat is fijn.
1: Ja, en die streektaal is dus weer hipper, maar jij bent wel al jaren altijd gewoon in het Brabants blijven zingen. Was dat een bewuste keuze of kon je gewoon niet anders?
2: Ik kon niet anders. Ik zou een keer een paar liedjes zingen bij een bijeenkomst of een concert van de fanfare in Nuenen, waar ik vandaan kom, de buurt van Eindhoven. En ik wilde een liedje maken over Nuenen. En er was een liedje van Joe Dassin, Kom à la Lune. En ik dacht, ik ga dat gewoon vertalen, Kom à la Lune. En voor ik het wist, ja, zo simpel kan het zijn, voordat ik het wist, was dat een liedje in mijn dialect. En dat beviel mij zo goed. En de mensen die het hoorden ook. Ja. Dacht, nou heb ik het gevonden. En een paar jaar later schreef ik, Hey, ga er mee. Ook een beetje per ongeluk, een beetje zonder erg. En toen is, dat werd door mensen omarmd in Brabant.
1: Ja, en waarin verschilt het Brabants volgens jou van het Limburgs en wat we net hoorden van Remco het Neder-Saksisch?
2: Nou, ik denk dat het dialect verschilt natuurlijk, omdat het andere invloeden heeft. Maar in Brabant zijn ze een beetje slordig met de dialecten, hoor. Dus het gaat echt in rap tempo verloren. Maar er komt dus nu een mooie tegenbeweging, waar ik blij mee ben.
1: Ja, Suzanne, we hoorden al eerder ook jouw nummer, Hai mich vas. Jullie zingen alle drie in de streektaal. Wat gebeurt er nou met zo'n liedje als je dat in je eigen taal zingt?
3: Dan gaat je hart openen gaan. Dan ben je thuis, dan ben je toes. Dat komt vanuit een oerbron, denk ik dan altijd maar. En dan maakt het ook eigenlijk niet uit, volgens mij, waar je ook op de wereld woont. Laat ik het dan maar groot trekken. Want je begrijpt het, omdat het iets universeels is eigenlijk.
1: Ja. Remco, je zit te knikken, je herkent dat?
0: Ja, ik beaam dat, ja, exact. Ja, het is een gevoel van thuiskomen. Dus,
1: Ja. En Suzanne, kun je ook in het dialect beter uitdrukken dan in het Nederlands?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Want dat is het eerste wat uit je instinct gewoon naar buiten komt. Ja.
1: Ja, ik zeg precies, want ik ben Limburgse. Ik ben dus ook een streektaalspreker. En ik liet een keer midden in Oeganda, ik woonde daar, een steen op mijn teen vallen. En toen vloekte ik in het Limburgs.
3: Ja,
1: en toen dacht ik, wow, dat zat diep. Want dat sprak ik echt helemaal nooit in die tijd.
2: En het is ook dat je tegen je hond of zo dialect gaat praten, vind ik ook altijd zo bijzonder.
1: Ja, of eigenlijk vind ik eigenlijk heel logisch, toch?
2: Ja, het is toch de oertaal van die je dan hebt.
1: Ja, en als je dan dus gaat zingen in die streek, dan zit je dan ook altijd qua onderwerpen vast aan die streek. Ja, het gaat ook over de liefde natuurlijk. Dat hoorden we natuurlijk bij ook bij Suzanne net, eigenlijk ook bij Remco. Maar zit je qua onderwerpen meer dicht op die streek?
2: Het sijpelt een beetje door, omdat het de couleur locale is, zal ik maar zeggen. Maar dat is een soort automatisme, maar het is geen, voor mij is het in ieder geval zeker geen doel. Ik zing niet over Brabant.
1: Nee,
3: voor mij ook niet.
0: Voor mij gaat hetzelfde. Nee. Ja. Gaat over het leven en over het streek. Misschien wel in mijn geval over het platteland vaak. Maar,
1: Ja, en Suzanne, jij moest op het conservatorium ook je zachte G afleren.
3: Ja.
1: Ja, zou je dat nu nog laten gebeuren of zouden ze dat nu ook nog van je eisen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ze het zouden eisen, maar ik zou het denk ik niet laten gebeuren. Omdat ik het, als je de kennis hebt van, nu ben ik wat ouder, dan nu spreek ik ook weer gewoon met een zachte G op het toneel. Dat is wie ik ben, weet je wel? Dat kan ik niet verloochenen. Dus Piaf heeft nu een kleine zachte G. Ik sta nu met haar in het theater. En dat is wie ik ben. Dat is een stukje wat ik meeneem. Dus Nee, ik zou het, ja. Nee, het is wie ik ben. Dus ik zou me dat niet meer. Het is goed, denk ik, weet je, aan het begin dat je ook die harde G hebt. Maar ja, je hoeft hem niet in te zetten als je niet wil, denk
1: nee.
3: ik dan maar.
1: Nee, want je zegt, Piaf heeft nu een zachte G. Je speelt dus ook solovoorstellingen in Streektaal. Maar dat doe je ook buiten Limburg, toch?
3: Ja, omdat ik. Ja, absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat je dus dat je het voelt. Wat ik bedoel. En in Amsterdam of in Groningen of waar dan ook. Wonen ook heel veel Limburgers. En die komen dan ook naar theater. En die komen dan ook weer even thuis. En die zijn weer gevuld met het hele gevoel wat je krijgt van thuiskomen. En, ja,
1: maar dat is wel dan vaak de Limburgse diaspora, hè, die dan daar op afkomt, toch?
3: Nou, dat viel toch wel mee hoor. Want er waren toch heel veel. Ja, Hollanders, om het maar zo te zeggen.
1: Zo noemen die, wij dat. Ja.
3: die gewoon daar zaten en zich lieten verrassen. En ja, die waren na afloop gewoon allemaal geraakt door wat ze gehoord hadden. Dus ja, ik geloof dat je welke taal je ook spreekt, het altijd te verstaan is. In ieder geval in het hart.
1: Ja. En Remco, in het verleden werd het ouderwets of platgevonden of dom. Ik opende net de uitzending met zo'n uitspraak die iemand tegen mij deed. Namelijk toen ik Limburgs praatte, zei iemand, ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden.
0: Ja.
1: Daar lijkt echt wel. Ja, daar lijkt nu wel een omslag te hebben plaatsgevonden. Waar staat die voor?
0: Ik denk dat de mensen beseffen dat je ergens voor mag staan en dat je je afkomst inderdaad niet hoeft te verloochenen. En dat mensen zich ook, wat er net ook al verteld werd, dat je er ook wat, zeg maar, heel krachtig door kan voelen. En dat je jezelf vooral kan zijn en mag zijn.
1: Ja.
0: In alles wat je doet eigenlijk.
1: En staat dat ook voor iets breders? Ook even kijken naar Suzanne en Gerard. Iets breders dat mensen gewoon meer weer op zoek gaan naar een identiteit en het ook lokaal gaan zoeken?
0: Dat denk ik wel. 100% zeker, ja.
2: Ik denk dat ook wel, ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel merk, in Brabant tenminste, dat het dan bijna automatisch een beetje een nostalgische bijklank krijgt. En daar ben ik dan niet zo van, maar dat mogen ze van mij doen. Maar dat komt ook omdat in Brabant veel meer is kwijtgeraakt van het dialect en dan lijkt het meteen al alsof je met je open praat en zo. En dat vind ik wel jammer. Maar het is wel goed dat het gebeurt. Het is leuk dat het gebeurt ook.
1: Ja, nee, want tegelijkertijd, dat zagen we ook in het NOS-journaal, zijn er hele jonge mensen die bijvoorbeeld als influencer op de socials in het dialect, dit was dan een Limburgs meisje, filmpjes maken.
2: Leuk.
0: Ik merk dat bij ons publiek in de tenten ook. Het is ontzettend jong en als ik naar mijn eigen zoontje kijk, bijvoorbeeld van 11, die praat ook dialect met zijn klasgenootjes op school. En ook omdat ze er trots op zijn, omdat ze dat mooi vinden. En,
3: geweldig.
0: Ja, dat gaat voor mij niet verloren.
2: Maar dat komt ook waarschijnlijk, Remco, omdat jij met je zoontje dialect praat.
0: Ja, dat doe ik dus niet thuis. Wij praten dus Nederlands tegen ze. Heel gek. Wij praten met mijn vrienden en met familie dialect, maar tegen onze kinderen. En het ABN tenminste wel met die niet te verbergen, met het niet te verbergen accent natuurlijk. Maar,
1: en waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Ja, dat gaat automatisch. Daar staan we eigenlijk nooit bij stil. Maar
1: want Suzanne, jij doet het anders.
3: Ja, nou ja, hij is pas 10 maanden. Maar wij zijn wel van plan om nu ook. We spreken gewoon plat, dialect met hem. En boekjes lezen we dan wel voor in het Nederlands. Maar ook dialectboekjes. Dus die krijgt hij ook te horen. Maar we gaan hem wel, toch wel in het Limburgs opvoeden. Omdat we dat. Hij krijgt genoeg Nederlands om zich heen en op school en overal.
0: Ja.
3: Dat vind ik wel belangrijk, zodat hij dat toch. Ja, toch dat stukje meekrijgt van ons.
1: Ja,
2: en kinderen leren ook makkelijk verschillende talen, hè, als ze klein zijn.
3: Ja,
2: dus
3: dat denk
2: kan
3: ik ook
2: makkelijk. Niet bang zijn dat kinderen dan een achterstand hebben als ze dialect spreken.
1: Ja.
3: Hebben wij ook niet gehad.
1: Nee, en je zegt, Suzanne, je zegt dat hij dat extra meekrijgt. Dat is, dit is wie wij zijn en die verbondenheid met de streek en waar we vandaan komen.
3: Ja, dat is waar we vandaan komen. Ja, dus dat vinden wij toch wel heel belangrijk. Maar dat komt misschien ook, ik heb er ook buiten de provincie gewoond. En dat je toch, uiteindelijk ben ik nu weer terug, Toes. en dat je toch voelt dat daar de echtheid zit, zeg maar. Daar zit de kern of zo. Ja.
1: Remco, we moeten even naar een beetje een slot toe. Bestaan Oerend Hart en Hoken over 100 jaar ook nog?
0: Dat denk ik wel, ja. Het is huiken.
1: Sorry.
0: Een uur van nadenken.
1: Sorry, ja, ik ben een Limburger, hè?
0: Ja, nee, maar als je het dan over woorden hebt die denk ik blijven bestaan. Als ik kijk, dan gaat dat van generatie op generatie op generatie. Maar het woord huiken blijft sowieso, denk ik, feest vieren in het Achterhoeks. En Oerend Hart, ja, dat gaat denk ik ook niet meer verloren.
1: Nee. Nou, heuken, dat hebben we niet in Limburg, Suzanne. Maar welk woord moet voor jou altijd blijven bestaan?
3: Oh god, ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Er waren een aantal, maar als ik het dan op mezelf betrek, kruitsch.
1: Kruitsch? Oh, god,
3: een kleine kruitsch.
1: Oh, dat is echt heel leuk. Dat is een klein kindje.
0: Ach.
3: Ja, een kleine opdonder, een kleine kruitsch.
1: Ja,
0: een blaag noemen we dat.
1: Ja, een blaag. Nou,
2: bij ons houdoe.
1: Houdoe.
2: Ja.
1: Ja, houdoe. Dat is wel inderdaad monumentaal. Dank jullie wel. Geert van Maasakker, Suzanne Zegers, Remco Keijzer van de Heino's. Heel veel dank voor dit verhaal.
4: Het is 11:55.
1: Illusionist Hans Klok die opent morgen de expositie Abracadabra in het Joods Museum in Amsterdam. En daarin wordt verteld hoe illusionisten en goochelaars na 1900 uitgroeiden tot beroemdheden die in het theater volle zalen trokken. Abracadabra, iedereen kent het woord. En wij vroegen ons af, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Goedenavond, Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Joods Museum.
5: Ja, goedenavond.
1: Ja, meneer Schrijver, waar komt dat woord abracadabra vandaan?
5: Ja, je hoopt natuurlijk dat we dat weten. En het dat mooie van een show over illusionisten is dat we eigenlijk niet zeker weten. Oh. Dus we weten wel wanneer het voor het eerst opdrukt. Betekent vandaag de dag natuurlijk gewoon vaak wartalen. Dit is abracadabra vorm, ik heb geen idee wat iemand zegt. Maar het is voor het eerst, we weten voor het eerst echt in precies deze vorm, al in de tweede of derde eeuw na Christus, in een Latijnse tekst. En daar zegt een arts, die heeft daar een soort amulet tegen een bepaald soort koorts. En die zegt dan, schrijf op een stuk papier het woord abracadabra. En herhaal dit woord vervolgens zo vaak als het letters telt. Maar laat telkens één letter weg op het einde, zodat het geheel de vorm van een kegel krijgt. Dus een driehoek met de punt naar beneden. En hang dat papier daarna met een linnen draad om de hals van de zieke. Dus het was een soort spreuk. Dat is de eerste keer dat het voorkomt. Maar waar het woord dan vervolgens vandaan komt, dat weten we eigenlijk niet. Dus er zijn mensen die zeggen het heeft met de Grieken te maken. Oude gnostici, mensen die bezig waren met mystiek, met het contact maken met de godheid. En die hebben het dan over een figuur Abraxas, dat hoor je wel vaker. Daar zou het dan misschien een verbastering van zijn, abracadabra.
1: Ja.
5: Helemaal zeker weten doen we dat niet. Het was een god die onbereikbaar was. En het gaat natuurlijk juist over dat occulte, over het idee dat je niet precies weet waar het vandaan komt.
1: Ja, want de tentoonstelling heet wel zo. Dus ik dacht eigenlijk in het Joods Museum, dan heeft het vast een Hebreeuwse oorsprong.
5: Nou ja, een van de verklaringen is dat het niet een Hebreeuwse, hoewel je dat ook wel eens tegenkomt, maar een Aramese oorsprong heeft. En Aramese is eigenlijk een taal die heel erg verwant is aan het Hebreeuws. En die ook in het Oude Testament voorkomt. Dus het Bijbelboek Daniël is voor een heel groot gedeelte in het Aramees geschreven. En dan zou het betekenen zoiets als Abra, ik schep, Kidabra, zo, terwijl ik spreek. Maar ja, daar klopt eigenlijk grammaticaal geen. Nou, daar klopt niet veel van.
1: Dat kun je wel weer in verband brengen met dat er een konijn uit de hoed komt. Ik schep nu een konijn.
5: Ja, maar het gaat meer om het mystieke idee dat je iets creëert op het moment dat je spreekt. En het heeft meer te maken met het feit dat de wereld ook door Gods spreken tot stand gekomen is. Dus dat heeft echt een hele andere achtergrond. Nou ja. De waarheid is dat we het niet weten.
1: Okay.
5: De waarheid is dat is ook wel mooi, toch?
1: Is ook mooi, dat blijft ook een beetje mysterieus. Ja. Nou goed, ja. Veel plezier met die opening morgen. Abracadabra in het Joods Museum, dank u wel. Dit was het oog voor vandaag. Zometeen op deze zender Nooit meer slapen. Dan spreekt Eva Koremans met de cultuursocioloog Giselinde Kuipers. Morgen zit hier Lucella Carasso. En voor nu een hele fijne goeienacht. En een

0: NPO Radio 1.
1: Podcast De Wit en de Wereld.
2: Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
3: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
4: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
5: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
6: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
7: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot de mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
2: De Wit en de Wereld.
1: Een podcast van BNN VARA.
2: Nu op NPO Luister.
8: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
13: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Noordwien.
19: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze wijze, Janne. Ja, ja, we winnen weer ons zo'n oer en zijn alle werkdagen. Maar als ze om jou wachten, weer op televisie. En dan praat ik hem zeker aan nog even oer bij. Want we hebben hartstikke mooie onderwerpen en mooie optredens. FM, dat is televisie, dit is radio. En we zetten nu daar met de dame die van de origine van het JLV komt. Katie Carson, put your hands up. En we bedoelen nog even in die sfeer. Swan, jeans en perquisite.

is ze goed, hè? Gins, ja! Van origine komt ze uit Ljouwert. Hing het alweer een peer hier in de Ronestad om. Jitty Herm bij Perquisite, fantastische producer overigens. En Swan, get a grip. Ja, we volgen ze graag, de talenten. En de Power Ladies van ja, de laatste jaar een geweldig. Katie Kars, Gins, je berichtje. Dan wil ik nog even een mooie plaat draaien van Hiske Oosterwijk. Jitty Herm bij mooi nummer, Heilig.

0: Wat een stem, wat een talent. En wat een absolute onwinst is dit voor... Ja, net alleen de Friese muziek vooral trouwens. We hebben een peri hier in Grijnsland. Giske Hoosterwijk, zet ik hem er even bij in. En het noemer heet Heilig. We gaan even naar de mooie Lietse Veskes van Grimtosk. Mij, mijn maten, in een hel.
1: Bieten van stof en het rin mij de deer. Waar de rinde oene vrouw, mijn het wogen naar je veer. Fiesta volle op de kerststok,

Die titel alleen al. Mammy Martin in de hel. Grimtosk, mooi, fristalig, litsveske. Mooi uitpak trouwens. Goed, dit is Noorderwind. Het is Wensje. Want zo horen we er nog. Straks dus om jou wachten het televisieprogramma van Noorderwind. Onder oren dan te zien Rosa Westerbaan. Fantastisch jong talent, jongens, jongeres. Ansel Klooster met nog even een drumnoemer. Geweldige jazzdrummer is hij. We hebben nog een mooie opname. Onder oren van Laguna. Ik ben bij de cd-presentatie van H-West. Bente Hout, Skop van Weiden. En ja, wie indrukwekkend wat ze in neushoorn zien liet. En ik ga nog tag ontvangt. Dat verhaal begint komende snijwer in theater Milouk. Dat is in Haas. En tag is Rob Takeman, geweldige muzikant. Maar als je maten, zullen ze in ieder geval de muziek van Paul McCartney spelen. Na de Beatles-periode, zeg ik hem er even bij. En hij stuurde mij nog een mooi live-noemer. En ik heb een draaien van Inside McCartney. Sahit, de snijt Mickey. Komende snijt Mickey in Haas in ieder geval. Er binnen wordt kaartjes voor in Milouk. En krijgt dit nummer onder oren te jaren. Here, today.

Heima en Van der Werf zijn jubileumiers. Billen heel lang. Meisje Beiden, muziek ontmijt ze door ze niet onverdienstelijk, dames en heren. Je hebt maar wel bij het Fries bedoeld, want dit gaat over het verhaal dat je Fries binnen en vielen. Nou goed, dan heb ik een mooie onstalen plaatje draaien. Jamie Bacon, uit een heel iets Fries dorpje komt hij. Hoop en vrouw.

J.B. Bacon en Hope and Fear. Ja, mooi. Mooi noemer, Mark. Ik zeg maar elke keer, Ruud, het mag nog eens een keer gebeuren. Want, ja, maar dat is even live spelen, vind ik. In Noorwegen. Ja. In Kwartnek, de Rules trouwens. Die album is hier wel op de streaming session. Dat heet Do Not Cover. Ja, ja. En ja, een typisch mooie titel voor een freestyle album, vies ik net. Nou, daarvan, dit noemer. Mien Bils.

echt volle zin in het live-optreding. Kwart Noorwegen live met de Rules. Album is hartstikke leuk, creatief, eigenwijs, eigenzinnig, past helemaal bij dit programma. En het, de titel Wie is eigenlijk mijn beeld. Ja, ja, we draaien samen in op deze wens, Janne. Ja, de stap naar Nienke Laverman is dan net heel groot. De ontdekker van...

Havenman. Op haar best zoekt haar Sizzle een prachtig nummer. En de titel De Ontdekker komt van de cd Nomade. Bij deze dus. Kies er weer een mooie live tip. Theater Milouk, komende snijden Miggie. Paul McCartney, muziek in ieder geval. Komende zaterdag, ik noem wat aardigs, Farid. De Miggies. Sure, best mooi op tijd weer thuis voor het jong zitten bij deze. De Sint-Johanneskerke in Morra namelijk. Hier een soort van simmerprogrammering. Die simmerprogrammering wordt komende zaterdag. Ik ben net sneurs, is het. Ik ben net snij, maar het is zaterdag. Afsluit met een prachtig mooie bijeenkomst van al je kunstenaars en een optreden van Willie Dog Trousers. En de 26e screwt in de agenda. Komende zaterdag dus, dan wist het even. Dat is, er komt een bundel uit. Mijn 14 A-song, kaartjes met beeld en tekst. En nou goed, van alles wat te doen. De Sint-Johanneskerke, Morra, mij, deze Willie Dog trouwens. Geweldige muzikant trouwens. En een goede keuze.

Chartrousers komen de Satria. Mikje, zus ik er maar even bij. Live te zien in Morra. Van een oorsluiter van een mooie simmerprogrammering in de Johanneskerk. Dat wist het even. En hij zal daar optreden. Tietje Vliet, hij is ik al wel eens in Oren hier geweest. En ik waardeer dit soort artiesten meer en das. Altijd creatief, altijd leuk, altijd verrassend. De bloemetjes in de berm is het nummer dat we draaien van. Nogmaals, Willie Darktrousers. Wel leuk trouwens, met de omschroeving van Willie Darktrousers. Het is wat folky muziek. Ja, bij folk kist ik jaren uitkomen. De Griene Woorden en de Nijmegen.

De Griene Won en de Nijmoorn. Een vervolg naar Nederpunk. Dat stapje zien hoorden we een heel liedje. Ja, ja, we beginnen met een faux bourbon. Had juist een nummer verdraaid. En toen had ik een instrumentaal nummer gedraaid. Werd eigenlijk nog een tekst bij Jerry. Dus die had nog van mij te goeren. Weer een foutje van mijn kant, helemaal niks. Maar goed, het nieuwe album werd in kwart presenteren. Wij zijn erbij, zoek ze. 10 oktober, om krijg te wijzen. En dit is alvast de preview. Buurman, faux bourbon.

Welkom, komt Roen. We presenteren Faux Bourbon. En onthoud die namens kom je uit Friesland. Wij fantastische Nederpunk band. Hoor aan de zaterdag nog live zien. Het zit als een hoes, maar ik zeg ze. En dit wie het nummer Buurman. Ja, dan heb ik nog.

Toffe band, Bad Luck Baby en Burn It. Zit raast op in deze aflevering op de radio. ASM jou wachten op televisie. Ansel Klooster, de jazzdrummer. Rosa Westerbaan hebben we er nog bij. Laguna. Ach, ze kijk nog wel even trokken. En Oors verwies ik die graag ik naar youtube.com/Noordwien. Dit is Black Box Red. And I'm too sad to tell you.

0: Nou, de vakantie is voorbij, het wordt al wat griezenboeken en daar ging er in de vol. En er begint nieuws maken ze ik nog.
1: Ja, Heldse Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: In de toekomst van de jerrebare pleats. Hoe komt het met Leonne en Gjalt?
1: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderengetje. En dat is een hele nauwe poort. Om trollie dat nauwe stik, werd het naar in de route te komen.
0: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.

0: de tijd even zijn eigen gang gaan.
1: Ja.
0: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentijden en orenverhaal.
2: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdermorgen.
1: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
2: Oké, dan gaan we nu naar de nocturnes van de Chopin.
0: Doch de egen even dicht. Hark je en geniet je.
2: Ja, zo kan het dicht, hè.
1: Mij douwe, Snijdermorgen van Jochen en Alvoeren bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten en daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.